0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca.

0: Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio.
2: Multikleurrijke radiostation Mart.
1: Mart.
3: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
2: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Yeah.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de

vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Bij de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: is Marte. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Kore ko fo, mo marali bi ga kere ko aina bi ga ka fero.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige

0: westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse basis opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is het herkenbaar geluid van het Interactieve Communicatieinstituut, waar je als één van de top 500 vertrouwelingen van Mart ook een retourticket kan winnen naar Zwitserland-Condré. Geloof, hoop en liefde. 40 jaar Mart. Namens de vrijwilligers, bedankt voor uw vertrouwen in ons gesteld. Grand Tangi.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrienden voor, tijdens, maar ook na het leven. Geachte stille, on- of bekende matluisteraar. Als een van de vele sociaal, zelf- en maatschappijkritische mediaorganisatie op Caribbean FM hopen wij u niet uitsluitend in slechte en droevige tijden te leren kennen. Wij van Maart willen heel graag ook in goede en gezellige tijden kennis met u maken. Vrienden voor, tijdens, maar ook na het leven. U kunt dit heel gemakkelijk doen, middels een vrijwillige bijdrage over te maken op onze ING of Rabo rekeningnummer. En als u het echt wil doen, weet u wel zelf de juiste informatie te vinden. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook via uw eigen mobiele nummer, eenmalig, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een Maart Stomfoetotikkie sturen. Waarom stiekem anoniem of moeilijk doen als het tegenwoordig heel gemakkelijk kan? Vrienden voor, tijdens, maar ook na het leven. Ook dit is Maart. Een status apart. Interactieve en heldere communicatie. Uit het hart.

0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met veel genoegen weer De Andere Kant. Een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. Het is alweer juli en de afgelopen weken hebben we zitten genieten, of misschien ons zitten ergeren, aan de voetbalwereldkampioenschappen. En hebben we ook vrij scherp schommelende weersomstandigheden doorstaan. Ik heb namelijk gehoord van mijn familie in Nederland dat het behoorlijk warm is geweest in de afgelopen weken en dat er ook af en toe fikse onweersbuien waren. Niet per se regen, maar meer weerlicht en donderslagen. Ja, het is een deel van het leven, of we dat nou leuk vinden of niet. Voor wat betreft het programma van vandaag, ik ben van plan weer wat goede muziek te laten horen, afgewisseld met reflecties die zullen slaan op enkele geestelijke rijkdommen die we vaak over het hoofd zien. Met name, heel speciaal, muziek en verhalen. En ik vind dat die twee fenomenen eigenlijk bij elkaar horen. Muziek en verhalen, want je hoort meestal een verhaal in muziekvorm. In een poging om dat samen te brengen onder één titel heb ik het overkoepelende onderwerp van deze aflevering genoemd: de onderschatte weelde van woord en klank. De onderschatte weelde van woord en klank. En daar slaat deze mooie song van Gladys Knight en de Pips helemaal op. Een herinnering, gevoelens, woorden en klanken. The way we were.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember

The Way We Were. Verschillende uitvoeringen van dit lied zijn eruit gebracht, maar dit vind ik een van de mooiere en gevoeligere. Gladys Maria Knight werd geboren op 28 mei 1944 in Atlanta, Georgia, als dochter van twee koorzangers. Muziek zat dus letterlijk in haar bloed. Ze groeide op in een hecht baptistgezin waar zingen geen hobby was, maar een manier van leven. Op 7-jarige leeftijd, moet u weten, stond ze al voor een publiek te zingen. En op 8-jarige leeftijd won ze Ted Mack's Amateur Hour. Destijds was dat de belangrijkste talentenwedstrijd van Amerika. De Pips, de groep die ze met haar broer Merrill en haar neven William en Eleanor Guest vormde, begon als een familieproject op een verjaardagsfeestje in 1952. Gladys was toen pas 8 jaar oud. Nou, 5 decennia later stond ze nog steeds op het podium met diezelfde kracht en diezelfde warmte. Ze woont nog steeds in de Verenigde Staten. Ze is 4 keer getrouwd geweest, heeft 3 kinderen. De stem heeft de jaren getrotseerd op een manier die weinig stemmen doen. Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u 1 keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Ja, dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de onderschatte werelden van woord en klank. En het eerste stuk wat ik daaraan wil wijden is muziek als geheugen. Weet u, er is iets bijzonders aan muziek en dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen, want als luisteraar van dit programma en andere programma's op Mart Radio weet u dat ook wel. Maar er is iets bijzonders aan muziek dat geen enkel ander zintuig kan evenaren. U hoort de eerste maten van een oud liedje en plotseling bent u weer daar. En daar kan overal zijn. In de keuken van uw moeder, op een feest van 30 jaar geleden, of in een moment van verdriet dat u al lang dacht te hebben losgelaten. Muziek opent deuren in het geheugen die we soms niet eens wisten dat ze bestonden. Dit is geen toeval en het is geen romantiek. Het is neurologie. Muziek activeert het limbisch systeem, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotie en geheugen. Wat muziek uniek maakt, is dat ze tegelijkertijd meerdere hersengebieden aanspreekt. De auditieve cortex, het geheugencentrum en het emotionele brein werken samen op een manier die bij geen enkel ander zintuigelijk signaal zo volledig gebeurt. De Amerikaanse neurowetenschapper Stephen Kulsch aan de Universiteit van Bergen publiceerde in het gezaghebbende tijdschrift Nature Reviews Neuroscience onderzoek waaruit bleek dat muziek niet alleen herinneringen oproept, maar ze ook emotioneel verankert. Een herinnering gekoppeld aan muziek is rijker, levendiger en langer bewaard dan een herinnering zonder. Dat verklaart waarom we soms een lied horen en even niet meer weten of we huilen van verdriet of van vreugde. Muziek brengt ons terug naar wie we waren en herinnert ons tegelijkertijd aan wie wij zijn geworden. Voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland geldt dit misschien dubbel zo sterk. Een kawina-ritme, een oude baitegana-melodie of zelfs een Nederlandse schlager uit de jaren 60. Het kan allemaal een heel leven samenvatten in 3 minuten. En dat is geen kleinigheid. Dat is zowaar een geschenk.

0: Vier jongens uit Liverpool, een havenstad in het noordwesten van Engeland, die de wereld voorgoed veranderden. De Beatles, met Yesterday vandaag. John Lennon werd geboren op 9 oktober 1940. Paul McCartney op 18 juni 1942. George Harrison op 25 februari 1943. En Ringo Starr op 7 juli 1940. Ze ontmoetten elkaar als tieners in de arbeiderswijken van Liverpool, een stad die hen hard en dromerig tegelijk maakte. Maar John Lennon werd, zoals u al weet, op 8 december 1980 voor zijn appartement in New York neergeschoten door een gestoorde fan. Hij was maar 40 jaar oud. George Harrison overleed op 29 november 2001 aan longkanker op 58-jarige leeftijd, ook niet zo oud. En Paul McCartney en Ringo Starr die zijn beide nog steeds actief in de muziekwereld, respectievelijk 84 en 85 jaar oud, dus geen tieners meer. Maar ja, het waren vier levens die een onvergetelijk verhaal aan ons hebben nagelaten. Muziek, moet u weten, vertelt altijd een verhaal. Of het nou instrumentaal is of met woorden, muziek vertelt altijd een verhaal. En u voelt of het een verhaal van verlangen is, ook al zijn er geen woorden bij, of van vreugde, van afscheid of van hoop. Dat brengt ons bij iets dat net zo oud is als de mensheid zelf. De kunst van het vertellen. Mensen zijn verhalende wezens. We denken niet in feiten en cijfers. We denken in verhalen. We begrijpen onszelf door de verhalen die wij over ons leven vertellen. En wij begrijpen anderen door de verhalen die zij met ons delen. Antropologen geloven dat het vermogen om verhalen te vertellen en door te geven een van de belangrijkste redenen is waarom de mens als soort zo succesvol is geworden. Kennis, waarschuwingen, waarden en wijsheid worden eeuwenlang niet opgeschreven, maar verteld van mond tot oor, van grootouder naar kleinkind. De Amerikaanse psycholoog Dan McAdams, professor aan Northwestern University, heeft decennia lang onderzoek gedaan naar wat hij de narrative identity noemt. Het idee dat wij onze identiteit vormgeven door de verhalen die we onszelf of over onszelf vertellen. Zijn werk, gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Inquiry, laat zien dat mensen die hun levensverhaal betekenisvol kunnen vertellen, psychologisch veerkrachtiger zijn en een sterker gevoel van eigenwaarde hebben. In de Surinaamse traditie is verhalen vertellen nooit iets geweest dat alleen voor kinderen bestemd was. De oude mensen aan tafel, de verhalen van vroeger over het land, over wie er voor ons kwamen, dat zijn niet zomaar nostalgische uitstapjes. Dat is de ruggengraat van wie we zijn. Vertel dus uw verhalen aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen, aan wie maar wil luisteren. Want een verhaal dat niet wordt doorverteld, verdwijnt. En met elk verdwenen verhaal verliest de wereld een stukje van zichzelf. En Wim Sonneveld kan er van meepraten.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

Het dorp, dat kennen we ook wel als La Montagne van Jean Verrat, maar ik vind dat deze ook wel iets heeft. Klinkt misschien minder romantisch, want ja, Jean Verrat's zangstem valt niet te evenaren. Maar Wim Sonneveld heeft een goede bijdrage geleverd. Willem Hendrik Sonneveld werd geboren op 21 januari 1917 in Utrecht als zoon van een manufacturenhandelaar. Hij was een gevoelig kind. En al vroeg observeerde hij de wereld om zich heen met een blik die later zijn cabaret zou voeden. Scherp, warm en soms weemoedig. Zijn privéleven was niet altijd eenvoudig. Hij was homoseksueel in een tijd waarin dat in Nederland nog allerminst vanzelfsprekend werd geaccepteerd. En hij hield zijn persoonlijk leven dan ook zorgvuldig verborgen van het publiek. Hij leed de laatste jaren van zijn leven aan hartproblemen en hij overleed op 8 maart 1974 in Amsterdam op 57-jarige leeftijd, dus helemaal niet zo oud. Echt veel te vroeg, zou je kunnen zeggen. Hij ligt begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. En zijn graf wordt tot op de dag van vandaag bezocht door mensen die hem nooit persoonlijk hebben gekend, maar het gevoel hebben dat hij hen altijd heeft begrepen. En we gaan nu terug naar de onderschatte werelden van woord en klank. Laten we eventjes stilstaan bij de zomer en de gemengde gevoelens. Het is juli. De zon staat hoog. De terrassen zijn misschien vol. De kinderen zijn vrij. Voor veel mensen is de zomer de mooiste tijd van het jaar. Maar eerlijk gezegd, voor lang niet iedereen. De zomer brengt verwachtingen mee. Verwachtingen en gezelligheid. Van vakantie, van familiebijeenkomsten en zorgeloze dagen. En juist die verwachtingen kunnen zwaar wegen voor mensen die alleen zijn. Die rouwen, die financieel krap zitten of die gewoon niet zo'n zomermens zijn. Terwijl de wereld om hen heen uitbundig lijkt te genieten, voelen zij zich buitengesloten van een feest waaraan zij niet deelnemen. Dit verschijnsel heeft zelfs een naam gekregen in de psychologie, moet u weten. Onderzoekers van de Universiteit van Toronto publiceerden ooit in het tijdschrift Social Psychological and Personality Science een studie die aantoonde dat seizoengebonden sociale druk, met name in de zomer, gevoelens van eenzaamheid en ontoereikendheid kan versterken. Vooral bij mensen die al kwetsbaar zijn. Maar de natuur zelf kent dit oordeel niet. De zomer is geen belofte van geluk. Ze is gewoon een seizoen. Langer licht, warmere lucht en andere energie. En net als de lente, de herfst en de winter, heeft ze haar eigen schoonheid, ook voor wie er niet altijd feestelijk ervaart. Misschien is de mooiste zomergewoonte niet een vakantie of een barbecue, maar gewoon even naar buiten gaan, het gezicht naar de zon keren en toestaan dat de warmte doet wat warmte doet. Zonder verwachting, zonder prestatie, gewoon zijn in het licht.

Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmines in my mind. Seals and Crofts, ja, dit lied is ook in verschillende uitvoeringen uitgebracht, maar ik vind deze echt melancholisch klinken, heel mooi. Dus twee stemmen van Seals en Crofts samen waren gewoon onverslaanbaar. James Seals werd geboren op 17 oktober 1942 in Sydney, Texas. En Dash Crofts op 14 augustus 1940 in Cisco, ook in Texas. Twee jongens van het platteland die elkaar leerden kennen als tieners en een levenslange muzikale vriendschap smeden. Wat hun band bijzonder maakte was niet alleen de muziek, maar ook hun gedeelde spirituele reis. En ik heb het daar al eerder over gehad in dit programma. Beiden bekeerden zich in de jaren 60 tot het Bahá'í geloof. Een religie die eenheid van de mensheid en vreedzaam samenleven centraal stelt. Die innerlijke rust en dat geloof in het goede dat deze twee heren hadden, heeft hen lang op de been gehouden. Maar Jim Seals overleed op 6 juni 2022 in een ziekenhuis in Nashville. Hij was 80. Dash Crofts leeft nog, is inmiddels 84 jaar oud. Maar ja, hun vriendschap en hun muziek is bewaard gebleven door de jaren heen. En ook door de gebroken band van leven en dood bestaat die nog steeds in hun, tenminste in het geheugen van meneer Crofts. En wij gaan terug naar de onderschatte werelden van muziek en klank. Laten we even stilstaan nu bij de kracht van ons innerlijk verhaal. Want ik vind dat toch wel heel belangrijk. Dat is het laatste onderwerp dat ik aansnij vandaag. Maar ik denk dat het misschien wel het meest persoonlijke is. We hebben het gehad over muziek die ons herinnert aan wie we waren, over verhalen die ons binden aan elkaar, over seizoenen die gemengde gevoelens oproepen. Maar er is één verhaal dat al die andere verhalen overstijgt. Het verhaal dat we over onszelf vertellen diep binnenin. Dat innerlijke verhaal is machtiger dan we vaak beseffen. Het bepaalt hoe we onze omstandigheden interpreteren, hoe we tegenslagen verwerken en hoeveel ruimte we onszelf toestaan om te groeien. Iemand die zichzelf vertelt dat hij altijd pech heeft, zal pech blijven zien, ook waar andere kansen zien. Iemand die zichzelf vertelt dat ze veerkrachtig is, zal na elke val opnieuw opstaan, ook als het moeilijk is. De Amerikaanse psychologe Carol Dweck van Stanford University, die introduceerde het begrip growth mindset. De overtuiging dat onze kwaliteiten en capaciteiten niet vast liggen, maar kunnen groeien door inzet en leren. Haar baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in het boek Mindset, The New Psychology of Success, en uitgebreid besproken in het tijdschrift American Psychologist, toont aan dat mensen met een groeigericht innerlijk verhaal aantoonbaar meer bereiken, meer voldoening ervaren en beter omgaan met tegenslag. Het mooie is, dat innerlijke verhaal kunt u herschrijven. Niet in één dag en niet zonder moeite, maar elke keer dat u uzelf betrapt op een beperkende gedachte, heeft u de keuze om die gedachte te onderzoeken. Klopt dit werkelijk? Is dit het hele verhaal? Of is er ook een ander verhaal mogelijk? U bent niet alleen de hoofdpersoon in uw leven. U bent ook de verteller. En de verteller heeft altijd meer kracht dan hij of zij denkt. Dit is Kansas, met een andere herinnering en een ander verhaal. We zijn allemaal stof in de wind, dust in de wind.

Kansas, Dust in the Wind. Ik vind dit een prachtig lied en ik weet dat er waarschijnlijk meerdere hits zijn geweest van deze groep. Maar deze vind ik bijzonder. Kansas werd opgericht in 1973 in Topeka, de hoofdstad van de gelijknamige staat in het hart van Amerika. De kernleden zijn Carrie Livgren, die werd geboren in 1949 in Topeka, en Steve Walsh, die werd geboren in 1951 in Louisiana. Wat weinig weten is dat meneer Livgren, de schrijver van het nummer, later een diepgelovig christen is geworden en zijn muzikale carrière steeds meer in het teken stelde van zijn geloof. De band is niet altijd in dezelfde formatie gebleven. Het leven van de bandleden was even bewogen als de muziek die ze maakten. Ja, Topeka, de stad waar het allemaal begon, is achteraf een gewone Amerikaanse midwesterse staat, ver van Hollywood en New York. En misschien is het juist daarom dat de muziek zo eerlijk en zo nuchter klinkt. Geen glamour, maar alleen maar waarheid. Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Wel, lieve luisteraars, we zijn eigenlijk gekomen bij het eind van deze aflevering van De Andere Kant. De aflevering die ik betiteld heb De Onderschatte Weelde van Woord en Klank. We begonnen bij muziek, hoe een enkel liedje ons kan terugbrengen naar een moment, een gelaatsuitdrukking, een gevoel dat we dachten vergeten te zijn. En daarna hadden we het over de kracht van verhalen. En hoe het doorgeven van onze levensverhalen niet alleen verbindt, maar ook geneest. We stonden even stil bij de zomer en bij het feit dat elk seizoen zijn eigen waarheid kent, ook als die waarheid niet altijd feestelijk is. En we sloten af bij het meest intieme verhaal van allemaal, het verhaal dat we over onszelf dragen en de vrijheid die we hebben om dat verhaal te herschrijven. Woord en klank. De onderschatte weelde van woord en klank, geheugen en betekenis, seizoen en ziel. Dat was het vandaag. Het zijn allemaal geen grote woorden voor kleine mensen. Het zijn kleine woorden voor het grote leven dat u leeft. Nou wens ik u allemaal nog een hele fijne dag, avond, week of maand verder toe. Pas goed op uzelf en op elkaar. U kunt me altijd een e-mailtje sturen als u suggesties heeft voor toekomstige afleveringen van het programma of een reactie op dat wat ik vandaag te berde heb gebracht. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Dit is uw programma Hoop en Leven. Mijn naam is Pastor Eddy. En tot 7:30 zullen we ook hier samen met u zijn om deze speciale moment met u te delen. En wij hebben heel veel nieuws vandaag, dus blijf zeker luisteren. En ik weet zeker dat het goede nieuws die wij willen brengen in deze nieuwe week u zal ondersteunen. Ik ben ook hier samen met Pastor Victor. Goedemorgen, Pastor.
5: Goedemorgen. Alle die naar ons luisteren, er zijn inderdaad goede nieuws. Open deuren in Amsterdam.
4: Ja, dat is ook een hele goede nieuws, toch? Maar zometeen gaan we meer daarover praten. Gisteren hadden wij een hele de heropening van onze nieuwe vestiging in Amsterdam-West. Maar we gaan daar zometeen over praten. We gaan eerst luisteren naar een hele mooie lied. Wilt u uw fles water voorbereiden? Dan kunt u ook uw glas voorbereiden of uw fles water voorbereiden. Zometeen ongeveer 7:55 zullen wij het water zegenen. En ook een andere goed nieuws is dat u heeft recht om gelukkig te zijn. En misschien zegt u pas maar ik ben zoveel dingen aan het meemaken. Hoe kan ik nog gelukkiger zijn worden? Dan blijf zeker luisteren en we gaan zometeen meer daarover praten. Maar luister nu eerst naar een hele mooie lied en we komen zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Gisteren hadden wij de heropening van onze nieuwe vestiging in Amsterdam-West. Dat was echt heel, heel bijzonder. Natuurlijk, eerst hadden wij de diensten in onze vestigingen. Is onze oude vestiging en ook natuurlijk in Amsterdam-Oost aan de Bordenstraat nummer 40. Maar daarna, aan het eind van de middag, kwamen we allemaal bij elkaar in onze nieuwe vestiging daar aan de Porscheskade 23 in Amsterdam-West. En we hebben zelfs een paar, deze dagen gaan we meer laten horen hoor, maar een paar mensen die hebben hun ervaring gedeeld. En ik wil deze ook van deze mevrouw even laten horen, omdat zij deelde iets van, zij kwam een beetje... ze had een verwachting, het is niet eens voor de dienst, maar voor een familielid en die niet was meegekomen met haar. Maar het woord dat zij ontving ondersteunde haar. Nou, laten we eventjes luisteren en dan komen wij zo terug bij jullie.
2: Een hele goede dag, ik sta hier met...
3: Mevrouw Haakmat,
2: we hebben zojuist de speciale dienst hier in Amsterdam-West gehad. Wat is uw ervaring?
3: Nou, De bisschop sprak echt tot mijn hart. De tekst van Matthäus 11 vers 28 was echt iets dat ik vandaag nodig had. Amen. Ik was een beetje teleurgesteld, want mijn zoon is niet gekomen. Maar ja, ik hoop dat hij in de toekomst wel de diensten hier zal bijwonen.
2: En u bent nu versterkt?
3: Ik ben nu versterkt.
2: Heeft u een boodschap voor alle mensen hier in Amsterdam-West en omstreken?
3: Kom naar de Porscheskade 23 en u zult gezegend worden zoals ik ook gezegend ben.
2: Amen, de boodschap is duidelijk. Dank u wel, mevrouw Haakman.
3: Alsjeblieft.
1: Dit is een, u weet dat wanneer wij komen tot God en we dragen soms... Een teleurstelling, een strijd aan. Zij hadden natuurlijk een verwachting en ik begrijp het. Zij wist dat zij iets goeds zouden ontvangen. Pas weer, ze wist dat ze iets goeds zouden ontvangen en ze wilde het ook delen met haar familie. Hè? De familie kon op dit moment niet komen. Maar zelfs daarin had God voor haar voorzien, omdat ze gaf iets om haar toch weer te verblijden. En dat is eigenlijk wat het geloof en eigenlijk God doet. Hij ondersteunt ons in de kleine en de grote momenten.
4: Inderdaad, pastoor. En dat is de kracht van het geloof en ook de liefde van een moeder.
1: Ja.
4: Dan, zij geeft niet op van haar zoon. Zij natuurlijk vertrouwt op God om hem te helpen. En er zijn zeker veel moeders die naar ons luisteren. En soms, pastoor, is zwaar zonder de kracht van God. Zonder het woord, zoals hij zegt, het woord heeft haar geholpen. Dus er is een teleurstelling, maar er is ook een kracht die van boven komt. En dat brengt hoop, brengt licht en de zekerheid die zij zal haar zoon kunnen helpen. En dat is ook iets die wij horen vaak in de kerk. Zoveel mensen die... Na een periode van gebeden, van strijden, ze helpen hun familie. En gebeuren wonderbaarlijk dingen die God doet.
1: Ja, en een situatie zoals u zegt van een moeder. Hoe vaak, vorige week hoorden we ook een verhaal in de kerk van een persoon die, zij als moeder zag haar dochter afwijken. De dochter was aan het afwijken, had zoveel problemen, liep uit huis, ging op een jonge leeftijd uit huis en zij wilde iets goeds doen, maar kon niks meer doen omdat het kind begon daarna te drinken, allemaal verkeerde dingen te doen. Het was moeilijk voor haar om dat te zien, maar ze kwam om te bidden, ze kwam om te strijden en nu is de band tussen de twee is weer hersteld. Het is nu echt iets heel moois geworden. Dus ja, zoals u zegt, we begrijpen de strijd van de moeder of van de vader. Of ja, van de kinderen die strijden voor hun gezin. En dat is ook eigenlijk een van de gebeden die wij gisteren ook in de kerk hebben gedaan. Hè? De zegen voor de familie. Maar dat is niet alleen iets dat we doen gisteren, maar dat is eigenlijk elke week, hè, op zondag. Er is een moment dat wij bidden voor de familie.
4: Inderdaad. En dat is iets van God. En de familie is iets van God.
1: Ja.
4: En wij weten, pastoor, er zijn veel problemen. Niet alleen maar vandaag de dag, is altijd zo geweest. Maar God kan door een persoon iets wonderbaarlijks doen. En de deur staat nu open in West.
1: Mm-hmm.
4: Niet alleen in West natuurlijk, maar een nieuwe deur die staat open om veel mensen te helpen. Want soms die persoon heeft een woord nodig, een steun nodig. Als hij heeft iets extra's nodig, wij staan klaar om te helpen, om te counselen. En deze strijd samen te strijden. En natuurlijk... als er is iets nodig, iemand is in het ziekenhuis, in de gevangenis, de kerk staat klaar om te helpen.
1: Ja, we zijn met een sterke team in heel Amsterdam, hè? Althans in Amsterdam-Oost en Amsterdam-West. Maar wij gaan ook naar andere steden. Ook, hè? We hadden ook nog een bezoek afgelopen weekend in Noord. Dus in Zuidoost hebben we dan het speciale werk ook morgen. Hè? Dus we zijn dan in... Wij komen in heel Amsterdam om de persoon te helpen in deze omgeving om te kunnen ondersteunen. Maar mevrouw Haakmat, ze zei over, ze had niet de Bijbelvers gezegd direct, maar ze zei wel Matteüs 11, 28. En dat was eigenlijk de boodschap van gisteren. Dat staat zo, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Misschien was het voor ons, kan de persoon zeggen, ja, maar het is iets klein. Maar het was haar, ze had geen rust in haar binnenste, mevrouw Haakmat. En God bracht deze rust. En zo zien wij dat, maakt niet uit wat wij tot God brengen. Hij wil ons deze rust brengen. In haar geval was het dit gisteren. Maar er zijn misschien mensen die niet goed kunnen slapen. Ze voelen zich angstig, depressief. De persoon voelt zich te neergeslagen. Of heeft zelfs een familielid verloren. En de persoon voelt zich zwak daarin. Maar hij leert ons om tot hem te komen. En hij zal deze persoon deze rust geven.
4: Inderdaad. En dat is iets die alleen God kan doen. Niemand kan doen.
1: Ja.
4: Soms er zijn mensen die proberen ons te helpen, maar ze hebben de kracht van God niet. Dan de intentie is goed, het hart is goed. En misschien heeft u ook dat geprobeerd. Familie, vrienden om te helpen. Voor een moment, er is een beetje kracht toch?
1: Ja.
4: Een beetje steun. Maar de realiteit is die diep. Alleen God kan helpen. En natuurlijk de wonderen verrichten die wij horen hier altijd, elke week. Die, zoals deze moeder heeft gesproken, soms zijn precies binnen in de familie iets die zo gevoelig is, toch?
1: Ja.
4: En zoveel mensen lijden met die pijn. Maar er is natuurlijk een God die ons kan helpen.
1: Ja, we gaan nog naar een nieuwe of een ander verhaal. Of aan de andere interview die wij gisteren... We hebben al een paar... Er waren dan honderden mensen in die nieuwe vestiging. Dat in de oude vestiging niet kon. Als we alle mensen daar... Dan waren alle mensen... stonden alle de mensen buiten en niet binnen. Maar gisteren konden we de mensen allemaal... de honderden mensen binnen ontvangen. Om, zodat zij de nieuwe plek konden kijken. En ook kunnen ervaren deze zegen en vrede. Maar laten we luisteren naar de andere interview.
2: Een hele goede dag. Ik sta hier met mevrouw Natasha. De dienst is zojuist afgelopen, hè, van in Amsterdam-West.
5: Jawel.
2: Vertel ons alstublieft, wat is uw ervaring? Hoe was het?
5: Nou, het was echt een gezegende dienst. Het was echt goed, heel blij met het nieuwe gebouw, met alles, het nieuwe werk van God. En ik dank God voor alles dat er hier gebeurd is. En het was echt een hele gezegende dienst. Voor mij was het ook, net als wat de bisschop zei, niet alleen de inauguratie van de kerk, maar voor ons zelf ook, die hebben meegedaan. Weet je, een inauguratie van een nieuw begin, een nieuwe fase ook weer van ons leven.
2: Heeft u een boodschap kort voor mensen in Amsterdam-West in de buurt?
5: Zeker, zeker. Dit is echt een oase. Het is als een oase in de woestijn. Hier kan je terecht. Als je problemen hebt, kom, praat met de pastoor. Het is niet alleen voor Nederlandstalige mensen, ook voor Portugese mensen. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, wat je religie ooit is geweest. Hier zijn we om te helpen. Ik heb zelf die hulp ontvangen toen ik het nodig had. En hier is Amsterdam West de gelegenheid voor de mensen hier in de buurt. Dat zij echt ook deze hulp gaan krijgen. Echt. Er zijn mensen die met depressie lijden, die een heleboel misschien ziek zijn. Of echt een antwoord hebben op een heleboel problemen. Verslavingen, maakt niet uit. Ja, ze zijn hier terecht en God gaat echt een verandering brengen in hun leven. Want ik heb zelf een heleboel daarvan ervaren.
2: Amen, hartstikke bedankt.
5: Graag gedaan.
1: Ja. Nog iemand die weet de kracht dat eigenlijk op zo'n plek is. Hè? Zij zei zelfs, zij had ook heel veel strijden. We kennen haar verhaal, misschien zullen we daarna een keertje weer hier zetten hier op de radio. Iemand vol met strijders, vol met moeilijkheden. En zag nu nog een plek geopend worden waar de mensen geholpen kunnen worden. Om, zoals ze zeggen, deze nieuwe start te maken.
4: Inderdaad. En haar blijdschap, pastor, komt precies. Door een ervaring met God. Zoveel wonderen, wijken naar haar verhaal, heeft zij al gezien. Ook binnen haar familie.
1: Ja.
4: Wat mevrouw Akmat nu zoekt, toch?
1: Mm-hmm.
4: Daarom is zij zo blij, omdat zij weet, die, zoals zij hulp gevonden heeft in Amsterdam, West en natuurlijk omgeving. Veel mensen kunnen nu vinden, mensen die zijn van open, mensen die kunnen nergens hulp vinden. Mensen die hebben van alles geprobeerd, maar er is nog één kans. Er is nog één deur en nu staat open en... Natuurlijk, daar kunnen wij samen zijn en God zoeken. Daarom, mevrouw Natasja, is zo blij, omdat anderen kunnen ook Gods macht ervaren.
1: Ja, precies. Natuurlijk, ze sprak over deze nieuwe start. En we waren ook hier aan het denken. En het is een beetje moeilijk om een nieuwe start te maken als wij niet de oude dingen, hè, onze oude pijnen, onze dingen loslaten. En in Filippenzen 3... 14 zegt zo, maar één ding doe ik. Vergetende wat achter is, maar uitstrekkende naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Hier zien wij, luisteraar, dat God wil dat wij naar voren gaan. Maar natuurlijk, soms hebben wij zoveel dingen meegemaakt, waardoor wij zeggen, ja, maar... Of wij zetten onszelf, niet eens zeggen in een slachtofferrol, soms wel, maar we willen naar voren gaan. Soms zijn er mensen die heel graag naar voren willen gaan, maar het lijkt alsof zij herleven. Alles wat aan het gebeuren is, zijn ze aan het herleven. En wanneer we gaan kijken, is het niet iets dat gisteren is gebeurd, maar iets is, dat is 5 jaar geleden gebeurd, 10 jaar geleden gebeurd. En soms denken wij van nee, als ik het achterlaat, dan bijvoorbeeld als iemand zelfs gestorven is, dat heel pijnlijk is. De persoon zegt ja, maar als ik nou naar voren ga, dan ga ik de persoon vergeten. Nee, wij gaan het niet vergeten. En hier praat niet over vergeten van de persoon. Hier praat over vergeten wat ons vasthoudt om naar voren te kunnen gaan. En dat is eigenlijk wat God wil, dat wij naar voren gaan met ons leven.
4: Inderdaad, en pastor, dat is wel voor wie God nog niet kent een hele moeilijke beslissing. Want er zijn veel dingen, toch,
1: ja,
4: die in het leven gebeuren. Maar wij kunnen niet vooruit gaan als wij blijven altijd in de pijn van het verleden.
1: Ja.
4: Maar om dat te kunnen doen eigenlijk, is met Gods hulp. Daarom, wij lezen dat in de Bijbel, Paulus heeft zo gesproken... Omdat hij had de kracht in God gevonden.
1: Ja.
4: En dat beslissing was mogelijk, omdat hij geloofde precies die God zou met hem zijn. En dat soms ontbreekt. Die persoon wil wel vooruit gaan.
1: Ja.
4: Maar zit vast in een pijn van het verleden, herinneringen. Het lijkt die gebeurt vandaag eigenlijk.
1: Ja.
4: Keer op keer hetzelfde gebeurt in het hart van die persoon. En die persoon wordt moe, dat is te zwaar, toch?
1: Ja.
4: En steelt het leven, de blijdschap, daarom zo moeilijk is. Maar er is toch een oplossing.
1: Ja, en dat begint natuurlijk met het gebed. En dat is het gebed dat wij nu ook zo meteen willen gaan doen. We gaan ons voorbereiden voor het gebed. Heeft u een glas water? Neem het alsjeblieft, het glas water bij u. We gaan onszelf voorbereiden. En we gaan God vragen, Heere, geef ons kracht. Geef u, om uw kracht te geven. Zodat u kan zeggen, nee, ik wil naar voren gaan. Ik wil deze stap nemen. En daarna kunnen we kijken wat we kunnen doen om u daarin te ondersteunen. Maar laten wij nu eens bidden. En hij gaat u de kracht geven. Hij gaat u deze vrede geven. Deze inzicht, zodat u naar voren kan gaan. Dit is het moment van gebed.
6: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mein roten Vater, wij komen tot u op dit moment samen met een ieder die naar ons luistert. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wij danken aan u voor een nieuwe kerk, een open deur in Amsterdam-West. En wij danken aan u, mijn God, omdat wij weten dat er is hoop. Zoals we hebben gehoord van mevrouw Natasja, zoveel blijdschap, omdat zij kent uw macht door haar geloof in u. Zij heeft haar familie zo vaak geholpen. En anderen, zoals mevrouw Hakmaat, die het geloof hebben, hebben de kracht om vooruit te gaan, om hun familie nog te helpen. En mijn heren, misschien er zijn veel die nu, mijn God, naar ons luisteren en konden niet slapen. En blijven in de pijn van het verleden, zonder een hoop, mijn God. Hun kracht verdwijnt, het lijkt die woord van hun genomen. Maar wij vragen aan u om hun hart te bezoeken en helpen in Jezus Christus' naam.
1: Ja, mijn heren, en dat het water die deze persoon heeft voorbereid, het wordt deze zegen zal ontvangen. De kracht en de herstelling. En zoals u in uw woord zegt, en wat wij gisteren ook met de mensen deelden, en ook mevrouw Hakmaat hielp, was: kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Heren, geef deze persoon deze rust op dit moment. Misschien voelt deze persoon zich niet goed. De persoon voelt zich oncomfortabel. En oncomfortabel in zijn eigen huis. Mijn heren, de persoon voelt de eenzaamheid. De persoon voelt de pijn, verdriet. Mijn heren, de ellende. Maar breng nieuw leven. Nieuw leven. In Jezus Christus. Help diegenen die bezig zijn, mijn heren, met bepaalde dingen. En maar het lukt niet om naar voren te gaan, omdat zij elke keer herleven wat ze hebben meegemaakt. Maar help hun, zodat zij, mijn heren, dat kunnen overwinnen. In Jezus Christus, daar waar u bent, mijn vriend en vriendin, ontvang de kracht van God. Ontvang zijn vrede en zijn aanwezigheid. Heer, ik geef een ieder luisteraar in uw handen, met de zekerheid dat u voor hun zal zorgen. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water.

0: Heel goed, mijn vriend en vriendin, we zijn aan het eind gekomen. Ja, het gaat heel snel. Dit is de maandag, een nieuwe week. En ik geloof dat God u heeft gezegend. Nou, wij zijn in Amsterdam, zijn we op twee vestigingen zijn wij bereikbaar. Maar als u meer informatie wil, kunt u ook een bericht sturen naar 06-8290-6638. 06-8290-6638. Daar kunt u informatie sturen. De informatie dat u nodig heeft, kunt u sturen daar naartoe. U kunt ook, woont u in Amsterdam en heeft u bezoek nodig? Of is er een situatie waar wij u bij kunnen helpen? In zover wij kunnen, dan willen wij u heel graag daarbij helpen. En meer informatie kunt u ook vinden op ukgr.nl. Pastor Wieter, u zult zijn daar in Amsterdam Oost.
1: Inderdaad, Amsterdam Oost, Borneostraat nummer 40. Elke dag staan wij open om jullie te helpen.
0: Heel goed. En onze nieuwe vestiging aan de Porscheskade nummer 23. Ook heel makkelijk te bereiken met tram 7, 14 en bus 15 en 18. Dan heb je de halte Hoofdweg of de Porschesweg. En dan bent u daar heel dichtbij. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen. Morgen zullen we weer hier zijn. En zet ook in uw kalender aanstaande zondag om 10 uur. Althans daar in Amsterdam-Oost zal zijn om 10 uur. Hè. Daar zult u daar zijn om te bidden voor kracht, voor de familie.
1: Inderdaad, zoals altijd. Wij vergeten nooit de familie. En wij gaan natuurlijk voor uw familie bidden. En u bent van harte welkom.
0: Goed. En bij de Porscheskade zal het zijn de Nederland Portugees-talig om 9 uur 's morgens en om 11 uur 's ochtends op zondag de Nederlandstalig. Heel goed. Nou, dat God u zegent. Zometeen zal ook onze grote vriend Julio zal hij hier zijn en ook verder gaan met het programma. Blijf zeker luisteren. Geniet van uw dag. Het is een nieuwe week. Focus je daarop en dan komt alles goed. Morgen na het nieuws van 7 uur zijn we hier terug weer met het programma Hoop en Leven. God zegent u.

Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Fijn dat u luistert. Dit is Goeie van Start met Mart op deze maandag. Beetje verlaat. Openbaar vervoer toch. Maar dankbaar dat wij gezond zijn opgestaan. Groet alle vaste luisteraars. En ik kom zo weer bij u terug. Zal ik mijn... Wikimi. Max Nijman toch maar afdraaien. Ja toch. Yes. Blij dat u wakker bent deze ochtend. Wikimi, Max Nijman. Hallo allemaal.

Jimmy, dat garantie. Ay, die hebben we eigenlijk niet in het leven. Ja, toch? Wat heeft u allemaal meegemaakt? Faber, Wakana, Kwaku. Ik zou gaan, man. Ben praktisch alleen aan Kominego. Carmen, volgens mij, oh, jij was wel geweest. Ik hoor straks jouw ervaring. Wanneer we na 8 uur de lijnen opengooien. Edith, goedemorgen. Agnes, goedemorgen. Lisette Zweedo, nog gefeliciteerd met je kleindochter. En ik heb begrepen dat Nathalie Klassie en Monique Zweedo ook zijn afgestemd. Ook voor die mensen een goede morgen, frisse morgen. Fijn dat u luistert. Het is buiten ongeveer, ik denk, graad of 20. Heerlijk weer. Af en toe komt het zonnetje. Ik ga u nog even lolly lolly in bed houden met deze, hoor. Leon Rimes. How do I live without you?

Heel fijn als iemand dit tegen je zegt, ne? Dat we het aanplakken. Wat de liefde allemaal niet kan doen, hou ze bij elkaar. Dat is belangrijk. En allemaal even een steuntje. Isabi toch, if I ben. Twijfel even. Dan heb je het terug. Het is 6 minuten voor 8. We gaan even door tot 8 uur. Want dan krijgt u het nieuws. Ik heb u niet verteld wat er allemaal is gebeurd. Even kijken. Ja, ze willen kwakoe gaan. Zij denken dat het de laatste keer is. Maar nou, ik denk, wow, fitty boy. Er zijn te veel organisaties hier. In Amsterdam in ieder geval. En waarschijnlijk landelijk ook. Die het zullen oppakken dat wij dit cultureel gebeuren niet laten verdwijnen. Volgens mij was dat voor mij het belangrijkste nieuws afgelopen week. En ik heb ook begrepen dat burgemeester aan onze kant staat. Dat Ataki Asan, die is non-stop. Er is ook iets vreselijks gebeurd in Berlijn. Er heeft een of andere idioot die terrorist moet heten, heeft gedacht op mensen in te rijden. 1 dode, 29 gewonden. Is ook heel erg. De maatregelen in Amsterdam zijn verscherpt. En ik heb zoiets van, als het jou niet zint, en ik kon in de smaak onderen, dan kan ik weer bakken. Ah, in afgotje desma. Het is geworden 4 minuten voor 8. Ik ga deze even doen. Hey, Guno en Kennedy luisteren ook mee. Zeker. En mijn vriend, broeder, kunstenaar. Dan gaan we even opvrolijken met deze Kogwe. Claudio Philips. Beide. Claudio Philips. Ade. Ade, ade. Abi Bobraza. Abri Bobraza.

Ik ga u vragen om afgestemd te blijven. Want dit ga ik trekken tot het nieuws. Apokudisi. En na achter hoor ik u graag weer. Dan zitten de lijnen open. Geniet nog even.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4de keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821 4103 of 0.

0: 06 83 80 74 19. Mail thuisbijmajet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Majet Woonzorg is de plek.
1: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemorgen, we gaan verder met start met maar het tweede deel. Fijn dat u bent afgestemd.
1: Voel de energie, voel het hart. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning DJ Guljoe achter de mic die verbindt. Bel mee, praat mee, feliciteer mee. Radio Mart verbindt. Dus radio maken doen we samen.
0: We hebben een beller. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mijn lieve broer.
0: Hé, zus, goedemorgen.
2: Alles goed met mijn lieve broer?
0: Ja, heel fijn dat je belt. Ja, gaat goed?
2: Ja.
0: En met jou?
2: Ik ben goed.
0: Mooi.
2: Met zo'n mooi gebed door de radio, want je dacht de hele dag goed.
0: Ja, die man doet het goed,
2: hè? Heel mooi gebed was er vanmorgen op de radio, heel mooi. En daarmee ga ik het leven vandaag helemaal door.
0: Heel fijn om te horen.
2: Ja, ja.
0: Yes.
2: En voor de rest, hoe gaat het met mijn lieve broer?
0: Ach, Edith, Milobis is aan mag je ook horen.
2: Oké.
0: Gadeh Lukumi.
2: Oké, Gadeh Lukumi. Ja, dat merk ik.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja. Okay. Maar voor de rest, is niet veel te zeggen. Weet je, het gebed vond ik heel mooi.
0: Nee.
2: En weet je, voor die vrouw een gezegd die dat de pastoor haar bemoedigd heeft. Weet
0: mevrouw Haakmat, hè?
2: Ja, mevrouw Haakmaat met Matthäus 28
0: komt
2: tot rust, weet je. En ik denk, ja, dat moeten we hebben.
0: Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven.
2: Ja, en ik zal je rust geven.
0: Mm-hmm.
2: Was een heel goeie. Ja.
0: Heel fijn.
2: Ja, daarmee moeten we elke ochtend opstaan, weet je. Met het gebed van de Heer.
0: Zeker.
2: Ja. Mooi. Maar voor de rest, hoe heb je je zondag doorgebracht?
0: Rustig, ik wilde naar Kwaku gaan, maar dan weer Luca weer.
2: Ja, dat is geregend,
0: Begon te regenen, ik denk, ik heb geen zin voor gewoon naar
2: Ja, nee, ik heb het ook rustig gedaan. Ik was met Cheryl in de kerk.
0: Heb ik gezien? Mooi.
2: Mooi.
0: Wanneer gaat ze weer terug?
2: 23 augustus.
0: Oh, 23 augustus pas. Ja. Oké, mooi man.
2: Ja.
0: Oké.
2: Nee, maar ik zou zeggen, ik groet al mijn broers en zussen, mijn lieve broers en zussen. En vooral Mavis die in Suriname is, geniet ervan.
0: Ja.
2: Tante Marianne en Dissels.
0: Oom Jules.
2: Ook gegroet, Oom Jules, ook groetjes. En dan horen we het. Fijne
0: is
2: dag verder.
0: En Lobby, dankjewel.
2: Lobby Prada, doei.
0: We hebben een volgende beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen, heer Guljoe.
0: Hey, goedemorgen. Ik ga gokken.
3: Ik gok even.
0: Ai, maar wel de bekende stem. Jippie.
3: Ik heb je wel. Je bent toch mijn broertje?
0: En ook. Ai, ik ben geadopteerd.
3: Ik heb je geadopteerd.
0: of jij hebt mij geadopteerd.
3: Anatrobi, ala tu adopteru, srifi. En dat naamor mooi, wang.
0: Dana lobitor.
3: Dat na tori.
0: Ja, zeker.
3: Minanga yunaf apuam mananga wang pama.
0: Nee.
3: U adopteru, srifi.
0: Zuiver. Alleen city.
3: Ik groet je zus ook, want Anna Beldalen.
0: Edith.
3: Tegen dat je bent van ons.
0: Hai toch?
3: A la fufi, no, dat klinkt precies a la fufu apinti.
0: Serieus zo?
3: Mm-hmm. Nou, ik wil je een fijne nieuwe week toewensen.
0: Jij ook.
3: En een, ben je niet naar Kwaku geweest?
0: Nog niet, boy. Moeilijk komende week wel.
3: Ik ben gisteren vanaf 9 uur dus morgens de deur uit te gaan. Ik denk, Abigis Made.
0: Oh ja.
3: Druk. Maar wel leuk. En toen dacht ik, ik ga naar huis.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, nu staan zo optreden. En ik vind die jongens een stem mooi.
0: Mm-hmm.
3: Boto.
0: Mm-hmm.
3: Dus toen ben ik toch maar, het was bijna 10 uur. Nee, ik moet het 10 uur van het terrein.
0: Zo. Hij boy, dat is teken echt.
3: Dus toen ik daar ging. Mi bel lompre, voetbal, handbal, tennis, tapafeld.
0: Mm-hmm.
3: Is het baka 5 uur, 6 uur?
0: Mm-hmm.
3: Bijna mijn vrede voor de steek over dat ik bij wan aan dappen.
0: Mm-hmm.
3: Ja, mi go te kwan nyansa mi be bij.
0: Mm-hmm.
3: Iedereen wat weet, maar loop achter me, ik begeleid je. Iedereen mij nog begeleid, niet ja, gewoon nee, ook zo jij. Het was druk.
0: Oh.
3: En alleen dwangen, want het is geregend. Dus ik dacht, het wordt niet druk, 1 na 5 uur.
0: Mm-hmm.
3: Nee, die mensen komen massaal hoor.
0: Mm-hmm.
3: En ik weet niet, ik ga een parool straks zoeken.
0: Mm-hmm.
3: Want ineens stuurt iemand me een link. Ik zie me een fotoparool. Wat daar gemaakt is. Rap Engel stond met ons te praten. Mm-hmm. Met een mevrouw. We zaten samen. En ik zie die foto en parool. Want dan ik kwam foto. Maar ono tak lang een parool.
0: Mm-hmm. Oké.
3: Okay. En dan gaat het over Kwaku. Maar ja, ik heb meneer De Vries even gesproken. Dat wel, maar geen best doen. A man kon niet heren, en hij die antwoord zomaar.
0: Mm-hmm.
3: Ik denk hierna voor zo'n pikkie. Mm-hmm. Maar goed, ik heb genoten op mijn manier gisteren hoor. En volgend week is de laatste week. Ik ben bang om te gaan in die drukte. Want
0: waarschijnlijk.
3: Gisteren vond ik het al eng.
0: Ja, waarschijnlijk heel druk. Ik denk zaterdag. Zondag gaat wel echt de bom zijn.
3: Ja, zaterdag.
0: Maar zaterdag.
3: Zaterdag is er gay parade en dus mijn loko kan hem go loko gay parade.
0: Oh, gezellig.
3: En want ik geniet daar ook van.
0: Ja, natuurlijk.
3: We gaan het zien, want niemand geeft nog duidelijk antwoord.
0: Mm-mm.
3: Dus we gaan het horen. Ik zelf denk
0: mm-mm.
3: dat dit naar een festival gaat, een weekend, en dat was het.
0: Ah, misschien dat, maar het gaat niet weg. Ik hoop niet dat het weggaat.
3: Het gaat niet weg, dat nee. denk ik niet.
0: Nee.
3: Maar het gaat minder worden, dat zeker. En misschien ook duurder.
0: Oké.
3: Okay. Maar het is druk, want ik liep naar voren en daar... Het was volgens mij Antilliaanse dag, want een Antilliaanse band... Nou, dat was ook gigantisch druk daar.
0: Mm.
3: Maar ja, ik groet alle mensen en ik bedank de... organisatie van die Bigisma Day.
0: Gleone, toch?
3: Nee, Gleone had zaterdag. Daar moest ik ook naartoe.
0: Oh,
3: was
0: okay.
3: ook gigantisch, heb ik begrepen.
0: Yeah.
3: Maar ze krijgen van mij een 6 plus.
0: Oké. Okay. Is geen onvoldoende.
3: Nee, ze zijn mooi. Vooruit gegaan.
0: Mooi.
3: Dus ik groet alle zieken. Oh mm-hmm. ja, ik heb meneer Creton gezien.
0: Oh.
3: Ik was blij hem te zien.
0: Oké.
3: Okay. Hij was er ook, ja.
0: Mooi.
3: Nou, ik groet alle mensen en ik wens ze een gezegend, gezond, liefdevol nieuwe week toe. Groetjes.
0: Dat wensen we jou ook. Ja. Oké, okay, grand tangi. Doei. We hebben een volgende beller. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, mijn Louis Brada. Goedemorgen, met Carmen natuurlijk. Ik kan niet wegblijven, hè,
0: nee,
4: natuurlijk, op de
0: zeker.
4: Maandagochtend.
0: Zeker,
4: goedemorgen.
0: Zeker. Goedemorgen, lieve zus.
4: Weer opgestaan zijn we weer met de Gods genade. Weer goed opgestaan. We hebben weer nu een nieuwe week.
0: Heel fijn.
4: Kijken wat deze week ons brengen zal.
0: Ja.
4: En dat de liefde van Christus onze erfenis mag worden en mag blijven weer
0: mm-hmm.
4: in deze komende week. En heel veel zegen. Maar hoe was je weekend?
0: Ik heb het rustig aan gedaan. Ik heb gelezen. Ome San Idu, Satra Igona, Fasaneng.
4: Carnaval. Carnaval.
0: En de yes. Sunday Iga Kwaku.
4: Kwaku Club.
0: Yucha Energy. Yucha Energy.
4: Ja, zolang ik het kan, zolang met Gods genade ik alles kan doen, doe ik dat.
0: Je hebt gelijk. Je hebt
4: met
0: gelijk.
4: De kinderen.
0: En je was met
4: was
0: de kinderen.
4: Op die zomerse carnaval was druk.
0: Mm-hmm.
4: Heel druk.
0: Mm-hmm.
4: Wel leuk ook, inderdaad. Wel leuk.
0: Zijn geen ongeregeldheden gebeurd? Laulosa, Nopsa,
4: nee,
0: incident,
4: ik
0: Nopsa.
4: Ik heb niks gehoord. Gelukkig niet.
0: Mooi.
4: En gisteren op Kwaku, ik heb zo genoten van die Caché Royal.
0: Ja, Caché.
4: Ja. Was heel erg leuk. Was heel druk ook.
0: Mm-hmm.
4: Veel bekende, een aantal bekenden gezien. Ik heb Ambrosia hebben we ook ontmoet. Was
0: okay.
4: heel leuk, ja. We hebben geen regen gehad, we hebben geluk gehad,
0: nee.
4: maar ja, we waren ook wat later, hè.
0: Mm-hmm.
4: We waren volgens mij rond 7 uur pas. Ja.
0: Oh, oké, okay. Toen was het droog geworden, inderdaad.
4: Dus het was droog, we hebben inderdaad wat dingen lekker gegeten, een paar mm-hmm. weer.
0: Mm-hmm.
4: En barbecue, vlees, borst, mm-hmm. ja. Parbo-bier natuurlijk, hè. Ja,
0: okay.
4: Die mag niet achterblijven, ja.
0: Dat nabiri.
4: Dat nabiri, ja. Jammer, ja.
0: Ja.
4: Nou, ik wil ook weer alle zieken heel veel beterschap wensen, inderdaad. En God zalving. Allen die een dierbare verloren hebben, wil ik ook Gods troost toewensen met deze donkere, in deze donkere dagen. En nou, de groeten wil ik inderdaad doen aan alle lieve broers en zussen ook. Ook in het bijzonder meisjes die in Sweetie Paramaribo is. Tante Marianne en oom Sjul ook. En ja, en je weet al wat mee gaan eindigen.
0: Ja, graag.
4: Met vooral dat iedereen scherp, sterk, jong en gezond vooral blijft.
0: Dankjewel.
4: En dat helpt ook al ongeacht welke ongemak je in je lichaam voelt. Als je trappen op en af loopt, blijven zeggen, ik ben scherp, ik ben sterk, ik ben jong, ik ben gezond.
0: Heel goed.
4: En dat ligt en dat doet er iets met je.
0: Hele mooie bemoediging.
4: Dat wil ik meegeven, ja.
0: Grand tangi, zus.
4: Ja, lieve zus. En werk ze nog steeds
0: in jullie. Doei. We hebben nog een volgende beller. Bent u er nog?
5: Ja, ik ben er nog met Glione.
0: Glione, goedemorgen.
5: Nou, ik wil alle mensen bedanken die op 25 juli in de No Limit waren. Het was een geweldige dag, bomvolle zaal. Maar alles ging ordelijk, naar mijn mening, ging alles ordelijk aan toe.
0: Heel fijn.
5: Er was voldoende interactie, mensen met hun verhaaltjes, mensen met hun liedje. Mijn doelstelling was geen biggie pokoe, omdat we vinden weer dat toen zien. We moeten gewoon een beetje aan elkaar tories kunnen vertellen.
0: Dus heb je nog een mooie tory voor ons, die je hebt onthouden?
5: Een mooie tory, nou dan moet je Roya tory. Roy, heb je een mooie tory.
0: Die mooie tory. Tory
5: man. Maar goed, maar geef niet, de andere keer zal hij die tory doen.
0: Ik wil die tory horen, man.
5: Je wil, maar welke tory?
0: Amor, een mooie tory, zei Jere Satra.
5: Amor, een mooie tory. Hoe weet ik dat niet? Utaktaguwagi tori.
0: Ja.
5: Utaki worsman.
0: Maar Daguwagi, dan vroeger de Dagoens bij Appenning, toch?
5: Ja, den wel nou, met de iedereen toet ik met een kredelijk jong meisje. Dan ik moet als korrel dat misschien met Daguwe.
0: Ja.
5: Dat niet verteren, dat niet af. Kreeg met pa, met moeite goed te kaar Dagoen, want Isaf is den Dagoen Appenning daar.
0: Dat is mijn checking.
5: Dat denk ik, dus ik moest hoe.
0: Maar zat de man bij Dunanga den Dago?
5: Baya mina sabi ara des ma itaki de be make sopo
0: da gu sopo ma
5: nooit mi mi tanga wa sma di echt roko da pe di taka di ben kamba ame van het is waar.
0: Nee.
5: Want we praten er vaak over, maar ik heb nooit iemand gezien of mee tegengekomen zijn roko da pe da shidange ai da na da gu sopo den ben niki.
0: Ja, mi denk tak na wa san de be verteer unu om ons te troosten.
5: Ja, denk ik ook. Ja. Maar in elk geval, de Biggie Smart Day in Las Spang was ook geweldig. Irene Weyland, Irene Jeffrey. Daar hebben de kinderen van Sabi Rutuskoro opgetreden. Was fantastisch. Echt waar, een petje af voor mijn kinderen. Wie staat mee trainde, maar ik vond ze geweldig.
0: Mooi.
5: En ja, dansie nog bent in mijn Biggie Smart Day. Want we nog kiezen voor dansie. We kiezen voor taktori.
0: Taktori, sweetie.
5: Dat was mijn doelstelling.
0: Ja, ja.
5: Nou, dat was het. Ik heb een jarige, dus ik stop met mijn verhaal.
0: Dank je wel. Groetjes aan Roy daar. Hey, jammer.
5: Groetjes.
0: Doei.
1: Voel de energie, voel het hart. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning DJ Guyu achter de mic die verbindt. Bel mee, praat mee, feliciteer mee. Radio Mart verbindt. Dus radio maken doen we samen.

We gaan even opvrolijken voor alle jarigen en vierenden. Soms af en toe. Consensie.

0: de coba,
1: el chapone.
0: Y tequi, no tequi.
2: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Brada Faigo.
2: Hi, brada Kreton, mi breed hier is ding. Goedemorgen.
3: Ja, mi wan taki. Iedereen wil ik groeten.
2: Mm-hmm.
3: En mi ben breed die bij Fusil Lilian Deekman.
2: Mm-hmm.
3: Die ook toe wil van de noem Tjensiki.
2: Mm-hmm.
3: Is je breed die Fusheng en dan ben breed die Fusimi toe aan Mr. Pesiki.
2: Ja, mi heren.
3: En mi wani winsi banasi ook beterschap.
2: Ja, aisiki no.
3: Ja, toch aisiki, want banasi aan ons. Maar die no boy dit dan zo lang aan de Nobel.
2: Ja.
3: Ik begrijp wat ik wani niet aan een brada aarol tartij mi tartak aan mij ziet werkelijk. Dus mam, dat
2: gaat niet zo ver. If you wani baka uitzending 9 uur, bel me even baka, dan mo bellen.
3: Ja, maar mi no abe telefoon.
2: Oh, je no abe telefoon. Oh, oké.
3: Okay. Nee.
2: Okay.
3: Nee, maar ik liep eens maar die muziekje.
2: Mm-hmm.
3: Noas maar nog die mindestie.
2: Mooi, mooi.
3: De meeste smaak is belt op radio altijd actief mee.
2: Mm-hmm.
3: En, mm-hmm. En mijn vrienden zijn bij mij die sabi. Ik bedoel, de smaak dat toch niet toe.
2: Mm-hmm.
3: Die begrijp je.
2: Mm-hmm.
3: Dus dan vind ik dat als mensen moest doen, de zand die ze moest dit sociaal naar het trouwen toe, die
2: mm-hmm.
3: ook toe.
2: Mm-hmm.
3: Die kan van door in een noot leggen, maar je bent in een noot.
2: Jazeker.
3: Dat is amazing.
2: Oké.
3: Oké, we wish you a bon day.
2: Jij yeah, ook. Oh, grand dank je dat je bel.
3: Ai,
2: okay. Mooi. Goedemorgen, bent u er nog? Hallo.

Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Hallo. Ik hoor u niet. Hallo.

0: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Met Gleone nog een
0: keer. Gleo.
1: Ik vergat het belangrijkste te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Aladisma, die wil DNA staal, die lange wansan, die nieuwe envelop. Want ze weten wat ik doe, ook in Suriname. En met mm-hmm. de dozen die ik wegstuur.
0: Mm-hmm.
1: Ik vond het geweldig.
0: Mooi gebaar.
1: Ella Yari, dit is mijn lange wansan.
0: Oh, zo
1: ze weten
0: fijn.
1: Hoe moeilijk het is, hè.
0: Yeah.
1: Om zoveel te doen in Suriname.
0: Yeah. Yeah.
1: En er was een mevrouw. Die wilde haar naam niet genoemd toe laten worden, maar
0: mm-hmm.
1: ze heeft een bijdrage opgehaald van 750
0: zo
1: euro
0: mooi.
1: Donatie en loterij dat ze had beschikbaar gesteld, dus de prijzen die ze had.
0: Heel
1: dus ik
0: mooi.
1: Bedank haar. Ik zie, er zei want dus maar de Siri tak no, zou weer doen, boom. Want ik kreeg ook heel veel complimentjes. Het gaat niet om die complimentjes, maar alleen het idee dat er mensen zijn die begrijpen. Zou je doen die zijn biggies man als er dan en
0: ja
1: toe. En weet je wat zo mooi is? Er is pas iemand in Suriname bezig geweest met een biggies mademin. Dat is naar meneer Kort. Chardes Maguegua Para.
0: Mm-hmm.
1: Gratis alles.
0: Oh,
1: dus ik denk, er zijn ook mensen die denken dat je hoeft niet alles te doen voor het geld.
0: Nee. Nee.
1: Geweldig was het.
0: Heel fijn.
1: Dat was het wat ik wilde
0: okay,
1: zeggen.
0: Oké, Leon. Dank
1: ja,
0: je wel.
1: Dag.
0: Doei. Maat Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja, goedemorgen, meneer Julio. Goedemorgen, ik spreek met Elfriede hier.
0: Elfriede, goedemorgen.
2: Hoe is het met u?
0: Ah, niet dit, Safri.
2: Oké, ja, wij maken het ook rustig.
0: Okay.
2: Ik hoor het is inderdaad felicitatie.
0: Mm-hmm.
2: Ik wil graag twee mensen feliciteren. Dit verjaardag is dit.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik wil ze vanmorgen feliciteren met hun nieuwe jaar. Ik wil Nicole Bonaar feliciteren.
0: Mm-hmm.
2: Nicole, van harte, wat zegen. En ik wil ook mijn nicht Hortus Klaver ook feliciteren. Zij is ook gisteren jarig geweest.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En alles, maar die weer verjaardag, meer versterkt. En die wens wat mooi nieuwjaar, wat nieuwjaar die heeft. Dit kan niet aanbakken.
0: Mm-hmm.
2: En mijn moeder zei altijd, alle die verjaar, hier jaar.
0: Dat true.
2: Dus dat, ja toch? En
0: ja,
2: alle
0: zeker.
2: Mensen die last van Lobby Wang, wil ik ook condoleren. En ze heel veel sterkte wensen in deze moeilijke dagen.
0: Mm-hmm.
2: En dan wil ik de zieke ook dus heel veel sterkte toewensen. Ja, ik hoorde meneer Banitansi, wil ik heel veel sterkte toewensen.
0: Ja.
2: Ik hoor ook, ik heb meneer Creton gehoord, meneer Creton is beter, want ik had hem ook lang niet gehoord.
0: Mm-hmm.
2: En alle andere zieken wil ik heel veel sterkte toewensen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat is de drie essentie, want zo gaat het, de ene wordt beter en de andere wordt ziek.
0: Ja,
2: dus dat. En ik wil de groetjes doen aan iedereen.
0: Mm-hmm.
2: Ik wil de groetjes doen aan Minoyere Bakkiti de Manting, meneer van een bakbord.
0: Ja, Minoyere, want today.
2: Maar Ade,
0: okay.
2: Minoyere, inderdaad, toe, maar
0: mm-hmm.
2: volgens mij was ik gisteren Miering.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik stuur de groeten en ook Tante Loes doe ik de groeten. Ik wil ook mevrouw Seedorf, hoorde ik dat mevrouw Seedorf ook ziek was. Mevrouw Seedorf, beterschap,
0: mm-hmm.
2: ik hoop dat ze al beter is.
0: Mm-hmm.
2: Ik wil een, even kijken wie nog meer Marta hoorde ik komen, of mevrouw Koenders.
0: Mm-hmm.
2: En Ojema, goedemorgen. Wilma doe ik de groeten. Mevrouw Ellie R. doet de groeten.
0: Mm-hmm.
2: Ik doe ook meneer Hortens, Kreeg, Beurig, Kreesie, goeiemorgen.
0: Mm-hmm.
2: Doet de groeten. En mijn zusjes ook doet de groeten. En ik doe Badja, mijn zwager, ook de groeten.
0: Okay.
2: Dat was het.
0: Is goed, Elfriede.
2: Wat is je nieuws? Is er nog wat is je nieuws?
0: Ja, doe maar. Wat is je nieuws?
2: Ik had er wel nieuws aan Bakasi direct, hè?
0: Direct.
2: Ja. Ik hoorde je ook over Abusje, hè? Tenminste, het waren niet veel doden, maar zwaar gewonden, hè?
0: Ja.
2: Wat bezielt je? Dat maar die de muskiri, de nekiri, dat niet zeggen, maar die is toch erg, hè?
0: Ja, zeker.
2: Je gaat van huis en dan heb je dat.
0: Ja.
2: Dus dat wilde ik zeggen. Ik hoop, nou ja, dat is hoe ten kiri meer.
0: Nee, want toch hebben we een soep den skoot aan gaan, vind je dat?
2: Ja.
0: Denk
2: ja,
0: klaar,
2: toch? Ja, en even Chibrise was, maar ja,
0: mm-hmm.
2: wat zullen we zeggen?
0: Mm-hmm.
2: Het is moeilijk, maar ja, misschien is het goed zo.
0: Ja.
2: Dus dat wilde ik zeggen.
0: Oké, okay, hartelijk
2: nieuws. En nog een klein nieuwsje, Julio.
0: Mm-hmm.
2: Ook wat ik zag toevallig ook op 112 met Biggie de jonge heren, mijn god,
0: mm-hmm.
2: die bommetjes gaan leggen
0: mm-hmm.
2: in de huizen.
0: Mm-hmm.
2: Hè? Mm-hmm. Ik zag het hier in de Kolenberg, zelfs waar het is,
0: postbommetje
2: dakken. En dan hebben die mensen kinderen.
0: Mm-hmm.
2: En het zijn jonge jongens die die dingen doen. Ik wil zeggen, mijn god, jongens, doen jullie dat niet, want je gooit je hele carrière voor je weg.
0: Ja.
2: Weet je, want ik hoor ze worden geronseld. En ik is zo'n chip naar Vivi Bar, ik heb nou een duizend.
0: Yeah.
2: Gaan jullie werken.
0: Yeah.
2: Werken jullie voor je geld.
0: En,
2: dat in heb nou een edati.
0: En natuurlijk een oproep, aan de ouders dat de let op de China.
2: Ouders, let op je kinderen.
0: Let op je kinderen.
2: Ik begrijp het wel. Weet je wat het is voor jou? Tijdens de straat die in de Sapsade toe, hè? Je kan ze zo goed mogelijk opvoeden. Dus dat maar, alsjeblieft mensen, let op, kijk in. Als je daar in de camera zou dit doen.
0: Ja, en if I can want diri su, go Google as su, de luku omena su, e kost. De accent fadu paen.
2: Ja, ja, ja. En if I and the paen boom, dan charen go to
0: the sabi, dat precies.
2: En dan
0: zijn ze aan zijn hand.
2: En dan zijn ze aan zijn hand.
0: Ja,
2: weet je, om ze toch een keer te pakken dat ze dat niet mogen doen.
0: Nee.
2: Dus dat wilde ik zeggen, alsjeblieft. Dus dat. En ik wilde ook nog wat zeggen wat me ook heeft bijgehouden. Het was op het nieuws gisteren, Julio, dat ook die mannen die weggaan en de kinderen, die pedofielen, dat mensen ook moeten opletten op hun kinderen. Want de gwinnaar door zijn kinderen, dat ik ook bij kinderen een kwartje. Weet je? Dus laat mensen letten jullie op je kinderen. Ook wanneer je in het buitenland bent. Dus dat was mijn nieuws, Julio. De groetjes.
0: Okay. Hartstikke
2: en
0: bedankt.
2: Een fijne nieuwe week. En iedereen die opluisteren is, een fijne nieuwe week. Ik wil ook mevrouw Carmen B. de groetjes doen. En dat was het.
0: Oké,
2: fijne dag.
0: Dankjewel, bedankt.
2: Dankjewel.

Heavy Brada Banasi. Als het kan, bel. Maar zo niet, wens ik je heel veel beterschap. 5 september, Wapwa Mongo Day. Dus im krak tis revi.

0: Mat Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, heer Julio, nog een keer.
0: Ja.
1: Nana Ojema. Ik wil ook een de jarige van deze week, want Delay, ben die ik al Awikibibi. Mijn nichtje, een Mongonees, like you. Hilda, ken je?
0: Hilda.
1: Nee, Ragnhilda.
0: Hoe?
1: Markelo.
0: Ai, die tuurlijk, Misabe.
1: Die wordt jarig. Mijn oom zijn vrouw, die wordt 85. En mijn broertje, Rijn, die is ook jarig. Dus ze zijn allemaal deze week jarig. Mijn beginnings zijn een boel oorjaren en aanloop naar de verjaardag. En mijn beginnings zijn een boel gezond toe. En ook ik wil de heer Banansi beterschap wensen. Weet je, je bent een beetje voorzichtig.
0: Ja.
1: Dus dan, ja, Banansi is al heel lang ziek. Want we hadden hem uitgenodigd. En heel raar is dat. 1 juni zou hij in het zonnetje worden gezet door Stichting Ehrenherstel. En we hebben hem niet gezien. En niet wetende dat hij al ziek lag. In het ziekenhuis heb ik begrepen. Dus ik weet niet als je met hem kan bellen hoor.
0: Ik ga op
1: je
0: zoek naar het nummer.
1: Moet je proberen.
0: Ja.
1: Ik zag die broer ook, maar niet wetende toen ik hem zag dat hij op bezoek ging bij Banansi. Want ik zag hem daar bij Oosterpark. Ik dacht, hij loopt gewoon langs. En naderhand hoorde ik dat die man zo ziek is geweest. Of nog steeds
0: ziek is.
1: Ik weet het allemaal niet, het fijne ervan. Dus ik wil daar niet te veel over gaan praten. Maar sterkte aan hem en ook namens Stichting Ehrenherstel. En ja, en alle anderen. En ik had toch nog ik weet niet of het een nieuws is, maar er is een jongen van 18 jaar vermoord ergens in Nijmegen, geloof ik.
0: Ja, ik heb een naam ook zien voorbij komen.
1: Maar ik lees steeds een bericht dat de burgemeester hem weer anders heeft neergezet. En dat is een niet in deze tijd, als iemand ook al zo'n verlies leidt, dan vind ik, die burgemeester had dat niet publiekelijk mogen doen.
0: Nee.
1: Om hem als een crimineel neer te zetten.
0: Nee.
1: En dat zijn dingen die hij niet mocht doen als de nieuwsfeiten kloppen hoor. Want je ziet zoveel nieuwsfeiten langskomen.
0: Yeah.
1: Je weet niet welke klopt. Maar het is jammer als dat zo is. Want ik weet niet of de dader al gepakt is. Want dat kon ik ook niet uit het verhaal halen. En ook een ander nieuws, die meneer die in Suriname, die 5 mensen zijn doodgereden doordat hij een hoge snelheid had. Die heeft 2 jaar gevangenisstraf gekregen met een 1 jaar voorwaardelijk.
0: Is het die aanrijding bij...
1: Ja, die man komt uit Nederland.
0: Ja, Johannes Moengra en Veldhuizenlaan. Ja,
1: mensen dood, ik geloof 12 zwaar waren gewond.
0: Ja, die bus...
1: En dan heeft hij 1 jaar gevangenisstraf, als het ware. Pijnlijk hoor, voor de nabestaanden.
0: Ja, wanneer bus bent eruit, Taputo.
1: Ja,
0: dat is die aanrijding.
1: Ik vind het... Ik weet het niet, als het recht zal uiteindelijk tegenvieren.
0: Ja, dat hopen we.
1: En ik groet ook mevrouw Elfriede die ik net heb gehoord. Cleone, meneer Creton. Meneer Bakkie heb ik gisteren gezien hoor.
0: Oh, oké. Gelukkig.
1: Hij heeft mij niet gezien, maar ik heb hem zien lopen daar. Hij was ook bij die Bisma Day.
0: Oké.
1: Dus en alle andere, meneer Marcel groet ik, dat heb ik ook heel lang niet gehoord. Meneer Vrij en zijn vrouw.
0: Meneer Vrij,
1: ik groet iedereen.
0: Die sidekick no bel het.
1: Dat idee
0: nog doen? Nee. Moet doen een oproep. Moet bellen. Oh, ik had je even eruit gehaald. Ai, sorry.
1: Tot volgende week.

Hortans, goedemorgen, Wikikba. More value. En Banasi, heel veel beterschap vanuit de studio hier van Mart Radio. Ik doe ook de groeten aan Guno. Guno, misaptakje Arki, goedemorgen. En Kenneth Takau Arki, goedemorgen.

0: Smart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, Guiljo. Odi, odi, nala se.
0: Odi, odi, Hortense. Me miss you so. Goedemorgen.
1: I miss me no. Odi, odi, nala se. Je hebt een rode kaart, hoor.
0: I miss Abimo Valley. Direct bij een uitzending.
1: Je hebt een rode kaart, Guiljo. You chakoloku.
0: Ik ga je direct...
1: You chakoloku. Maar je prena ga je koloku.
0: Ik ga je naar de uitzending bellen. Direct.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké, mina profa woord. No pray, no pray.
0: No, no, fight tang, fight tang.
1: Ego, ego. Mi breiti pieri sting. Me here Marta. Tak ado yeri sait. Saite arki, beri ketak ok. Nasa, nasa, nasa kan ego. Mina profa woord te dere.
0: Ya, misabi. Ya.
1: Aro ya kafi.
0: No. Momeka, momeka tron gele kaart, maar bel je direct bij elkaar uitzenden.
1: Oké, oké, goedo, oké. Odi, odi na la zee. Mensen, odi ge ala de senior magazin. En een blije stem te horen. En we wens je ook toe aan een nieuwe week. Ja? Wala mala. We wens je aan je wiki. Because si siki de, no today, walo san de. Je volgt aan nieuws, dat ze lezen, misreppen, fuck up de nieuws. Dat ze zo gaat de, ze zo gaat de. Want we hebben de, dat als maar bij ons gaan kondre, dat de bakkeleien aan een boto. Dat we twee familie gaan aan een meisje, joh. Uno de noti. Alle, een boto draait op dat alle als maar die bij de een boto ook te go. Want voor tip chief voor jaren ook te bij de. Dus. De zijn voor. Verder rekenen dat de begeleid aan Lego. Voor veel wens. Alles maar die bedien aan boto. Draai tapu. Migdala rest in peace. Gado sabi, God weet alles. Ik doe die zusters van je ook de groeten.
0: Ja,
1: ik heb Elfriede gehoord. Ik heb Maarten gehoord.
0: Ja.
1: We zijn Origidala. Ellie. En mevrouw B, mevrouw D, Harry. Rufus. Ja. Brother Edel Henk, Amrabasi, Messen Odigidala. En Dendila Swalobi Wang sterkte allen in deze donkere dagen. God weet alles en de zieke beterschap. Dendila Atoso, zowel naar Oso. Krak die beterschap. Etika de Julio.
0: Hai, Grand Tangi, je hoort me straks. Fantastisch, okay. Thanks dat je belt. Okay. Doei, Jordaan.
1: Ja, tamu. Bye-bye, Soso Lobby.
0: Lobby, doei.

0: Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
1: Hi, Giulio. Daar ben ik even weer.
0: Hi, Miskat.
1: Hi, nou, ik denk dat je zus mijn zoon misschien gezien heeft. Want mijn zoon ook toe weer in een carnaval.
0: Oh, zonde. Zaterdag.
1: Met alle jaren aan dat is er een getak naar je organiseren. En met foto dan alle dingen. Ik ben hier aan mijn zin.
0: Ja.
1: Atak mami lukum ya.
0: Mino gona kwaku
1: mama kendre se wel geweest.
0: Yeah.
1: Is dat wat ik bel mij tak mami? Ik kom nu thuis, niet dat ik je lekker slapen. Is dat
0: niet
1: dat? Ja. Ik had ook een feestje om te gaan, maar als ik nog ben lekker. Mij zei bel mij tak potek te over Gassandam. Is dat niet dat?
0: Ja.
1: Ja, Ingrid Snol vier een feest.
0: Oh, Snol. Ja.
1: Ja. Ja, op hier een feest, dat is een leuke dag. Naast ik hier voor mij met mijn doro. Ja, want een feestje bij kon stellen uit. Eerst alleen is wel mijn plan voor go. Dat als team bij vier beter. Maar nu die dan stellen uit, zijn bij kruis en pas. Dat je is adie dat je dan nog bij man. Dat is zij bij mij dat wat ik train. Mij dat nou, je kan go. Versteer, gimme. Begrijp je? Ja. Maar ik denk dat kan is zag je mijn zoon. Dat ben ik aan een carnaval.
0: Ja.
1: Als je energie, met dat kan je te rust, want je moet maandag werken.
0: Want
1: dat boga kwaku, met dat te rust. Als ik mami verleek me weer, met dat je te rust. Is dat toch goed, joh?
0: Jazeker.
1: Juist, en wat ik ook wilde zeggen, volgens mij lekker neer. Met dat lekker neer. Kan gebeuren.
0: Jazeker.
1: Laat me kies een bericht voor een bedrijf. Maar mijn ego karning. Dus, mijn wat eigen is, maar ik deed voorzichtig aan de oplichters. Dat was een bericht, die niet dat ja, ik maak een bedrag voor 800 over. Die unuma, mijn wat zak ik naar jou, druk aan nummer DC. Dat je je casting. Dat je casting, dat vrouw. Laat maar waaien.
0: Zeker.
1: Is dat vast aan ego toch, Julio? Laatst koud toe bij dami door ook toe. Want dan ben je maar van mijn buurman dat ik kom bellen. Ik zeg aan vrouw, ik zeg Samsa. Samsa, dat is de uwani. Weer de uniform. Ja, zo breed, zo smal. Heeft u wat van de buurman gehoord? Ik zeg nee, mijn scheng. Ja, maar u kan koeien niet ook zo. Dat u kan gaan via bakasee. Ik zeg no. Ik zeg Tamara, te wan voor vader. Dat in hem koeien, dat kan mij poesunen. Mijn nog ieder rente met de kong. Suma.
0: Nee.
1: Ik ben hier bekijken dat we zo'n brokador of op een later buurman komt te voorschijn. Begrijp je? Is dat toch, Julio?
0: Ja.
1: Of hoe neem je Sammy Edith, maar ik doe hier dat ik aan mijn poes op denk. Ik ben hier. De kan gaan naar de uniform. Dus mensen voorzichtig gaan naar de berichten zou ik zien. Dat druk op dit, op druk op dat. Zo'n oplichters.
0: Jazeker.
1: Hai.
0: Hai, omdat
1: hai. Hai, kibarki dati. Dam abtrasan in duangeng.
0: Ja, zeker.
1: Hai. Yes, odi, en voor straks wel thuis.
0: Ja, dankjewel, zeker. Oké, doei.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, dat is Ruben.
0: Hey Ruben, goedemorgen.
1: Asada Jimla,
0: voor.
1: Dus, de artiest, mevrouw Hortense Heuvel.
0: Ja.
1: Dus, wie is nou een smaak in Agron Tapuan Briben?
0: Mm-hmm.
1: Mie e Briben. U gaat u wel geloven.
0: Mm-hmm.
1: A Gersitaki, a Pisaji voor Abel.
0: Mm-hmm.
1: A mi precies zo.
0: Mm.
1: Als Tom is dan, mijn telefoon drinken.
0: Mm-hmm.
1: Het jera dames denkt, hey, dat is mooi morogado. Dat is, die maakt een bedrag voor 1400 of zo to nummer over.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan die mijn rekening door.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn kleinzoon meteen, nu alleen dat steeds dus wat bedrijf direct voor drinken.
0: Ja.
1: En aan de telefoon maar toe.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is beter.
0: Mm-hmm.
1: En als de trappie is maar, of het was aan het begin van denk boom, dit is de nummer 1. Dus die mensen zijn gewaarschuwd. Maar meneer, wat is er van voor dat jaar? Ik ga het niet willen geloven. Dat is de beste straf. En 1400 euro.
0: 1400?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, maar ik ben er maar van. Maar ik kon niet de volgende voor
0: alle
1: soort schandalen. Maar met de artie, de programma is zo mooi. Ja.
0: Oké.
1: Okay, met de artie.
0: Oké, okay, dankjewel voor de tip. Grand tangi bellen. Doei.
1: Ja, doei.

0: Het is 9:02. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor het luisteren. En ook de actieve mensen en de minder actieve mensen die niet bellen, maar wel luisteren. Goedemorgen, dankjewel voor alle belletjes. Dankjewel voor alle gezelligheid. Nou, tot volgende week maandag weer. Dan ben ik er weer, Julio. Start met Mart. Gezegende week. Bye bye. Bye bye. Zwaai zwaai. Ik ga deze zetten, boy. Ai, Milo Beng. Het gaat niet lang duren, maar kogwe. Dan groet ik u met deze.
1: This has got to be the saddest.
0: The Manhattans. We're gonna kiss and say goodbye. Bye bye.
1: I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back.

0: Nee, willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Nadervesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Luister op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 7 uur 's avonds. Informatief, actueel, cultureel, verbindend en innovatief.
1: Ik zeg oeh!

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brandbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176.

0: volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Luister op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 7 uur 's avonds. Informatief, actueel, cultureel, verbindend en innovatief.

0: Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert, is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto.

0: luistert. De leukste programma's van Radio Noordzee, ook bij Radio Salto.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al 100.000 mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: thuiszorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Laspang, after Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Dansval, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffie. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Auspang in de Laspang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De Singinetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur aan de Kormelinkweg nummer 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Lieve schat, ik wil je niet hinderen. Doe het rustig aan, tranquilo. Goedemiddag, beste luisteraars. U bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation, Mater Radio via Caribbean FM Salto. En op de digitale snelweg www.radiomaat.nl. Het telefoonnummer 020-471-4291. Wel bekend bij u om te bellen op en te reageren op het programma van mevrouw Vaneburg. Tori en Chatori. Hele middag, en dat is dan weer helemaal met de datum van vandaag. Ik denk 27 juli, toch? Juli. Ja, op Saafu-Bijnakba. En met deze geef ik dan het woord aan mevrouw Vaneburg. Goedemiddag, mevrouw.
1: Bakanda, alle luisteraars, wie speelt Poudef Grotapo met Baru Odi. Mi wataku alamala odi e me begununo forgiti fu stor di tori e chatori anga di de tra programma makers en di vooral di agebo dat met dan beginomo un stor di agebo wa nu un de tap 45.000 na ammoni so behaal vorige keer op dus un probeer fu stor met ammoni konfuru we alles ma e beloofd do man Amoneta wan bedrag. Dus luisteraars, if uma donering, un donering, alla moa 50 euro, 6, 12 moe, da 600 euro de. If un kan do 100 sma ite 600 euro wa jari, dan mi denk dat die ook lukt voor u kan bij een gebouw. Dus luisteraars, if uma missing, u probeer voor de un best voor doing, voor u kan bij een gebouw. Want nu kan lang ook bij un de bezig. En we want bedank Alasma, ze heeft doneer die tori et tori. We want bedank Alasma, ze heeft doneer die agabo en ze luister naar un Eva Rommel Tuzo. Una musbek ati brong, omdat u de na enthousiasme van a tori is a usa fasa nasma tang. Te de ede faya, voor Alasma funu mine kareneng, maar usa te ede faya dan. En ontplof, dus mino karne maar unda osom usapsuma me bedoel.
2: En dan karne me koeieren, want uno no sabi.
1: Maar de luisteraars zijn ook zo sabi.
2: Nee, maar uno no sabi.
1: Juna sabi, want die bemoei.
2: Nee, maar dat over dat aan mij, wat takkie.
1: Nee, de witte schoen past het hem aan.
0: Oh, oké. Met een H en het eindig op een Harry.
2: Oh, dat aan mij, wat bedoel. Ik wil daarmee de koen hebben, ze karasma kon niet zijn.
1: Ja, luisteraars, dus if uman doner... Alsjeblieft, u doneer en met taku alamala, ori met taku me lobu alamala. En me bedank de wanse doneer, en sane doneer en luister, me bedank u alamala. Mi probeer voor bel meneer Perutica de Arki Radio. Me probeer, hè?
2: Perutico.
1: Oh, meneer Perutico, oké, okay, dan ja. Met ik niks meer zo meteen die zal handel afhangen.
0: Averin Jalaba.
1: Oké, okay. Kom, mevrouw D.
3: Salam.
1: Mevrouw, deed ik over dat schat.
3: Goedemiddag aan iedereen, allemaal.
0: Wij horen muziek op de achtergrond. Wie heeft muziek aan?
3: We zien net een mevrouw binnenkomen.
1: Iemand heeft muziek daar?
3: Bel voort, hè?
0: Nee, dat is niet hier.
1: Oh, Henna bellen.
3: Welkom.
1: Ja.
0: Maar het komt niet van mij. Er is ergens muziek.
1: Mevrouw, die heb je muziek aan?
3: Welkom iedereen. Ik moet iedereen die bekend zijn die naar onze programma luisteren. En Perot is laat binnengekomen. Wie zegt dat? Mevrouw D.
0: Ik heb het idee dat jouw telefoon het niet doet.
3: Welkom mevrouw D. Wie is dat?
2: Pablo, welkom mevrouw D. Wat binnen hier en niks?
0: Ik heb het idee dat jouw micro... Ik weet dat Norman laatst probleem had en zo nieuws.
3: Hij doet dat niet.
0: Jij bent goed.
3: Ja, want ik hoor niks.
0: Dan, ik heb het nou over microfoons, hè?
3: Ja, ik hoor nou niks.
0: Ja, maar die koptelefoon kan ik wel even regelen.
1: Op onze adres, hij kan regelen, vrouw D.
0: Nee, bij haar niet. Bij haar niet. Ik zie ook dat er flink gebeld wordt. We gaan even een telefoon opnemen, misschien is er...
2: Maar meneer, niks jaren.
1: Wacht even.
0: Eén moment. Oh, goedemiddag, okay. Welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemiddag met mij, Lodi.
1: Oh, Lodi, Fafi.
0: Ja, meneer Lodi.
4: Nee, al die nieuws toch? Is dat zo'n nieuws weer?
0: Nee, maar dit gaan we niet doen, Lodi. Je moet wachten totdat iedereen zich heeft voorgesteld.
4: Nee, het is goed nieuws.
0: Nee, je moet wachten totdat iedereen zich heeft voorgesteld, dan mag je bellen, oké? Okay?
1: Okay. Wel dadelijk bakken, jij hebt die kaart wel dadelijk bakken, want u moest tak op die foto. Jij hebt niet goed doen. Vrouw D, dag dan.
5: Oké, vrouw D heeft geen geluid op haar koptelefoon. Dat ga ik voor je regelen. Mm-hmm. Misschien kan je een beetje naast Harry gaan zitten en dat vast is.
2: Geluid naar de ja, dat vang ik op Kostasemi.
5: Ik ga het regelen zo.
2: Oh, als goed. Nou, dan ga ik naar de Kostasemi.
3: We zijn in de uitzending.
5: De microfoon doet het niet. En dan kan ik eventjes niets daar.
1: Potwapoku even.
5: Nee, maar ik kan die microfoon niet repareren. Er moet een nieuwe komen.
1: Mm-hmm.
5: Dus, hoe gaan we dat oplossen, mevrouw D?
3: Of
5: je gaat naast Lucia zitten, dat kan ook.
3: Ja, maar ga maar. Ik groet iedereen. Horen jullie mij als jullie mij te horen?
5: Ja, maar het ga je horen, maar heel slecht.
1: En Harry, jij?
2: Meneer, en niks.
3: Hij
5: heeft ook... Ja, kom, mijn kost zit in daar. In de span.
1: Waar gaat Perotti groeten nou, Perotti?
6: Nee, ik hoor ook niks. Ik heb geen microfoon.
5: Ga zitten. Direct. Nu.
1: Want je bent al te laat. En je gaat met ontslag, want ik weet niet wat je met je telefoon hebt gedaan.
6: Met jouw telefoon?
1: Huh?
6: Ik ben sorry, ik heb mijn telefoon.
1: Oh,
6: mijn
1: liefst,
6: ik heb je een paar keer jou gebeld.
3: Met Larry?
6: Kom maar, staan op de bos vrouw jaren.
3: Maar dat komt.
7: Dat ik hier om 3:30 zal zijn.
3: Maar
7: in zijn.
3: Oh,
1: in
3: zijn is
1: er
3: een beetje
7: verwarring,
1: want wij zijn er om 3:30.
3: Hier, kijk hier verder. Is hij niet vergeten dan? Is hij niet vergeten? Want wij zijn hier tot 4:00.
1: Ja, tot 4:00. Precies, afspraak?
3: Ja, maar met Norman om
1: 3:30. Volgens mij
3: is
1: hij eigenlijk vergist. Volgens mij, denk ik, programma Sunday.
5: Omdat het een en ander even geregeld moet worden, gaan we even een muziekje beluisteren.
1: Ja, ja.
5: Dan kan ik even gaan kijken wat er daar allemaal aan
6: gaat. En mevrouw Lucia.
5: En dit keer is het van de auto-gerelding.
1: Dat je een gesprek bent, die van mijn huis, die anders zegt dat je...

0: moet gaan.
1: Ja.
0: En wie was aan...
1: Mevrouw Demus groeten.
2: Ja, maar nu heb ik ook weer geen...
1: Eet, en ik heb geen geluid. Mijn geluid is dood.
3: Ja, maar dan dat je het misschien...
1: Perotti wel, ik hoor Perotti.
3: Die hoort mij wel.
1: Ja.
2: Ik heb net wel geluid.
0: Nee, ga je niet horen, want die microfoon is...
2: Nee, maar ik heb geen geluid.
1: Maar ik heb geen geluid. Ik schuif van hier naar daar.
3: Maar zo net had ik het muziekgeluid wel. Kunt u het weer voor me aandoen? Dat...
2: Nee, allemaal hadden we geluid.
3: Ja, van het muziek.
0: Ik kom zo even kijken. Gaan jullie even door met de uitzending.
1: Ja, oké. Goed dan, mevrouw T.D.
2: Mevrouw Alasma. Corrie, ik hoop dat je gekluisterd zit aan de radio. En Harry heeft jouw boodschap begrepen van dat je
4: rustig.
2: Met de andere pan
4: met een duizend pootje.
5: Zot, over zij het, Taki.
2: Ja,
5: maar meneer, door dat telefoon mee, zij het, Taki.
1: Harry heeft het erover, over de pan zij bij Gobay. En mevrouw Sam bij Bel, zo Benny op Foucault-Bor, dan
2: ja.
5: Ook al borg me.
1: Ja.
5: Mooi man.
2: Harry, gisteren was een mooie grandioos. Het hele weekend was een mooi weekend.
1: Yes.
2: Bij al die twee biggies must days.
1: Yes.
2: Cleona, klasse was prima opgezet. Alles was goed. Hadden geen commentaar. En van Kwaku, weet ze nou? Lillian Deetman, die was hartstikke goed bezig. Ik heb thuis alles in mijn eentje teruggeluisterd. Het was hartstikke goed. Fijne Bisma Day hadden we.
3: Mijn voor het
2: een beetje
3: regen,
2: maar dat mocht de pret niet drukken. Het was te gek gisteren. En Rinja Pool en...
5: Hi, meneer Renu.
2: Rinja Pool en...
3: Wie is je boss?
5: Hi.
2: Meetel, jullie waren geweldig. Ja, ik vond het leuk. Hortans Kreet, Lins, ook al ben je goed thuis aangekomen. Het was hartstikke leuk gisteren. Maar we komen zo meteen weer erop over het kwakoe gebeuren. Ja?
3: Ik hoor, ja.
2: Perotti, jij?
3: Goedemiddag, dames en heren. Prettige middag toegewenst zijn. En wij zullen onze best doen om jullie een mooie programma te verzorgen. En ik hoop dat jullie opbellen, massaal. En ze zullen me voor me zeggen, ja?
1: Om Harry. Dus
3: Harry staat verder.
5: Goedendag, brada Nasa. Mijn boer, mijn actief.
1: Ja, mijn jerry.
5: Ja. Goedendag, brada Nasa. Omo, naar tante. Oma, naar opa. Met taku alamala odi. Eddie me bari odi, safety me bari odi, en de rest me bar heer senang, alas masan geboren na senang, me baru ala malawa odi. Wat mij was dat?
6: Een telefoontje.
1: Een telefoon.
6: Harry, om mijn vrouw bellen aan de jongen.
5: Om zou ik pas naar... Na...
6: Monique.
3: Gaat u door.
5: Naar Kira, man.
1: Ja, oké.
5: Okay. Ja, met taku ala mala odi. We pou de fusana milobu alamala awansani baranasa gustabi dat u de basic na awansan fu an panti to ala we ki we kont on the 3 weeks we tak over a panti mar sami komera op na so umasma meestal start money di a panti. De maasma, een stort, we gaan drinken sopje of zo, we doen een stort. Maar we begu wansani, ef apanti no ko, uno no confet in apanti. Uno no confet dape in apanti, wat uno wapot next, dan no konsukuf tape ook tu. Maar bon, mokade no mo dunu, poka stort wam chinsan gide programma makers ja. A no mo fu, pika stort wa, fu rabo bang na NL, 48 Rabo. En nummer na 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1. De naam van stichting MTC MCC Mart. Mijn kade nummer rustig doen, dat naar u te koepen, rustig, u schrijft rustig, meneer Gokar snel, want Zoals mij je dat je belt, maar dat ik mijn kade nummer toen zo snel. Dus mijn kade maar rustig doen. Het tweede nummer, dat na ING Bank. Het nummer na NL 54. INGB. De bakaar B, je pot 3-0, je pot die 3-0. De bakaar den 3-0, je pot 6-0. 3, 7, 8, 8, 0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. En dan nummer van elkaar nu, dat je nog een pot 15 gulden of 10 gulden of 5 gulden. Je moet pot 50 gulden, 50 euro mee bedoel. Dat naam van een panty zou u aan bij. Maar dadelijk we kon dadelijk naar voren. A somer toernooi, want mi redes matak do tak ufra kwa ku toernooi.
1: Yes.
5: Da mi awa anfele gide ook to fas an dat ye.
1: Ok.
5: A reken hem na morfu apanti na NL 04 Rabo. A nummer na 0 3 7 0 1 8 4, 8, 6, 6. Ten name van Stichting MCC Maart. Maar dat ben je op het kenmerk. Dat heb je op die tori en tjatori dubbele punt gebouw erachter. Dat de man sabi dat ammoni zijn konja na van gebouw. Kan de bepaalde vrienden nog aan stort moni. Wegens de gemeente voor verweer de zani. Donc à potent à point tramaning ma you must not there au même moment you poti
1: ma de marchare continuare cos boss
5: e marchare e marchare con are cos boss na mevrouw Lucia
1: ja
5: maar hij moest poti toch in poti in neng hij moest de je gil Lucia you neng ma Lucia ne poti ne ta papira dat na an administratie voor hori in geval van probleem de dat de man no do sale man be bereken voor do dat de panty no buy of weet ik veel wat dan ook dat u moest man kies u money baka dus alles eigenlijk schrijf op me hoop dat u naf juna money voorlopig terug dat u bij a panty maar in geval van no you never know probleem dat u moest man je desma money baka mogi Lucia Mojo, Lucia Baka, en dat me kon dadelijk Baka naar de tori. Dus mevrouw Van den Burg.
1: Ja, misgaat. Ja, luisteraars, luisteraars, ik bedoel in de, dat if je die ammonie, ik mag liever toe die maart. In geval aan de Godoro, maar if aan de Godoro, dan nou een soort lening je die maart, dat if je wani, ik kan liever tegen wat je wan feestje, dat je volgens mij sami begrijpt uit Norman en tori, dat je kies korting. En als je organiseert wat zijn die daarbij, of je vergadering, wat dit dozo, wat afscheid, alles aan je apanti komt, je mag organiseren in apanti. En desma zijn natuurlijk nog doneer, en dat op hij gewoon. Maar de was dat ik de money bakka, de adesofara, die ook komt, die kan gebouwd toe, dat de pai kan de normen over wat zien rekenen, omdat de jeb toe. Norman hoor wat je rekening, maar hoor in uw bakken ede, if u man, want de normaal bij een gebouw, if u werkelijk ammonisch u op van nodig. U moest rekenen, die ook bij een panty, een panty kan in een oude panty, in een industrieterrein, een panty moest knap op, u moest bij stoeren, u moest bij tafel, u moest bij koeling, u moest bij ijskast, u moest bij magnetron, u moest bij lampen, u moest schilder, alle soort zijn u moest doen. Dus de gebouw bijkbaar, de zat ze ik kon erbij, dat abonibus dit toe, want normaal kan gaan naar bank, dat moet 100.000 met Karin. Dan, de normaal gaan naar bank, uit de kwam lenen, of heb ik de kwam tussen lenen bij, voet ik de zand dat die, voet kan bij de zand dat die. Maar luisteraars, met Tambegi, ik beloof dat mij en mijn man me probeert voor doen. Alle dingen moeten ik ons aan mij doen, voor mij een gebouw kan komen. En ik hoop dat God voor hoor mijn gebed. dat dat gebouw kan komen. Want dat nam je wijs. Niet hoop dat alles aan zou gebouwen, maar dat een gebouw komt. En dat me mag mee. Mm. Vooral dat dat me wat mee. Dat een gebouw komt, dat me mag mee. Vooral van om een jaar midden aan de markt. Alles aan midden aan de markt. Dus me hoop dat even een gebouw komt, dat me de in Libië te. Dat is mijn wens. Mevrouw Deemgaan?
2: Ja. We gaan het over alle de radiozenders. En ik heb het ook over alle de radiozenders. Hebben over het gebeuren van Kwaku. Dat Kwaku en Tapu. Maar ja, het is zin. Als zo de wet dat ik niet mee kan komen, niet mee kan worden, want niet mee kan worden, Tapu kan bij Abuutje, Uitje, als zo mee kan, niet mee kan. Dat moet een man doen, juni. Naar het Afrikaans Museum. Hoe ben ik dat zin? Dat ben de Tapu nu ook toe. Dus met begitati, met den tap dief ja zo, met den soep van trapresi juno. Met den soep van trapresi, want als een sweetitak idee luku is de migo koi, sap omenis madinati, omen langa, omenisma. En vooral voor de jongeren is het zeer belangrijk. En dat alleen dansie en dansie de. Er zijn hele creatief, alle soort sandings, maar ik doe voor de jongeren dat ben ik dat wat ik ook doe. Oh. Het was echt leuk.
5: Maar me maakt dat
2: in de zin van.
5: Me maakt dat in.
2: Als ze ons een andere locatie kunnen geven, is het ook goed voor ons. Want alles maar vind ik zo jammer. Alles maar is dat het moet niet weg, het moet niet weg. Maar mijn artje wat doe interview aan de radio. Alles maar waar, het moet niet weg, het moet niet. Met ook meneer Panka, dat is de ook toe. Meneer Panka, mij hoop dat is, we hebben jouw gesprek gisteren gehoord. Ik hoop dat is dat met wat moeite doen. Hoe kan vinden, want dat is aan de begin van jou.
1: Power
2: voor dat aan de wachting. Want je was er ook mee eens, is dat voor dat je kwak moet blijven. Want je hebt gezien, je denkt dat ik is maar in Shiva als aan een god.
1: En veel mensen uit het buitenland komen speciaal voor hier uit Amerika, ken ik mensen, ja.
2: Alle hoeken,
1: zo, ja.
2: De banka heeft het zelf gisteren gezegd, ja. Alle hoeken is maar een kom en alle hoeken ja zo langs maar. Dus hoe allemaal een beggie dat ik met hoe man hoor qua.
5: Nee, nog een beggie.
2: Niet een hoor beggie, want luister.
5: You mag.
2: Luister, je moet even denken van.
1: In een beetje, in de trust mij denk
2: ik. Ik heb een gesprek gehoord op een of andere radiozender. Kijk, je moet zo zien: als mes snijdt aan twee kanten.
1: Ja.
2: Aan de ene kant is het wat ze op radiozender hebben uitgelegd: is van je moet beveiligers. Dat eist heel veel tegenwoordig. Je moet beveiligen.
5: Wacht even. Je moet naar beveiligen. Meneer, dank nog aan beveiligen door. Meneer, ja, dat is aan
2: zo. Al die dingen moet je hebben.
1: Betalen.
2: Alles moet je betalen. Ja, en kijk, op een gegeven moment ga je denken van, wie is nou de lachende derde? In mijn ogen zie ik dat gemeente de lachende derde is. Want op een gegeven moment, ik zeg zo van, als je 500 euro hebt, 1000 euro hebt, laten we het zo nemen. 500 voor de stadhouders en 500 gaat naar de gemeente.
1: En belasting.
2: En de belasting is daarnaast ook. Dus als ze zeggen van de prijzen worden duurder, natuurlijk, de mensen moeten dat bij ons verhalen. Ja? En daarom zeg ik, het mes snijdt aan twee kanten om denk je dat naar gemeente naar lachende derde belastingdienst naar nou aan zee.
5: Ik is
2: en
5: de mooi.
2: Nee, Harry, ik ben een beetje eens.
5: In af deze naam, maar ik is de mooi.
2: Ik
5: af denken niks. Mijn afdenken niks. Ik is dat mooi voor.
3: Mag ik wat zeggen?
5: Je weet wat ik met transmatak toe.
2: Mag ik mijn verhaal even afmaken? Je kijkt naar het verleden, maar alles is nu duur geworden.
1: Yeah.
2: Ja, alles is nu duur geworden. Want gisteren was er ook een bier was 20 euro.
1: Ja, yeah, klopt.
2: Ja? Een portie, hoe heet het, barbecue vlees was 40 euro.
5: Hey, ja,
2: is
5: dat
2: toch gek?
5: Ja, mijn actie was aan niet.
2: Ja, ga maar.
5: Voor San Kwaku ben je bestaan eigenlijk? San Kwaku ben je eigenlijk?
2: Het is klein, begon natuurlijk.
5: Voor wie? Ja, nou, dat is maar dat mango nou.
2: Natuurlijk kunnen ze gaan.
5: Nee, mango.
3: Nee.
5: Dan mango, ja, zo maar is dat nou los aan je met me voor.
3: Luka,
5: ja. Heb een vrouw af Fopching. Dan een vrouw naar Fevi. Daar moest 500 kolen voor Sagonissen.
1: Nee, is waar, Harry.
2: Ja.
5: Dit is korting.
1: Ja, Harry.
3: Niet iedereen.
5: Ja, dit is maar zin in mijn arkeerde.
3: Mag ik even wat zeggen?
1: Laat Perotti even uitleggen.
5: Mag Perotti leggen uit.
3: Mag ik even wat zeggen? Kijk, ik heb mijn kortingskaart. Ik heb mijn stadspas.
1: Pero die tak Surinaams.
3: Maar precies van Harry en Takasani. Ik was me op 3 of 14 als man en man bekostiging. En luister, je wat met dat Nederlands en dan of
1: Anatrobi, ja.
3: Met dat Kalatusam, want dat kan ik niet uit mijn woorden.
1: Ja.
3: Het is nu abnormaal duur geworden voor een normaal persoon. Vroeger was het voor de voetbal. Het was voetbal en mensen die niet op vakantie konden gaan. Het was voor
1: maar mensen. Je kan niet zo blijven.
5: Dus nu zijn wat die mekperoden taki.
3: Nee, ja, het was voor mensbedeelde. Kootaketo in a patatomo. Mensbedeelde. Nu is het voor mensen die geld hebben kunnen naar Kwaku gaan. Ze gaan deze stadspas dingen zoals het was al besproken dat ze het zouden weghalen. Dat mensen met stadspas gewoon volle pond moesten betalen. Zou het niet kunnen gaan?
1: Nee.
3: Snap je? Dus een vrouw met 2, 3 kinderen. Want massa nog kan gaan op vakantie. Anna Matjar en Tsingo. En als je moet uit de prijs in de man gomoren, voor die ben kan go bakken naar inzien. Nu kan als je post eten wil gaan kopen, moet je eten 20 willen betalen. Dan ga je eten kopen en een portie eten. Precies wat je zegt. Kost 20 euro. Zoiets in de geest.
2: Ja, het is duur.
3: Dan luister goed nog. Maar het is het alleen maar duur. Want die mensen die zelf daar hun standjes hebben. Moeten 25% overdragen.
2: Ja, maar dat zeg ik.
3: Juist 25%. En ze moeten voor hun stand betalen. Ja. Hoe haal je geld?
1: Maar dat is mijn big money. Anders kan ik voor alle jaren. Alle jaren is mijn
5: Die meneer aan de SIS begint, dat de ijsmeneer de SIS de zand dat hij. Dat hij pot is niet naar grond, dat is man wakker op toko, hij paai dat hij, paai dat hij. Die de wet maar teken over, aan de gemeente zet alle de zand gieden op grond. Aan de gemeente zet alle de zand gieden waslak aan grond. Zo zou de ben moest gopaar uit deze revie. Next! Mevrouw Dalkwes, best naar boren gieden toch van 50 duizend toch. Mevrouw Dalkwes, is dat mevrouw Dalkwes? Hè? Omdat u traga je ziet wel wat lekkers, maar we doen dat
6: zo.
5: Je wil je wapen, joh. Meneer Gomoro na kwaku. Mitak meneer Gomoro, zolang je moet betalen. Zolang je moet betalen, ga ik niet meer.
3: Ook dingen zijn vooruitgegaan. Maar je betaalt er ook voor. Het was vroeger gratis.
1: Ja, maar je kan niet vergelijken hoe leven nou in een andere tijd.
5: Wat andere tijd wil je?
3: Vorige tijd, het was
5: anders. Ik
1: heb het gevoel
5: dat ik het gevoel heb. Lucia, ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. De mek om mijn money.
2: De bekis money ook toe, hè? Ja. De bekis money.
1: Subsidie, de bekis toe.
5: Om mijn money, man.
1: De bekis.
2: De bekis.
5: Ja, man.
2: De bekis money.
1: Allah, man, het is
5: subsidie. Om money, zade maar bekis. De man op mijn portfolio, de man op mijn pay, de man.
1: De bekis subsidie toe.
5: Zo'n subsidie dan maar.
1: De bekkie, ja.
3: De bekkie is wel een subsidie.
1: Ja.
5: Kom maar niet.
3: De bekkie, zie.
5: Nee, dat maakt niks uit.
1: Nee, maar de bekkie.
3: Er zijn mensen die ons op de hoogte kunnen stellen om een subsidie, de bekkie, zie.
2: En die zit daar.
3: Maar ik betrek u niet erbij. Ja. Maar kijk.
7: Het is een debat wat u voert, hè. Maar het verhaal is wel heel anders.
3: Ja? Ja.
1: Hoor je, Harry?
5: Susanne.
1: Mevrouw.
3: Zie, en wij praten van de buitenkant af wat wij zien. Maar u zegt het verhaal was heel anders. Maar ik ga u niet erbij roepen, maar als u ons wil toelichten hoe het een beetje was, dan zouden we het op prijs stellen.
2: Je kunt ook wat zeggen. Het is een programma van ons. Je kunt ook wat zeggen.
1: Als je wilt uitnodigen. Ja, kom maar zitten. Welkom, welkom, welkom.
2: Ik geef nu aan. Wij brengen het anders zoals het
3: is.
1: Ja.
2: En dus als de luisteraar is het ook een beetje duidelijkheid. Want wij zien de buitenkant.
1: Ja.
2: De binnenkant zien we.
3: Je kunt het pas nemen
2: naartoe, ja, of daartoe.
1: Ja.
7: Maar het is een technisch verhaal.
1: Ja.
7: Dus even de emoties eruit halen. Want anders kan ik het niet vertellen.
1: Ja.
7: Die afspraak maken wij, hè.
2: We luisteren.
7: Als wordt het een gekke manswerk.
3: Er komt iemand nu bij.
2: Iemand, mevrouw Belliot.
3: Mevrouw Belliot. Die ons ietsje meer kan inlichten of een beetje helderheid kan geven. Dus Harry Pero Ugoro Srefrester. Die is vast aan Fainu Ugoro
6: Srefrester. We gaan nu even aandacht besteden aan de gast die toevallig hier is. Hanna, je mag daar zitten hoor. Komt goed. Hanna, je mag daar zitten. Komt goed. Laat. Nee, het is goed. Het is goed. Ik hoorde het heel duidelijk.
3: Okay.
6: Ik hoor je heel duidelijk. Ga maar lekker zitten.
1: Mm-hmm.
6: En we gaan het woord geven aan mevrouw Belliot.
1: Ja.
6: Mevrouw Belliot, welkom.
1: Ja.
6: U gaat ons even een beetje toelichten hoe het in het verleden is gegaan. En
5: microfoon.
6: Misschien ook iets vertellen over het heden.
3: Nee,
6: zeg eigenlijk. Ik hoor het goed.
5: Je gaat maakt net als mannen, je redt nog aan.
6: Jawel, ja, ja.
5: Oh, okay.
6: Gaat u gang.
8: Ja, ik ga heel feitelijk het verhaal vertellen. Wat heb ik met Kwaku? Heel veel. Ik was in het eerste jaar toen ik stadsvoorzitter was ik belast met Kwaku. En Kwaku was een hoofdpijn. Dat kan niet voor de gek houden. Daar waren jaren aan vooraf gegaan waarin de begroting niet klopte. Dat heel beleid onduidelijk was. En ja, dan moet je iets gaan doen. Er was subsidie. Er werd ieder jaar subsidie toegekend aan Kwaku. Dat wil ik hier gezegd hebben, want het is feitelijk. U kunt die papieren natrekken bij de gemeente, dan ziet u dat zelf met uw eigen ogen. Want zonder subsidie zou Kwaku niet kunnen bestaan. Kwaku gaf zoveel problemen, met name veiligheid. Want ik was toen ook in de kleine driehoek. Je hebt de grote driehoek, heb je de kleine driehoek. En in de driehoek zit justitie, politie en de gemeente. Ik zat voor de gemeente Amsterdam in de kleine driehoek hier in het stadsdeel. Wij vergaderden rond Kwaku, omdat er heel veel maatregelen moesten worden genomen om enigszins de veiligheid te waarborgen. U weet. In die hele gang van zaken hebben ze geprobeerd ook grenzen te trekken. U weet dat er van tijd tot tijd ook een pistooltje werd getrokken. Dat kon je niet langer tolereren. En de begroting klopte jaar in, jaar uit niet. Waardoor die vergunning ieder jaar moeilijk te verkrijgen was. Want wil je een vergunning hebben, wil je een Kwaku-festival doen, dan moet je een vergunning hebben. En als de politie zegt, de vergunning kan niet, dan is het om veiligheidsredenen heel bedenkelijk om toch door te duwen. Als je je begroting niet op orde hebt, dan zegt de gemeente Amsterdam, waar ik dan inderdaad Kwaku in mijn portefeuille had, dan geven je, want als je begroting niet klopt, kun je niets. Het is geen gein, het is geen grap. Ten slotte hebben wij met elkaar besloten, met grote instemming van het bestuur van Kwaku, om Kwaku buiten de deur te zetten. Wat betekent, wij zeggen van kijk, gaat u uw eigen dingen doen, u krijgt van ons dit bedrag en u gaat proberen op eigen benen te staan. Ik sta er namelijk achter dat de overheid niet altijd ergens bij hoeft te zijn. Winkels, ondernemers, private partijen, die draaien zonder gemeentelijke bijdrage, zonder subsidie. Dus wij hadden zoiets, ga jullie dan als mensen die ervaring hebben, jouw eigen festival doen, wij geven subsidies, maar wij trekken ons terug. U bent geprivatiseerd. U valt niet meer onder gemeente. Wij hebben toen gezegd, omdat ik daar zelf bij was, ze hadden problemen met heel veel tegenwerking voor de vergunningverlening. Dat klopt. Ieder jaar was het een huilen, een toestanden. En die man voelde zich gediscrimineerd, racistisch behandeld en al dat soort emoties die erbij komen. He, dat heb je altijd, he, die reactie. Toen heb ik gezegd, weet je, wij garanderen jullie voor 4 jaar de vergunning, mits je begroting klopt. We hebben toen gezegd, wij zorgen ervoor dat jullie begeleid worden in die begroting. We gaan jullie niet zelf laten modderen. Wij gaan zorgen dat en die vergunning er is, indien de begroting goed is gekeurd, dan hebben wij die twee dingen. En ik heb toen ook gezegd, het was ieder jaar een beproeving om dat terrein schoon te krijgen. Ik weet niet of u dat nog herinnert.
1: Jawel.
8: Dan kom je deze week, volgende week heb je nog die bananenschillen en die kippenboutjes van de vorige week. Dus we hebben toen gezegd, wij gaan het minimale doen. Dat was ruim 3 ton aan subsidie. Dat kan ik hier ook wel zeggen. Wat Kwaku kreeg toen ze van de gemeente onder mijn leiding vertrokken. Meneer Kout was toen voorzitter. Alle liefde en respect voor meneer Kout. Het was een harde werker. En we hadden het allemaal leuk met Kwaku. He, dus laten we hem ook in het zonnetje zetten, hij heeft zijn best gedaan. Maar toen kwamen toch problemen. Het liep nog steeds niet. Het was zodanig dat 1 jaar Kwaku is overgeslagen vanwege de problemen rond de vergunningverstrekking, het geld en alles wat u zich daarbij kan voorstellen. Toen kwam de gemeente Amsterdam met het voorstel. Weet je wat, mensen willen heel graag dat het festival doorgaat. Wij gaan als gemeente meedoen, mits wij toezicht en greep hebben op de organisatie. Want je kan geen risico's meer nemen. We zijn geen kinderen. Nee. Dus de gemeente eiste een belangrijke aandeel in de vergunningverlening en toezicht. En De Vries is toen gevraagd, die ken ik persoonlijk, als wethouder van de cultuur heeft hij de uitmarkt 20 jaar lang op een fantastische manier geleid. En ik wil voorop stellen, het geld is doorslaggevend. Als het geld niet klopt, kan niets. We leven niet in weet ik veel wat voor soort sprookjesland. Als het geld niet klopt, moet je niet doorgaan. Want het is gemeenschapsgeld. Toen werd overgenomen door meneer Vervuur, meneer De Vries en die twee, die mevrouw en die meneer.
1: Ja.
3: En die draaien nu toch?
8: Ja, met heel veel toewijding. Uiteraard heeft de gemeente Amsterdam daar ook een financiële bijdrage aan gegeven. Natuurlijk ook met eisen die op tafel lagen van u doet dat, mits dat. U doet dat, mits dat. Dat is de afspraak. Gaandeweg de rit is Kwaku Festival nu een groot succes geworden. Maar ze dreigen onder hun succes te sterven, te verzuipen, om het grof te zeggen. Mm-hmm. Wat nu gebeurd is in de afgelopen jaren, men heeft zwaar geïnvesteerd in veiligheid, men heeft zwaar geïnvesteerd in de kwaliteit van het product in het algemeen dat Kwaku heet. Dus dat product deugt nu. En nu komt voor mij een belangrijk moment. Wat zou ik de organisatie en de gemeente adviseren? Want we moeten kiezen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, we kunnen het niet betalen. He, we hebben kinderen, we kunnen niet betalen. Nou, dat verhaal, daar heb ik gevoel voor. Ik ben zelf moeder en ik weet wat het betekent niet altijd evenveel geld te hebben. Dus ik begrijp dat. Maar laten we dat even stallen. Laten we dat is een onderdeel van het geheel van Kwaku. Hoe is Kwaku begonnen? Dat weten we allemaal, gaan we niet herhalen. Die arme mensen of mensen met minder geld, die moeten ook aan mee kunnen doen met hun kinderen, want daar was Kwaku voor.
2: Ja.
8: Daar heb je de gemeente aan de andere kant, hè, die is ook een partij. En daar heb je het bestuur. Het bestuur heeft laten zien dat ze succesvol zijn. En als bestuurder, politiek bestuurder, vind ik dat je succes moet je honoreren, moet je waarderen. Dus ik zou zeggen, als ik het advies aan de gemeente en die twee andere partijen moest geven, laat die mensen die zo succesvol zijn, hun succes uitbreiden. Mm. We zijn er niet voor, want we hebben al als Surinamers in het organiseren van festiviteiten weinig succes tot nog toe. Money, qua money, verdienen. Yeah. Dus het is een festival, mensen mogen rijk worden. Deze twee mensen mogen rijk worden, want ze werken er hard voor. Als ze met gemeentesubsidie nu dit zo mooi hebben gedaan, zou ik zeggen, geef die mensen niet de kans, laat die mensen hun ding doen. Ja. Laat ze die dure prijzen behouden. Laat ze dit concept behouden, dat verder uitbaten tot groot succes van een initiatief van Surinamers. Een privaat iets, dus een money zaak. Het tweede is, wat doe je dan met die mensen die het niet kunnen betalen? Want die zijn ook belangrijk.
3: Dat moet ik graag weten.
8: Dat andere was toch ook belangrijk, wat ik zei?
3: Ja, 100%.
8: Ja, dan komen nu de mensen die dat inderdaad niet kunnen betalen. Dan zou ik zeggen, maak een nieuwe studie. Ga niet direct als een halve garen allerlei rotzooi bij elkaar vegen, zodat wij terugkomen in de periode voor vervuurd. De Vries. Dat mag nooit meer gebeuren. Er mag nooit meer een terrein zijn in Zuidoost waar met veiligheid wordt gesold. Er mag nooit meer een terrein zijn in Zuidoost waar je in plassen gaat lopen. Er mag nooit meer een kwakkoe zijn van wel eer. We leven in 2026 en we leven niet in 1998. Dat is voor. Ik ben ook klaar. Even nog afronden.
6: Ja, we hebben nog 5 minuten, wil ik even aangeven.
8: Oké, dat doe ik in 5 minuten.
1: Nee. Na de uitzending.
8: Dan ga ik verder gaan.
6: Tussendoor wilde ik ook even wat vragen aan
8: de. Nee, liever niet.
1: Even wachten. Laat ze uitpraten.
8: Nee, laat mij dit verhaal vertellen. Ja. Want het verhaal is moeilijk te voelen. Dan zou ik zeggen, ga een studie. Betaal ervoor. Betaal iemand anderhalve ton, 100.000. Dat kostte deze studies. Om te gaan kijken met voorwaarden waar mogelijke locaties zouden kunnen zijn voor de mensen die de dure kwakoe niet kunnen betalen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in dat park. Maar dan moet je weer alles gaan uitkiezen. Hoe zit het met de veiligheid? Hoe zit het met het terrein? Wat voor risico's loopt dat risico? Dus er moet een zakelijke studie komen voor die mensen die kwakoe niet kunnen betalen. Want je kunt het niet maken om een succesvol product in te leveren, omdat aan arme mensen dat niet kunnen betalen. Toch? Ja. We zijn hier om te groeien. We zijn hier om landelijk de naam te dragen. Dat
9: maar het was bestemd voor de armen.
8: Nee, maar ik heb het nu over de tweede mogelijkheid, toch? We moeten kwakoe de winst laten houden en groeien. Dan komt er een tweede scenario. En dat scenario is, hoe gaan we de mensen die het niet kunnen betalen de kans geven om met hun kinderen in de zomervakantie lol te bereven en pret? Dat wordt dan een andere editie dan de editie dure kwakoe. Mm-hmm. Ik pleit voor die dure kwakoe, omdat we weinig succes hebben en eindelijk een club is van mensen die succesvol boekt.
6: Mm-hmm. Die snap je? Met dat gaan we maar rustig eindigen.
8: En dan komen we naar de pauzes. Oké, dan ga ik door.
1: Ja.
3: Want ik heb een paar vragen nog steeds.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie?

0: rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Unforgettable. Unforgettable, de Nat King Cole, die hebben we eventjes zo tussendoor op de schijf gezet. En inmiddels zit mevrouw Belliot weer recht voor de microfoon en gaat ze ons vertellen het vervolg van Kwaku. Mevrouw Belliot, het woord is aan u.
1: Ja, dames en heren, we hadden dan net over de break. Ik had toegezegd dat ik na de break nog even zou stilstaan naar hoe kunnen wij het succes dat nu is gepresenteerd, dat je meetbaar kunt maken landelijk en alles wat erop en eraan is, hoe kun je dat behouden met het publiek wat het kan betalen? Maar hoe kun je ook voor het publiek wat het niet kan betalen een alternatief maken? Want dat zoek ik. Een evenwaardig. Misschien niet een alternatief, evenwaardig. Dus een hoogwaardige editie van Kwaku voor de mensen die een smallere portefeuille hebben. Met inachtneming dat wij nooit meer terug moeten gaan naar de periode van plassen op het terrein en schieten en poepen in het gras, want dat gebeurde ook, waardoor de politie ook niet welwillend was om je moet ook een vergunning hebben van de politie.

0: om dat te verstrekken.
1: Ja.
0: Dus dat die tweede editie, net zoals die eerste editie, maar dat is dan een editie van de mensen die het geld hebben, met het bestuur van meneer De Vries op dit moment, dat die gaan doen wat ze moeten doen. En ze mogen het doen waar ze willen. Ze mogen zelf hun locatie gaan zoeken. Aan de andere kant, zeg ik dan, als ze in Zuidoost blijven, het is een Zuidoost product,
2: mm-hmm.
0: maar wanneer wij in dit land willen overstijgen en laten zien dat we succesvolle ondernemers zijn, want er zijn succesvolle ondernemers, maakt het mij niet uit waar die kwakkel naartoe gaat.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En mogen wij niet bemoeien met het programma, want het programma is dan geprivatiseerd, als zijnde valt onder meneer De Vries.
2: Mm-hmm.
0: En die alternatieve editie, hè, waar iedereen naartoe kan gaan, nadat eerst goed is uitgezocht hoe het eruit moet gaan zien,
2: mm-hmm.
0: welke programma's worden er geboden, wat voor programma's voor de kinderen, wat voor programma's voor de buurtbewoners, wat voor programma's voor de ouderen,
1: ja.
0: Dan maak je een hartstikke mooi concept en dan laat je de gemeente daar een groot deel van betalen. En wat absoluut ook mogelijk zou kunnen zijn, is dat je die edities niet parallel hoeft te laten lopen met elkaar.
2: Maar mevrouw Belliot, mag ik u wat vragen?
0: Ja.
2: Luister, maar als jullie een ander kwakkel gaan doen voor mensen, min bededen, zo heet takkie, is het toch de bedoeling dat niet alles gratis is? Want je moet toch een kleine bijdrage, want anders kan die tent toch niet doordraaien.
0: Het zou nooit gratis kunnen worden.
2: Okay.
0: Omdat je de beveiliging moet gaan betalen. En heftig ook.
2: Ja.
0: De beveiliging kost het opschonen van het terrein waar we grote moeite mee hadden.
2: Mm-hmm.
0: Mag ook nooit meer gebeuren. Dus de mensen moeten kunnen betalen, maar naar rato. Dus daarom moet dat onderzoek plaatsvinden. Wat is een gemiddeld bedrag,
2: mm-hmm.
0: dat een uitkeringstrekker krijgt, mm-hmm. of iemand die hard werkt,
2: ja.
0: maar weinig verdient,
2: ja.
0: dan moet een bedrag voorkomen. Dat kunnen we hier niet bepalen met elkaar.
2: Nee.
0: Dus in allebei gevallen hoort de gemeente goed te kijken, wat is het doel, wat is onze financiële bijdrage,
2: mm-hmm.
0: en wat mij betreft, als kwakkel gearriveerde mensen, dus mensen die het geld hebben, dan moeten zij 100% de kosten dekken.
2: Mm-hmm.
0: Dan privatiseer je dat. Dan focus je op die kwakkel als gemeente die hulp nodig heeft, omdat die mensen daar ook een mooi programma moeten krijgen.
2: Maar er is een park hier in de Bijlmer, ik ken die naam niet. Hoe heet die? Oh, hier dat grote park. Ze geven soms festivals daar.
0: Kasserplas.
2: Ja, waarom proberen jullie dat kwakkel niet naar daar te brengen?
0: U bent lief, maar u bent lief allemaal, maar ik ben niet meer bestuurder, hè? Er moet een locatieonderzoek komen.
1: Ja.
0: Dus voor mij is basis, hè, die ideeën moeten uitgezocht worden, mijn nadrukkelijke advies zal zijn, laat het succes niet doodgaan.
1: Maar wat gebeurt er nu in het heet van de strijd? Gaat men nu zeggen,
0: ja,
1: we stoppen ermee. Dat,
0: ja,
1: dat
0: kan je niet maken.
1: Die maken mensen niet aan. Dus.
0: Anders het komt er een gebrekkige kwakkel weer.
1: Ja.
2: Maar dat is niet jou, man. Die zit er als
3: man. Maar dat is
2: niet jou, man. Ja, maar die andere mensen denken er niet zo over. Wat is een uitje voor die mensen?
3: Niet iedereen.
2: Jij denkt er zo.
3: Niet iedereen. Is niet een uitje voor iedereen.
2: Ja.
3: Het is niet een uitje voor iedereen.
1: Waarom niet?
3: Omdat deze man om een paar go in zijn, in de verstand aan dat hij.
4: Maar daarvoor zijn mevrouw Belliot en de gaten.
5: We gaan even naar een beller. Ja,
2: welkom in de uitzending.
5: Eén moment.
4: Maar ik wil zo wel wat zeggen, hè.
5: Ja, je krijgt de kans.
2: Welkom in de uitzending.
6: Ja, goedemiddag, dames en heren.
5: Meneer Jan, hou het kort alsjeblieft.
6: Met Jan. Als ik mevrouw Yvette heb gevolgd, er zijn drie prijzen. Twee prijzen bij kwakkel om toetreding.
2: Mm-hmm.
6: Kinderen tot 15 jaar betalen niet. Mensen met een pas, stadspas, betalen iets van 10 euro, dacht ik.
2: Mm-hmm.
6: En de gewone mensen die het kan betalen, betalen 15 euro zoveel. Ik zou zeggen, verhoog die mensen die het kunnen betalen. Dezelfde kwakkel blijft, Maar het bedrag van die mensen die het kunnen betalen, naar 20 of 25 euro. En hou die de kinderen tot en met 15 jaar gratis. En de mensen met een stadspas blijft op die 10 euro.
2: Ja, mag ik wat zeggen, maar dan wordt het chaotische bende.
6: Ja. Nee, nee.
2: Jawel.
6: Kijk, het is nu zo. Kinderen betalen tot 15 jaar niet. En de mensen met stadspas betalen iets van 7,50. En de mensen die het kunnen betalen, dat bedrag is 15 zoveel. Dat is dus gewoon voor de welgestelde.
0: Ik wil erop reageren hoor.
5: Ja, je krijgt zo de kans. Maak even misschien een notitie. Want we gaan naar de volgende bellen, Jan. Bedankt voor het meedoen.
2: Ja, ja.
5: Goeiedag, welkom in de uitzending. Hallo. Ja, u bent er.
7: Hoi, ja, dankjewel. Ja, ik ben het luisteren en dank voor de uitleg van mevrouw Belliot. Ja, ik heb toch wel een aantal vragen, zeg maar. Want toevallig ben ik daar voor het weekend geweest naar Zomercarnaval Rotterdam. En dat is een gratis festival. En ja, dat had een ergstens veiligheidsprobleem in de voorbije jaren. En nog steeds wel, denk ik. Dus dan vraag ik me af van hoe kan het daar wel? En ook als ik kijk naar de schoonmaakkosten en dergelijke, dan is daar kennelijk wel een bereidheid om daarvoor op te draaien van de gemeente en in Zuidoost-Niet. En ik hoor nu ook van dan moeten de kaartjes worden verhoogd. Maar goed, dat vind ik een hele kort door de bocht oplossing. En waarom? Met alle respect, als je naar Kwaku gaat, je bent gewoon veel geld kwijt als je een dagje daar rondloopt. En een kaartje kopen, dat valt nog redelijk mee. Maar als het kaartje helemaal duurder wordt, dan kan ik ook misschien maar één keer gaan. Of zelfs helemaal niet meer. Dus dat vind ik, dan jaag je eigenlijk nog meer mensen weg. En dan wordt er ook nog geroepen van, het moet een commercieel ding worden. En daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Zitten dan met de rechter zo, een beetje van het festival. Kijk, ik vind het goed dat er wel een vergoeding wordt gevraagd hoor. En dat er toch mensen dit de kar trekken. Maar de insteek van Kwaku vroeger altijd, en dat is denk ik ook het gedachtegoed van dit festival, is dat het eigenlijk voor de mensen is. En dat, dat het eigenlijk haak staat op het commercieel oogmerk. En met name naar de mensen die dit in het begin hebben georganiseerd.
5: Prima.
2: Dankjewel voor het bellen.
5: We gaan u bedanken. We gaan even een reactie van mevrouw Belliot horen.
7: Dankjewel.
5: Goed, fijne middag. Dank voor het meedoen.
0: Mevrouw Belliot. Het eerste commentaar van
5: meneer Jan.
0: Ja, daar wil ik kort over zijn. Als ieder jaar de organisatoren en alles wat daar gebeurt, dat gedoe rond te duur, nog meer te duur, moeten aanhoren, dat werkt demotiverend.
2: Ja.
0: En er is alle opening om elders in dit land, in een ander, weet ik veel, provincie of zo, ook met de Kwaku te beginnen. Dat is zo gebeurd. De concurrentie wil nog niet toeslaan. Maar neem met me mee, als de concurrentie echt wil toeslaan, we hebben een paar rijke jongens. Geef je helemaal alles uit. Dat betekent, mag ik even, voorzitter?
5: Ja, ik mag dat, even aangeven dat de telefoon rood staat.
0: Nee, maar ik wil even.
2: Laat ze wachten.
5: Kort houden, ja?
0: Dus ik meld bij deze dat succes wat we eindelijk nog een keertje hebben. Privatiseer dat, daar is niks moeite mee. Ga niet weer jaar in jaar uit, het moet 2 euro minder, het moet 2 euro, dat demotiveert, dat is eigenlijk een soort vrije tijds kwaku. Ik wil een zakelijke kwaku en een kwaku wat wel, met welzijnsgeld wordt gefinancierd.
1: Ja,
5: degene? Was nog een reactie dan?
0: Dan is die tweede reactie
2: Van dat geld.
0: We moeten eraan wennen, hè? Omdat iedereen natuurlijk ontzettend Kwaku aan de borst heeft gekregen. We houden van Kwaku, we houden nog meer van Kwaku. We gaan dood om Kwaku. Maar op een moment is het, heb je geld of heb je geen geld? Mm-hmm. En dat komt erop neer.
5: De realiteit
0: is gewoon geld. En als meneer zegt, kwakoe van de traditie komt nooit meer. Moet ook niet meer komen. In die, op die manier nie, nooit meer. Dat gaat de gemeente ook zeggen.
5: We gaan twee nieuwe bellers, als het mag. Bent u zover, Hanna?
0: Ja.
5: Ja. Ja. Goeiedag, welkom in de eerste.
0: Ik ben zomaar in een programma.
2: Ja, is goed, ja.
5: Moment. Goeiedag, welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag, met mij Lodi.
5: Lodi Kort, hè?
8: Ja, zeker. Ik heb wat nieuws gehoord. Het rijkste Afrikaanse land is Sudan.
5: Oké, bedankt.
8: Dat heb ik gehoord.
5: Dat is heel iets anders.
2: Dank u wel, Lodi.
8: Oké.
2: Doei, doei.
5: Welkom in de uitzending. Goedemiddag.
9: Hey, dag meneer Etienne.
5: Dag
2: meneer Lessa.
9: Ja, ik wil een vraag stellen aan die buitengewone dame die jullie als gast hebben. Mevrouw Beljot. En ik wil graag direct antwoord daarop. Mevrouw Beljot, bent u niet eerlijk om die mensen te zeggen dat ze moeten evalueren? Dat het namelijk zo is dat alles duurder geworden is. En als wij zwarte mensen wat willen hebben, wordt goed dat we voor moeten betalen.
0: Inderdaad. Wat je moet gaan doen, is dat groot onderzoek waar ik voor pleit. En vooral het proces ook onderzoeken. Het proces is heel belangrijk. Want als je het proces niet goed in kaart krijgt, waar kwamen de problemen vandaan? En wie heeft daar op welke manier dan ook aandeel in gehad? Is de methode deugd dat of betekent het dat we andere methoden moeten hebben? Dat is inherent aan het groot onderzoek. En waar ik naartoe wil, is dat nu een rationele kwakoe komt, waar mensen kunnen betalen. En waar niet ieder jaar mensen naar de pers gaan, het is niet te betalen, we worden uitgezogen. En vroeger hadden we dat en we konden met onze kinderen in de modder zitten. Dat moeten we niet meer hebben. Dat is geen compliment voor dit stadsdeel.
9: Heel kort. Hier bij mij te Sloterplas, mijn kleindochter gaat naartoe. Voor één zaterdag moeten ze meer dan 100 euro betalen. Hier, te Sloterplas.
0: Nou, dat kan ik mij voorstellen. Er zijn de festivals zijn rond 100 euro. Laten wij groeien. Laten dus mensen niet kunnen betalen, gaan naar de betaalbare kwakoe. En laten we iets moois maken, iets fantastisch maken voor de rest die het niet kunnen betalen. En misschien is het ook wel fijn dat iedereen ieder jaar denkt.
3: Voor wie maken we het sterk dan?
1: Voor de jongeren ook.
3: Tot jongeren.
1: Die
2: naar kwakoe willen gaan.
1: Dit is zo'n list dat ze net zeggen. Zijn dochter moest 100 euro betalen.
3: Ja, nou.
2: Ja? Om naar een festival te gaan.
1: Ja, de jongeren nodig om verder te gaan.
2: Ja, maar wacht, de artiest aan meneer Lesetaki. Voor one day, Optimus Bepay voor een festival.
9: Voor één dag maar moeten ze dat betalen. Dat geld kost het. Laten we heel eerlijk zijn, Harry. Ik ben 100% altijd met je eens met heel veel dingen. Maar Harry, we zijn nu in een andere tijd. Het moet zo zijn dat wij zwarte mensen wat organiseren dat we applaus krijgen. Het kan niet meer zo dat we terug gaan.
2: Zo pina.
1: Steken in het verleden.
3: Meneer Lesser.
9: Ja, zeg maar.
3: Suma en Water en wijzer voor Assange en Stapje leg me uit.
9: Asma die organiseren. Luister, ik niet met de in een organisatie. Meneer, doe nooit 20 pushers op.
3: Leuk, dat
9: wordt het niks.
3: Je doet money toch?
2: Ja, laat so, maar. Je toe.
3: Zo, maar die zijn kwakoe bij op eigenlijk.
2: Ja, maar dat is voor jullie die naar verleden.
3: Nee.
1: Hij zegt het vaak.
2: Ja.
3: Die zijn kwakoe, nu kunnen we molekken wans aan uit. De massa abwens noemen we van man. De massa organiseren man. Zijn maar ik de zwarte smaak terug. De potomen in een potje is die blakas
2: mee. Hoe zei je dat moest potten? De blakas mee organiseren.
3: Luister.
2: Nee, hier in de net doma.
3: Hoe aan mij was korotok? Hoe aan mij was party?
1: Maar dat is een andere.
3: Je moet uit de uitzending, ik trauma dat ik mis aan
9: contact. Nee.
3: Over twee weken.
2: Nee.
3: Maar min ook
1: een aard.
9: Heel kort.
3: Min ook mijn nek uit naar de stand voor zou ik meer.
9: Harry. Heel kort, ik ben blij als ik me werkelijk zo boem. Ik heb om een lange weer actie voor aangebouwd.
3: Maar meneer Lisse. Want de blakas maar, nog kan portemonnee zomaar, want de man is stond in de maakjes op de straat, maar nog kan stortemonnee kon zomaar tapus mannen.
9: Harry,
3: ik luister.
9: Harry, onopmoppen als de naam kon, ja, koekjes stond, ja, dus daar, die onzin geloof ik niet meer in, Harry.
3: Nee,
9: Harry, meneer Bribi, in een stondje zijn dat morgen, Harry.
3: Nee, je naaf Bribi, maar meneer Bribi. Nu een afbriebe, maar meer
2: briebe. Maar je noemt een gistoontje, dat zijn de briebe.
3: Zeg
2: je. Je bent roken, toch?
3: Ik weet een gistoontje toen. Ik weet een gistoontje. Ik weet een arki, maar de lessen van mij, dat je een lusje af me. Maar arki, we noemen het, dat je dat ook bijna met.
9: Harry, luister.
3: Ik luister.
9: Als stoontje kan er wat overgang termijn. Maar dat noemt dat je heel lief moet staan naar in.
2: Dat is de stoot met
3: dingen. Nee, dat aan je hebben paal mijn lessen. Dat aan je hebben paal als dat.
1: Maar dat was ook niet de bedoeling van stoontje. Het was maar zo tijdelijk. Ja. Ik kom naar dat je voet dan je bezoek aan roken.
9: Ik groet jullie.
2: Hey, ja, meneer Lessen, bedankt voor het bellen. Ja,
9: met Takari, met Takari Odito.
3: Met Takari Odito, die meneer Lessen.
2: Welkom in de uitzending.
10: Goeiedag, ben ik weer?
2: Ja.
10: Ben ik er?
2: Ja.
10: Ja, kijk, ik denk dat het punt niet heel goed is begrepen. Kijk, ik snap dat er een bijdrage wordt gevraagd, want ja, alles kost geld tegenwoordig. Maar mijn punt is meer, op het moment dat je kosten gaat vragen en die kosten gaan omhoog, ik noem maar wat, stel het wordt €50. Hè, en ik had vorige week al gebeld, ik ben naar Noordzee Jazz geweest, dat kost €300. Mensen hebben dat, mensen betalen dat.
2: Mm-hmm.
10: Als je in die categorie komt, dan moet je keuzes gaan maken, toch? En dan, dan gaan mensen of naar Kwaku of naar andere.
2: Ja, zo is dat.
10: Snap je? En als je ook kijkt naar andere festivals, kijk hoeveel er over de kop zijn gegaan. Dus het is meer dat ik op dat risico wil wijzen en niet per se dat het een centenkwestie is. Ik wil ook wijzen van, je kan de kosten wel omhoog gooien, de prijzen. Maar goed, dan kom je eigenlijk in ander vaarwater terecht. En dan gaan mensen andere afwegingen maken. Dus dat is meer het punt.
2: Maar meneer, alles wordt duurder met de dag. Als je naar de winkel gaat, je zet €50. Ja. Als je uit die winkel gaat, schrikken zo weinig dingen in die karretje zitten. Alles wordt met de dag duurder.
3: Ja.
1: Het is niet de ondernemers.
10: Dat is wat ik probeer te zeggen.
3: Ja, luister, luister.
10: Een ander punt. Mag ik nog maar afmaken, Harry? Ik heb nog niet gehoord of er zo'n telefoon. Dus die vergelijking, dan wou ik graag die
2: zien. Is mijn telefoon, laat het maar. Is mijn telefoon.
10: Kijken naar de veiligheid en hier in Zuidoost niet.
3: Lucia?
1: Je hebt die punt gemaakt. Het is het beleid van de gemeente
5: is duidelijk.
1: Die het allemaal zo duur maakt.
3: Meer takkie. Suma moros made.
5: Niet tegelijk praten, want anders is aan de brug.
3: Moros made dan.
2: En hoe die hele akkaas mee kan reageert op dit sma?
3: Zo daarna.
2: Hena.
5: Mevrouw Belliot.
2: Hoe is dat met die hena? Hena Belliot. Ja.
3: Zo, praat maar met Arkie.
1: Meneer Van Gom is er al.
2: Meneer Van Gom, hoe gaan we naar het programma?
1: We zijn er blij mee, want dat komt wel aan.
5: Dat is het een beetje netjes.
2: Ja, we zijn blij mee.
1: We zijn er blij mee. Dat ik eerder ben gekomen. Mensen hebben een beetje inzicht gehad in bepaalde
3: dingen. Mijn taak was aan het voor Kwaku. Uit jij gepot naar Kasperplaats. U gepot, u gaan naar Kwaku daarbij. Dat Libi het terrein dat je de maf Bonnie Grani met de organiseren de zand dat je dat
1: wil niet zeggen. Nee, het
3: gaat niet om het terrein. Kijk, de maf voor de zand, u zal de maf goeie.
1: Die
5: praat constant door elkaar, dat is zo hinderlijk, man.
4: Mag ik wat zeggen? Kijk, die terrein waar we nu zitten, gaat ook verdwijnen.
2: Ja, ik weet. Ja,
4: dat is één, maar luister goed. Meneer Harry heeft een beetje gelijk, maar hij kan het niet goed uitleggen. Deze mevrouw Belliot heeft ook gelijk, want zij kijkt het van de andere kant uit. Maar ik als Chiman, we hebben Kwaku geopend, we hebben het georganiseerd en nu komen anderen die verstand ervan hebben en hebben ze Kwaku overgenomen en ze draaien Kwaku op ons financieel, op winstbasis.
3: Commercieel.
4: Wacht, ja, op commercieel.
2: Ze hebben het overgenomen.
4: No, Arkibo.
5: Ja, even.
4: Kijk, dat is de manier waarop ik me kan explainen, snap je? Arkibo, de man teken. Hij draait mooi. Maar wij willen iets voor ons eigen hebben. En als het de naam Kwaku is van ons, laten ze die 4 weken van hun nemen. Doorgaan met hun vrijdag, zaterdag, zondag. Laat ze dat nemen. Maar wij, mensen, bedeelden Pinamang. Oemus Abuus aan toe.
2: Maar dat zeg jij als ze zijn bezig.
1: Ik kan niet zeggen alleen voor Suriname.
2: Ja.
4: Nee. Ik heb kleinkinderen die blank zijn. Ik heb kleinkinderen die licht van kleur zijn.
5: Want de telefoon blijft afgaan. Ik ga even mevrouw Bellet laten reageren op de bellers.
2: Ja.
5: En daarna kunnen jullie weer antwoorden. Ja. We hebben nog een half uur, dus rustig aan. Mevrouw Belliot, reactie op de bellers.
0: Nou, we draaien nu om een kringetje.
2: Ja.
0: Waarbij de ene partij vindt dat Kwaku behouden moet worden.
4: Ja.
0: En ik zeg, de Kwaku die nu ieder 4 weken per jaar wordt georganiseerd, daar is gewoon een succes. Hoe je dat of keer, misschien niet voor alle mensen. Maar wij moeten ook leren succes op een hoger niveau te waarderen. Want het is ook voor ons als zwarte mensen belangrijk dat er een internationaal festival wordt georganiseerd met zo'n kwaliteit.
1: Ja.
0: Willen we daaraan gaan knagen? Willen we dat ten offer brengen om weer die Kwaku van vroeger te hebben, waar u eigenaar van was, maar niets blijft, meneer? Alles gaat voorbij.
4: Ja.
0: Ook u en ik gaan voorbij. Het wordt het weer. Als wij niet uitkijken met wat nu gaat gebeuren tussen de private partijen die nu Kwaku organiseren. Ik vind dat letterlijk wordt waargemaakt wat ik aan meneer Kout toen zei. Ik zeg, wij gaan jullie de deur wijzen, want jullie brengen te veel problemen. Jullie krijgen een paar ton van ons om je zaken op orde te krijgen. En ik hoop dat jullie het gaan redden. Nou, dit is toch mooi. Na hoeveel jaar ziet het er fantastisch uit. Dus de wens van de gemeente en de wens van meneer Kout is gerealiseerd. We hebben een zeer succesvolle Kwaku. En daar moeten we niet aan gaan tornen. Als mensen dat niet kunnen betalen, dan beginnen we een editie voor de mensen die dat niet, daar niet kunnen komen. Niet alles kan in het leven.
1: Ja, maar dan ga
0: niet
1: je
0: alles.
1: Krijgen dan, hè?
0: Pardon?
1: Dan ga je een onderscheid krijgen.
0: Dat is het leven.
1: Die kunnen betalen en degene die kunnen alleen naar binnen. En dat moet je niet hebben.
0: Nee, maar dat is het leven.
1: Nou, nee.
3: Ik denk dat wij denk dat Gasper plaats naar de heer.
0: Maar dat is het leven, toch?
3: Dat ik de liefde kwak hoe de no, die de maf boven.
2: Nee, en ook klaar, want ik gooi apparaat, gooi de bouw of zo dat.
0: Mevrouw, met alle respect hoor. Want nu gaan we er emotie bij voegen waar ik geen zin in heb.
2: Ja, ja.
0: Want als we zeggen, ja, wij kunnen dit, kijk zij, dan gaan we zeggen van, we starten een restart.
2: Ja.
0: Een kwak voor moeders en vaders en mooie dingen. En we gaan kijken 10 jaar, over 5 jaar, en ieder om de 5 jaar, na iedere editie, gaan wij dat evalueren. Want de gemeente moet daarbij betalen.
1: Ja, ja.
0: Want de gemeente zal veel geld weer moeten toestoppen. Hè?
1: Ja.
0: Dus wij gaan niet praten over poti kwaku na gudu kwaku. Dan anders krijgen we een ander gedonder. En daar, dat moeten we niet willen. Dat is niet ethisch. Hè? Dat is ook niet ethisch om de landelijke media te bereiken met arme kwaku en goede kwaku. Dat willen we niet. Het is evenwaardig. Ja. Het is kwalitatief net zo hoog. Alleen als je het niet kunt betalen, hebben we deze editie. Met een mooie invulling voor de kinderen, voor de ouders.
5: Prachtig. We gaan even naar de volgende beller. Goedemiddag, welkom de Ritsen. Hallo? Hallo?
2: Die heeft geen zin.
5: Ja, maar dan gaan we naar de andere beller. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
11: Goedemiddag, spreek met Donovan.
5: Dag meneer Donovan.
11: Ik luister naar het programma, heel interessant. Ik heb 12 jaar, nou volgens mij 15 jaar voor Dance Valley gewerkt, in Sparrewoude. En het kost een hoop geld. Weet je, het is allemaal, die mensen daar die zoeken alleen maar om eigenlijk winst te maken. En die mevrouw daar in de studio, ik kan haar begrijpen.
5: Mevrouw Belliot bedoelt u?
11: Wat zegt u?
5: Mevrouw Belliot bedoelt u?
11: Ja, mevrouw Belliot, ze heeft helemaal gelijk. Kijk. Als je het geld niet hebt, dan kan je niet gaan. Alles wat duurt, vooral die festivals ook. Dance Valley, weet je hoeveel dat kost om het op te zetten? Mijn zwager die zat in Dance Valley. Hij is nu verhuisd naar Summer Jam in Duitsland. Hij zit nou daar, omdat ook de regels en de vergunningen daar ook een stuk makkelijker zijn. Weet je, mensen moeten ook begrijpen, een festival is niet te... Ah, nou, lau saniëren. Dance Valley is een goed...
3: Ja, maar Sumatra draait maar contra een festival. Amano, ben je een festival? Maar we doen kwaku toernooi. Sumatra en Kotron Festival.
5: Harry, wat gaan de reageren?
11: Jawel, daar hebt u gelijk in. Het is ja, maar ja, het is commercieel geworden.
3: Ja, nou, dat bedoel ik.
5: Harry, we gaan reageren naar de bellers, hè?
2: Mm-hmm.
5: Dus,
2: meneer Taki.
5: Deze meneer gaat even zo'n punt afronden.
11: Oké, dus dat wil ik alleen zeggen. Die mevrouw daar in de studio, ik ben helemaal met haar eens.
5: Okay.
11: Ik heb 15 jaar voor Dance Valley gewerkt. En daar komen alleen maar dure DJ's. Van noem maar, u weet zelf wel. Dus ja, het is een beetje. Ja, het is. ja, het is moeilijk om te zeggen, maar ja, wie niet kan gaan, die het geld niet heeft, ja, sorry, je komt niet binnen. En dat is ook bij Netsvelli en die andere mensen.
5: Vriendelijk bedankt voor het meedoen. We gaan naar de
11: volgende. Ja, u ook. En een fijne dag allemaal.
5: Ja, dank u wel. Goeiedag, welkom in de uitzending.
12: Goedemiddag met Adjoja.
5: Dag meneer Adjoja.
12: Ja, ik luister naar jullie de discussie over Kwaku dit jaar. Laten we eens een voorbeeld nemen. Kijk, in Den Haag hebben ze ook Milan, toch?
2: Mm-hmm.
12: Maar je hoort nooit een discussie daarover.
2: Mm-hmm.
12: Dus even informeren hoe het daar gaat, zodat we dan verder met de discussie verder kunnen gaan. Okay. Dat was mijn reactie.
5: Prachtig, bedankt.
2: Okay, dank u wel.
5: En ook een fijne middag. Harry, jij maakte een punt. Je kan het nu afronden.
3: Zo'n punt, Mimik.
4: Het was een voetbaltoernooi.
3: Maar we doen een voetbaltoernooi.
5: Dat weet iedereen. Dat hem zeggen, we gaan niet terug naar het verleden.
4: Nee, we hebben een voetbaltoernooi begonnen.
5: We over het heden praten.
3: Kwaku toernooi. Hoe loopt Kwaku toernooi toch? Hoe gaan we naar Gasperplaats?
5: Okay.
3: Nee.
5: Volgens mij is alles gezegd. Er moet een goed onderzoek komen en daaruit conclusies trekken.
2: Ja.
5: Goeiedag, welkom in de uitzending.
13: Ja, goeiedag, ben ik dat weer? Ja. Tot slot, laatste keer.
5: Ja, dat gaat niet aan.
13: Ja, die man geeft een heel goed punt aan. Dat het echt, echt een festival is geworden, zeg maar. Zoals je dat ziet bij als Summer Jam, geloof ik. En nog Dance Ferry. En inderdaad, er komen hele dure artiesten. En als ik nu ook kijk, weet je wel, naar welke artiesten zijn gekomen.
5: Oh, je hebt het over de vorige beller, neem ik aan.
13: Ja, klopt. En dan nu, weet je, er worden dure artiesten uitgenodigd. En bijvoorbeeld M-Folk, volgens mij Treintje Oosterhuis. En dan denk ik van, ja, weet je, dat is ergens wel een inconsistentie, toch? Van, hé, ergens is er te weinig geld, maar aan de andere kant huur je dure artiesten in.
3: Ja.
13: Dus ik denk dat het ergens een beetje schuurt.
5: Ja, ik begrijp het helemaal.
2: Maar die mensen nodigen die artiesten uit, omdat ze weten, als ze die artiesten uit, dan komen er mensen naartoe. Want dat heeft mijn dochter en mijn kleindochter ook. Wanneer, soms te meer de prijs, dat ik ga, zie de goma vast aan ding. Honderd zoveel van kaart. Dat betekent, die bij drie kaarten die de, en aan de
4: ja, maar dat is het een festival. Het was een toernooi wat haar is.
5: We gaan even de beller afronden, want die meneer is nog aan de telefoon. Ik ga u hartelijk danken voor het meedoen. En een hele fijne dag.
0: Mag ik even op die meneer reageren?
5: Mevrouw Hanna wil even wat tegen u zeggen.
0: Kijk, wat is aangekondigd ook door, door de organisatoren.
5: Maar hij is weg, maar je luistert dus.
0: Door die organisatoren. Is dat ze dat indien men nu gaat bekijken van hoe gaat dat en hoe moet dat en wat. Hè, mm-hmm. Dan gaan ze ook kiezen op hun programmering.
2: Mm-hmm.
0: En dan zijn ze vrij in. Dus voor hetzelfde geld krijg je een totaal andere programmering. Een totaal andere Kwaku.
2: Mm-hmm.
0: Dat zegt men. Dat hebben ze aangekondigd. We moeten ze achteraf niet verwijten. Ik neem het niet voor die mensen op. Maar ik vind dat ze prachtig werk hebben geleverd. En als dat betekent dat wij organisaties hebben die op dit niveau commercieel kunnen opereren, dat moet je toejuichen. Dus het zit er dik in. Dat indien er niet meer gesubsidieerd wordt door de gemeente, wat de gemeente niet gaat doen hoor. Kunnen ze niet maken. Kunnen ze niet. Hoeveel geld moeten ze er nog meer in stoppen? Ja. Dus ze zullen misschien hier en daar wat helpen. Maar Kwaku wordt qua programmering iets anders. Qua inhoud iets anders. En qua uitstraling iets anders.
5: Prachtig.
0: Dat wordt
5: ik ga even naar Harry. Ik ga je een vraag stellen.
3: Je mag actie misschien.
5: Ik hou het even onder controle. Anders loopt het helemaal spannend.
3: Ja.
5: Jij hebt het over Bonigrani. Wat voor een instelling is Bonigrani.
2: Een radiostation.
5: Hebben ze het eerder gedaan?
3: Nee. Ja, nee, maar dat mij doet het in de wet.
5: Waar?
3: Na een Madela plein of zo.
2: Ja, maar dat lag gewoon.
5: Het is hier in de Belmen.
3: Ja, maar dat me leg je uit.
5: Ik heb nooit
3: van Bonigrani. Artie maar mekjes bericht.
5: Maar ik woon hier.
3: Ja, maar jullie kiezen
2: maar
3: mekjes.
2: Maar Harry, even wachten.
5: Heb je er ooit van gehoord?
2: Nee, wacht hier. Harry, één keer een jaar die zie, of vorig jaar, dit doe, was aan 1 juli naar Plein Madeila Plein. Maar van de rest, nu, dit wordt er zijn al een festival. alleen vorig jaar, 1 juli lang aan dit jaar. En vorig jaar ben je wat vlog.
3: Is dat een probleem voor Uno?
5: Laat het horen.
3: Uno is vergelijk wat festival naar voor Bijmelmeer. Bijmelmeer is nooit een festival. Bij mijn bed ben je een toernooi gewoon.
2: Harry, maar we leven een andere tijd.
3: Ja, je kan leven een andere tijd, maar uno ego bi ego door dat desma zijn de dapen naar bij mijn bed. Desma moest man go ook doen naar kwaku. Desma nam go pay om mijn money go naar kwaku. Daarover ik go naar mij.
2: Ja, maar desma pay voor de allerlei zaken. Ik denk
0: dat we... Maar tenslotte reagerend op u. Ik ken uiteraard Boni Grani, maar Boni Grani heeft niks te maken met wat ik nu aan de orde stel. Laten we dat ook
2: voorstellen. Ja,
0: dat heeft niks mee gaan doen.
2: Ja.
0: Wat er gedaan moet worden is dat indien er een kwak wordt voor de middenmaat, voor de moeders en dat mooie harmonieuze gezinsleven, dat de gemeente ook gaat moeten selecteren.
2: Mm-hmm.
0: En op basis van je ervaring, maar ook je eigen geld wat je moet investeren. Want je kunt ook niet weer beginnen met een kwaku van wel eer. Waar de organisatoren geen cent hebben. Dat wordt ook een puinhoop. Want wie maakt de ruimte schoon?
5: Tenslotte moet je naar de gemeente.
0: Je moet tenslotte.
2: En dat jij naar voorzitter van kwaku. Zo ging het vroeger.
5: We gaan even stilte, alsjeblieft. We gaan twee bellen even pakken.
2: Ja.
5: Goeiedag, welkom in de uitzending.
14: Ja, goedemiddag.
5: Dag meneer Alwin.
14: Ja, ik ga van het begin naar kwaku. En over een paar dagen word ik 89. Meneertje verjaardag, dan ben ik wel kwaku. Maar die mensen moeten naar kwaku gaan om te kijken. Meneer, het is hartstikke netjes. Jonge mensen van 12, 13 jaar, de kinderen komen allemaal aan het trekken. En ik heb kunnen genieten van allerlei muzieksoorten. Ja? Je moet kijken de schoenmakers die daar lopen. Als je naar de toilet gaat, alles is georganiseerd. Veel beter als een ander. Kijk, wat bijvoorbeeld een
5: 1975.
14: Er waren geen beveiliging. Veel vakpartijen plaatsgevonden. Steekpartij en al die soorten.
5: Okay.
14: Maar ik heb laatst €20 betaald. Waar heb ik €25 betalen? Want Diana Ross heb ik €200 betaald voor één keertje met mijn dokter.
5: Meneer Rechen.
14: Nou, de dingen wat we hebben, maar moeten we behouden hoor.
5: Ja.
14: Want die dingen van 20, 30 jaar terug. Moeten we niet meer, net als wat meneer Lisse zegt. We zijn aan de slikbeblak allemaal weer portie. Eh? Ik kan het betalen, ik ben gepensioneerd, dus ik wil €25 betalen.
3: Ik heb mijn 50ste review.
14: En donderdag ga ik ook naar, zondag word ik 89 jaar. Dan ga ik daar lopen. Ja. Hartstikke netjes.
5: Oh, dan krijg ik een biertje van je. Eusjijn, hartstikke bedankt en ik wens je een hele fijne dag. Goed.
2: En ook een mooie verjaardag.
5: De volgende beller, goeiedag. Ja.
15: Hallo, ben ik nu aan de beurt?
5: U bent aan de beurt.
15: Zo.
5: Oh man, nee, dit is te veel bellers.
15: Ja. Kijk, er zijn oplossingen gegeven. En doordat jullie zo door elkaar heen praten, dan luisteren jullie niet naar die oplossingen.
5: Dat klopt.
15: Er zijn twee oplossingen gegeven. Mevrouw Belgiat heeft gelijk. Zij heeft een oplossing gegeven. Maar ook die meneer Harry, die er zo altijd doorheen praat, hij heeft ook een oplossing gegeven. Maar jullie luisteren niet naar elkaar.
2: En wat zei die oplossing?
5: We luisteren naar elkaar, maar de emoties nemen toe.
15: Ja, kijk, meneer Harry heeft gezegd, laat het mij woorden gebruiken. Hij wil weer de situatie van zoals Bijlmer toen begonnen is met een voetbalveld. En dat je daar rondheen kon lopen en daar waren de tentjes enzovoort. Het was gezellig. Ik vond het een chaos, maar ik noem het een prettige chaos. Dat was het.
5: Ja, oké, bedankt.
15: Nou,
5: we gaan naar de volgende bellen. Oh.
2: Wacht even, ik heb nog niet klaar.
15: Ik wil even mijn
5: zakje afronden, alstublieft.
15: Ja, dan kan ik die voor neerleggen.
2: Want nee, u kunt zeggen.
5: Nee, we hebben niet zoveel tijd.
2: Nee, ik heb van mevrouw Belliot te zeggen.
5: Nee, we hebben niet zoveel tijd.
2: Nee, maar zegt u van mevrouw Belliot, want hij wil ook zeggen wat mevrouw Belliot heeft gezegd.
15: Ja, zoals mevrouw Belliot heeft aangegeven, weer mijn woorden, het is een commercieel gebeuren geworden. En dat was... Het is heel goed georganiseerd, ja, maar het blijkt nu dus dat het financieel niet haalbaar is. Dan zeg ik, pas bij de oplossingen toe, ga die twee scheiden. Dat commerciële, wat je dan Kwaku Festival noemt, organiseer het elders in Amsterdam of in Almere of waar dan ook. En die andere, meneer Harry, hou dat daar in de Bijlmer omgeving.
2: Dat zijn twee goede oplossingen.
5: Ja, we gaan naar de laatste beller. Bedankt voor het meedoen. En ik wens u een fijne middag. De laatste beller. Goeiedag, welkom in de uitzending.
16: Goedemiddag, nogmaals met Adjoja.
5: Meneer Adjoja.
16: Even, de laatste keer dat meneer Renfrum de organisatie had van Kwaku, heb ik samen met meneer Boet en andere meneer Hadi, s'avonds, en die jongens die daar in op ons zaten, vloek, afgesproken met meneer Renfrum dat jongens een x-bedrag krijgen om het veld schoon te maken. We hebben de s'avonds van 11 tot 5 uur in de ochtend alles netjes opgeruimd. Maar om de jongens hun geld te krijgen, een hele joeboe.
2: Ja, dat klopt.
16: We hebben daar vlot gewerkt om de paden, die, als het regende, alles
2: opgeruimd
16: en zijn gevuld. Tot de dag van vandaag hebben wij ons geld nooit meer gezien.
0: Pero, dit is het passado, hè? Is het verleden. We hebben het over.
5: Bedankt, meneer Rajoya. Mag,
0: mag ik nu toch hier zitten, voorzitter? Het volgende. Waarom ben ik hier gekomen? Want anders heb ik de tijd niet gepakt. Ik heb namelijk begrepen dat er een programma, mijn programma was aandeelhouderschap op de donderdagavonden. En ik heb na 10 jaar gezegd, ik ga iets anders doen. Ik logeerde bij Markt gedurende een jaar om het vanuit hier te doen en niet meer vanuit het gebouw van Salto, omdat het dichter bij mijn huis is. Mm-hmm. Dus net zo concreet is dat. En vervolgens heb ik met meneer Van Gom afgesproken, ik laat het programma voor wat het is, de titel aandeelhouderschap, laten we kijken wat we ermee doen. Mm-hmm. Ik wil het een andere inhoud geven. Mm-hmm. En mijn inhoud zou zijn om vooral filosofisch te gaan kijken. Mm-hmm. Van wat is de mens en hoe gaan we dat aanpakken? Wat voor literatuur is er? Een goede manier van kijken naar het leven. In welke cultuur, die Nederlandse cultuur, is bijvoorbeeld Spinoza. Dat is de grootste filosoof ooit. We hebben Aristoteles van het verleden. Dus ik ben nu bezig om te kijken, indien er een programma komt, hoe moet het eruit gaan zien? En als u hoort dat er nieuwe mensen het programma aandeelhouderschap invullen, dan betekent het niet dat ik niet terugkom, maar dat ik dit programma graag overdraag aan Mart en degene die het nu verzorgen. Want mensen hebben naar mij toegebeld, wat gebeurt er met je programma, enzovoorts, enzovoorts.
2: Is je doet dat niet meer?
0: Nee, op de donderdagavonden heb ik andere dingen. We zien wel op welke avond het komt, indien het komt, indien ik doorga. Maar de mensen die het programma nu inhoudelijk verzorgen, dat is met alle liefde mijnerzijds.
2: Oké.
5: Dat gaan we,
1: en dan moet u toch nog meegaan, maar u haalt die eigen er niet uit. Maar dan kunt u
0: soms moet je eruit gaan.
1: Nee, maar u zegt zelf, we leven in een andere tijd.
0: Ja.
1: En iedereen heeft andere gedachten.
0: Ja.
1: Dan moet u klokje terug zeggen van, laat maar een beetje water bij de wijn doen om met ze mee te gaan. En dat is het nekslag. Dat is het nekslag van ons van, kijk, nu draait op Kwaku helemaal, het bloeit alles.
0: Ja.
1: En op dat moment gooien ze de handdoek in de ring van, nee, we stoppen ermee.
0: Mm-hmm.
1: Dat is hetzelfde wat u nu heeft gedaan. Ja toch? Ja.
2: En ze werkt al jaren bij Maart.
1: Nee, maar nu gaat ze niet mee met degene die andere gedachten van
0: deze tijd. Ik laat de mensen hun gedachten vrij. Mm. Juist dat.
1: Ja.
0: Laat die mensen luisteren naar iemand anders. Die even kwalitatief is, of anderen, of jongeren, maakt mij niet zoveel uit. Maar ooit is het moment daar dat iets tot het verleden hoort. En dat moet je tot je nemen. En ik heb gezegd, ik stop ermee. Met liefde heb ik het 10 jaar gedaan. Ik ga een andere inhoud geven aan een ander programma met een andere titel.
2: Oké. Okay. Maar je gaat wel aan het programma.
0: Ja, ik ben erover aan nadenken.
2: Oké. Okay.
1: Oh, met een andere titel.
2: Ook dat het helemaal wegging.
0: Dat kan ik even vertellen.
2: Ja,
0: en inmiddels hebben jullie me meegesleurd met Kwaku.
2: Dat was gezellig. We zijn eruit.
5: Als we even gaan evalueren,
2: ja,
5: dan zien we dat de meeste bellers toch aan de zijde van u hebben gestaan.
0: Ja. Want het is geen wedstrijd hoor.
5: Het is geen wedstrijd, maar je moet toch ergens een punt hebben dat je zegt van, moeten we terug naar het verleden, wat niet meer kan, dat weten we 100%. Of gaan we in een commerciële versie door met andere mensen? Misschien meneer De Vries, die heeft het jaren gedaan. Die zegt ook van, het is voor mij voldoende. Vincent Soekera, dat weet ik niet. En Yvette Foster, dat is ook nog afwachten of ze dat nog verder willen doen.
2: Iedereen wordt een dagje ouder.
5: Iedereen wordt een dagje ouder. Ja. Dus misschien is het inderdaad toekomst. Bonnie Grani. Aan Bonnie Grani over te
0: dat halen. Weet ik niet.
5: Ja. Kan beter worden.
0: We moeten toekomstgericht denken.
5: Ik ken ze niet.
0: En we moeten werken met succes. Yes, en we moeten uitgaan dat niet iedereen geld heeft om dit te organiseren.
5: Dat is
0: en we gaan niet meer rommelen als het verleden.
2: Ja, ja, dat is het waar.
5: Kijk, het kan ook niet meer.
1: We zitten niet allemaal hier aan de radioprogramma's ook. En iedereen komt met zijn ideeën van dit kunnen we doen of dat kunnen we gaan verplaatsen.
5: Maar dat heet democratie, hè?
1: Ja.
5: Iedereen mag een idee.
4: Het is democratie, maar het wil maar één ding zeggen.
1: En dan is het de plicht van de...
0: Het is beleid, hè? Het is beleid, hè?
1: Ja, maar dan is het de plicht van de gemeente. Wat doen we hiermee?
0: De gemeente gaat zeggen, zet een plan op.
1: Ja.
0: Ik betaal het onderzoek voor jullie. Zet een plan op. En jullie krijgen 5 cent van mij of 10 cent. Meer niet.
1: Ja. Meer niet.
0: Het is een moeilijke tijd.
5: Zo werkt het.
0: De gemeente heeft niet zoveel subsidie meer.
1: Okay. Maar je moet
2: ons loslaten. Wie zegt dat ze niet geld hebben? Nederland is rijk.
0: Omdat wij onze prioriteiten leggen op onderwijs, op veiligheid en op andere aspecten van die samenleving.
5: Peter smeekt om even wat te zeggen.
4: Nee, ik zeg één ding maar. Het was een voetbaltoernooi. Als ik naar Bijlmerveld ga, ik zie geen voetbal meer. Ik zie een klein stukje daar wat ze daar helemaal op het einde hebben gezet. Waar een paar jongetjes hoog houden. Houden, maar het was vroeger een voetbaltoernooi.
5: Ja, dat
4: ik
5: kom nog
4: in nieuwe dingen. Ik kom met mijn vogeltje daar lopen. Nu als ik ga, is het die grote podium, een paar tenten hebben, muziek erin. Dat is het. Het is gewoon een ding geworden.
3: En commercieel.
4: Wat jullie willen.
3: Ja, dat commercieel
4: is mijn denkwijze. Ja.
5: Het is commercieel.
3: Het is commercieel, ja.
1: Ik ben iets ouder en dan heb ik misschien een kijk op andere dingen. Maar kijk, als de gemeente zegt we willen dit stukje hebben. Dat is punt 1. We willen hier huizen gaan bouwen. Wat wil je nu hebben? Je gaat huizen bouwen voor de jongeren dat ze Amsterdam niet uitlopen.
0: Ja.
1: Dat ze Amsterdam niet uitlopen.
0: Er moet keuze worden gemaakt.
1: Ja. Bouw dan huizen voor de jongeren.
3: Zo. Mooi zo.
1: Mooi zo.
0: Keuze
1: voor
0: de... Maar dat is een ander onderwerp.
1: Keuze. Ja, maar ik geef het
3: keuze voor de...
1: Ik geef het even aan van iedereen
3: ja,
1: loopt.
3: Ja, keuze...
5: Niet door elkaar, niet door elkaar.
1: Keuze... Wat gaat weg, wat gaat weg. Maar aan de andere kant, denk de gemeente, we hebben onze jongeren nodig.
3: Ja, ja.
1: Want als die allemaal uit Amsterdam lopen, wat gebeurt er dan met Amsterdam?
2: Hallo, ja, is dat, Waku is 4 weken, maar onze
3: jongeren...
2: Nee, onze jongeren...
1: Je moet ook denken, hè.
3: Dee, dee. Als hij zei het, Taki.
5: Michel, hoe gaat het? Harry, hè, Harry.
3: Als hij zei, Taki, go snap naar station en aan arena. Snap hoe maat dat je lukt, pede massa eta in pengel met pede go. Go snap dat je lukt pede go te maat en dat je lukt suma e koroko in pengel met. Nas massa no eta in pengel met e koroko in pengel
2: met. Maar op dat deel, wang go roko.
3: Wisha je tako lo dono sa
2: ilia. Kan dono sa nom dat deel esi.
3: Mi Taki, mi na be chauffeur, mi stome lukt en mi stela frak na wama. Normal be karamako, mi stela frak na ma. Tak zijn de vroeger maanden, go look best een vafuru. Alas mij gwe Haarlem, een Schiphol. Alas de mij moet uit bij me meren gwe. Dat is mij kon niet bij me meren.
2: Harry, Harry, Harry. Pri ma feen uroko da peego. Ep ni ma feen uroko na eindef goro da peego. Ep de no ma feen uroko ja de
3: excuse. Misha, Misha, de mannen be... De mannen be gire boy uroko ja zo.
5: Even, even.
3: Wa ma be konal normal ja. Mistela ma stref frak, mistela ma amatak you have gelijk, Harry. Umus go fast, um go luku fast aan dat die. Want de meeste mensen die in de bij me meren... Vroeger maanden me weer, best ja zo. 5 voor 5 goes gone naar bus, dus ja. Maar druk helemaal en 10 over 5. Maar druk zei ik moet uit bij mijn meer. Ik ben.
5: Harry, laat me jou één ding.
3: Euro, 9 uur, 9 uur, 9 uur. Luuk, zomaar ik kon in bij mijn meer koroko. Dat is wel luuk.
5: Laat me jou. Laat
3: me wel lolosan.
5: Laat me jou één ding zeggen, Harry. Dit verhaal wat je nu vertelt, dat is mevrouw Berriot getuige van.
3: Zoma?
5: Mevrouw Berriot.
3: Is wat?
5: Is getuige van.
3: Van wat?
5: Van wat jij nu vertelt.
3: Oké. Dan mij lees.
5: Nee, laat me uitpraten. Laat me uitpraten.
1: Is jouw fiets.
5: Mevrouw D, mag ik even uitpraten?
1: Ja, ga maar door.
5: Dit verhaal is uit de jaren 80. Toen was ik in de partij van Yusuf Matrijk. En Yusuf Matrijk, Hanna, als ik lieg, corrigeer me, is met dit...
3: Wat heb ik nog een pensioen, agent?
5: Harry...
3: Wat heb ik nog een pensioen? Je snapt het, tak, Sani. 2007 heb ik nog een pensioen, hè? Nog eens snappen, leg me lauw los aan.
5: Harry, ik zeg het nogmaals. Yusuf Matrijk is met dit verhaal gekomen. Misschien begrijp je het niet, maar Yusuf Matrijk is met dit verhaal.
2: Dat is mijn groep van de Russie.
5: De hele Lukota-trein stopt op een Belme station. Dat was ze, dan wakawaigo, de Mofina-wang. En dat er als ze in een kantoor omwaigo.
3: Yusuf Matrey takel
17: dat. Ni beden na partij.
3: Yusuf na ayu Aisha amay bedoel. Mais aksi yu. Yusuf na ayu Aisha amay bedoel.
17: Dat leef al langer as 40 jaar.
3: Maar Yusuf na ayu Aisha amay bedoel.
17: Yu vrede hoe kan hem bel me.
3: Omdat dat maar gevaarlijk binnen. Wanneer nee. Maar ook al liever in Amsterdam.
17: Mevrouw Beljot, wat kan je bellen?
3: Dat nam mevrouw Beljot moest hebben meneer, wat kan je bellen meneer Tanja? Wat kan je in Amsterdam?
4: I love you all.
0: Mag ik zeggen dat dit programma hartstikke interessant is?
2: Ja, dank u wel.
0: Levendig.
2: Ja,
4: dank u wel.
0: Dank dat jullie me hebben uitgenodigd.
2: Graag gedaan.
0: Ik heb er echt van genoten.
2: Ja,
0: prima,
2: welkom, welkom, welkom.
0: Dank je wel.
4: Van uw inzet. 100%.
0: Dank je wel.
4: Want u hebt ook een andere zicht gegeven over de dingen. Weet je wel?
2: Harry!
4: Maar ik heb ook mijn mening.
2: Ik
4: wil mijn voetballer winnen.
1: Zijn de mensen ook duidelijk geworden van hoe zit het in mijn
3: leven? Omdat Temetak was en met dus met Luku, Sansa mi Aishi Saworong of Tadamo Brotamara. Dat you, Sanoshi, ook al leg me uit. Sami elak you are. You know, she's Sameshi.
2: Harry!
3: Temetak was een beste peren. Ik ben een rebelse.
2: Maar ik ben tegen je onderschat, ik ben tegen je dorre. Voor ons mij onderschat me dat mijn brengen. Zij denkt dat mijn sabi, mijn sabi.
3: Natuurlijk.
0: U bent hartstikke slim.
2: Ja.
3: Natuurlijk.
0: Ja.
3: Slim. Ik slim, maar waar zijn mijn actie? Ik slim, ja, maar mijn actie was aan. Jij rijdt bus te 5 euro maanden. Je ziet zo mij gewoon de bus.
2: Maar ik ga erom dat jij rijdt. Naar Piemann van Rokko je gaat. Familie dit jaar. Ik ben Libby Bermen. Ik heb papieren. Ik ga van Rokko in Amsterdam. Dat is goed. Ik ga verdienen door een money.
3: Lucia.
2: Dat is toch logisch?
3: Lucia. Want ik ben naar Norman. We gaan naar het gemeentehuis naar in Bijmelmeer. Dan is Stella maar een vraag. Normaal dat jij nog Stella maar de social. Maar dat ja is een goede vraag. Maar ik zeg maar zijn de met die mating wat los maar zwarte mensen. Ik ga lukken, ik vertrek uit bij Malmer. De ga ook naar Haarlem, Amstelveen, Schiphol. De gwe.
2: Maar nu had jij nog
3: een keer. Arki.
2: Ik wil
1: werken, ze willen wel blijven wonen in de.
3: Ja. De mannen. De mannen bij Guy de mannen bij Guy de Mauro. De mannen bij Guy over een sport, achter een sport, na voor een sport. De mannen bij Guy de
2: Mauro. Maar voorzien de sma.
3: Ja?
2: Zo mensen maar nog bij wat lief in Belmen. Nou, de vet voor kon je in Belmen.
3: Ja, mooi zo. Je hoort op een dat wil op een tijd, Karim. Dus maar de boer content, ja, Blakaman, ben content, ja toch?
2: Ja.
3: Dat zijn de mensen die in Blakaman, de Rokos, de mensen die in Trasman, de Rokos. Dat is mijn WhatsApp voor jullie.
2: Ja, maar Harry, en op Blak, alles maar afroken, maar even aan die papieren. Familie, ja, ik heb mijn papieren, ik ga veel wel roken, kom ik naar Haarlem. En ik ga verdienen worden. Dat betekent niet terug naar Haarlem.
17: Jere,
2: ja.
17: De discussie die is gang al lang.
3: Het
17: was
3: geen
17: discussie.
4: Ik vind het leuk hoe jullie vandaag zo
17: actief waren. We gaan een groetrondje doen.
2: Luisteraars, tot over 2 weken met Takugra Tangi. Dat doe Arkoene verdient voor de Apanti. Want Apanti moest komen. Dankjewel, tot over 2 weken.
3: Bedankt.
1: Bedankt.
3: Bedankt.
1: Anders hier naartoe gekomen, maar we hebben gelijk.
2: Normaal heeft u laten wachten, we hebben een afspraak met u. Maar normaal nee, je ziet daar een keer mevrouw Belliot.
3: Eigenlijk, Maxi wat vraag.
17: Oké, ik zit dadelijk aan de receptie.
3: Nou, we hebben Maxi tap aan radio, we hebben Maxi.
0: Onderwerp heeft, als je
17: een
0: bepaald onderwerp
17: gaat niet meer. Ik heb nog maar 3 minuten.
3: En ja, nou dat mijn bedoel.
0: Twee. Voorbereid op het onderwerp. Ja. Anders praten we allemaal door elkaar heen. Dan wil ik graag.
2: Oké.
1: Okay. Ja,
0: ieder kwartaal.
2: Eet en liefje in elkaar.
0: Ja, oké.
1: Het gaat niet zo bij ons. Als wij hier een onderwerp aankaarten. Dan komen de gesprekken zo naar beneden. Heeft vanmiddag zelf ook gezien. Hè?
17: Okay. Ja. Maar mevrouw Deeuw, we moeten echt afronden. Anders
1: dag
17: komt,
1: allemaal. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Corrie.
0: Dag lieve luisteraars.
17: Anno jere mi jere na mi aimi kon luku. En dat is wat we in de Belmer zeggen. Buna bimmeriman. En Harry naar Kinkerstraat, man. Dus if you want, ja.
2: En die zijn naar buiten.
17: Want contact kan gaan uno. Dan nog jere mire. Eind kon ik gewoon toe, Fredde Belmer.
3: Wat doen we?
17: Fredde Belmer.
3: Hij is Messi. Hij is Messi. Dat moet je denken.
0: Het programma is story.
17: Oké, goed. Groet aan iedereen. Leuke uitzending.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten,

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De Singinetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur. Aan de Kormelinkweg nummer 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Nu reist deze met me mee. Head & Shoulders Mental Fresh. Het is...

lieve luisteraars, welkom. Inderdaad, u bent welkom, ja. Dit is Mart. Het programma Marticipatie heeft overgenomen van Tori Echatori. Norman is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En na mij krijgt u de heer Raymond Dalvoer. Die neemt over van 5 tot 7. Soms gaat hij door tot 8 uur van Jurude. Maar dan weet u dat. Voorlopig gaan we het samen doen. U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken. U heeft nieuws, informatie, het een en ander meegemaakt. En u wilt van gedachten wisselen over allerlei zaken. Dat kan hier bij Mart. Norman is hier speciaal gekomen om met u bezig te zijn. Dus if you know that, dan moet je naar dit toe. Dan houdt het op. Dus we gaan het samen doen straks. Tot zo.

0: Oké.
1: Goed, luisteraars, ik ga ervan uit, u hoort die deur vallen. Maar dat komt door de andere programmamakers die in en uit lopen. Maar ze zijn buiten lekker aan het chillen, napraten over wat ze allemaal hebben gezegd en gedaan. Misschien ook meegekregen. Luisteraars, ik heb ook een denkje over groei. Hè? Wanneer je groeit, je groeit. Dan is het ook onderhouden. Inderdaad, heeft je bij een biggie of zo. Je denkt, ik graf je onderhouding. Je hebt een gebouw. Een biggie gebouw. Dan, wat komt erbij kijken naar onderhoud? En hier hebben we een kleine. Op die of zo. Ja? Ja?
2: Ik ga weg.
1: Oké, okay, bedankt hoor.
2: Een nieuwe afspraak?
1: Ja, dat is goed.
2: Ik wil er over een paar dingen praten.
1: Oké. Okay.
2: Is dat goed?
1: Dat komt goed. Okay.
2: Oh, je alright. Bent mooi.
1: You too. Hi, dag.
2: Mooie man, hè?
1: Ja, leuk hoor.
2: In teken.
1: Is dat zo?
2: In teken.
1: Nou, jullie maken me verlegen, luisteraars. Hanna gaat weg en mevrouw D ook. En nou, ze vinden me leuk, aardig. Goed zo. Liever dat. Nadat de bestoorde naar mij. Vonden me irritant. Van lastig. Huh? Dat niet. Ik ben een ander type, ja. En, goed. Ik moet ze even aangeven dat ze die deur dicht moeten doen. John, ze weer een heer kabaal op de achtergrond. En dit is live radio, luisteraars, dus je kunt ze niet kwalijk nemen. Ze zijn geen kindertjes. Ze zijn helemaal aan stil. Ze hebben zelf kindertjes blijven soms stil. Maar in die zie. Ze zijn in een tapajari, ja. Nou, ze blijven niet stil hoor. Blijven praten en daarom, Mart kiet ze uit, hè. We kunnen ze uitkiezen. Hoe sap vinden ze maar de luisteraars aan Loptaki? Takis maar. Hoe lang het denk je, Mart? Hoe ab ding? En volgens mij hebben we een aanzuigende werking zodanig of ik weet ze te vissen. En dan met Tjareko. Allemaal, stuk voor stuk. Praters. Houden van praten ook. En soms hebben ze het over allerlei onbelangrijke zaken. Maar zo lees je je retorie toe waarvan je zegt van, oh, zo had ik er niet over gedacht. Zo min of meer. Luisteraars, een andere zaak is dat ik overal kijk waar ik programmamakers kan interesseren. Die iets kunnen betekenen voor de radio. Hier een spotje nono, waar we op zoek gaan naar vooral jongeren hoor. Omdat de media hub is modern. En misschien dat ik binnen Mart ding heren voor uno op leeftijd. Hè. Die durven het niet aan. De Frede Ptjun, zo komt dat en zo. Ze zijn niet enthousiast. Dus het gevaar is dat je hebt een nieuw apparatuur, je hebt nieuwe apparatuur tot je beschikking. En of UNO, hè, dus dat moet ook worden gezegd. Met de herhaling, is niet van ons, maar in bruikleen. Maar ja, als ze geen gebruik van willen maken, dan trouwen we ontwing. Dus daarom ben ik aan het vissen. Ik heb laatst een bericht gehad van een school, of tenminste een organisatie, omdat wij een officiële stagebegeleidingsplekken zijn erkenning hebben we, die erkenning, dat we mensen mogen begeleiden. Dus, tedap hem of adono, en dat je hier het soort sma in een uitzending, bij Mart, andere Nederlanders, even een lukboen trouwen aan een Turku accent schrijven, de Wansawani, Marokkaan, Afrikaan, allerlei studenten, die het wel willen of kunnen doen, die gaan we benaderen. Vooral het Tapamart internet. En waar nodig, if we zitten ook dit talent verbreken door Kona Uno, nou, het weng. Maar in ieder geval, een media hub moet meer gebruikt worden. En tot nu toe loopt het nog niet zoals gewenst. En zo gaat het ook met nieuwe dingen hoor. Het heeft een opstartperiode nodig. Johan en zo, Maar zo lees dat ding en tak tak nee, dat ding dat ding door het enthousiasme nog deed. Zo. Dus ik kijk rond met Lukulon toe. En af en toe ben je dan in gesprek met mensen die wel willen afgelopen. Daarom was Hanna hier eigenlijk hoor. Voor confronteren dat kan hier de jongeren. Zijn dit op donderdag nou. Die uren waren onder haar beheer. In dat programma aandeelhouderschap. Wat ze deed op de donderdag. Stop. Maar uiteindelijk hebben we nu jongeren die daar aardig een programma neer hebben gezet afgelopen donderdag. Dus die is donderdag in de bakka tussen 7 en 8. Sterker nog, ze hebben gevraagd of het niet langer kan. Dus zo, Luku. Maar het was interessant. Jongere generatie zang Ebijin 4-4 passie. Maar voor mij was het ook even leuk en dankzij internet ben ik in contact gekomen met een Amerikaanse gepensioneerde radiopersoonlijkheid. Je moet de naam onthouden. Paul Porter, zo heet hij. 40 jaar radioervaring. Heeft gewerkt, ook voor de televisie, maar grote organisaties. En ze waren aan de praat. En als kreeg hij, voor ze samart het doel naar een achtergrond voor UNO zou je bereiken. Lees je dat pas uit, het is Engels, Nederlands. Maar je weet het, tegenwoordig kan je translaten. Dus als je abriti, dat keer hem. We kunnen Lukusami kan doen naar kennis en ervaring voor mij. Voor je over, ja. En het is iemand die, zoals je van grond op hoede, die ik heb bewonderd dat een manier die van presenteer programma's. Meer muziekprogramma's, dat moet ik ook toegeven hoor. Het waren geen informatieve programma's, maar meer muziek. En zijn muziek was ook de mijne, Kotak en zo. Hij had een goede smaak, goede keus. En Taki, afgelopen weekend. En hij is bereid om een programma te doen voor Mart. Desnoods maandelijk, zei hij. En het programma gaat heten The Quiet Storm. The Quiet Storm is een formule dat al jaren in Amerika bekend is. Vele radiostations hebben dat in hun programmering, waar ze rustige muziek afdraaien op een bepaalde tijdstip. En het sloeg aan bijna alle radiostations, vooral in Blakawang, bij Abby, Quiet Storm, mooie ballads, mooie tori. Dus die Paul Porter, die zijn beide ouders zijn geboren in Trinidad, maar hij is geboren in Amerika. En Atakeremi Oluku, Milobatori. Volgens mij heeft hij het al gepost op zijn social media. Take hoor Mart in de gaten. Of den deed voor Jeremy. Met de Quiet Storm. Vroeger hadden we ook een andere Amerikaanse meneer, maar die is helaas overleden. Matthew Williams op de zondag. Die woonde in Texas, Dallas. Maar hij bleef hier in Amsterdam. Of ergens in het land. En dan deed hij ook een programma, Quiet Storm, met mooie soul, R&B, ballads. Jammer, Matthew Nodemoro, maar bedraai mooi pokoe. Deze is volgens mij een niveau hoger qua ervaring en bekendheid. En is, even zeggen, is gepensioneerd. Hij doet het niet meer voor de money, maar gewoon voor de liefde voor dat vak. Dat is waarom niet. Hoor je, Tade Sofara. Maar we gaan het promoten ook. Omdat voor alle internetgedeelte voor UNO. Gaan we gebruiken zomaar een app internet. Nog maar ARCA-programma. Oluku voor greeting op. Daarbij natuurlijk gaan we onze vleugels overslaan. Want er is nou ARCI. Heer Holland ook ARCI. Vindt een lukboen de koppen. De Bayengwe. Poer en Amart. Tjago Potamotra. Organisatie van Pai Bijimoni, want hij is een zware kaliber. Dus ik ben blij na ontmoeting die zie op internet met eigen Tagnono in Holland. Hebben we een Kwaku Festival mooi moment voor hem om te komen kijken hoe Amsterdam eruit ziet. Hij heeft mensen hier in Nederland wonen. Dan stap aan toe. Dan is maar tegen en dacht, oh, tegen meneer Norman. Ja, als hij uit Suriname komt, dan spreek je de taal Takitaki. Ik dacht, nee. Als hij nog Takitaki, ik dacht, Takitaki is een nickname. Maar het is Surinamese. Hij dacht, oh, dat is maar tegen mij. Dan dacht ik, tegen, taki, a taal voor jullie, Takitaki. Zo is Shibaka. Nederlanders, die blijven bij hun standpunt. Takitaki, ik tegen wel. Takitaki is talk, talk. Letterlijk vertaald aan lafu. Ik dacht, ja, the Dutch people cannot understand what we say, but they listen to. And sometimes when we speak, we say, I taki no. Takai, ik kan taki. Tak taki. Taki no. That in Hollanders, they keep that in mind. That's why they call our language taki taki, but it's not true. We have a nice language, Surinamese, very nice. It is, atakau luku. If I can come a weekend, this is about laatste kwaku kon teka sfeer. Dat hoort u nog. Dat was even een sideline. Dat heeft me bezig gehouden, even een beetje. Zijn wat lommateriaal, gimme of arki. Sabe doe voor zie wat hij allemaal heeft gedaan. Misschien moet ik u een fragment laten horen. Dan heeft u een beeld van wie hij is. Je kunt hem ook googlen hoor, als je wilt. Paul Porter. Je hebt verschillende. Ja, een gospelzanger. Ook de Paul Porter. Maar deze is die Paul Porter van de radio. Radio personality. Vrij bekend. Vrij bekend in Amerika. Ko Arking. Even tussendoor, dan heeft u een beeld. Sao Mitoja op het internet tijdens de stille momenten laat niet die moest die man ding.
0: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew, on KYS.
1: Yeah, zwaar kaliber. Die zie je aankeer, hè? Vooral met muziek op de achtergrond. De Pokusau lobby. Dus dit wordt een club. Ik vind dat ook wel meneer die zei op een fanclub, ja. Vooral de, ja, komt dat in, de gezellige dames. Die zullen verwend worden met mooie praatjes, gedichten misschien tussendoor. Ik weet het niet wat hij van plan is, maar Quiet Storm is meer muziek. En ook. Ozin Kong. prima. Dus dan weet u dat. Het is een meneer die ik al vanaf 1984 heb gevolgd. Hè. Hij beïnvloedt me toe. Hè, want soms is Mathé Arkiden Voerhoeder. Hij beïnvloedt die. De manier van taki, de manier van muziek afdraaien. Muzieksoort, stijl. En een eeuwang, maar meer lange ding. Bewonderaars zijn. Volg, mi volg ding, een hele tijd. En daar is je nou van internet. Een groot tapoe kop ching. En dan. dan heb je toegang. Actie heeft me op Facebook. Ik dacht, nee, ik ben op Facebook. Ik dacht, nou, misschien ons aan vier wel op Facebook, ja, zeker. Want maar ik ons aan geen, ik dacht, dan had dat die. Maar ik zelf heb geen Facebook. Maar dat kan die Mloko. Ik ben toch, dat kan ik doen voorzand op internet. Maar dat ik nou Facebook is van Elon Musk. En I don't trust it. Mijn op aan Facebook gebeuren nou. En Facebook neemt ontzettend veel tijd van je ook in beslag. Hè? Want je moet je pagina onderhouden. We gaan nog een keer luisteren. Want misschien wat blijdschap, Jakba. Ja.
0: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The OP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
1: Dat was de legendarische stemgeluid. Leuk. Dit heb ik vanochtend uitgezonden, inderdaad, voor Biggie McDing. Luisteraars, waarom op. Maar we gaan ook, we hebben mooie muziekprogramma's nu hier bij Maarten. Het zal u opgevallen zijn. Poco, het draait voor u. Sommige mensen die slapen niet in het. We hebben een Henk. We hebben een. Er is nog één op de zondag. Minimaal contact in één eventjes. Geen Roberto. Delay. En dan heb je ook Dalfour. Die draait ook mooie ballads. En. Wat zeg je van Coupé? Tesson de Mantenanga Satranetti. Bijgestaan door. Nog een collega heeft die binnengebracht. De Soul en Poku. R&B en nog een paar andere. Die ene meneer heet Benito. Ja, Benito is op de zondag. Die draaien genoeg. Mooi Poku. Tenetti. Dus wel Luku. Sotsi Martego. Dat we veel meer ook ontspanning aanbrengen. We praten veel en dat is waar. Eentje is hier in de studio, die kan ook aardig op de zaterdag haar mondje roeren. Praten, takkie, hè? We zijn geboren om te praten. Maar goed, wie nou tak doen ze dan? Want Jezus raap, we heren niet. Maar afgelopen zaterdag was ze er volgens mij ook een prater. Dus Mart heeft ze, we hebben ze. Maar dan zeggen sommige mensen ook van ja, maar jullie moeten ook muziek draaien, want ik mis die salsa, merengue, soca, biggie poco, soul. En dan dacht ik, no, daar moet u niet, daar moet u voor waken. Of soul hebben we genoeg, ballads zat. Maar Maarten is een informatief zijn we bezig. We zijn een community radio. En die meneer waar ik het over heb, die Paul Porter, die is blij, want in Amerika zijn de radiostations zeer commercieel geworden. Solisi, Dinaman draaien aan Pocus Revi. Want het moet betaald worden. Hij was een gevecht aangegaan met de platenmaatschappijen, maar ook de radiostations, de DJ's. Zij Tigmoni onder Tafra. Hij is niet zodanig geliefd bij velen vanwege haar streving. Hij heeft een boek geschreven ook, Blackout, zoiets. En hij is een beetje aan het protesteren tegen de stijl van nu. Mevrouw Claire, hoe gaat het met u? Wilt u even zitten en mij vertellen waarmee u bezig bent? Ik zeg tegen mij van, hey, ik heb wat spullen hier gekregen. Ik kom ze straks halen. Maar misschien is het tijd voor Mart Bonkop Serie. Dat heb je me gezegd. En ik zei, waarom niet? Weer mooi. We kunnen wat doen. Mooie bril heb je trouwens op. Heb je niet zo eentje voor me?
3: Oh ja hoor, ik heb zo eentje voor u. Goedemiddag luisteraars. Ik heb zo eentje voor u, meneer Norm. Hoe gaat het met u?
1: Goed hoor. Goed. Met jou beter. Je Brinkie, man.
3: Met Brinkie.
1: Ja.
3: Mooi zo. Alles aan San Diego toe moest Brinkie, toch?
1: Zo.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nee, maar, ik krijg steeds spullen van mensen, kleding, et cetera, om weg te geven. Dus ik dacht, misschien is het wel handig om dit weg te geven. Mensen mogen dan een eigen bijdrage leveren, kleine bijdrage leveren. Hmm. En het zijn best wel goede spullen, ook nog merkspullen.
1: Zo.
3: Maar ja, sommige mensen zijn nu hun kasten aan het opruimen.
1: Hmm.
3: Ik denk dat door die programma's, op mijn programma op zaterdag, ze zeggen, je moet je huis opruimen, doe dingen weg.
1: Ja.
3: En ik kom steeds weer tassen. Maar ik heb zelf tassen die ik aan het opruimen ben. Waarom niet? Het zijn goede spullen. Het zijn echt goede spullen. Ze zien er verdomd goed uit. Er zitten veel merkkleding tussen. Goed onderhouden. Misschien zijn er mensen die het minder hebben en jongeren thuis hebben die van merk houden of die het niet kunnen permitteren. Vooral mensen die ook groot zijn. Ik heb ook best wel spullen voor mensen die een maatje meer hebben. Voor mannen vooral. Want dat is schaars. Er is genoeg. Ik zou zeggen, kom een kijkje nemen.
1: Mooi hoor. Maar wanneer moet dat gebeuren?
3: Het hangt van u af.
1: Van mij?
3: Ja, je moet het zeggen.
1: Wat mij betreft morgen, overmorgen, zaterdag, zondag. Maar je moet het toch voorbereiden en bekend maken.
3: Ja, ik denk dat we moeten voorbereiden. Dus dat we in de loop van de volgende weken mee kunnen starten.
1: Oké.
3: En even kijken als we het een keer in de ochtend doen en dan een andere dag in de middag. Even plannen hoe of wat. En dan kunnen mensen komen snuffelen. Kijken van wat mis ik in plaats dat we steeds dingen kopen in het kader van duurzaamheid.
1: Ja.
3: Dat geld die je zou gebruiken om bijvoorbeeld diezelfde spullen te gaan kopen. Kunt u aan de kant zetten bijvoorbeeld en sparen voor een vakantie.
1: Zo.
3: Of iets leuks te doen met die kinderen. In plaats van dat geld uit te geven. Het is niet erg om second hand te dragen. Want als je naar de H&M gaat, en dat soort winkels, dan zie je ook vaak dat het recycled spullen zijn.
1: Hmm.
3: Er staat duidelijk op gerecycled, maar die prijs is niet gerecycled.
1: Oh.
3: Dus dat betekent dat stoffen die worden gerecycled en er wordt iets nieuws van gemaakt.
1: Ah.
3: Dat koopt men wel gewoon, zonder te kijken. Of ja, ik heb die winkel ook al eens mooi. Iedereen loopt ermee. Maar waarom zou je dan niet gewoon kopen? Zelfs stomen, aankleden. Je hebt iets moois.
1: Ja.
3: Dat geld kan je lekker aan elkaar. We moeten ook leren om te gaan sparen.
1: Ja, sparen. Ook voor kwakoe, ja. Die mensen die het niet kunnen betalen. Ook leren om te sparen voor kwakoe.
3: Ja, ja.
1: Nee, dat je vanaf nu met begin spaart te kwakoe kon. En je zegt dat ik een budget die zie naar die kwakoe.
3: Ja, of een iets
1: je
3: anders.
1: Je kan ook sparen voor Maart. Hè? Dus ik kan ook voor Maart voor eigen parochie gaan prediken. Dat sparen voor Maart. Maar ik zeg in dit geval, de mensen die het niet kunnen, nou, begin te sparen, zodat Tajuru Dororek kan go uit. Want wanneer we op vakantie gaan, of een vier of zo gaan organiseren, sparen we.
3: Klopt, inderdaad. Maar er zijn ook mensen die helemaal niet
1: kunnen sparen.
3: Niet kunnen sparen of ook niet eens dat geld hebben om een verjaardag te vieren.
1: True.
3: En als je een second hand koopt, er zijn genoeg mensen die gewoon een goed betaalde baan hebben.
1: Ja.
3: En nog steeds in de second hand stores gaan om dingen bij elkaar te sprokkelen en een mooie outfit. En het enige als we tegen die mensen zeggen, als we ze zien, oh wat zie je, wat een leuke tas. Dan ga je dat niet zeggen dat het second hand is. Maar heel veel van die dingen zijn second hand. En geloof me, in elke boutique heb je second hand spullen. Want die mensen dragen die kleren ook om jou te laten zien hoe mooi het is. Is ook als second hand als ik het langer dan 2 uur heb aangetrokken.
1: Ja.
3: En als je het meeneemt en je mag het ruilen binnen 14 dagen, is ook second hand. Want geloof me dat je het een paar uur hebt aangetrokken in dat huis. Om te kijken of het goed zit voordat je het terugbrengt. Dus denk er goed over na. Het is een middel om te gaan sparen. Een middel van duurzaamheid. Kijken hoe we verder kunnen. Hoe jij verder kan. Misschien wil je wel een nieuw interieur of wat dan op een gegeven moment. Kijk maar, je kan het inwisselen.
1: Gratis advies. Ja, dat is mooi hoor. Luisteraars, ik zie dat er wordt gebeld, maar ik heb de lijnen nog niet vrijgegeven omdat ik Claire in de studio heb. En ik wil haar even bevragen ook, hè, want ze loopt hier en daar en overal. Ze is iemand van de buurt, hè, kent Zuidoost goed. Maar natuurlijk is ze ook naar Kwakoe gegaan. En dan wil ik haar vragen, wat heeft ze daar gezien? Welke tent vindt ze leuk? Welke mensen heb je daar ontmoet? Bij Latspang geweest? Iguamindra Massa? Ben je ertussen gegaan? Want dat is een drukte van je welste daar. Meer is mij Lolodapen toe. Zijn ik Baras King? Ja. Mijn heren, mijn China gaan we eten. Maar ik ga dit weekend gaan kijken. Wat heb je meegemaakt op Kwakutangano?
3: Nou, de sfeer is oké. Zijn er altijd wel wat mensen die proberen te verpesten. Maar ja, dat zal je altijd ertussen hebben. Ik zeg, waar drank is, gaat er veel kapot.
1: Zo.
3: Er zijn dingen die je niet kan verbieden. Misschien zouden ze het wel kunnen beperken naar bier en wijn. Dat maakt het dan een stuk makkelijker dan al die mixdrankjes die ze verkopen. Die stijgen vaak naar mensen hun bol. Ik was er op de Hunnistanse dag. Was geweldig. En daar heb ik wel iets meegemaakt wat ik wel fijn vond om te zien. Ik stond bij mijn vriendin, die komt uit Burkina Faso, die heeft daar een kledingshop. En ze zegt nou, hun die staan, ze dacht, ja, die mensen die kijken nooit naar mijn spullen, dat soort dingen. Nou,
1: want zij verkoopt Afrikaanse spullen voornamelijk.
3: Ja, ja, maar het was verrassend.
1: Oh.
3: Het was verrassend. hun die staan er. En dat vond ik zo mooi. En het is niet dat ik eigenlijk mensen in hokjes plaats. Mm-hmm. Maar mensen plaatsen zichzelf in hokjes. Deze mensen die er waren, die kwamen gewoon om... Die kochten gewoon spullen, maar vertelden ook hoe ze reizen door Afrika. Ze zijn naar Ghana geweest, hoe leuk ze dat vonden. Ze hadden hun kleding aan en heel veel van die stukken waren ook van de Afrikanen, West-Afrikanen. Dat is zo prachtig om te zien. Hetzelfde voor Molukse dag. Ze zeggen, Molukse dag gaat niet werken. Molukkers, ja, die kijken ons niet aan. Nee, het is echt een verandering, een switch. Mensen komen binnen. En dat vond ik alvast mooi om te zien. Dat we eigenlijk met elkaar connecten. Dat we elkaar zien en met elkaar in gesprek durven. Maar ook over onze cultuur. En er waren mooie gesprekken daar. Ik wou het bijna opnemen. Echt mooie gesprekken. Dat mensen niet alleen over kleding hadden, maar ook voor dingen die ze meemaakten. En dat ze het fijn vonden dat wij daar stonden. Om met die kleding waar ze eigenlijk op zoek waren. Mensen uit dorpen die kwamen. Indonesische mensen uit dorpen die kwamen van, oh, maar dit neem ik mee. En mensen keken niet, wat ik mooi vond, niet naar de prijs. Het keken naar de waarde en de mooiheid van de spullen. Daarnaast heb ik ook een wandeling gemaakt door Kwaku. Nou, ik ben inderdaad naar Laspang geweest.
1: Zo.
3: Goeie sfeer. Melody Travers, ja, geweldig. Ik ging zelf ook even los. Maar toen het te druk werd, sorry, heb ik me even teruggetrokken. Want ik merk ook dat ik niet altijd tegen die massa kan. Wat ook mooi was daar zo, dat verschillende culturen daar aan het dansen waren.
1: Ja.
3: Iedereen op zijn eigen manier. En ja, mensen omarmden elkaar. Ja. Dat vind ik mooi van Kwaku. En dat zal ik zeker missen als ze zeggen dat ze gaan stoppen. Wat ik eigenlijk niet denk. Maar ik denk dat ze misschien een nieuwe locatie moeten zoeken. Maar er was een soort van... connectie.
1: Ja.
3: Een hele mooie connectie met elkaar. Elkaar zien, met elkaar in gesprek. En dat was mooi om te zien.
1: Mm-hmm.
3: En men keek niet waar je vandaan kwam of wat dan ook. De mixgroepen die daar binnenkwamen in die tent. Ja, ik vroeg hen, waar kom jij vandaan? Nou, ik ben Nigeriaans. En mijn vriend is Surinaams. Prachtig. Molux. Mijn man is Molux. En ik kom zelf uit Suriname, bij hun die staans. Prachtig. En dan dacht ik, dit is geweldig. Wat ik ook nog mooi vond, is dat al die mensen daar naar binnen kwamen en een Suriname shirt kochten. Okay. En het waren witte mensen. Uit diverse Afrikaanse landen. En ze kwamen een Suriname shirt kopen. Maar ook witte mensen die een shirt kochten, een voetbalshirt kochten. Uit diverse Afrikaanse landen. Prachtig.
1: Leuk dus. Moet blijven.
3: Ja, het moet blijven.
1: Die verstuiving, verschillende culturen dwars door elkaar.
3: Ja.
1: Dat maakt het helemaal. En veel jongeren die in die tent van Robba gaan, hoor ik hoor. Vooral
3: ze zijn op zoek naar hun roots.
1: Die dubbelbloedjes ook vooral.
3: Dubbelbloedjes, maar ook de Nigerianen. De, want ik kwam, Laspang is vet.
1: Ja.
3: Waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Nigeria. Ik kom uit Ghana. Dus mensen vinden ons muziek ook nog heel erg leuk. En echt een top, de jongeren. De jongeren podium van de jongeren met hun jong talent.
1: Oh, jongeren eiland.
3: Super.
1: Op Kwaku, jongere eiland zelf.
3: Ja, jong talent, geweldig. En als je met ze in gesprek gaat, zegt ja, mijn moeder zou ook fan zijn als mijn moeder hier was. Ik weet dat ouders niet altijd blij zijn met de keuze van hun kinderen. Maar het is wel mooi als ouder om je kind op zo'n podium te zien. En wie weet komt hij wel een keer in de Ziggo. Mm. Maar dit is een mooie start, het is een mooi begin. Ga jullie je kinderen supporten, weet je. Je kan altijd daarna je mening geven. Maar misschien op het moment dat je daar staat en luistert en meefeest... Mm. Dat de mening van jou wel een keer door gaat dringen. Van, hé, pas het een beetje aan. Dit kan niet voor deze tijd. Let op wat je zingt. Want kinderen willen ook gehoord en gezien worden. Ze willen vooral gezien worden en omarmd worden.
1: True, helemaal mee eens. Heb je iets nieuws ontdekt daar op Kwaku waarvan je zegt van dat moet u gaan proeven, meneer Norman. Dat naar de Sansa in lobby. Heb je ergens gegeten of zeg je van nee, ik eet niet op straat?
3: Als je naar Kwaku gaat en je eet niet op straat, dan zeg ik, dat is raar. Maar ja, oké, dat kan. Vooral als je dat van huis uit hebt geleerd. Niks mis mee hoor. Het spart ook geld.
1: Ja.
3: Dus ja, dat is een keuze.
1: Maar?
3: Wat voor nieuws heb ik gegeten? Niet echt. Ik ging wel dingen vergelijken. En ik hou van eten toch, meneer Norman. Daar ja, nog vallen
1: daarom je vader, daarom je actie.
3: Oh, ik ben begonnen met de barbecues.
1: Oké.
3: Okay. En ik heb een aantal getest. Ja, er is
1: een aantal getest.
3: Ja, een aantal getest. Nou, ik heb een aantal getest. Voorin heb je een hele grote barbecue waar iedereen naartoe gaat. Die mensen werken verschrikkelijk snel. Hmm. Ja, gewoon. Je hoeft niet te lang in de rij. Weet je, je moet misschien wel een beetje wachten, maar niet zo lang als bij bepaalde. Dat ik denk van, jeetje, moet die koe of die kip nog geslacht worden? Weet je, voorbereidingen, een beetje traagjes. Oké, okay, kan ook aan de rijen liggen. Maar je hebt barbecues die ergens achterin in het midden zitten, waar je eigenlijk, als je het vlees proeft, dat je smaak hebt. Je merkt gewoon dat het niet die massa is. Mm. Deze is goed gekruid. En ja, daar heb je een paar in de achterkant. Dus mensen gaan niet alleen aan de voorkant en denken, oh, het is makkelijk.
1: Waar is achterkant?
3: Maar de achterkant in de laatste steegje van de jongere podium.
1: Oh, ja.
3: Dat
1: zijn
3: lekkere tentjes.
1: Ja.
3: Zuurgoed, geweldig. Heerlijke zuurgoed.
1: Ook aan de achterkant?
3: Ook aan de achterkant.
1: Okay.
3: Dus kom ook een beetje naar achteren. Dat zijn ook best wel lekkere tentjes. Ik heb Tillo gegeten met tri en bakkeljauw. Dat ik dacht, oké, deze is moespang. Ik heb ook nieuwe dingen geproefd. Zoals Madame Jeanette ijs.
1: Ah, ja, heb
3: en
1: ik ook
3: Awara
1: geproefd.
3: Ijs.
1: Heb ik geproefd, inderdaad.
3: Ja, is apart. Dus,
1: het doet wat.
3: Van houden. Het is er wel iets om oefenen. Ja, ja, mag nog wel een beetje iets extra's erbij.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik zou zeggen, probeer het. Ik vind het altijd leuk als mensen dingen, nieuwe dingen op de markt brengen.
1: Ja.
3: En proberen. Veel van die andere dingen die waren er al. Ik zoek alleen nog die man met die buns. Hij heeft buns met bakkeljauw, buns met... hij komt ook uit Suriname. Die heb ik nog niet gevonden.
1: Oké. Okay. Maar waar staat hij? Waar moet hij staan?
3: Nee, ik weet het niet. Dus ik volg alle TikTok-video's.
1: Hij komt uit Suriname?
3: Ja.
1: Is hij niet onder die tent van Patrick daar?
3: Ja, ik kon hem niet. Ik heb hem niet gezien.
1: Oké. Okay. Luisteraars, de lijnen zijn vrij. U kunt inkomen hoor. U kunt ook meedoen. U kunt ook meepraten of uw bevindingen met ons delen. Dat kan 020-471-4291. U weet het hè, Claire en ik. Tomiti daarna. Trouwens, ik is kans. Takkie, takkie. Takkie, inderdaad. Ja. Maar komt u maar in hoor. Doet u mee. 020-471-4291. Andere dingen misschien waarvan je zegt van kleding, mooie kleding zie je mensen.
3: Mooie kleding, ja. Dus ook een dame met hele mooie brillen.
1: Mm-hmm.
3: En op een gegeven moment als mensen vroegen, waar heb je je bril verkocht? Net als toen ik binnenkwam, zei je een mooie bril. Stuur ik al die mensen daar naartoe, dus ik ging gisteren terug. Ik zei, laat me kijken, heb je nieuwe dingen? Zeg meisje, ik ben bijna uitverkocht.
1: Zo.
3: Nou, dus dat zijn mooie dingen. Elkaar helpen, elkaar opliften.
1: Mm-hmm.
3: Niet alleen maar denken van ja... ik alleen. Maar het is mooi om mensen door te sturen. Merkte je ook dat mensen ook anderen weer doorsturen. Van ja, je moet naar die vrouw gaan. Ze heeft mooie spullen. En dat is een mooie connectie. Een mooie vooruitgang, vind ik tenminste. Sommige standjes denk ik van... die moet je niet... dat moet je laten. Maar zo probeer je. Maar ik hoop dat er ook verbetering in komt. Alleen zou ik tegen Kwaku zeggen... minder cocktails, minder alcohol. Want die jongeren... het lijkt op een hype met het gedrink van ze. Weet je, van ja, drank. En je ziet sommigen zijn nog niet eens 18 jaar. En ik weet niet hoe je dat moet monitoren. Van, hé, jij bent 18.
1: Dus wat ik
3: kan altijd mijn broer sturen.
1: Ja.
3: Van, koop een sopje voor me.
1: Ja.
3: En dat maakt het dus overal te verkrijgen. En ik neem aan, als ondernemer, als je druk is, let je ook niet meer. En ik bedoel van, ik heb nichtjes die lijken op 20. Maar zijn 14 en 13 jaar. Mm. Je kan het niet meer aan iemands gezicht zien.
1: Nee.
3: Ja.
1: Goed, we gaan naar een beller. U heeft zich aangemeld. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag daar iedereen in de studio. Dag mevrouw Claire. Dag meneer.
1: Norman,
4: meneer Van Gom.
1: Ja, welkom. Goeiedag.
4: Hoe gaat het met jullie daar?
1: Met ons gaat het goed hoor. Mevrouw Dorothy is de naam.
4: Ik ben Dorothy.
3: Klopt.
4: Juist, okay. Yes, ja. Mevrouw Claire, wat een geweldig idee van u hoor. Over het inzamelen van kleding en alle andere leuke dingen, zo weet je wel. Maar ik zelf dacht ook aan een soort bazaar in de omgeving. Maar volgens mij moet je daarvoor een vergunning aanvragen, hoor.
3: Nou, als het in een gebouw is, hoef je geen vergunning voor aan te vragen. Je moet wel met de eigenaar bespreken wat je gaat doen. En als hij ervoor open staat. Maar zodra je buiten op het terrein gaat... dan moet je vergunning aanvragen. Dus als het buiten de hekken zijn van een gebouw... dan moet je een vergunning aanvragen. Verplichte
4: dan
3: vergunning.
4: Moet je wel een vergunning aanvragen.
3: Ja,
4: ik heb zelf
3: onder een evenementenvergunning
4: gewoond op Wisseloord.
3: Ja.
4: En dan hadden we ook in eerste instantie zo een bazaar voor de wijk georganiseerd. Het was ontzettend leuk. En Amabi Biggie en Nipchim en Pena staan leuk. Want we hadden ook springkussens en dergelijke, weet u. Dus,
3: ja.
4: Maar het is een mooi idee hoor. Ik zelf, ik deed alles, heb ik gegeven aan Rataplan. Kent u Rataplan?
3: Ja, maar Rataplan is ja,
1: die
3: het
1: die rijke organisatie, ja. We kennen ze, ja. Ze
4: ja,
1: zijn al rijk.
4: Ze kopen het ook weer terug.
1: Maakt zich nog,
4: maar ja,
1: je maakt ze nog rijker.
4: Het is maar toch.
1: Ja. Ja, ja.
3: Ja, ja, maar wij, ik ga niet echt voor, je mag zelf een donatie geven. Je mag het pakken. De donatie, die gaan we dan of in maart of om iets anders te organiseren. Het gaat in een potje om weer andere dingen te kunnen organiseren. Maar ik ga het niet echt verkopen als Rattenplan van hey, om daar eigenlijk hoekenbedragen te vragen. Want ik vind van je krijgt dat ding al gratis. Dus als ik dan naar Rattenplan moet gaan om 12 euro of 7 euro te betalen. Nou, het loopt al heel snel op.
4: Maar je kan ook gewoon 5 euro vragen, toch? Dat is ook een bedrag.
3: Ja, dat kan. Maar dat kan ook 2 euro vragen per stuk.
4: Bijvoorbeeld.
3: Ja, want we doen het toch niet voor daarvoor. Mijn zoon zegt altijd, geld moet hebben we nodig.
1: Ja, okay.
3: Maar het moet je mindset niet overnemen, want dan gaat het vaak fout.
1: True.
4: Dan zal het fout gaan, ja, inderdaad. Sommige mensen begrijpen het wel en anderen weten het
1: niet. Nee, klopt.
4: Zo is dat. Maar het is goed. Mijn breed die dan in Asansa je tak drapen. En ik hoop dat ik me kan stimuleren van Toesma. Wanneer gaat het gebeuren?
3: We gaan het volgende week, we gaan het nu bespreken met meneer Norman. En dan gaan we volgende week gaan we de informatie doorgeven hoe, wat en waar en hoe laat, et cetera.
4: Oh zo, oké. Okay.
3: Ja?
4: De plek is nog niet bekend, hè?
3: Nee, we wachten tot na Kwaku. Mensen hebben...
4: Dat is er ook nog, ja, inderdaad,
3: klopt.
4: Kwaku. Maar abondang, succes verder met alles wat jullie gaan doen. Het komt allemaal wel goed. Alles wat jullie ondernemen... Zal gelukken.
1: Mooi zo.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel.
4: Doei.
1: Dag. Dat was Dorothy. Wat nog meer? Geef ons aan wat je treft zo in de zomermaanden op Kwaku, maar ook overal hoor. Misschien ook hier in Gent zelfs. Wat zie je, wat maak je mee?
3: Ik maak niet zoveel mee hoor.
1: Nee.
3: Nu sta ik bijvoorbeeld elk weekend op Kwaku.
1: Mm-hmm.
3: Dus ja, wat ik.
1: Je helpt die dame zeker.
3: Ja, ik help die dame. Het enige vervelende vind ik van. En ik hoop dat er ook ouders en jongeren luisteren. Als je naar een event gaat en je wil dat het gaat lukken. Lukken voor ons. Als je een probleem hebt met je Mattie, wacht tot je weg bent. Ga naar huis. Verziek het niet voor anderen en ben voor andere mensen niet in een onveilige situatie. Die mensen hebben netjes betaald om naar binnen te gaan. Het maakt niet uit hoe ze binnen zijn gekomen. Jij hebt ook je betaald om naar binnen te komen. Jij bent daar om een leuke dag of middag ervan te maken. Ga het niet verzieken voor anderen. Ik heb fitties gezien. Ik heb, voor het eerst na lange tijd heb ik koffer gezien. Dat mensen op de vuist gingen. Liever op de vuist dan andere dingen. Maar het is ook niet nodig waar kleine kinderen staan... dat je iemand een paar meppen gaat geven. Dus dat soort dingen vind ik van... denk er goed over na. Weet je, je komt met een goed humeur... en ga ook weer naar huis met een goed humeur. Laat anderen niet... laat ze zich niet onveilig voelen. Drink niet te veel kroiwatra op Kwaku en Zuidwatra. Ik vind die dingen zo geweldig, die drankjes.
1: Welke watra?
3: Kroiwatra.
1: Kroiwatra?
3: Ja.
1: Wat is dat?
3: Is een cocktail.
1: Oh, zo heet het. Het is een cocktail. Soepie.
3: Ja, soepie.
1: Maar nee, krooi.
3: Ja, kroiwatra en je hebt Zuidwatra.
1: Oké. Mooi.
3: Mooie namen, toch?
1: Mooie namen, ja. Maar...
3: ja, en je ziet ook nog andere namen, hoor. Van Paracee, een soort cocktailnamen. Nou, ik vind het geweldig. Heel creatief. Ik sta iedere keer versteld van Surinaamse mensen hoe creatief we zijn. Ze komen met echt nieuwe en mooie dingen.
1: Dat is goed. Dat is mooi. Mooie ontwikkeling. Luca Joru, geen bellers. Luisteraars, u mag meedoen. Misschien heeft u iets wat u zegt van... ja. Samen heren, dat ben ik klop of ik klop wel. Dan bent u welkom op 020-471-4291. Is het nummer van Mart. En die nu met ons van gedachten wil wisselen over allerlei tori.
3: Ik ben ook naar een voorstelling geweest.
1: Mm-hmm, vertel.
3: Van Wina Libisuma. Prachtige voorstelling. Als iemand kan, het nog niet gezien heeft. Ze gaan, ze hebben meerdere tours door Nederland. Check het. Check het. Ik nodig ook witte mensen om te gaan kijken. Iedereen, het is interessant. Neem je kinderen mee. Prachtig hoe jongere Antilliaanse, ik denk dat ze Antilliaanse of Dominicaanse mensen. Die, het is een mengelmoes van Surinamers, Antillianen en Nederlanders. Geweldig, een geweldig stuk. Ja. Ik zou zeggen, als het je lukt, check het. Ga even kijken. Ja, mooi stuk.
1: Waar ben je geweest? Waar heb je dat gezien?
3: Bij mijn parktheater.
1: Oké.
3: Ja.
1: Bij mijn parktheater. Ik heb niets meer, tenzij jij iets nog kwijt wil. Met Luca Joru, 2 minuten voor tijd. Ja, je kan die 2 minuten vullen met een boskoppel.
3: U?
1: Jij.
3: Met een boskoppel?
1: Ja.
3: Heel vervallen om hier te komen
1: nee, maar
3: zitten.
1: Net heb je een mooie boskoppel gegeven van ja, wanneer je gaat, denk erom. Laat dat thuis, doe dat die, laat mensen hebben betaald. Nog een pora sfeer, zoiets.
3: Ga met de goed humeur. Laat alle rommel achter ergens. Denk gewoon, je betaalt om iets leuks te gaan doen. En als je een mattie ziet die je niet mag, of je ex of wie dan ook, ga naar links. Laat het. Ga geen ruzie maken. Het is niet nodig. Je brengt jezelf in een onveilige situatie. Je neemt je omgeving mee in deze onveilige situatie. Denk na, er zijn ook jonge kinderen daar. Er zijn jongeren voetbal, wat ik wel mooi vond, hoe die jongeren daar voetballen. Prachtig hoe ze dat hebben gedaan. Doe het niet. Doe het niet. Ik snap je boosheid. Iedereen snapt het. Maar je kan ook kiezen om die boosheid even te laten. Ga een Kroatra van Zuidwatra drinken. Ga links. Weet je? Je lost er niks mee op. Dan misschien een dagje in de cel te gaan zitten.
1: Man.
3: Zonde van het leven.
1: Ja.
3: Het is veel te mooi.
1: Helemaal mee eens. Aboum, Claire, hartelijk dank. We gaan naar het nieuws en de boskoppel. En zijn straks bij u terug. 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
2: City. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwasar nang anonotete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun suma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor Nederland. Dit is Mart.

0: Hey, luisteraars, aan zouden naar San Bacaudoro. Participatie, improvisatie. U heeft informatie. U wilt iets kwijt. U wilt ons uw verhaal vertellen. Ja, want ik hoor ook mooie verhalen wat er op Kwaku gebeurt hoor. Net heeft Claire een schets gegeven. Van al loop je daar en je ziet je ex met die oromatifier. Toch moet je je gedragen. Nee, beheersing is altijd goed. Thema hori schrijven, hè? Je moest zo. Je moest maar chari schrijven, ja. En zeker in een portras maar plezierie. Dus inderdaad, gedraag je. Wissa ishi, zei Miti. Iedereen heeft zijn tijd gehad. Dus van vrouw of van man. Want dat moet ook worden gezegd. Van man gelukkig noemen, dan wat trouwen. En wat gaan loont, hoeveel mooi gearmd naar kwaku. Nog klets, sukutrobi. Doe voor ferie, go haar oru, tori kan lok to zomaar. Of brokos kerai. Niet doen. Ga gewoon voor de gezelligheid, voor de plezier. De je moet niet lachen, dit is ernstige, serieuze zaken. En het hoeft niet alleen op kwaku te zijn, ook op straat. Hè? Ook toe in oost of west. Nog doe voor ferie, if you see you. Ex. Nangawang. Orumati of vriendin voor jou. Niet doen. Rustig. Kies iets even. Dat is maart. We geven ook trainingen, lessen. Dus even vier takken om in de maoring. Ik kan contact naar Onu. We Chari komt tot rust, omdat wij ook ervaringsdeskundigen zijn. We waren ook in diezelfde boot voor jou. Zij je mee, hoe mee ik meekba. Sterker nog, ik kan niet doen. Ook nog. Maar goed. Tegenwoordig zijn onze mensen gedragen zich. Ze kunnen zich beheersen. Lobbytory, geen problemen meer. Je ziet duidelijk. Mannen kunnen zich gedragen. En vrouwen ook. Maar toch meer om te schermutseling vinden plaats. Maar dat zijn andere zaken. We willen niet om niet meer energie mee eten. We want
1: maar jonge meiden die elkaar lief aan het trekken waren.
0: Oh.
1: Die wat voor schande. Het is al niet je haar. Trek die van die ander niet af. Je hoeft er geen schande te geven. Loop weg. Laat die tori. Is zonde, jongen. Ja. En dan wat doen we? In plaats, want ik snap het ook wel. Mensen durven elkaar... durven ook niet meer in te springen om mensen elkaar te halen. Iedereen is bang voor zijn eigen veiligheid. Maar dat was maar Juki.
0: Ja.
1: Het gebeurt te vaak de laatste tijd. Je helpt in een fitty en dan ben jij de... Niemand wil dat. Dus ik vind dat lastige situaties. En ja, die jongens, die jongeren die daar staan, die hosts, no?

0: hoe je ze mag roepen. Beveiligers. Sorry, bijna kwijt ik. Hé, hey, ik snap dat jullie moe zijn. Maar jullie zijn wel op een festival, jullie moeten rennen.
1: Ja.
0: Wanneer jullie horen, jullie moeten rennen. Iedereen aan de kant duwen, rennen. En dat die ene zijn buik groot is en dat die achterblijft. Nee, dan moet je ergens anders staan, weet je. Ik snap het wel. We hebben van, ik is niet discriminerend bedoeld. Maar als er een onveilige situatie is, moet er snelheid zijn in optreden. Hmm. Scherp zijn. Want die mensen, die zijn daar om feest te komen vieren. En natuurlijk heb je een paar rotzooi gasten ertussen. Die moet je snel eruit kunnen halen.
1: Ja, ja. Dat is waar. Goed. Andere tories? Zijn er dingen gebeurd, luisteraars? Anders moet ik helemaal naar Suriname gaan. Goluku, Samsa dape njonsu, Belwantu njonsu man, Luku seipsa. Dan kan dat. Maar we wachten even op u. Rustig. Zo niet, hoe kan dat? Een mooie pokoe te
0: heren. Het is dingen toch? Goed met dat ding.
1: Wat is er?
0: Hoe dit Suri iets? Hoe dat ding ook alweer?
1: In Suriname?
0: Ja, op 1 augustus.
1: Oh.
0: Die jongen was toch hier in de studio, Antoine Ju?
1: En wat maak
0: is het Suripop?
1: Oh, Suripop. Oh, dat zou kunnen, ja.
0: Er zijn die mensen van Suri die op vakantie gaan. Gaan jullie kijken en kom ons vertellen. Ik ben echt benieuwd hoe hij het doet.
1: Oké.
0: Okay. Je kent het nummer, toch?
1: Nee.
0: Oh, ik ga het voor u sturen.
1: Zoek het even. Oh, nou, ik kan draaien. Even tussendoor. Dit is Sabaku. Pinda.

0: Adam, safe side.
1: Sano Pazaya, Purus Timper, Dede Sabaku, Pinda Pinda, Moilang Apoku. Isa tra mga sonde niyo, Deda Pena Roba. Gwena Minachte, Leda Mindri Simide. Ja, klare lukutak na ho, esakte, it's so mar. Midape, koluku, koluku suma warka kol. Maar je had het net over de Suripop Poku. Zullen we kijken wie dat is? Vertel een beetje over die meneer was in de studio, zei je?
2: Ja, Antoine Chou. Hele fijne vent uit Suriname. Hij woont hier inmiddels al een aantal jaar. Hij is een neefje van Lord, of een broertje van Lord Venda.
1: Oh, die kennen we, ja.
2: En hij heeft een nummer geschreven over zijn trotrono of afo, die verliefd was op een man. En die moeder, dus die oma, die moest die man niet, die moeder van die vrouw moest die man niet. En heeft van alles gedaan om ze uit elkaar te halen.
1: Zo.
2: En eindstand was die vrouw zwanger. En zij en die man zijn eigenlijk gevlucht naar Mungo.
1: Ja.
2: En daar zijn ze als een gezin verder gegaan. Die oma was boos, die tevreden de politie gestuurd. En de politie zegt, we zien niks dan twee mensen die van elkaar houden.
1: Ja.
2: En ze leefden lang en gelukkig. En oma was nog steeds niet tevreden. En daarom heeft hij dit nummer geschreven. Suripop nummer.
1: Make me sorry you.
3: True lobby condo.
1: Family love you.

0: Mooi pokoe, mooie clip met inhoud. Ja, met mijn sorry van mijn lopje, sorry pop. Ik hoop dat hij het haalt hoor.
1: Ik hoop het ook, ja.
0: Er zijn natuurlijk ook andere nummers, maar die hebben we niet bij de hand. Dus deze Antoine Ju, die is gehoord via Maart Radio. Volgens mij is hij ook geweest in het programma van Jerry Wondel, Pokoman Yuru.
1: Ja, ja, volgens mij wel. Ja,
0: vergelijkbaar, ja. Oké, luisteraars, het telefoonnummer van Maart is 020-471-4291. U voelt zich misschien niet geroepen om vandaag te bellen, dat kan. Die tijden, ja, dat begrijpen we ook. U heeft andere dingen aan uw hoofd. Misschien bent u al verzadigd. Ik ben dan richting Strati, ik doe Trasani, dat kan. 020-471-4291. Ik zit in de studio met Claire, met Gitori, met Tak Alasotori. En als u vindt dat je een mooi spantori, dan luisteren we ook naar u. Welkom in de uitzending, wie bent u?
2: Goedendag, heer Talman.
0: Goedemiddag, meneer Jan.
2: En mevrouw...
0: Claire is Claire.
3: Goeiedag.
2: Een mooie naam, Claire.
0: Mm-hmm.
2: Beetje sexy Franse naam.
3: Mm-hmm. Ah, dank u.
2: Ik maak een grapje. Gaat u mij niet beschuldigen van seksisme?
3: Oh nee hoor.
2: Meneer Norman.
0: Ik luister graag.
2: Laatste week Kwaku en ik hoop dat u... Desma, die het Chakwaku begrijp, had een jugu-jugu, maar we kijken maar nog bijna. Heeft Kwaku ook door onder het ding. En dan kan ik hem uit naar €15. En dan nog een verhoogde prijs, maar dan in Rontapu tegen de handel. Kwakuna een business. Kwakuna een sport model. Kwakuna een diehard making money. En iedereen die geld wil verdienen, die moet een goede balans hebben voor de toekomst. Kwakuna kan niet meer voor €15. Zegt mevrouw Foster,
0: ja, Yvette Foster, ja.
2: Foster. Grote artikel in de Parool afgelopen dagen. Vandaag ook. En ik hoor dat we moeten opletten dat we niet zelf in onze eigen vingers bijten. Als mevrouw Foster zegt voor 15 kan het niet meer. Maar dan zeg ik, dan moet je een planning maken voor komende kwaku. Dat je gemiddeld 3 kwakus, komende kwakus. Als je dat kan redden met €20 per persoon. Dat je dan de winst die je nu... kan maken om Kwaku 3 jaar voor te laten bestaan, dan moet je niet gaan zeggen we willen het niet verhogen. Commercie, Kwaku is commercieel. Je hebt al een toegang voor mensen met een stadspas voor 57, dacht ik. Maar ik weet niet of het 57 of 10. En kinderen betalen vanaf 15 jaar. Dus die 2 poten die zullen blijven met een stadspas, dat moet je houden. Maar die mensen die Kwaku willen behouden en in Zuidoost, die moeten die €20 kunnen betalen. Dan liever 1 biertje minder op Kwaku, maar je gaat voor de sfeer, je gaat voor contacten, je gaat... weet ik veel van wat allemaal. En je gaat ook voor muziek. Dus ik vind dat Kwaku €20 best mag vragen. En als mevrouw Foster met haar partners het niet redt, dan moet Kwaku doorgaan met een andere firma of groep die wel het ziet zitten. Maar Kwaku kan niet blijven met de toegang van 15 euro. Dat kan niet.
0: Hmm.
2: Dus het is of deze heren en dames die het nu hebben, 4 personen... die kunnen het voorzetten met 20 euro. Dan moeten ze durven. Kijk, een bedrijf mag planning. Van als ik voor komend jaar winst wil maken. En de voorbereiding moet je ook plannen. Dat het met 15 niet kan en met 20 wel. Dan moet je durven dat zeggen dat je doet. En als je vindt van ja, je wil de prijs niet verhogen. Dan is het hasta la vista. Tot waar je anders je geld kan verdienen. Maar Kwaku moet doorgaan.
0: Okay.
2: Maar om Kwaku zo snel door anderen te laten, dat is ook een risico die kan mislukken. Dus ik zou zeggen, verhoog het naar 20. En laat de dames en heren die het nu hebben, de leiding mee doorgaan.
0: Prima, gezegd. Ja, dankjewel voor je bijdrage, okay, hoor. Aitabu, u bent erin. Heb ik u goed?
4: Goedemiddag, Norman. Norman.
0: Ja.
4: Ze maken meer een tjoekoe-tjoekoe van dat ding van Kwaku. Kijk, laat me je zeggen.
0: Hmm.
4: Die vrijdagconcerten, hè. Ze kunnen ermee stoppen. En ook die heleboel bandjes die komen in een laspan. Ook stoppen. Met dat, het maakt het nog duurder voor die mensen. Voor die mensen die het organiseert. En die salsa band die een tentje, ik heb gehoord in tentje, die moeten ze ook stoppen. Dus een zo, heleboel dingen.
0: Dan is er niets meer. Dan is het ongezellig geworden, mevrouw.
4: Norman.
0: Zoveel dingen moeten die stoppen.
4: Norman, kijk. Dat ding is, want die mensen klagen over, zeggen het moet nu duurder. Het mag niet vijf. Het is nu 15, hè. Het mag niet 20.
0: Ja.
4: Dat vind ik, dan moet je iets anders bedenken.
0: Ja.
4: Want dan zitten ze te klagen, maar ze willen niet meer betalen.
0: Maar luister nou, het zijn niet alle mensen die klagen, hoor. Sommige mensen willen best wel meer betalen. En inderdaad, dat moeten we ook zeggen. Hè.
4: Ja.
0: Er zijn mensen die het wel kunnen en willen betalen. Ook,
4: betalen.
0: Ja,
4: ja, maar sommige mensen, het is iets typisch. Sorry hoor, wat ik ga zeggen net. Het is iets typisch Suriname. We klagen, maar we willen niet extra. Maar we blijven klagen.
0: Ja.
4: Gewoon een paar dingen moeten weg van Kwaku. Dan is het gewoon normaal. Als die concerten van vrijdag wegwezen met die concerten. Die bandjes die komen bij Laspan ook weg. Salsa bandjes. Ja?
0: Die mensen zijn het niet eens met u, hoor. Die mensen van Laspan, geen bandjes. Als ze weten waar u woont, mevrouw. Ze gaan niet komen opzoeken, hoor. Ja, en Laspan betaalt voor hun eigen bandjes.
4: Ik heb een bodyguard, hoor. Oké. Ik heb 2.
0: Ja.
4: Oké. Okay. Nee. Nee, wacht niet.
0: Nee, maar die vrijdagavondconcerten die leveren ook iets bij, hoor. Het is een winst voor hun. Ja, het is apart. Het is winst voor je, dus ze doen het om inderdaad meer te verdienen zelfs. Om het hoofd boven water te kunnen houden.
4: Is het altijd druk, Norman?
0: Bij hoe lang bent u niet gegaan?
4: Laat me je eerlijk zeggen, nou, je niet lachen, hè? Jij
0: nee. Nee, we gaan niet lachen.
4: Toen meneer Colt, Vincent Colt,
0: ja,
4: ben ik 1 keer maar gegaan. Nooit meer ben ik bij Kwaku gegaan.
0: Zo.
4: Ik ben geen Kwaku persoon,
0: okay,
4: weet je nog? Dus het interesseert me niet, maar ik vind het erg voor die mensen die gaan. Voor hun vind ik het erg.
0: Oké. Okay. Nee, dan begrijpen we het nu helemaal.
4: Als Kwaku stopt, vind ik het erg voor die mensen, maar voor mij, het doet me niks, hoor.
0: Oké, okay, dan is het duidelijk. Dank
4: ja,
0: u wel.
4: Daarom heb ik dat ding gezegd. Maar zijn die concerten vrijdag druk, Norman?
0: Ja, die mensen genieten. Aanstaande vrijdag wordt het druk, want dan is het kazaf. Dat wordt de topdrukte van je welste daar, deze vrijdag.
4: Nee, omdat ik dacht, misschien gaan er weinig mensen.
0: Nee.
4: Een heleboel dure bandjes, weet je toch?
0: Oh.
4: Dat maakt het nog erger voor Kwaku, weet je?
0: Oké. Okay. Goed, ik moet naar een andere. Dankjewel voor die bijdrage. Hè.
4: Ja, doei.
0: Dag. Dag, wie bent u? Welkom.
5: Ja, ik ben meneer Eugène.
0: Dag meneer Eugène, welkom.
5: Wat wil ik zeggen, meneer en Norman? Pico, ik moet een correctie, want meneer Ramkesoen heeft het altijd over 50 euro. Maar ik heb 20 euro betaald hoor. Mm. En ik kan het wel betalen. 20 euro is het.
0: U kunt het wel betalen?
5: Ja, ik wil. Mm. En ik geniet allerlei, nou meneer Norman, het terrein is netjes. Die kinderen, jongens van 15, iedereen komt aan het trekken. Maar dan weet je, moet op 9, zonder 29, dan mag ik 4 voor die jaren kwakken.
0: Zo.
5: Ik kan het betalen, ja natuurlijk. Voor mij kan ik kwakken gaan blijven. Maar onze mensen die willen niks betalen. En Migasiel en, hoe moet je dat zeggen, als je een ander concert bijwoont, dan moet je ook wel veel meer geld dan dokken toch.
0: Hmm.
5: Maar je kan het wel betalen, je hebt een heleboel mensen die op hun vakantiegeld ontvangen en al die soort dingen. Ja. Maar mevrouw, is netjes, de schoonmaken. Meneer Norman, iedereen wakker is je dat schoonmaken, ik krijg maar prezen.
0: Ja.
5: Maar voor ik wil wel 25 euro betalen ook. Ja, natuurlijk.
0: Nou, dan horen ze dat.
5: Ja, natuurlijk.
0: Dat mensen.
5: Ik heb een concert bijgewoond met mijn dochter. En toen heb ik bijna 200 euro betaald. Voor een concert. Diana Ross.
0: Ja.
5: En dan was het hartstikke vol, niet nog eens, want dan ben ik klagen. Ik ben veel witte mensen, hartstikke vol. Maar onze mensen, die dingen van 1975, die is het niet meer, meneer Norman. Denk je een plasje dat ben je in Nassan,
0: nee, nee, dat is het
5: niet meer. Het is hartstikke netjes, man. Ja. Ze moeten naar Kwaku gaan om te kijken hoe netjes het is. Hè. Ik ben gegaan en ik vind het fantastisch. En zondag aanstaande ben ik ook weer.
0: Prima. Ja, nou, met dat persoon daar.
5: Oké,
0: dankjewel hoor. Hai, dag. Dan hoor je dat. Claire.
3: Ja.
0: Maar dit is al een paar morgen.
3: Ja, maar dit zeg je. Weet je wat het is? We zijn blijven hangen in een tijd. Ik bedoel, voor alles wordt duurder. Suiker is ook duurder. Hoe duur is de suiker? Weet je, we gaan met alles mee. Alles willen we meedoen, maar we willen niet betalen. En ik bedoel, van als je een schoen kan kopen van 300, kan je ook net zo goed denken van, hé, ik ga even slinken op die schoen, want ik heb er al 7 in die kast. Ach, hoeft niet erbij. Ik ga daar het geld voor uitgeven. Ja. Die concerten zijn eigenlijk leuk. Voor de afgelopen vrijdag was het Broederliefde. En Jay, de jeugd, je zag ouders met hun kinderen. Er waren vaders die eigenlijk, ja, weekend hun kind hebben, gingen met hun kinderen. Nou, dat was ook mooi om te zien. Vaders in plaats van moeders met hun kinderen, zag je vaders met hun kinderen naar Broederliefde. Prachtig om te zien. Ik heb genoten, maar ik heb ook genoten van de omgeving om te zien hoe kinderen op een laagdrempelige manier naar een concert gingen.
0: Zo.
3: Maar het was betaalbaar.
0: Ja.
3: Het was buiten. Het was mooi weer. Daar geniet ik ook van.
0: Mooi. Goed, nou, die bieden zo, want ik wou ook naar WK gaan, hoor. Maar die meer de prijs voor de kaart, daar in New York.
3: Ja.
0: 10.000 een kaart, hè. WK, finale wedstrijd.
3: Ja.
0: Nou.
3: Maar je gezien hoe druk het was?
0: Wel dan. Zomaar normaal pijn, normaal go. Klari, u bent erin. Welkom, goeiedag.
6: Ja, goeiedag met Anne.
0: Dag mevrouw Anne.
6: Ja, ik groet u en uw medeprogramma.
0: Collega Claire, ja.
3: Dag mevrouw Anne.
6: Dag. Ik wil even zeggen, ik was gisteren naar een heel mooi concert. In een, even kijken, hier in Amsterdam-Oost. Hoe muziek en taal verbindend zijn. Ja, internationaal. Het waren een gezelschap van 4 man. 2 uit Oekraïne en 2 uit Rusland. Die hadden een ideaal concert, klassiek concert, ten gehoor gebracht. Het was prachtig en er waren ook dansnummers. Dus hoe de muziek en de taal gewoon buiten de grenzen mensen, zeg maar, hun eigen maken.
0: Hmm.
6: Ja, zonder grenzen. Dat was heel professioneel gedaan. Zonder een telefoon, gewoon uit het hoofd zingen. Nou, klasse. En een van de mensen die in de organisatie zat, die zei, kijk, hier wordt een vrede gesticht. Tussen Rusland en Oekraïne. Dat was heel leuk. Ja, dat wil ik even zeggen.
0: Heel mooi.
6: Ja. Nou, dat is het.
0: Oké.
3: Okay.
0: Dank u
3: wel.
0: Dank
6: u. Oké, ja.
0: Dag.
6: Ja.
0: Dag. Goed. Miklari eigenlijk. Ik wil een beetje iets anders gaan doen. Dus, naar Claire moest horen de luisteraars bezig. Ja, Norman, waar? Ik ben
3: ja, ik weet niet of ik die ben. Maar ik ben, ja, ik heb me wel hier gezet. Ik wil nog één ding zeggen.
0: Ja, oké.
3: Men blijft hangen in de kwakoe van toen. Alles verandert. Alles. De metro, je ziet alles veranderen. Die kaarten worden duurder. Maar als we echt wat toe willen gaan, doen we er moeite voor. Als je vergelijkt kwakoe met een festival. Een festival, een willekeurig festival, een kaart begint bij €80.
0: Ja.
3: Voor één dag. Een paar podia's en divers muziek. Maar dat is het. Voor één dag. Kwakoe. Tel het bedrag bij elkaar op. Waar iedereen geniet. Witte mensen komen naar kwakoe. Omdat het goedkoopste festival is. Waar je kan eten, drinken en kan genieten van muziek. Zij vinden zelf dat het eten goedkoop is.
0: Mm.
3: Als je het vergelijkt met een rollende keukens.
0: Ja.
3: Waar je een gerecht bijvoorbeeld, dat je denkt, wat heb ik eigenlijk gekocht? En je zit maar te rollen in die keukens, echt letterlijk. Je loopt van de ene kant naar de andere kant.
0: Mm.
3: En nu heeft rollende keukens ook nog wel iets overgenomen door bijvoorbeeld een Surinaams bandje te zetten.
0: Mm.
3: Of een ander band. Dus laten we ook kijken naar de groei van het concert. Want hoe je draait of keert, kwakoe is nu eigenlijk is een commercieel event. En het is eigenlijk bijna wereldwijd. Iedereen kent kwakoe.
0: Ja.
3: Je komt Amerikanen tegen kwakoe. Ik heb laatst een Amerikaanse vrouw ontmoet op kwakoe. Op vakantie was ze. Ze heeft gehoord van kwakoe. Ze kwam in die winkel. Ze kocht 3 pakjes. Ze heeft 200 en nog wat uitgegeven. En ze zei, I like it. Nou, je krijgt diverse mensen daar binnen. En als je vraagt naar hun cultuur waar ze vandaan komen, ze hebben het gehoord. Het is mond op mond reclame. Dus kwakoe doet toch wel iets. Suriname doet iets. En laten we denken aan naam, groei en bekendheid.
0: Vooral dat, groei. Groeien. Komoro Biggie.
3: Ja.
0: Ja goed, misschien kunnen ze daar niet groter worden. Maar het is een begrip geworden, kwakoe.
3: Ja, ja, het is een merk.
0: Internationaal, ja.
3: Ja, ja.
0: Ja, dus hoe moest eigenlijk een breedte naar agro voor ons aan dat tron Biggie zijn zodanig. Maar sommige mensen willen het kleiner worden, ze willen terug. Maar ja. eigen tent bouwen daar op het terrein.
3: Ook niet erg, dan moeten ze maar een eigen kwakoe organiseren. Een kwakoe, dat soort dingen. Dat kan ook.
0: Ja.
3: Je kan ook anders denken van neem het hef in de handen, ga een subsidie aanvragen en ga terug naar de tijd. Kwakoe in de jaren 80.
0: Ja.
3: Maak er iets van en ga het doen. Deze kwakoe is anders. Die staat echt commercieel. Er moet geld binnenkomen. En we moeten blij zijn. Want mensen van Rotterdam die naar carnaval zijn geweest, die kwamen op een gegeven moment. Hey, carnaval was saai, man. We kwamen ze toch nog op kwakoe.
0: Mm.
3: Dat betekent dat kwakoe iets doet.
0: Ja. Nou, Renati. Oké, goed. U bent erin. Welkom.
7: Ja, en één ding nog even zeggen. Dag, meneer Norman.
0: Ja.
7: Meneer Norman, ik ga Frankrijk. Tevenstelgerechten. Dan ben je weer Jan Jan dat verjaren.
0: Oh.
7: Ja.
0: Ach, je hebt per gewicht.
7: Ja, per gewicht. Dus dat is mijn klavegaas, jongen.
0: Nee.
7: Per gewicht, meneer Norman, in Frankrijk.
0: Hmm.
7: Ja, die zijn mijn dochter en zo. Dan ben je weer Jan Jan. Als een gerechte tevenstel. Dus laat die mensen met ophouden. Dus oké, dat was het.
0: Oké. Een belangrijke vraag is die je moet stellen aan mensen die vinden dat het duur is. Je moet ze inderdaad eerst vragen van Yugokban Ontra Festival. Dan ga je zien dat ze niet nooit ergens anders zijn geweest. Dus de Nusaba-verschil wat jij nu hebt verteld van rollende keukens en zo. Ik heb het ook gehoord van een nichtje van me. Ze even zeggen, laat die mensen ophouden hoor. Want wat ik betaal bij die andere festivals, entree alleen, Dainokba eten en eten, kleine hapjes, dierisoté.
3: Ja.
0: Ja, dus, en het is gezegd een paar keer in de uitzending dat kwakoe het goedkoopste is voor allemaal.
3: 3 vleugels, dus op 1 rollende keukens. 3 kippenvleugels.
0: Ja.
3: Was €10.
0: Rollende keuken.
3: Het was een festival ergens.
0: Ja.
3: 3 flerkjes. Dus ik zeg, wat? En daar was nog het goedkoopst.
0: Hmm.
3: Want je had ze ook 3 voor €15.
0: Zeerderap.
3: Maar mensen kopen het wanneer men honger heeft. Die mevrouw zei net van, muziek verbindt, eten verbindt ook.
0: Dat is waar.
3: Eten verbindt. Als je ziet, ik heb genoten van die witte mensen. Serieus? Ze kochten porties. Oh, heerlijk, man. Ik heb daar gekocht op die hoek. Lekkere barbecue. Niemand vraagt wat het kost. Als je die rijen ziet, wat ze betalen.
0: Ja, ja. En dat is het juist. En terwijl die ene groep klaagt, vindt die andere groep het goedkoper. En er komen steeds meer. Want ik heb begrepen dat het inderdaad witter wordt. Mensen hebben het ontdekt. Uit het binnenland. De contact. Hé, laten we gaan naar één op kwakko. Ze gaan.
3: Ja, en die Kawina muziek klinkt als house muziek. Dus ze houden ervan. Ze houden van die ritme. Ze houden van Kawina muziek. Het klinkt als house muziek. Je ziet ze helemaal weggaan van. Ze houden van het muziek. Die ritme is hetzelfde. Je let als ze in trance raken ervan. Wij raken daar ook in trance. Hun ook. Het doet iets met ze. Dus ze vinden het allemaal gewoon leuk en geweldig om te zien dat zoveel mooie culturen met elkaar gaan mingelen. Ja, ja. Eentje riep met een bami. Oh, die bami is lekker. Ik keek naar het bakje. Ik wou er bijna van, wat kost het? Dat bakje was echt klein. En geloof me, dit zeker dat het bakje 15 euro was. Maar ze kijken daar niet. Bij hun is het een happening.
0: Ja.
3: En met kleine kinderen ook. En al die kinderen van, wat wil jij eten? Wat wil jij eten?
0: Mm. Oké. Okay. Molly, ben jij klaar? Want ik ga opstaan en ik voel dat mijn maag aan het knorren is.
3: Oh, je honger. Er is geen kwakkoboy.
0: Je ziet? Dus dan ben ik naar Godoro, want met vier is dat ben ik tak moro. Dus luisteraars, ik ga even een kopje water drinken eerst. Dan moet ik ook kan jou zo dat was goed. Tot de volgende keer. Bedankt voor het willen luisteren. Straks krijgt u Remo en die gaat u verder begeleiden in het proces. Mart, de contralisie. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met een Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi ating sobun suma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.
4: Four.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media. Verbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart.

lo vi archivan metegu wan lespechi odi wan gran odi me baro no funa studio dis fu Radio Mart di da bemere now de Karen Wout Rikumstraat numero IT adrape de a station fu Radio Mart de a station fu you fu me fu wala na you station a dat make me baro wan spesrutu gran Santa na lespechi odi fou de fou tan minera masara dalfour dala den tuyuru di daubaka dobe archi amrabasi fo radio mart masara norman van kom en fos eng de be abden tuyuru fo tore chatori pe ibe shitaki masara hn weeks bes don baka a technique en ibe abi ook tu leki city in a studio ibe abi sisa hana beliot nanga atori fu to atsan a programa fu tore chatori di archi en atori da a programa dat na fu sisa van een burg maar de mambe apon city in a uitzending en dat be de sisa hana beliot. En den asan beko over a tori fu kwaku walo tor takik ba mino tak tum sifuro over kwaku walo man taken am fesik ba ifiri sisa beliot tak en tori fu ensei en isap tak wala mala sabi tak sisa beliot anawan shogmar umas manawan jaja uma umus lespechen umus breitangen want ap sabi fu omen tori and of social best done in a politik ifiri en sisa belio takatori lekfatori mustaki en na fesi ook tu masera Vincent na en wifi sisa forget finding ma enako valdes marat na orgaf kwaku ook tu den betak atori f de sei i agree if i no agree ma omuse leri fu archi de mani a verstaan voor politiek na evenement dat ons dong dat ons tekten voor arti des manati spesrutu tego om des ma di jes minanga yu des mani tek leri des mani scoro

0: En het is zo dat die jonge tekstkoren dat jonge mag taki. Je mag tak ook toe. Maar om moet je leren hoe pot je si archi te de wang die tekstkoren ou tak tori san defa no do. En dat unom barna mindri unom tak tak die sanga tati archi desma de sap sa de taki. Si sa bel yo tak nofok ba yviri. En Masra Eichens heeft bij Taki, bij Rommelig Chinso, maar dat maakt niet uit. Dat na Tore Chatori. Bagaratuchis Masra Amrabasi, Masra Norman van Kom. En ben de Tuyuru die daar baka. En nou, dan Mil, Masra Dalfour. Dan moest Donja in de studio tegen een Yuru voor Aichuru. En Bagarati, de Chis Masra Gordon Cruden. Dan een kompe, Vatramanen. En jong, aan leeftijd, hij liep in de steek zo'n tronk. Jij vier. En dan Fito Boerne, dat door presentie, door Pristeri, de Pristeri, het programma die de Kari, Heren van Stand zo boem. En Heren van Stand, dat nou een tori, bij de Maitak over sporttori, voetbaltori, basketbal zo'n tori. Jij begreep. Maar. Zo'n tronk de ook toe gooi naar DP, de tak op team politiek tori. Maar de mannen tot ik abara voor me naar Juru voor Baka Aichura Neti. Voor de foutang, mi breitang we put Jesse Archie, mi breitang ono. En mekaru, wala mala, mekaru een switch konaini, voor die uwan put Jesse Archie. En mi lopso, mi breitang ono, want usapta Radio Martin of Dalfour. Radio Marta of meneer Van Kom, nou zo meneer Eichen. Radio Marta voilà. Radio Marta Jedem Charing in Viri. Aan station die in Britangen. Voor hoeveel de. Ja, een los station, maar isabi. Ja, altijd ja, die vrienden in den tori. En je ziet dat Radio Mart. En John Pogwa Loktu. Radio Mart daar hier. En Judy R. Archie. Daar een mooi fushi. Dat je te agri. Te agri na ala den tor sa ye yere dan da wo breti falk na yo teme te we sita ki ye krakara yo mart ook to in win sort fasi i denke win sa wan 5 cents i poti u breti i pot 10 euro u breti i pot wan barchi u breti an a begi we begi ma ye sita ki lek fa we takatori f kwaku i ne kan hor wan sanu soso atensa we libi Soso nade, anade in a 16, if we re, u moest man verstaan, tak te we doen sani, fu sorgu, tak judi da also api prisiri in den tor dati, dai moest man verstaan, taki wamchin loto, wamchin krab krabu, nobo takru, efi spit konjono, if we re, ma lek fa me takik ba, ane beji we beji, if we re, lek fa me takik ba, i. U faron kono in a programma di de kari mart gevarieerd en a deso tak mos dangonu tanga yuru fu ai yuru en da o takip chisang o shrefi o drai poku kane wa lotori fu fosi u kwa chakan fesh oktu wan isap tak nono alas manyang ba alas manyang alas ma bere furu ya begrep dus no alas mas danga baka. Je begrijpt, je hebt die beren voeren, je lesie, in een wantek aan jen jen de je bel. Die beren voeren, je was door relax. Dan, je pot je si Archie, want die wan jere. Sare man, o chakon je, kom na you voor oisi. En dat met mis donja. Me tek mi ten ook toe, voor sorgu, tak you die da also, tak i, ika abe switi. Je zie, na ten dat me teki. Mi dan een vrijwilliger, je sabi, sman he paim if den tor di si. En dan mij wang, wat loopt de man aan vrijwilliger, om Eichen naar vrijwilliger toe, Henki, Karkong, alle de man aan vrijwilligers. Je zei, Lloyd, om Lloyd ook toe, om Lloyd aan een beetje vrijwilliger, in vier. En als we allemaal weer te goed zijn, dat we zorgen dat jullie daar ook kan abibtien, sweetie, in vier. Nou, die jullie doen, en ik noem een trash maar morgen, en u zegt dat we spelen. En dat ik naar Holland te wang tatania. Omdat hij usabita grajo mart na alle fasi kan vangen. Want dan zijn moest doen. Gotap www.kabamarchi, radio mart, kabamarchi, NL. dan Radio Martin yu foro isi. Yu di da Holland, da figo na Minisapu Holland, Minisapu Damsko, Damsko na Fadia Karen, ye gotap one noti sebi keba marchi negi noti, dat na salto in a fray eter de fanga Radio Mart. A jenjen fa station disi, a nomru fa jenjen fa station disi na noti to noti, 4 sebi 1 4 2 negi 1. Ete wan trong, noti to noti, 4 sebi 1 4 2 negi 1. Ala yuru de wekara nomru fa a jenjen fu Radio Mart, fu dat na fu te yuda oso iwan karkong, dan enough dege enough bruya we kara nomru fa ajenjen fu Radio Mart fu di yuna oso dan da isapta ki skriven ba and if you want chama san ka talmenti dan adeso tak ya ala okasi and nga ala le spechi da we arti you want a stain for you na one boom stain to we le speching we arti nga ala le spechi ye begrijp. Dus, Ayuna Herman, of Yuna Her Uma, Iviri, dus, Sasan Ego, Bolugu Sot Pokumo Poti, Di Unu, en, ja, wat Poku de Octofa Nodu, Iviri, dus, Bolugu Sot Poku, Mo Draikon Di U, en, Mide Bezeke Sukuan San Juno, dat na, Mibri, Minister na Faman en Baka, en minema konta penang isi nang ago mama na tapo a moy poko mi sabef na Carlos isi nga poko era wat mi sabta latinos abasref poko latinos abasref poko ra di de kar ogri busi mama trama isi nga tu mi sabef mi mati Hank Albert show na bigi boy from Albert talk Hank oh Hank of ya archi boy tapoko fu latinos fu ogribusi bibri Carlos Aaron of a fatramane be singapore at octo mami sabe fa era sabe lifte te play one role to give back active mer if na Carlos Aaron if na wat tu traman ma mak ni uit het mak ni uit het mak echt ni uit wo look of pot one fu na kase ko logo juno mi I want to poko sa mi pot octo tap mi in mi buku. Je begrijpt, maar onder deze vaarheid, hè, want dadelijk we beginnen aan nieuws in Senatongo. Yes, Iviri, dan wat ik aan nieuws in Senatongo. En dan moet ik ook de nieuws in Sadefanoro, moet ik ook in Euforoïci. Ja, vader en Mike 5. Maar ja, apoko. Zo'n trong je ziet dat bepaalde poko en tekst heeft bijeen. En deze taki, hoe moet ze, en om deze taki, we pre en aan jullie daar ook zo. Maar Brianna, de. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending.
1: Wees ja, goedenavond, dat ik hier stoor. Ik spreek met Dorothee, hoe gaat het met u?
0: Mevrouw Moor, Dorothee, ik groet u van deze plaats uit. En ik ben heel blij dat u tijd en moeite heeft genomen om even naar de studio te bellen.
1: Maar, juist, ik wil u even eraan herinneren, zo'n poko Jezuko, dat Nascalas Aaron, Sweetie Sumitori, Megdinton, Tapu, Goyorka. Toch? Maar dat Jezuko, no?
0: Ja, maar ook toe. Ook toe
1: dat je draaien toe, toch?
0: Ja, dat de ook toe mooi. Maar volgens mij, amambe, apo een poko voor ogribusi toe. Usap ogribusi voor Latinos.
1: Oh.
0: Maar amambe sing wan poko ook toe. Asem poko dat nang asem neng, amambe sing ook toe.
1: Oh ja?
0: Ja. Maar ik weet niet of het... Ik weet niet of het
1: en mi sabatra wan toe wan trawan voor een kleine washers, grote washers, doe je in de wasmachine, no?
0: Ja, dat na voor de...
1: Ja,
0: maar dat na voor de kar de man. Dat na de man voor trafassie toch.
1: Oh, na trafassie. Oké. Zou de bebe doel na gaan staan dat die? Kleine wasjes, grote wasjes.
0: Alles moet je in de wasmachine stoppen. Wie sept, ja. In een mooie en niks. Je put in een wasmachine, omdat de mensen op de wasmachine was alles aan kring.
1: Nee, kon mi de be bedoel wat trots aan hier hè. Maar dus ik moest actie de boy dat schreef je.
2: Je ziet toch?
1: Maar het is goed, ik ga verder naar u luisteren.
0: Ja, maar apoko, mevrouw Dorothy, apoko voor Sweetie Foo? Hoe gaat die verder, Sweetie Foo?
1: Sweetie Foo, mi tori, mek dentron tapuko yorka.
0: Oh, na apoko.
1: Je la panga de, je me kanga de, enzovoort, enzovoort. Kalos Aron.
0: Kalos Aron, mek a atandati. Mooi, mooi, mooi. Nee, dat moet zoeken, dat moet lukken.
1: Ik vind het erg, in afdrein per se.
0: Nee,
1: maar... Toen zie je Tori en Waka toch tegenwoordig. Vooral die internet.
0: Pus, interslet.
1: Dus vandaar. Oké.
0: Oké, bedankt voor het bellen.
1: Succes.
0: Oké, doei. Doei. Doei.

0: Wow.
1: I see Sweetie Fumitori and Apoko is by the one big axi for Sisa Dorothy and the axi me for dry Apoko down in a dry, you begrijp. Dan met ik alle tenen aan moeite dan Charenko in Juforoisi. Ja, ude ja baka, we shitaku, no, ude bijna Arif CB, ayure wak Alexanti, ane wakti mina aan jou, ayure gwe no, maar next no fout, want na sali bifur gwe ook tu, ifiri, mi nooit vanaf mi dagen on tapu, mi si song ja in 61, in a jari in 1961, mi si song. Ik ben op Chimboy eten, maar een big man. Maar doe ik een big man zo lees je. Je begrijpt, maar ik ben op Chimboy. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Ja, dank u wel. Met Jan Ramtjesoen, meneer Dantvoor. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
2: Hoe is het met u?
1: Ik mag niet klagen. Ik ben in een goede stemming en dat kunt u horen aan mijn attitude.
2: Ja, dat hoor ik altijd. En
1: een
2: mooie nummer aangevraagd door mevrouw
1: Dorothy. Mevrouw Dorothy heeft het aangevraagd, ja, klopt, ja. Inderdaad, ja.
2: Nou, leuk, de sfeer is er.
1: Ja.
2: After Kwaku Day.
1: After Kwaku op de maandagmiddag, hè? Op de maandagavond, kun je zeggen.
2: Ja. Want er komt een Kwaku After Party, toch?
1: Ja, dat is altijd het geval. Je hebt ook voor aanvang van Kwaku, heb je in het Vondelpark ook een pre-Kwaku. En daarna heb je ook weer allerlei andere after Kwaku parties.
2: Dat is mooi. Dan kunnen we Kwaku niet missen.
1: Nee, dat gaan we ook nooit missen. En we kunnen het ook niet missen, want het is iets van ons, meneer Jan. U bent al jaren verbonden bij ons Suriname. U weet er alles van.
2: Ja, dus,
1: u weet wie de oprichters zijn. Onder andere Kaikuzi is een van de oprichters.
2: Ja, nou ja. Het is niet Kaikuzi. Kwaku is begonnen als Piki Piki Play.
1: Mm-hmm.
2: En toen heeft... Kwaku... Podium op voet. Zaten aan die stichting jongerenbeweging.
1: Mm-hmm.
2: Kwaku.
1: Ja.
2: Heeft toen het Piki Play toernooi
1: mm-hmm.
2: gemaakt tot een Kwaku festival.
1: Oké.
2: Het is niet, er was meneer Roy Groenberg werkte daar ook in die tijd.
1: Ja, ja.
2: Met meneer Russell of hoe heet. Nou, een aantal mensen.
1: Maar dat waren de mensen van het eerste uur, neem ik aan. Want u was er ook bij, neem ik aan, toch of niet?
2: Nee, ons Suriname deed.
1: Die...
2: had geen directe...
1: bemoeienis met Kwaku.
2: Nee, dat was een gelegenheid van de mensen Kwaku.
1: Mm-hmm.
2: De stichting, die stichting jongerenbeweging Kwaku.
1: Ja.
2: En zo is die naam aan die toernooi gegeven.
1: Ja.
2: Het was een piki-piki play elke weekend.
1: Mm-hmm.
2: Clubs of een bar... bezoekers van verschillende bars en zo.
1: Oké.
2: Die gingen daar spelen.
1: Mm-hmm.
2: En de mensen kwamen met hun auto's, drank en roti en barra en moxalesi verkopen.
1: Oké.
2: Okay. Spontaan een vrije tijds meeting elke weekend geweest.
1: Oké.
2: Okay. En toen men brood in zag, heeft Kwaku dat... die stichting dat toen geadopteerd en ze kregen toen subsidie van de gemeente.
1: Oké. Okay. En waar werd, voor de luisteraars die het niet weten, Jan, waar is het terrein waar Kwaku is begonnen? Kunt u dat vertellen?
2: Dat weet ik niet meer. Maar goed,
1: mm-hmm.
2: ik kende Belmar niet zo, maar het was niet waar het nu is.
1: Nee, ik hoor van andere mensen dat het vond plaats op het terrein waar nu Amsterdamse Poort is.
2: Ja.
1: Er waren geen huizen daar.
2: Nee, er waren... Kijk, Kwaku wordt nu... Kwaku Zuidoost wordt volgebouwd, dus je hebt ruimtegebrek.
1: Oké. Okay.
2: En ja, misschien over 2 jaar kan Kwaku ook niet meer op het Nelson Mandela plein. Maar laten we hopen dat zolang het daar kan,
1: mm-hmm.
2: dat het blijft.
1: Ja.
2: Maar gratis Kwaku, daar Daar kan iedereen vergeten.
1: Nee, dat gaat hem niet worden. Nee.
2: Dat kan het niet. Nee. Je kan hoogstens een braderie houden en voor je standjes.
1: Ja.
2: Die krampjes ja. van de markt.
1: Precies.
2: Eén dag.
1: Oké. Okay.
2: En de rest, als je een band vindt die gratis wil of tegen onkostenvergoeding wil mm-hmm. spelen.
1: Ja.
2: Dan zou dat lukken.
1: Mm-hmm.
2: Maar om gratis daar mag iedereen vergeten.
1: Nee, en het heeft niet alleen met Kwaku te maken. Alle evenementen, daar ben je gebonden aan regelgeving van de overheid.
2: Ja, kijk, de overheid. Mevrouw Belliot heeft het gezegd.
1: Helemaal goed uitgelegd ook, hoor.
2: Ja, tijdens haar periode werd Kwaku gescheiden van de jongerenbeweging.
1: Mm-hmm.
2: Het werd zelfstandig. Winston Coat had toen de gelegenheid
1: mm-hmm.
2: om, toen het gescheiden was van het jongerencentrum, mm-hmm. om Kwaku voor te zetten. En dat heeft hij jaren gedaan. Maar het was ook niet gratis, want de standhouders betaalden.
1: Mm-hmm.
2: En dus die moesten, jij die daar dacht dat je gratis ging.
1: Mm-hmm.
2: Je moest, de standhouders moesten van de inkomen opbrengsten hun stand betalen.
1: Nee, dat klopt. Dus,
2: Kwak is nooit gratis geweest.
1: Nee.
2: Er was subsidie.
1: Oké. Okay.
2: En als je toen ging, toen Kwaku, jongerencentrum deed Kwaku.
1: Mm-hmm.
2: Toen had je dames en heren die met een melkbusje, of hoe je het noemt, zo'n geldbusje liep.
1: Ja.
2: Een vrijwillige bijdrage vroegen.
1: Mm-hmm.
2: Maar veel mensen deden dat ook niet.
1: Oké. Yes.
2: Van dat je, ik kom hier, ik ga kopen, dus ik ga ook geen vrijwillige bijdrage. Dus Kwaku is altijd een zorgenkindje geweest.
1: Oké.
2: Okay. En nu, ik had het vorige uur kwam, gezegd: Kwaku kan en moet blijven. En als het mag van mij, dezelfde organisatoren. Want je kan niet binnen een jaar een ander organisator vinden
1: mm-hmm.
2: die op dit niveau Kwaku volgend jaar kan organiseren.
1: Precies.
2: Daar moeten we in de gaten houden. En daarom zeg ik, als het nu 15 of 20 euro kost voor de mensen die
1: dat
2: geen
1: kunnen.
2: Stadpas hebben, die moeten dan voor de komende jaar 5 euro extra kunnen betalen.
1: Mooi.
2: Dat is de kernvraag. Want meneer Raymond.
1: Ja.
2: Een organisatie
1: mm-hmm.
2: buiten deze organisaties die nu verenigd zijn en elk jaar Kwaku organiseren.
1: Mm-hmm.
2: kan dit niet binnen een jaar doen, presteren.
1: Nee.
2: Is dat? De Kwaku moet blijven, de organisatie moet blijven, die het nu organiseert.
1: Ja.
2: Het enige is, de prijs van toegang moet tussen 5 en 10 euro verhoogd worden.
1: Ja,
2: dat is als je Kwaku volgend jaar weer. Maar geen enkele andere organisatie gaat Kwaku komen organiseren met. En die kennis hebben ze niet. Het is niet zomaar een feest.
1: Ik snap
2: je
1: het.
2: Moet kennis van zaken hebben.
1: Zo.
2: De mensen hebben in die 15 jaar onder leiding van mevrouw Foster die deskundigheid opgebouwd.
1: Mm-hmm. En die ervaring hebben ze ook.
2: Ja, deskundigheid kost geld. En die deskundigheid, zowel Kwaku moet behouden worden, die deskundigheid, dus tussen 5 en 10 euro volgend jaar.
1: Mm-hmm.
2: Als dat nodig is, en bij de entry, dan moet dat kunnen betaald worden.
1: Nou, we hopen.
2: Voor de mensen met een stadspas en kinderen tot 15 jaar, dat moet blijven dat ze gratis. De mensen betalen minder.
1: Mm-hmm.
2: Want je prijs van de drank en eten kan ook niet hoger.
1: Nee.
2: De prijs van de stand kan niet. Kijk, nu betalen de standhouders een deel. En een deel wordt afgedragen uit opbrengst van hun verkoop.
1: Ja.
2: Dus dat is een model die nu een paar jaren geldt.
1: Ja.
2: je betaalt niet meer bij de, als je iets koopt. Er is een ander betalingssysteem. En nadat Kwakko voorbij is, wordt gekeken wie, welke stand, wat de inkomst is. En op grond daarvan krijgen ze hun geld terug.
1: Meneer Jan, ik moet naar iemand anders toe. Die zit al lang te wachten.
2: Tot slot heb ik nog twee opmerkingen. En dat is Suriname. De president is terug in Suriname.
1: Die was naar Engeland, ja.
2: Die was naar een internationale Engeland, Londen.
1: Ja.
2: Daar is komen alle maatschappijen en banken waar je geld kan lenen. En ik hoop dat ze goede zaken heeft gedaan. En tot slot, de Matawai-bewoners... Kapitein Valentijn houdt voet bij stok stijf dat er geen goudwinning gaat plaatsvinden in het gebied waar zij wonen. En dat is belangrijk dat de regering achter kapitein Valentijn moet gaan staan. Want Brazilianen hebben daar al tal van zaken gebracht om goud te gaan winnen.
1: Zo.
2: Dus ik hoop dat Matawai... De Matawaiers, met name kapitein Valentijn, voetbalstukhoud, geen goudwinning.
1: We gaan het zien, Jan.
2: Dat is het.
1: Hartelijk dank.
2: Mijn derde termijn nu.
1: Dank, ja, ik heb het begrepen, ja, derde termijn. Bedankt voor al datgene wat u naar voren hebt gebracht. Fijne avond verder. En dat was Mr. Jan Ramkisoen. Goedenavond, u bent...
0: Goedenavond, meneer Dalpoer.
1: Hartelijk dank voor u, al het geduld dat u hebt opgebracht, meneer Lodi.
0: Want u zat er bijna net naast. Weet u dat? Kwakko is begonnen in Belmarplein.
1: Dat heb ik net gezegd, waar de poort nu is.
0: Ja, maar Belmarplein. Het pleintje zelf.
1: Ja, ik snap het. Want u was al hier, dus u weet er alles van.
0: Ik woon al 55 jaar in de Belmar.
1: Ja,
0: dus weet het.
1: Vertelde... Kunt u de mensen nog meer vertellen, meneer Lodi? Vertelt u de mensen nog meer daarover? Wat kunt u nog meer vertellen daarover?
0: Nou, Kwakko is begonnen met Roy Kaikoufi Groenberg.
1: Ja.
0: Barney en Guno Bakboord.
1: Guno Bakboord is ook een van de pioniers, ja. Klopt, ja. Ja,
0: ja, Guno Bakboord. Ik weet het, want ik woon 55 jaar in de Belmar, dus ik kan erover praten.
1: U kunt erover praten.
0: Begin van begin, Kwakko meegemaakt.
1: Daar zijn we blij mee, meneer Lodi, dat u dat weet. Ja. Oké, okay, gaat uw gang.
0: Op Belmarsveld gingen ze eerst vogelwedstrijd houden.
1: Mm.
0: Met Surinaamse vogels. Vogelwedstrijd. En toen begon het voetbaltoernooi Kwakko.
1: Oké. Okay.
0: Ja, zo is het begonnen in de Belmar.
1: Mooi tori, meneer Lodi.
0: En nu is het een festival, maar het begon als voetbalseizoen.
1: Oké, okay. Ja, het heeft een andere...
0: Ja, zeker.
1: Precies. Nou, we zijn blij daarmee, meneer Lodi.
0: Ja, zeker.
1: Hartelijk dank, hè?
0: Ja, zeker. Ik luister nog, ja?
1: Dank u wel, meneer Lodi.
0: Oké, okay,
1: dag, daar. Fijne avond. En dat was de heer Lodi. En die gaf aan dat het Kwakko-toernooi is begonnen op het Belmarplein. En met de oprichters zoals meneer Roy Groenberg en meneer Bakboord. En nog een paar anderen.
3: Hallo.
1: Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Bedankt voor het geduld.
3: Goedenavond, ik spreek met Ronald. Molego uit Fa Asandis Biging.
1: Ja, we zijn, wij Archie. Ja. Maar Ronald, Chago, wij Archie.
3: Hallo, Archie. Mi.
1: Asand
3: Biging, nanga zomercafé voetbal.
1: Zo.
3: Zo, Biging.
1: Dan schrijf dat ook.
3: Café zomer voetbal.
1: Zo.
3: Caribisch Centrum, Kwakko Nebede.
1: Ja.
3: Abeden Caribisch Centrum toen.
1: Oké. Okay.
3: Dat is zomer dat de man organiseert zomervoetbal voor Nanga de Café. Amy's Place, Atis Place, Ubegwa Sandam, Ubegwa Tagroenen go play.
1: Ubegwa
3: Den Haag go play.
1: Zo.
3: Het was café voetbal toen.
1: Oké.
3: Okay. En daarna dat de man play in Belmar speelde ze de toeveld voor FC Belmar.
1: Pa de nono ete.
3: Ja, dat ben de twee speelvelden.
1: Mm-hmm.
3: Dat ben de Caribisch Centrum georganiseerd. Dat ben hoort dat.
1: Ja.
3: Ja. Dan hier straat die bij voer naar Alibisma. En toen was er kofferbakverkoop.
1: Zo. Ja, uit de Wagibe, Sersani.
3: Ja, dat mee het over de jaren 70, 71, 72.
1: Mm-hmm.
3: over de jaren dat met Taki.
1: Mooi.
3: Het is begonnen met café zomervoetbal.
1: Zo, dat is wel er was aan het begaan.
3: Ja, zo is het begonnen. Maar, toen was Dennis Rus nog, zalig Dennis Rus.
1: Ja.
3: Hoe was nog bij Caribisch Centrum.
1: Dan bij die centrum.
3: En ik kan Karwan toen in toe, maar de man dat deed ik bij,
1: ja.
3: Pengel, Marcel Pengel, de man dat hij. Roy Groenberg,
1: Wat er ook bij.
3: Ja, de man dat hij. Zo als aan het begin.
1: Maar zo.
3: Café zomervoetbal.
1: Maar voor zie Real Senang bij daar Noordtocht. Maar soort functie erbij, Abi, in het orde dat hij.
3: Café en
1: Real Senang.
3: En dan heb ik compleet.
1: Nee, want die bij daar Noord. Aan het pede de Noord.
3: Dan heb ik compleet. Maar wel spelersvoeding. De pleegitrak aan een club.
1: Ja,
3: de man bij compleet.
1: Ja, de drappen.
3: Tenang Oosthuizen pleegitrak. Oosthuizen zijn bij pleeg. Robin Hood,
1: ja. Misabea. Maar dat misha pleeg.
3: De man dat pleeg, ja. Roosevelt zijn de nono bezig met de oud-voetballers.
1: Ja.
3: Een man dat schreef pleegitrak Caribisch Centrum. Ja, Caribisch Centrum bij de voortrekker. Noos aan de Kwaku. Abe de Caribisch Centrum doen.
1: Mij op dat was aan dit op internet voor Caribisch Centrum voor alle de artikelen.
3: Ja, abe de wa oorskoren gebouw, toe lokale, ja. Dan de ma uitsernaam, de politicus uitsernaam ja. Bekom. Dat u bespikri de doro na gafensere tapu, na ga de man in zee.
1: Dat
3: we de een soort geiseling. Als aan dat we kunnen nieuwsreven.
1: En zei de Mac de man begeiselde man, dat hij naar Sabine?
3: Ja, omdat de man hebben doen niks, gisteren aan boy, ja, zo jong boy, in naar Belmer.
1: In naar Belmer, ja.
3: Dus dat we de een soort protest.
1: Oké, Jere Drappen.
3: Dat we als aan begin. Dat we kopjes dat in toe lokaal dat die,
1: juist.
3: De Caribisch Centrum, dat we controleren het jongere centrum voelen.
1: Ja.
3: Dat we als aan begin door met Dennis Reus, ik kan elkaar niet maar, ja, de neem voeren.
1: Mooi tori. Grand tangi.
3: Dus zo abigi era meneer.
1: Mooi tori. Mi breit aan tori vier, hè?
3: Wan mi be de derbei, dus mi sabi.
1: Is sa precies, juist.
3: Mi sa precies, ja. Dus, ja.
1: Mooi tori.
3: Abbe controlans op het jongere centrum voor dat zo ubige organiseer zijn, dan a dansi beschreef bij organiseer dat we. Dat kon praathuis, Belmerhuis, kon erbij, zo den zijn kon. Later, heel later, kon er een kwaku.
1: Kwaku. Grand tangi.
3: Maar met wie zo een mooi net die moro fara.
1: Grand tangi, Masra Ronald. Dank, Rangi.
3: Oké, dan. Doei.
1: En dat ben je Masra Ronald. Ik like voor Archie, aman voor NC, aman G, want to Tori, fa, asant begin, dan gaan we sommero café, voetbal. En de man had met de betek praten voor Caribisch Centrum. Zo dat bij de orga hebben zorgen dat alle den café, de man boonder naar wanden, de man te sommer de man hoor wat toernooi. En zo is hij taki kwaku kon ontstaan. Dan leg van Masra Ronald taki dan San Befin Presi naar SV Belmer. Boontakus heb dat baka. Britanga meneer Ronald, als zo wel er en dat naar Radio Maart, of dat met Radio Maart de Giu, Nanga Jimmy. En ik kan tegen u, en moet tegen u aan Tori, en ik mag voor gitaar Tori dat hij, maar volgens mij gaan aan Tori dat dan moet tegen u aan Jane ja. Goedenavond, u bent nu live in de uitstelling.
4: Ja, goedenavond, Dorothy weer. Meneer Ronald, die heeft helemaal gelijk hoor. Want mis dan ons er aan mee brasseren, want los, ze bestaat wachten nog. Aan een periode dat hij. En ik ben ook bijna 57 jaar hier in Nederland.
1: Zo, dat is een hele tijd terug.
4: Ja, dat is best wel heel lang geleden hoor.
1: Kijk eens aan.
4: Dus ik ben in Dennerode.
1: Oké.
4: Daarom is dat met de vogeltjes wij. Aan het Caribisch Centrum, no. Ja. Zo'n soort fascinant bij elkaar ding. Weet je, en aan Geeselen toen de tijd, dat klopt ook.
1: Heeft hij ook goed, hè?
4: Groot gelijk in.
1: Oké, mooi.
4: Maar het was best best wel leuk. Ze zijn begonnen met vogeltjes.
1: Ja.
4: En voetballen.
1: Kijk eens aan.
4: En later kwam Kwaku erbij.
1: Ja.
4: Maar ik vraag me ook af of meneer Eddy... Jezus, van man, dus nee, ik kon keren braden na Asan voor december in Suriname. Eddie.
1: Host. Wat daal.
4: Was hij er ook bij?
1: Dat weet ik niet. Ik was nog niet hier in Nederland. Nee.
4: Oh, jij was er nog niet,
1: nee,
4: hè?
1: Ik ben in de jaren 80 hier gekomen.
4: Eddie Daal en zijn broer heette Cyril Daal.
1: Cyril Daal en zijn broer was Eddie. Ja. Ja. Dat heb ik vernomen, ja.
4: Ja, maar er waren nog meerdere mannen bij, hoor. Ik
1: kijk.
4: Ik kon het niet maar de belai.
1: Kijk eens aan.
4: Dus het klopt helemaal wat die meneer zei.
1: Nou, is toch leuk. Okay. Het zou wij informeren hoe ze reffie, toch, Dorothy?
4: Dat zou wij informeren hoe ze reffie, ja. Want ik denk, Dorothy, met een periode dat die Fasantehof... Bestaat dat ding er nog, Fasantehof?
1: Nou, Van Santenhof was daar waar die garage is, maar de man bouwde een parkeergarage, de man bouwde een ondergronds toch. Daar heb je Van Santenhof bij dit ook. Je had een voetbalteam, Flamingo. Flamingo was van Van Santenhof, is een voetbalvereniging.
4: Juist,
1: dat heb ik wel meegemaakt.
4: Dat helemaal.
1: Dat heb ik meegemaakt, hè. Ja.
4: Ja. Maar het is goed, ik ga verder luisteren.
1: Oké, okay, Migudu.
4: Succes.
1: Luister ze. Doei, doei. Dat was mevrouw Dorothy. We hebben nu een andere beller. Goedenavond, bedankt voor al het geduld dat u hebt willen opbrengen. U bent nu live in de uitzending.
5: Geduld is mijn ding. Dag meneer Raymond. Goedenavond.
1: Meneer Lisse, ik heet u van harte welkom. Goedenavond.
5: Die meneer die voor deze mevrouw was.
1: Meneer Ronald.
5: Ja, heel goed. Want toen die tijd speelde ik voetbal Real Senan.
1: Oké.
5: Okay. En die hele groep IFA was daar. Rutsch, Herbert. Ja, al die mensen gingen ze zaterdag naar de Bijlmer te voetballen.
1: Kijk eens aan.
5: Dat kwam door, hoe heet hij nou weer? Hij was vrij dik vroeger, sorry dat ik dat... Dennis. Dennis kwam ze opsporen daar in de para.
1: Oké.
5: Okay. Zodoende.
1: Parabar bedoelt u, hè?
5: Parabar,
1: okay,
5: ja. Dus dan waren die groep die naartoe gingen, Tabaka, is overleden.
1: Ja.
5: Dus de hele groep die gingen daar naartoe. Maar ik hoorde die mevrouw toen net de naam Eddie Daal noemen. Mevrouw, dat is een grote fout. Want Eddie kon nooit voetballen.
1: Nee, want hij is een broer of een broertje van Cyril Daal. Die is omgekomen, toch?
5: Ja.
1: En intussen is Cyril... Intussen is Eddie ook overleden, toch?
5: Dat weet ik niet.
1: Want dat weet u niet, hè?
5: Dat weet ik. Want die zuster Florence, dat weet ik niet als die nog leeft.
1: Oké.
5: Okay. Marion, die kleine broer, want ik heb samen met die jongere broer. Sorry, ik ga een sprong maken, hè? Met die jongere, als je me dat toestaat.
1: Ja, gaat uw gang, meneer Lisser.
5: Met die jonge broer.
1: Ja.
5: En Paul van Vredeklus hebben we samen in Duitsland gewerkt.
1: Oh.
5: Ja, dus zodoende. Hij woonde toen die tijd, en dan heb ik het over. Schrik niet hoor.
1: Zo.
5: 19. 58.
1: Nou, dat was ik er nog niet hoor. Ik bestond er nog niet.
5: 58.
1: Ik was al in de maak.
5: Dat zijn uw woorden, hè?
1: Nee, meneer Etienne was er al en meneer Norman, want die zijn nog hier in de studio. Die waren er al, maar I mean, Abchimboy, ik was nog niet geboren.
5: Nee, hij woonde toen die tijd in Kattenburg.
1: Kijk,
5: Kattenburg. Ik heb toen nooit gevoetbald voor die mensen daar in de Bijlmer.
1: Okay.
5: Maar die groep van Real Senan, een gedeelte, die gingen altijd daar naartoe zaterdag.
1: Netjes.
5: Dus zodoende, dus die meneer Ronald, die heeft het wel goed verteld.
1: Nou, mooi om te weten, meneer Lisse. Hartelijk dank.
5: Maar mag ik u nog wat vertellen? Want verleden had u het over Kinching, hè, de brand.
1: Gaat uw gang, ja, Kinching.
5: Ja.
1: Dus Na Shi Heung.
5: Lopende naar Koert.
1: Ja, klopt.
5: Tegenover drogist Magneet.
1: Ja.
5: Ja. En die mevrouw, die ene is overleden, die andere had een tweede graad verbranding.
1: Ook nog.
5: En die is een jaar of 60 overleden.
1: Kijk.
5: Dan ga ik je vertellen, haar vader is een Creool. En die moeder is vol Chinees.
1: Helemaal. Nou, dat is mooi, Ching. Dogela.
5: Ja. Want als jongens zeiden, ging ik bij hun, die broer van die moeder, die had een winkel. Een peperpot, u weet wat peperpot is?
6: Peperpot is, de, dan moet je weer de rivier over, toch? Hoor je dat ding weer?
5: De rivier achter Goslar.
6: Ja, daar bij Goslar erachter.
5: En dan ging je dan ging er een kleine sloot over.
6: Zo.
5: En die moeder Mien, die had samen met die broer Leonel Winkel. Dus zodoende, want af en toe ging ik bij hen. Dus zo heb ik de familie gekend.
6: Kijk eens.
5: En met zijn familie, die familie grenst ook tegen de familie Elving.
6: Nou,
5: ja.
6: Dat moet allemaal gearchiveerd worden, meneer Lisse. Ja, weet je, anders gaat het verloren, hè?
5: Maar weet u, meneer Creton, meneer Vrij,
6: ja.
5: mevrouw Liesbeth,
6: zo.
5: Meneer Wilderson,
6: ja.
5: Daar wil ik mijn hand voor. En dat is wat dat ik niet makkelijk doe in vuur steek. Dat zijn mensen die wat weten over die oude Suriname.
6: Ja, en tante Loes ook. Tante Loes ook. Tante Loes ook van Capelle aan de IJssel.
5: Ja, jawel, een paar dingen. Jawel, ja. jawel. Sorry dat ik... maar ik gaf aan mensen die ik direct kende.
6: Ja? Oké, okay, mooi.
5: Want kijk, ik ben grootgebracht in Paramaribo. Maar Paramaribo was een groot beeld voor mij. Ik was overal. Zondag ging ik naar Bronsplein.
6: Zo.
5: Om te kijken naar voetballen.
6: Voetballen, ja.
5: Mijn voetbalclub, de Bronsplein, misschien zegt het u weinig, was Seaboys.
6: Seaboys heb ik nog gekend. Ja. Die werd getraind door Weiland de heer Maknak.
5: Oké, ja. Want als jong, ik praat namelijk over de jaren 50, als jongen van een jaar of 10, 9, dat ik naartoe ging. En als Seaboys moest spelen, want dat was gewoon hot, tegen Ruiperjeugd.
6: Oh.
5: En Ruiperjeugd had je Banel, Bestang, Blakka, als ik dat mag noemen. En als dat niet het geval was, dan speelden ze tegen Remo. En dan had je Isaias, Colin,
6: zo.
5: Al die groep, ja. Dus dat was mijn Paramaribo.
6: Ja, dat was toch een beleving om toch daar te mogen vertoeven en ja, ook Bronspleinen. Ja,
5: ja dat was mijn Paramaribo. Ja. En dat is het. En u mag het weten aan niemand vertellen hoor. Soms erger ik me als ze mensen hebben op Suriname. Dan denk ik, ja, je hebt Suriname leren kennen het moment dat je hier bent gekomen. Want ik weet niet als je werkelijk in gewoond hebt.
6: Oh, dat is ook de vraag, hè?
5: Ja, aan niemand door.
6: Nee, we gaan het niet doorvertellen, meneer Lisse. Dat komt goed. Fijne avond, de heer Lisse, en bedankt voor de informatie die u ons hebt toebedeeld.
5: Succes,
6: dankjewel, meneer Lisse. Fijne avond. Doei, doei. En dat was een trouwe luisteraar van Radio Maart, Mazra Lisse. En meneer Lisse, op voor Futaki, want Alassia Goabe, dit abboto ook toe. En als een boem voor een suite voor Sabi, dat is een lotori de. Maar ik van betaga fesiden todisi umu sorgu tak we pot den todis in buku fu den todis non lasi. Want meneer Lisse tak ook toe, de malek meneer amanat na schilder of amanat meneer Haimigaro. Maar ja goed, ik die namen die me vergiet de ning. Maar die man is een artiest, of een artiest van de karing, mijn schilder. En die weet er ook heel veel van. Mevrouw van Capelle aan de IJssel, die kan ook veel vertellen. Meneer Creton, die weet ook veel, dat zei meneer Lisse. En zo is het van belang dat alle dentodici, abode mooi fushi of dentodici, u kan poti in buku, dat u kan chibri den buku, voor de one die kon baka, dan de sap ook toe van een torbe waka. En no. Mijn zitak, ik heb 3 wintiki. Zij praten naar een juru voor zijn bureau. Dat we gaan een poekje even. Dat we poekje dat ik ben aan het draaien langakba. Maar dan moet ik nog doen dat naar voor. Ik ben tak naar Carlos Allen. Maar mijn zitak naar One Nation. En volgens mij. Carlos Bessing, die maar ook toe me denken. En van het is zo dat mij jaren voor. One Nation, Ogribusi. Ik heb Ogribusi ook toe voor Latinos, maar die is naar voor One Nation.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Dames en heren, wij vragen thans uw aandacht voor een bericht van overlijden van de heer Imro Orlando Venlo. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, geven directie en medewerkers van Maart te kennen dat van hun is heen gegaan een oud collega en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren in Paramaribo op 3 februari 1949 en overleden in Amsterdam op 20 juli jongsleden. Hij heeft de leeftijd bereikt van 77 jaar. Imro heeft als medewerker van Pantaar een mooie bijdrage geleverd tijdens ons verblijf in het gebouw aan de Elektronstraat te Sloterdijk. Hij heeft naar tevredenheid gefunctioneerd als huismeester. In de jaren 70 heeft hij als technicus gewerkt bij Radio SRS in Suriname. Hij was een zeer respectvolle Maart-medewerker. De Zingenetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur aan de Kormelinkweg 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid en het afscheid zullen plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:45 in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Horneboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. U kunt ook online condoleren en live meekijken via https://upbd.nl/ condoleance, / Imro, / Venlo. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Grantangi, Imro. Wakabo-streepje, Venlo. Mogen zijn ziel in vrede rusten.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De Singinetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur. Aan de Kormelinkweg nummer 1, 1104 NP, te Amsterdam. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Lobby Archiwana also Brady tak we tang po Jesse Archie for Archie you you's family station radio Mart poku sau be Archie di Jones no that be the one for One Nation na Glenn Snow na Papa Tauchi de be sing Ogri Busi Queen of Leaf Light Goedenavond, wees u van harte welkom. We zijn nu live in de uitzending. Uw radio staat iets luid aan, meneer of mevrouw. Kunt u daar even op letten? Hallo? Die heeft dan ook neergelegd. Niks aan de hand. Ik, met Baru Grantangi, die u een taal potjesje artje naar Radio Mart. Nou ja, zo je Archa-programma die de Kari Mart gevarieerd. En Minena Masra Dalfour, Bas Dali. En moest dan gaan we naar Juru voor Aichuru. En Baka Aichuru, het is de heren van stand. En de Tuma zou presteren programma dat naar Masra Gordon Cruden. Dan Masra Vito Boerne. En nou ja, zo je ziet een biggie mij kooi naar gebouwd, ja. En een toemse biggie man. Je moet je horen rekening naar de soort man die zie, want de man zou een beetje aandeel, ja. Maar goed, ik ga zijn naam niet noemen, want dat wil je liever niet. Maar hoe loopt het schrijft om ze? Sinds mijn collega's zijn ben, maar ze zijn Etienne, Leroux, Auroco. En alle gesprekken naar Granny, die maar ze zijn Etienne Weeks. Want ik tegen mijn werk staat, mijn werk, mijn komoro, want mijn man een knop die zie. De mensen die een knop hebben, alarm en die draai. Maar ze zijn tak no boys, don. Mijn potie, mijn leer jou ook. Dus mijn man gaat trauma die consonant in zee. Om HN werk zo, maar goed. Lobby wana also. Ko, we go even naar een serieus story. En een serieus story die zie. Dat na voila. Ator dat na voila. Sinds je si song. Sinds je grokong, je guaskoro, bakarat je gauroko, te voek bijna demoro, nou een voornaam kutori. Dus, we actie voor tantiri, we tantiri, na zo u gwen jana radio mart, dat we tantiri naar de wandi guaufesi. Alanen baka wang, alanen baka familie, we wins boomfuru krakti, nangala le speki, nangala sakafasi, we wins den boomfuru krakti. Je hebt trouwens die daar zieke bedi. Trouwens daar zieke bedi. Eens in een go. We hopen dat je kan betere. Je kan trombaka nasma, alibisma die de bedi afvissie. Als zo mijn wens die ding. Let eens weg. Als zo mijn wens die ding. Voor eens in een go. De mag fin jepi. De mag betere. De mag kou mindri baka. Dan ga je le spetje. Je hebt trouwens die. Kaba agro tabu de email ba de firu asani of de bef, de musfoyari of de foyari ba of de foyar tru tru tide tide we baro wan hippie people regi ala de wanat ala de smarati we win de ala koloku na ala de boom di deng di de wan do in alimi makandra tapagoron tap di manga ya libi. We wist den boom voor koloku na ga krakti. Asho, asan den Radio Mart, we memory de wan din de, de wan de siki, na ga de wan di feryari, en asho we hoor le speki ju serefi, want if in a gile speki, no den tak yo chiseng, im jigin ja fesi, te fuk ba, da ju serefi chis le speki, ook tu, en dat, ator dati, atnap hei tap talmenti ja na Radio Mart, u seref sabi, undi da osho, la Radio Mart on the Speci Station naf yuna ngami en noya so ya archa a programa di de kari mart gevarieerd en Masra Dalfour mina man di ochara programa kon yu foroishi tenewa yuru fu aichuro wogo ifo mosuku fu prata nyusu insana tongo a nyusu insana tongo mosuku prata ngono mi hop taka go boom want me on tuf city no uitsana ngami. Dus je begrijpt dat je tegenpot nieuws in zijn tongo, dan je moest zakken ook een jeng, in je kans dan zomaar dat je tak was aan niet. Maar moest ik ook brokken, pis pisie doen, en ik hoop dat je
osa asa kon tapon bon fasi tapon fas difiti efwe luku matawai efwe luku matawai de wechita captain Valentin fa mazara captain Valentin chaka fesi tak anano one goat woroko moro in a presi pe elibi desmafu matawai Shitaki walo san de man chakon ina prespe de tang and the sandi de chakon de tordat nafu suku goutu ifiri and de man chaden todis na agreni fu achoni nanga amatawai gebied. Star News apuan tu film pe kanshi pe de man chakon machine watra pompu bari nanga oli nanga ala so trasani fu suku goutu. Captain Marlon Valentin, inschrijf u in een go, a dongo go na presi, fu inschrijf goluku sa ep sa drape tru tru. En ataki, ategi stanius taki, desmadi de drape in a presi matawai, in een go, de musliba presi, na alle speki. Captain Marlon Valentin, taki, tegi stanius, tak ana one go to roko na go to feni in a gebied dati amana one and true en a captain tak ook to taki ana en one ator dati des made libi drape ook to in a matawai kontren des ref no one ator dat srif ita go to roko mus fen presi in a pis dati ifiri na ten di Captain Valentin be drape da be, si tu brasho man, en de man at ben de bezig na ngon tu groko drape op tuku go to, en de man tegi Captain Matawai tak, de man chis op, de man, na groko di rendu, na libisma fu foto se, sen den go drape, maar de na karning, en je begreep taki, if in a karning de, na sap ook tu suma na edemang, suma na bakare tor disi, ifiri, lek van betaki walo pompu machine drape oli bari en na olo san fusuku go to the man confin drape masra a captain masra Valentin tegi de grand lanti dat is in a go au sorden au verterden sa ep sa drape tru en if adera en dan no one go to no mag fin na man go to work on a mag fin presi drape na so masra captain Valentin taki en volgens mi ibawama ook to di dekari masra John Goedschalle amarat na wan sot klimaat adviseur fu a presidenti en amarat tegi presidenti overator dati ama fin tak den san sen fin pres drape na matawai gebied an a boek schrifi en amai krakaden smadrape ook toe dat na samasra John Kuschalek verteri presidenti masra sisa Jennifer Simons en dat bij de om chintori abra de go to na matawai kontren per de mawango suku go to drape en a captain ne agri quit Kweti ina nga tor dati. Sawe si jawa tratori dat na fu turtona lan. De man sang aptemaka na nga ondrou fu den pasi in senang. So boom, de man kar de man ati wegen autoriteit Suriname. De man bijing na nga fu, de man bijing na turtona lan. Fu set ala den wrokodrape tapa pasi. Fu meka pasi kong baka. In wang na fas di apasi bede before tap ala den olo en na pistor sa de taki na pisi san dong mindri Henk Aronstraat nanga presi fu slans hospital dus de man taki bunten bulanga tengba apis dati apasi dat nebe bun kweti walo olo walo dice en isap takte alen kong dalen en pres dat en sumu moro furu en te fukba ef wan olo de dan yuno sap tak wan bigi olo de yere ngay wagi da yu wou de ni ifiri tok
En de man vindt dat die verkeersveiligheid moest komen op betre. En de man abba praxeri dat die minder toen aan 3D. Dan hoor ook dat die zijn klari esi nanga gauw. Aman die zorgen voor de hoor ook dat die na masra Joy. Joy Meyer, aman a projectleider. Aman tak ook to tak. Alla die de man en luku. De man en luku. Alle nemen passief sernang en de maïchakong in karta, soort passie, moest de man moest gorokon en tapu. Want je begreep dat, if je pijpbelasting, wegenbelasting, dat TRE was die tapland die dan, dat deso taki, je moest man. A moest man deso, dat UDRE wagi, UDE pai, je belasting, lek vast aan ego in alle trakondre, ook to Jana Tatania. If je pijp wegenbelasting, je begreep dat deso taki, je moest man rei tap, want passie. Tap wan frantwortu, fasi, wan fasi, di e sorgu, tak yu wagi, ne broko, esi, nanga, go. Dat bede wan pistori, en mene sap, mawa ide tak, masra meye, ben wan tak moro sani, de man tak de man pur straatklinkers, de man pur de sani, en de bakadat de man pur de man pur de straatklinkers, dat de man suku fu grat apasi no. En nou om toen zie mooi tori voor Jere, voor Archie. Ik zie dat ik ook even impresieren. Ja, altijd oude zo tak aan alles aan ego naar fasi die Juwani. Maar ik zie dat ik ook even impresie voor zien naar hoe we doen de sandici. Maar nou, nou een orgaan die de maikari wegen van elkaar en wegen autoriteit Suriname naar Sasan Neno. En de man die hij lukt, alle ne passie in foto's. En de foto's zijn gewoon, alle trabiert, alle trapassie de mij lukt toe. Maar je begrijpt, jullie daar ook zo taki. Is in een gauw de noma pot, de noma, tja, alle ne stratik koin karta, voor sabi, tru, sepsa, pe problema de. Asana into, saf safri, ti de na soan birti, tamara na wan trabirti, dat de mij make foto, de mij tja, alle san koin karta, en dat de mij sap te voekba, de mij sap precies. Peuroko moest de, en dan mo luku te fukba, if money de, want we ima wan patu, en so maria du woroko, if you want doen woroko, dan yufu owe, wan patu moest de, en uit dat patu dat hij de man kan zorgen dat asfalt hij bij, de mij juru bedrijf, eva chongalanga, eva baitali, eva soort ali, je begreep, dat de man kan zorgen dat de passie, en contact van fasie, die fiti, en lek van sabi, turtonelan, na omen tenkba, Tunnelan bij Awalo Edati, Nanga Olo, Tapa Passi, en Isaptak Olo, nou Fromutori, Tefukba Iwagi, da Fadekareng, Sloop, en dat Unoani, Misref die net aan drape, Misref no Lobato dati, want Unu de Libija, Sami Sabi, met de bijna 40 jaar, 14 jaar, met de ja, na Tatania en Jana Grat Passi, mijn nom Yoku, want to lees up, deze is een passie, Pemapchin Olo de Mahut. Ja, je kan niet alles hebben. Iviri, dat ben je over to Tunnelland. We gaan naar wat trattorie, lek van Sabi. Judy in de ben Archie, a programma die is naar Beijing. Judy daar also die Soneticon. In de baptef Archie vanaf Beijing. Maar dan die leti radio, no. Dan kan ik tegen dat je Archie nu, markt gevarieerd. En a man die echt markt gevarieerd kon naar Juforoji dat naar Masra Dalvoer. Iviri. En no, Udena Tori voor Nyuzu, Instrument Tongo. En dat dat nog wat kwet-kweti. Mijn naam Yoku, Amrabasis Donja, na Amrabasi Aksimitak Dalvoer. Mijn wanta kim tja Nyuzu, Instrument Tongo. Mijn Amrabasi. Mijn naam Sabef Mama Dwer, Modu Muiti. En Luko no, mijn naam Vrij. Eva. Normaal dat me vertalen naar een papira, naar een bloknoot, dat me vertalen aan San, me schrijven in Sernang Tongo. Maar omdat me abif city uit Sernang, dus dat tena bende. Maar tangano me zit ik aan wandel, je begrijp? En if event dat jullie daar ook aan wandel, dan me begin naar alle respecti. Fui, dan me opo, dat je kon donja, dat je zorgen nieuws in Sernang Tongo. Maar ik heb van tantok. Sole si yase yusu tori, ma sole sweet tori mus detu. En we shab taki, aden so tor dat me moksi altijd juno. We gwa na wantra tori, we gwa asalem.
De tori light talk, maar jij begreep dat al dat door mijn man chagon juno, maar me, du moeite, we gaan SLM nu. Wan SLM op een langi, zo boom, die ben wan gwa damsko, abe wan free gwa damsko, ator dat no vent pres moro. En zei de mekator dat no vent presi, wan technisch probleem, bij den a wan de motor. Suriname Airways SLM vlug PY994 de man schrijft ja Paramaribo, maar eigenlijk kwam de jongen Adolf Pengel dat na op Aneva Opolani before Abede Sanderij, maar jullie daar ook zo zaptak unen karen Sanderij moro als aan change control jongen Adolf Pengel Airport vlug PY994 bij wat mopo voor jongen Adolf Pengel Opolani go na Damsko. Dat bij de zon, de net die psade, de man vindt dat nou, dat is nou man vindt precies. En je begrijpt, je kies uit die bron, smog raak, want alles maar is donkbaar, allemaal pakken, trouwen bij groen toe, trouwen bij meti, trouwen bij dit, trouwen bij zo. Je begrijpt, zout meti, bus meti, en sap van onze naam aan tang. En voor bij mijn chauwe her, is kassie kan naar Holland toe, bij chauwe her, is kassie kan, maar dat, dat nou kan. Maar die man, ser jusu de man luku a opolani samus freide man fu sernang guaptata dana masitak no bruya deja den de man ibo fre ina opolani na fespresi de man so de man taku an vertraging de en an vertraging o tekwan tu yuru ifiri mar tefuk ba dana masitaki a vertraging ni se guangalanga de tefuk ba de man fentak no uno ma fri a di dat an son de neti dat serif serif moro want di, a problem sa de machi na wan serisu problem sa problem dat mus lock op a mus los op na a bon verstaan dus you you di be mus fri kona tata alle den passagiers dat di den reiziger so bon de mo mus ben horikring dat a son de neti dat de no ma fri ka holland ishabito en dat de mus luku tap want dat de man moest wachten om tra op een landje, ze moest tjaden ka Holland. Maar look if dat, als boskopo dat schreef in a bre. SLM teno, SLM na ji moro nyusu, fa desmadisi, di na meman kon freikon jana Holland, fa desmarati, do sorgu tak desmarati, kan kontap wan fas defiti na Holland. Dus ik mi hoop dat hij is in een go SLM zal los aan probleem dus op. Want anders dan, ja, daar kom je weer in een dat SLM ik je spoor neembakken. En dat, uno wani, SLM naf uno, nou was er na sani, u moest kraka SLM. En mi loop SLM, in fieri. Maar alle overal, alle CP wroka in vindt presi, u moest wroko tapa fasi, lek fa fiti, en te je luka checklist, en te isitak, i volg a checklist, de isitak wang, wang onderdeel, no boom, en je begrijpt dat aan de passie jou rij, na lok to jou free, dus te da lok to alles al moest de, valk boom. If den man die euro kota pa, a vliegtuig, tere man isitak, wang san no boom, jorom ati brong, in breedte juist. Want anom te so tak, i da lok to kba, dan amon te isitak wang probleem de, da fa jou do. Dat beter de mancha probleem, takisi da grong, dat de mancha de probleem, dat de mancha tak, hey, ik kan gwe, of no man gwe. Dat bij de atori fu, SLM, en we gaan wat tratori, sap moment tori de, me shitaki, ook tu, taplanti dang, walo san befen presi tu, en one of them Sandy Befin Presi nou aan van de karing. Meneer of mevrouw, je mag bel, maar mijn take you ete, want mijn beestjes naar een jongen in Sernan Tongo. In Viri, en ik dacht dat hij moest gaan naar vast die fiti. We hebben een tractor ook to dat na tori voor de kar de man. Ja, na tori sambe wan chakuno. Wa mansma. Ama last libi tap nou ku fu la tour na Franklin Passi. Ama nis be de tapa Passi dati es deneti en es deneti
dan ama last libi drive tapa tap no kufu la tour dan a Franklin weg na manche di si fin presi na yurufu arf sixi in a mountain en a deso taki wan wagi na kwan wan mandi be wakata pa pasi da naken en a di amara chis manche dan a conquist a collage libi drape. Da man skrifi ook tuk taki a man die las libi na wa man fu de man taki kan de 50 jaar, 60 jaar, kan de 70, maar men praxe tussen 50 en 60 jaar. Fifi tenti na nga 60 tenti jari. Maar a man fadong zodanig tap a asfalt. Je begrijpt taki, if je fadong, te fadong na nga ede tap stong, no so beton, dan a kans no, a kans a kans bigi taki in a man charato, in a man verterato di smoro fara, so boom dat wan taki a kans bigi taki yo lasi libi. Bagadeng as san kon, bagadi akon so taki wan manche di fin presi dan esi nang ago brandweer kon, ye begreep brandweer kon, ane brandweer ambulance kon, skoutu kon, en de man kon ondersuku, tru tru, san def du drape. En dan hebben we suma ableti, nanga suma na leti. Maar ja, gide wan die last libi, ja, if je last libi dan, ja, zo so zou dan, in de mafantere moren, want in libi gwek ba, sorry tori, maar goed, het zijn dingen die gebeuren in het verkeer. En ja, we moeten zorgen dat die, terwijl jullie dit aplanti dan, zorg dat je pier ai opo, zoek u vrij. Stap zo'n faciliteit, maar je niet even prezi. Maar onlijk libis maar schabi tak, in een man, zorg dat nooit wat man je even prezi. Bibri, etouan man je niet even prezi. En dat na tap, dat bevind prezi tap nou kufu, a kruising voor Sumatra weg, na een houtuin weg. Dus Sumatra passie, na een houtuin passie. Wan hebi mancheri be fendra pe presi tapa dap noku sambekar noya soji na a ukufu Sumatra pasi na houtuin pasi en a mancheri be fend presi ook tu son de neti en drape ook tu wan libis ma kon las en libi dat na wan mancheri pe yeshitaki wan frak wagi na wan gewoon wagi de man tuka nga den serefi ina tuka di den tuka nga den serefi de begrijp taki ana pretori ana wan pre-presani want ja begrijp wan vrachtwagen dat wan heb nou wan bigi hebi waji en vooral if abe rei tranga maar dat minna sap ete dat mo lees no junu en aboskopu koin sei nou wan tenfu arf tinga neti es de neti arf ting. Dan skou tufu lili dorop chisa boskopu tak wang mancheri fend presi tapa ukusan bekarjo di John Snow. En tefuk ba esi nanga go, skou tu nanga ambulance, donga go na presi. Dire doro de si tak wans ma lasen libi drape. En ama si tak amandi lasen libi be ap wang mancheri, amambe kis wang mancheri ne ede. En ja, if a mancheri at de wang Tumsi falek dan ie las omen brudu. Maar ja, aman kon lasen libi. Ten nou de manne sap, tru, fa du aman cheri dis konfen presi tap na okufu houtuin weg, na nga Sumatra weg, skoutu ai ondersuk ato dis, go, moro, fara, en, arti mana oso, mi mek moiti fu prat den to dis ina sanan tongo, na wan tongo fu you, na nga mi, en yudi lop arti yu nyonsu ina sran tongo dan me aba bribi taki ibe lobator tap on fas di fiti en ef gado wani da ala munde da me kanga nyonsu ini sran tongo radbe de nyonsu in sran tongo moro tori de ma isabi mine wancha sensati tori wanti luku tori lek roof nangane susanati. Mi kan tjaren ka fesi, je begrijpt. Maar de sana tep sa la presi. Ja ook tu de sana tep sa. Ifiri. En yuri da oso. Mi ne wan make you ati gwa waka. Dat make you eshitak nooit. Masara dalfur ne. Tja tum chifuru.
roof tori zij vindt precies zijn naam. Dat is aan even precies hier, hè. Maar jullie daar ook zo want me ki ede gua jompo, is hebben, want dat is aan even saja ook toe, if jullie het ook. Dus aan kibri me kibri trash maar, hè. En in een bloga tori zo, je begrijpt. Maar, ja, zo zou je doen. Wog op zo, na ten fossi, is abdu bij dat scoro. Dat is ab scoro, u altijd te scoro bijging. Dat altijd, u beleer wel een mooi pokoet abu scoro, toch. Je begrijpt. Aten dat unabesing volkslied het. A volkslied die unabesing, die is die mij sing no no na scoro. A volkslied dat kon, dat ten fu, de haar taktek dan de man feni taki. A fiti tak fo scoro bijing dan alles ma et napu dan mij hees a fraga en tapu an fasi di fiti de singi. You send an volkslied, futu amara ook tu in a kans dong, da is don somo fo tak in a saba volkslied. Dan wat pistori fi kondere. En nu no, wogo archiwan. Wogo archiwan poku fu. Sa ubele lek chiwan a scoro. Schoon Suriname. Kring sernan so boom.

0: Ja, geef maar door die Pringles.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk.

0: lobby wana also and that be the wa oru wa oru kasuka poko kasuka poko for Golden Stars and mi lo mi mi hope taku belo bator true true and sa me shik badang me shitaki team ude bijna vijf tenti wintiki abra ayuru husei bioru en dat wat ik ete tien wintiki praat nu fuko miti ayuru ayuru egwef not noti maar mi breek tak mi kans donja dan ja ina studio fu sorgu tak judi da osho taki mi kan moyunu en dan af dat me doator dati ifiri sambe wan taka onu baka ja. Wat mij actie me per vogeltjes wij vroegie is dat ik vogeltjes wij bij de na paar oude zwembad bij de voorzie toch voor zo'n Japan maar nu afroes gewoon geen balorig de drapen bagasje de mij hoort den voeren no jullie daar ook zo if jouw antra denk je over dat toch is dan mij jullie is in een go goedenavond, u bent live in de uitzending, wees je van harte welkom. Goedenavond, zegt u het maar. U bent nu live in de uitzending.
1: Goedenavond.
0: Meneer Armand, hoe gaat het met u?
1: Ja.
0: Meneer Armand, we hebben een tijdje niet gehoord.
1: Ja, meneer. Hoe is het weer?
0: Meneer Dalvoer.
1: Oh ja, hoe gaat meneer Dalvoer met je gezondheid nummer 1?
0: Ja, het gaat goed hoor, meneer Armand. Gezondheid staat op de eerste plaats en ook voor u.
1: Gewoon een nieuws gisteren.
0: Ja.
1: Het feest is afgelopen.
0: Het feest is niet afgelopen. Men heeft gezegd, ze gaan ja. Kwaku op een andere manier organiseren. Maar het
1: ja, Kwaku, maar, ja,
0: Kwaku
1: hoor,
0: gaat gewoon door.
1: Een feest
0: gaat niet meer. Ja, nee, dat heeft men niet gezegd. Dat heeft men niet te stellig gezegd, meneer.
1: Nieuws, zegt die mevrouw.
0: Ja, dat klopt, maar als je goed hebt geluisterd, dan kun je weten dat ze dat niet heeft bedoeld.
1: Luister goed wel. Die vrouw zegt, ja, alle individuen en die vrouw, miljoenen, weet je
0: dat? 4 miljoen kost het, 4 miljoen, ja.
1: Ja, en ze willen betaald worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat ben geweest al 3 weken.
0: Oké.
1: Ik ga de laatste dag, ja?
0: Oké, mooi Tori.
1: En jammer, ja?
0: Bedankt, hè? Mooi, Sari. Bedankt, Arman, en bedankt voor je informatie, hè?
1: Ja, en goed, bedankt hoor.
0: Ja hoor, blijf wel, hè? Mooi man. Dag, Arman, bedankt voor het belletje. Fijne avond verder. En dat was Arman, meer bekend als Paye, ook een trouwe luisteraar. En dat zijn de mensen die vaak naar ons toe bellen. En dat stemt ons altijd goed. Iveri. Lobby Wang, jullie daar ook zo. Lugu, maar ze check mo pas er nang. Ama, abe precipiteer een barbecue nyang nang apon nang apastei dra pa tamenga project in abiti fast cook bureau zo bon. En mi kan tegi taki anyang fu neche wandelt. I wandelt strak. Dan wat valt zo die nyang? Meneer Sabef, aan de tak naar reclame met Mickey, want Amabe Takanga Amrabashi in een uitzending. En Amandena Grafenstein. Grafenstein Amande, Basra Neetje. En Anjanveng, a sweet gevaarlijk. De man botaka sweet not todo. Aan de pre, mi bai, en Amabe boom. Jullie daar also, if you want bij one young, imdu SSC, want Amaygwe, 4 augustus of 5 augustus, Amay Loes Baka, gua sweetie, Sernan. If you have pen and paper, then you have a number of man. You have paper, you have pen. Eenmaal, andermaal. A gentje voor mij zijn neetje na noti, vevi, negi, sebi, IT, wang, fo, sebi, tu, vevi. Het is een tron, noti, vevi, negi, sebi, IT, wang, fo, sebi, tu. Atanso. Oké, dat ben de one you sufu, masra, neetje, zei zeer barbecue. Zo, Frida, Satra, Sonde, Naini, Gravenstein. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom. Hallo? Nou. Beller, het kan zijn dat er wat is fout gegaan. Als dat ligt aan mij, dan bied ik mijn verontschuldiging aan. Maar u mag het weer proberen. Ja, dat ben ik wel lobby one die bij Bel Messi, dat kan ik komen. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Hey, goedenavond, meneer Dalvoer.
0: Dag, meneer.
2: Huchene.
0: Meneer Huchene. Meneer Huchene, ja. Wat een moderne, wat een vinden.
2: Ja, ja, ja. Maar man, die is te hard altijd.
0: Mooi tori. Maar dat mis heb je. Dat mis heb meneer Huchene.
2: Ja, ja. Dat doet meneer Dalvoer.
0: Hai, man.
2: Als dat voor kwak, dus was dat zo meer is, meneer Taki. Je hebt je vakantie, man, niet, toch?
0: Ja.
2: Waarvoor moet het dan zo'n probleem zijn?
0: Zo.
2: We gaan eens maar uit vakantie, man, niet, toch?
0: Je ziet, hoor.
2: Ja. Ik ga naar die ras naar mijn dochter. Amor boek op kata ben je, €200.
0: Ja, dat heb je.
2: Alle prins ben voer.
0: Zo.
2: Ik ga naar Frankrijk, maar ik weet niet, dat ben Alassane.
0: Alassane, dat had je, ja.
2: En meteen, meneer, we dat voor. Ik wil daar weet je.
0: Zo. Nou, wel eens pitje, nou wel eens pitje, Tori. Ja, man.
2: En Temigo, alles aan netjes.
0: Zo.
2: Als ik ga naar het toilet, ik kan regen dat ik nog eens maar niet zoet in een fetinepsa dat ik.
0: Wat kwijt hier?
2: Maar voor een ding ben ik ook. Fetinepsa, zoetwebsa.
0: Ja, ja.
2: Die veiligheid, dat is belangrijk.
0: Daar gaat het om, ja.
2: Ja.
0: True.
2: Ik kan het doen, even als zo'n schijnt. In afwisseling naar wakker naar zo. Ik kan wat je weer adaptie.
0: Zo.
2: Dat zijn die mooie dingen toch?
0: Trutori.
2: Kijk, even wakker dat je simoneer alle papieren die mij ruim op dat. Wat willen die mensen nog meer hebben dan?
0: Zo, ik snap het niet ook.
2: Ben je vanaf 61? Ben je ja, meneer?
0: Ja, nou, hoe lang het denk?
2: 24 jaar. Niemand dan 89 jaar.
0: Zo, jezus.
2: Ik kan niet meer, ik kan niet van muziek.
0: Ten nooit, ik kan niet, ja.
2: Die middag is een portieboy. Port is maar, maar dan liep ik hier, maar hoe geniet. Maar zo lang ik te jaar.
0: Dat is een toch. Maar zolang hij daar liep, je maakt moeite. Ja, dat is aan de.
2: Ik kan van kiezen money. Dan heb je money uit nou toch.
0: Zo.
2: Mensen, man. Ja, mooi. Pina samen met me, hè. Als je pinaasen nam, je pinaasen dan tegen je pinaabakken.
0: Dat is allemaal
2: dat
0: bakker dan. Nee,
2: oké, meneer, daarvoor moet ik het telefoon.
0: Dankjewel, meneer Huchene. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. En dat ben ik, brada Huchene. We hebben nog één persoon. En ik zeg tegen de... Die heeft neergelegd. We zeggen steeds van dat u een beetje geduld moet betrachten... als u belt naar Studio Mario Radio Mart. Met Takan, op to lijn, to Djenjeng Wabi... Met dit gesprek naar gewoon dan, dus dat je de timer, de taalgesprek, dan ik kan takken aan jou. Maar misschien dat ik voor jou doen het, want ik zit in mijn bari moest tappen. En, mijn orator die stap hoort even. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees je van harte welkom.
3: Goedenavond, daarvoor.
0: Mr. Adjoja.
3: Ja, man. Ik wil iedereen met mijn baan, want die alles is, maar...
0: Ja, man.
3: Ternana te awari werd de toepje staf me die drapen mijn balle on die tweede aji. En alles aan schwitte.
0: Mooi man.
3: Abi, en me wens alle de luisteraars boon gezondheid. Ja. Alles schwitte. Ja.
0: Mooi tori man. Britaki welkom dawe, jeri baka.
3: Ja. En bye, on die toe, ja.
0: Grantangi, maestra Adjoja. Oké, bye bye. Doei. Alek van Betaki damo. Ato disi. Maar onni sweetie ma bari mutapu. We wens je wan sweet neti. U lip soutan ous refi. U na fetan ous refi. U respect ous refi. En de ptien wan se kap baka. U luko den boom. Wan tamara naf ding. Ifiri. Tamara baka nada wa ba boyfu. Abiji boyfu. Masra Albert. Tamara ta ode na studio tamara. Na support Jesse Archie. Na wan luko sa masra. Masala Henk Albertson no chakon juno. As don ya no lay lukumi, as don lukumi lek burko. Ik plaag hem hoor. Mi wanka hare am apti. Kijver Live Band Amsterdam Medley. Sorry voor de bellers die nu bellen. We hebben niet veel tijd meer. We hebben nog maar 1 minuut.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen,
1: dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedenavond, dames en heren. Het is 27 juli en u luistert naar een nieuwe editie van de Heren van Stand. Mijn naam is Gordon Kruden en samen met Vita Boerne zijn wij uw gastheren tot klokslag 10 uur. Want ja, het is tijd voor een nieuwe editie van de Heren van Stand. Boy Salcero, Salcero. Ik ben trouwens benieuwd als we echte salsa-mannen onder onze luisteraars hebben. En ik bedoel niet mannen die op zondagmiddag platen draaiden, maar mannen die op de dansvloer. Als die mannen op de dansvloer waren, dat andere mannen al direct gingen zitten. Want je wist, Messi en Mbappé was op de dansvloer. Want vele mannen zeggen ze dat ze dansman zijn. Maar niet iedere man die zegt dat hij een dansman is, is een echte dansman. Weet je dat salsa een van de weinige muzieksoorten is waarvan ik zeg, was ik maar een beetje een dansman?
1: Ja?
0: Ja. Ja, toch wel.
1: Maar je kan op les.
0: Ja, maar ik vind dat het in mijn genen moet zitten. Maar op de een of andere manier zit het niet in mijn genen. Hè?
1: Ja.
0: Dus Minasap, if less oh yeah me. Hè? Bij het gebrek aan genen. Want hoeveel zou je nou... Stel voor dat je niet... Nou, maar neem maar, laat me dat even. Wacht, we gaan even de salsa bedanken. Lekkere conga to Cuba. Hè? We hebben hier onze collega's van Havana Radio. Voor mij spreek je het uit Havana. Hè? Als Habana. Je het goed hebt, Havana, Havana. Yeah. Want de V die bestaat niet in het Spaans. Denk je dat je dat kan leren?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Want het is niet zo van als je niet kan zingen dat je naar zangles gaat en terugkomt als een zanger.
1: Nee, maar je hebt toch ritme?
0: Ja, maar...
1: Je kan tellen, je hebt ritme. Nou, op een gegeven moment hoor je het wel.
0: Maar volgens mij, op het moment dat je gaat tellen, dan heb je al een probleem. Want dat betekent dat je drukker bezig bent met tellen dan met luisteren.
1: Nee, maar op een gegeven moment gaat het vanzelf dan.
0: Gaat het vanzelf?
1: Ja.
0: Jij
1: kan toch wel op de maat klappen?
0: Ik kan wel op de maat klappen. ja, dat lukt nog wel, ja.
1: Dat lukt nog wel.
0: Op de maat klappen kan ik. Ja, nee, dat lukt me. Daar hoef ik niet over na te denken. Hè?
1: Okay.
0: Dus dat lukt. Ja.
1: Nou, dan gaat dit je ook wel leren.
0: Maar, salsa, hè?
1: Ja.
0: In koppel, met een koppel, als een koppel, hè? Dus je komt, je draait, je mikt mooi skoro. Je draait je rug, je komt, je gaat los, je gaat vast, je pap, pap, pap, pap, pap. Ik ben niet daar.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee, oké, okay, ja.
0: Maar jij doet een beetje voorkomen, alsof jij dat, als jij dat wel bent.
1: Je doet een beetje voorkomen.
0: Maar ik probeer terug te gaan in mijn geheugen of zo.
1: Je hebt me nog nooit gezien.
0: Ik probeer te graven, maar ik heb geen bewijs of zo. Dat, ja.
1: Nee, we waren nooit op dezelfde plaats vandaag.
0: Nee.
1: Dat klopt.
0: Als we op dezelfde plaatsen waren, kan ik me niet herinneren dat... Of ga je nu zeggen dat het waren geen salsa-tenten?
1: Precies.
0: Ja.
1: Ik was in Rotterdam.
0: Ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk, laat me dat ding bij je weghalen meteen.
1: Precies.
0: Ja, maar je bent wel een soort salsa. Voor mij heb ik dit eerder gevraagd.
1: No.
0: Nee, heb ik je nooit eerder gevraagd?
1: Nee.
0: Oké, okay, maar jij bent wel een salsa man.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar oké, laat me het anders vragen. Zou je weten te redden op de dansvloer?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Maar wat, met een 1, 2, 3?
1: Nog gewoon basis. Huh? Gewoon basis.
0: De tellen waar je het over hebt.
1: Nee,
0: 1, 2, tja, tja, tja.
1: Maar niet echt van die stuur.
0: Nee,
1: niet. Gooi.
0: Oh, dat heb je niet.
1: Nee.
0: Oh. Ik zou dat wel willen zijn.
1: Nou, dan ga je toch op les?
0: Ja, maar er zit een drempel bij mij voor over op les gaan.
1: Je bent de enige blakke man die daar staat.
0: Nee,
1: maar
0: bent,
1: dat gebeurt wel.
0: Nee, je bent niet de enige.
1: Jawel, als je op les gaat dan wel hoor.
0: Ja,
1: dan ben je de enige hoor.
0: Man, ben jij op les geweest dan of niet?
1: Nee, maar als je nu gaat ben jij wel de enige.
0: Of ben je wel eens met je werk geweest?
1: Ik weet nog een keer een vriend van me, die werd ook gewoon gevraagd. Salsa Laus werd hij gevraagd door blonde dame, zegt hij van, oh, ik kan niet dansen, ik kan geen salsa dansen. Dan zegt ze gewoon tegen hem, oh, waar is het misgegaan?
0: Ja, wie meen je dat nou?
1: Als je een blonde dame moet weigeren,
0: ja.
1: Is blakke man, is een beetje vervelend.
0: Waarom is dat vervelend?
1: Nou, is een beetje vervelend.
0: Leg eens uit. Neem mij en de luisteraars eens mee in je wereld. Hè?
1: No, weet je, een beetje zwarte mensen staan een beetje bekend aan ritme, dansen, weet je, maat houden.
0: Het komt vanzelf,
1: natuurlijk.
0: Ja. Uh-huh.
1: En als jij... Stel dat jij vroeger gewoon, lagere school, je zit alleen met witte kinderen.
0: Ja.
1: Oké, we gaan voetballen.
0: Ja.
1: Kiezen ze jou? Ze kennen je niet.
0: Nee.
1: Maar ze kiezen je als eerste.
0: Ja, maar ja.
1: Want ze denken,
0: ja.
1: Amoestababa.
0: Ja, dat is waar.
1: Dan kom je en dan kan je het niet.
0: Ja, dat klopt.
1: Lastig.
0: Ja, maar ja, dan weigeren, dat is ook helemaal een...
1: Wat zou jij doen dan? Zou jij gaan?
0: Nou, ik ben wel eens voor het blok gezet.
1: En dan ging je?
0: Ik moest wel bijna gaan. Maar ik laat de geschiedenis die daar al vooraf is gegaan, laat ik even weg. Maar ik voelde me genoodzaakt, want daarvoor had ik nogal praatjes. Hè?
1: Oh ja.
0: Niet per se over mijn dansmoves, maar gewoon als man van de wereld had ik praatjes. Dus ik voelde al een beetje aankomen dat ik geen nee kon zeggen.
1: Ja, en toen je ging.
0: Toen ging ik. Maar je weet, althans je weet, er was een band die allerlei soorten muziek speelde.
1: Ja.
0: En toen op het moment dat die zaal zat, was die dansvloer ook leeg.
1: En toen was jij er alleen?
0: En toen had ik al een stap voorwaarts gezegd. Dus ik kon niet meer terug.
1: En hoe ging het?
0: Ja, hoe ging het? Kijk, als ik het op een schaal van, als ik het op een schaal van 1 tot 10 moet zeggen, zou ik blij geweest met een 4,5.
1: Dus je ging wel?
0: Ja, ik ging, maar ik stierf duizend doden tegelijkertijd. Het was niet...
1: Het staat niet op film, echt.
0: Ik hoop het niet. Hè. In die tijd waren er nog niet voor zulke telefoons.
1: Maar kijk, je kan veel... Weet je, je kan veel andere soorten dans... Kan je een beetje...
0: Ja.
1: Weet je, je wordt een beetje... Nou, niet geleid, maar je kan een beetje mee. Maar salsa moet echt de man echt leiden. Dus nou, als jij niet kan...
0: Ja.
1: Dan wordt het een lastige.
0: Ja,
1: dan
0: klopt.
1: Kan het bij die vrouw ook een beetje verkeerd lijken. Terwijl omdat jij...
0: Wat ook gebeurde.
1: Dus dat denk je, ja.
0: Ik kan niet zeggen dat het niet gebeurd is.
1: Oké.
0: Okay. Maar ja, ik wilde dus... ik wil mezelf niet laten kennen. Dus ik ben die dansvloer opgegaan. Maar ik had wel het idee, wat niet zo was natuurlijk, dat iedereen... Hè, want ja, ik denk dat daar 2 of 3... Ik denk 3 koppels in een vrij grote ruimte... Waarvan Wamma Beri Geri. En niet een klein beetje. Ik heb het over draai, loslaten, terugkomen, piritivi. Weet je? Je kent alle frats, hè? Dus snel draaien.
1: Dus en je hebt het zwaar. Je keek af en toe.
0: Plus die man lacht met het publiek. Dus zoveel tijd heeft die man. Hè? Nou, ik was geconcentreerd bezig om de schade te beperken. Ja.
1: Oké, okay, dat wel.
0: En wat ook niet hielp, is dat op een gegeven moment de dame in kwestie... de lach een beetje moest inhouden. Dat was wel een...
1: Het is nooit meer wat geworden.
0: Het is ook nooit meer wat geworden. Maar ik voelde ook op dat moment dat het nooit iets zou worden. Ik wist het eigenlijk al, weet je. Maar soms dacht ik van, ja, als je te veel praatjes hebt, hè, als man van de wereld, maar uiteindelijk wil je je zwakheden... Nou, laat me zo zeggen, ik had er niet helemaal op gerekend.
1: Ja.
0: Want die band speelde ook wel eens speelde ook nummers als Cool in the Game. Er zat van alles in het repertoire. Hè?
1: Ja.
0: Tot dat moment. Hè?
1: Tot dat moment.
0: Tot dat moment.
1: Vervelend. Maar ik kon als ze, ja, mijn schoen zit niet goed.
0: Nou, nee. Mijn schoen voor mij. Mijn voeten zaten niet goed. Ik weet het niet. Nou ja, in ieder geval. Dat is toch wel een ervaring. Maar ik moet zeggen dat bij salsa heb ik dat altijd... misschien heb ik toch wel een licht trauma daaraan overgelaten.
1: Dus
0: overgehouden, moet ik zeggen, ja.
1: Ja, dan wil je ook niet meer op les gewoon. Ik stop
0: Nee. Op de een of andere manier vind ik het ook gek om dan te zeggen... ja, dan ga ik maar op les. Terwijl eigenlijk, ja...
1: Je kan het toch leren gewoon, ja.
0: Ja, nee, klopt. Dat zou je kunnen leren. Ja, want er is ook bijvoorbeeld... Zijn er bachata dansscholen?
1: Ja, ja, helemaal.
0: Pong, pong, pong, tong, tong, tong, pong, pong, pong.
1: Bachata, dat andere ook. Ja, ook de
0: maar bachata is jouw ding een beetje,
1: no,
0: of niet?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dat niet.
0: Nee?
1: Dus maar dan helemaal niet gewoon.
0: Soca?
1: Soca ook niet bij jou. Merengue?
0: Nou, kijk, daar zit een bepaald tempo in, dus daar kan je nog een hoop
1: camoufleren. Kan je nog een hoop camoufleren.
0: Kijk, eigenlijk, als ik gewoon heel eerlijk ben, ik ben niet een dansbang. Ik ben ook geen natuurlijke dansbang.
1: Nee?
0: Verre van, denk ik eerlijk gezegd, dat ik... Nee, ik ben geen dansbang.
1: Maar Kaseko kan je toch wel, want je was Kaseko-man.
0: Kijk, in die tijd stelde die Kaseko niet gek veel voor. Weet je, als je dus ongeveer binnen 1 vierkante meter bleef, dan was het veel te noemen.
1: Oh ja.
0: Maar als je het zelf voordat het een bigisma of een familiefeest en het is uit elkaar, ben ik al wat minder goed, hoor.
1: Dan ben je minder goed.
0: Ja. Nee, dan ben ik minder goed. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nee, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Maar jij speelt één dansman hier.
1: Ik speel geen dansman hier.
0: Ik probeer terug te gaan. En luisteraars, u weet, ik heb Vito al een hele tijd. Ik kan me in die Vito niet eens op de dansvloer herinneren.
2: Nee, vaak had ik het druk.
1: Dus ik was niet altijd. Oh, maar je was wel op de dansvloer.
0: Ja? Jawel. Je was op de dansvloer.
1: Jawel.
0: Of was jij een van die man met sopier dansers? Die man met glas.
1: Ja, ook. Nee. Als het moet het. Gewoon flex dan.
0: Alles voor het goede doel.
1: Ja.
0: Oké, ik zit te denken. Heb ik je vaak op de dansvloer gezien? Ik ken je van langs de kant.
2: Vraag directeur.
0: Ja?
2: Vraag directeur volgende keer als je hem ziet.
0: Moet ik directeur? Ja.
2: Ja.
0: Weet je het zeker?
2: Jawel.
0: Weet je, ja?
2: Ja, ja, ja?
0: Op de radio moet ik hem vragen.
2: Nee, niet op de radio. Niet op de radio. Je zag hem net, dus dan kon je hem vragen.
0: Nee, maar ja, opeens schiet dat hele dansbord, dat ding, naar aanleiding van de muziek. Ik was nog niet voorbereid, anders had ik dat zeker niet nagelaten om dat te doen.
2: Ja.
0: Maar oké. Dus, we gaan het wel een andere keer hebben over... Oh nee, wacht even. Welke muzieksoort ligt jou het best om te dansen? In mijn geval is het eigenlijk geen, zeg ik in alle eerlijkheid.
2: Geen,
0: ja. Moet jij daar wat boelere pauze?
2: Nou, soul ballad. Ben ik wel sterk.
0: Huh?
2: Ben ik wel sterk.
0: Je bent sterk?
2: Jawel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, maar wat ben je? Skopvoetoeman, wat ben je?
2: Alles, maakt niet uit. Oh, ja. Het hangt van de ritme af, hè. En de plaat gewoon. Nou, dan ben ik wel sterk.
0: Je bedoelt met rug, gebolde rug en rug naar achteren en rug naar voren. Dat ben je.
2: Ja?
0: Ja. Oh, oké. En was je zo iemand die dan bijvoorbeeld... Want ik hoor dat veel vrouwen toch wel hinderlijk vinden. Dat mensen in hun oren beginnen te fluisteren.
2: Nee. Meestal soms was het andersom. Je danst prettig.
0: Dat heb je wel vaker gezegd.
2: Dat heb je wel vaker gezegd.
0: Je danst prettig. Huh?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar was dat voor de drankjes of na de drankjes?
2: daarna.
0: Nee, maar na de drankjes kan ik me voorstellen dat de sfeer wat meer ontspannen. Je let wat minder op de details.
2: Precies.
0: Oké. Jij bent de man, je danst. Oké, dus soul en dingen, dat is jouw specialiteit.
2: Alles wel,
0: en heb je daar een voorkeur voor?
2: Dansen,
0: de oude soul nummers of is het meer...
2: Kan je er ook dansen gewoon?
0: Ik zeg niet dat ik me niet kan redden, maar om nou te zeggen, ik ben een dansman van nature. Nee,
2: maar los kan je toch wel Biggie Poppen dansen?
0: Nou, ik vond dat een stuk moeilijker, eerlijk gezegd.
2: Nee, maar stel, je bent op familie van Polonaise.
0: Ja.
2: Nou, op een gegeven moment gaat het los. Dan kun jij niet aankomen van, jij staat op één vierkante meter.
0: Nee, ik heb een paar camouflage technieken heb ik ontdekt.
2: Dat wel.
0: Je kent in je hoofd naar beneden, dat je even, je lafoe, weet je.
2: Ja,
0: dat is camouflage, maar ik ben geen...
2: Nee,
0: niet van nature. Ik heb datgene heb ik niet als zodanig meegekregen.
2: Okay.
0: Maar ik zal je zeggen, ik heb in mijn jeugd, heb ik wel deel uitgemaakt van een electric boogie groep, zoals dat toen heette.
2: Ja?
0: Ja.
2: Kon je dat?
0: Nou, ik kon... Ik denk twee dingen heel goed.
2: Ja.
0: En daaromheen heb ik mijn repertoire een beetje gebouwd. ik was niet supergoed verder van dat zelf. Maar ik bedoel, ik zat in een dansgroep. En de naam van de groep was The Second Generation.
2: Oké, okay. Uit Noord.
0: Uit Amsterdam-Noord, ja.
2: Okay.
0: Uit de culturele hotspot, de Bannenbuiksloot inderdaad.
2: En jullie traden wel eens op dan?
0: We traden wel eens op. Ik kan me nog een keer herinneren dat we een legendarisch optreden hadden ergens in de Bijlmer. Ik weet niet meer waar, maar dat zou misschien een van de zalen bij Ganshoef zijn geweest. Dat was volgens mij geen manifestatiezaal. Maar ik kan me dat nog herinneren, omdat we toen met z'n allen, met de hele groep, terug zijn gelopen naar Centraal Station.
2: Oké.
0: Okay. Op die desbetreffende avond.
2: Ja.
0: Want dat kon zomaar, dames en heren. Je was fit genoeg. Je dacht er eigenlijk niet eens meer bij na. Je was met een hele groep. En we wisten de weg ook niet zo goed. Er was geen Google Maps. Hè?
2: Ja.
0: Het enige wat misschien een beetje hielp waren die... je kent die borden op de fietspaden, toch? Die wijzen naar centrum.
2: Ja.
0: Maar je moet altijd goed opletten. Want iemand buigt dat ding zomaar de verkeerde kant op en dergelijke. Dus zo zijn we teruggelopen nog een keer. Dat kan me nog herinneren.
2: Oké.
0: Okay. Ja, maar dat was allemaal jeugdige overmoed. Ja, de second generation.
2: Maar dat kon jij wel dus?
0: Nou, een beetje. Ik heb het nooit zo gekund als de mensen in de films. Dat moet ik er ook nog weer bij zeggen. Maar het was goed genoeg om in de groep mee te doen. Met een groep schorio, hè?
2: Ja, precies.
0: Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe ik daarin beland ben geraakt.
2: Dat ze je hebben gevraagd, hè?
0: Nou, ik weet niet zeker als ze me gevraagd hebben.
2: Maar, je deed gewoon mee.
0: Nou, de bedoeling was dat je een crew had, toch? Dus die crew bestond uit een x-aantal mensen.
2: Ja.
0: En weet je, en als je dus een kleine schijn hebt en één voor één ging je naar voren. Dan, pop, je geeft het publiek net net te weinig, zodat ze hongerig zijn naar meer. Maar je geeft ze vooral het idee dat er ook meer is.
2: Ja.
0: Maar dat even te zijn. Maar jij was geen elektroboogie man?
2: Jawel, ja. In de tijd wel, ja.
0: Ja? Was je ook breakdancer, mannen die op hun hoofd op de stenen draaiden?
2: Dat niet. Maar soms ga je elektriboogie, weet je, dan ging je wel eens, weet je, dan treed je wel eens en dan staat er iemand aan. Ja, doe de headspin.
0: Ja. Nee, headspin niet, toch?
2: Dat
0: nee.
2: Gaat me niet lukken.
0: Nee. Dat grondwerk was nooit helemaal mijn ding. Nee. Trouwens, laat me niet verzanden in alles. Nou, we zijn er weer. Het is inmiddels 8:30. Ja, het weer is interessant, want het gaat deze week weer heet worden, heb ik me laten vertellen.
2: Ja.
0: Erg heet, hè?
2: 30 graden, ja.
0: 30 graden en dergelijke. Dit weekend was het iets minder. En natuurlijk, als we het over het weekend hebben onvermijdelijk Kwaku komt daar weer voorbij. Onze collega's hebben het er uitgebreid over gehad. Ik heb begrepen, mevrouw Belliot was ook nog te horen op de radio. Ja, kijk, we kunnen natuurlijk van alles herhalen van wat er allemaal was. We hebben gehoord wat de problematiek is. Dat is breed uitgemeten. Dan zijn het mensen mee eens en mensen mee oneens. Er bestaan heel veel misconcepties over wat het betekent. Hè, bijvoorbeeld om zo'n event te organiseren. Maar ik zou eens willen denken in oplossingen. Hè. Maar Vita, wat zie jij dan? Hè? Als je bent een soort, hoe moet ik het zeggen... Een erkend Kwaku-ganger, want ik bedoel, je gaat nu al een aantal decennia ga je naar Kwaku, toch?
2: Ja.
0: Ja, toch? Ja, ik ook. Nee, precies. Ik zet je niet neer. Ik was daar ook, natuurlijk. Ja. Dus we hebben Kwaku in vele fases meegemaakt, toch?
2: Ja, ja.
0: En ik zeg van, wij hebben ook nog de fase van voor de Amsterdamse poort meegemaakt, toch? Of ga je nog niet? Mocht je toen nog niet?
2: Nee, wel. Nou ja, toen nam mijn vader me mee, maar het was toch vroeger daar waar... aan de andere kant van de poort, zo beneden, dat veld.
0: Ja,
2: weet je, dan moest je naar beneden rijden. Zo. Ja, maar dat was toch aan de kant van waar Pico vroeger was, daar.
0: Voor mijn gevoel. Toch, maar ja, ik zeg altijd, Amsterdam, dat voor mij was het vroeger op de Amsterdamse poort.
2: Ja, ja, ja.
0: En daarna kwam er een heel groot hek om dat gebied
2: volgens
0: heen.
2: Volgens mij waren er twee velden toen, dacht ik, toch?
0: Ik weet dat niet meer, eerlijk gezegd.
2: Volgens mij was het daar, dacht ik. Weet je, dan ging je... Toen was alleen een beetje die grote weg er, en dan moest je naar beneden rijden en dan...
0: Dan werd er vooral gevoetbald, toch?
2: Ja, en, vooral gevoetbald zo. En soms dat je iemand in een kofferbak had, dan drinken of iets.
0: Ja, het was een beetje behelpen. En toen later, toen we ouder werden, werd de Amsterdamse poort gebouwd. En dan moest je eromheen lopen helemaal.
2: Precies.
0: Om uiteindelijk op de plek terecht te komen waar het nu eigenlijk toch? In het oude Bijlmerpark.
2: Maar ja, alleen die ingang was toch altijd over een brug. Ik weet nooit waar die... Weet je nog
0: wat? Dat bruggetje is er nog.
2: Ja,
0: die brug is diezelfde brug waar je overheen gaat. Die brug is ook niet vervangen of iets dergelijks.
2: Ja. Oh, ja, precies.
0: Het is altijd die brug, want die brug was een soort van verzamelplek, toch?
2: Ja, dus daar ging je naar binnen en daar...
0: Ja, maar daar wachtte je ook om te kijken als je mensen kwijt was, dat je uiteindelijk... Dat was gewoon... Dat is dezelfde brug.
2: En dan had je gewoon DJ, toch? Kees Kuntakinte, die draaide gewoon.
0: Kuntakinte had je, en je had ook al bands die optraden natuurlijk. Dus, althans, en hebben we het alweer in een meer ontwikkelde vorm, inderdaad. Maar oké, we hebben dat in ieder geval vastgesteld. Maar wat zie jij als een mogelijke oplossing?
2: Ja,
0: we gaan gewoon even wild speculeren in deze.
2: Want
0: heel vaak praten we over de problemen, maar ik heb nog weinig gehoord over de oplossing.
2: Nou, wat ik denk dat het... een soort stichting, cultureel erfgoed, zoiets zal worden. Niet gebaseerd op winst of commercieel. Break-even, proberen te draaien. Dat denk ik een beetje. En dan misschien 2 keer 3 dagen. Zoiets, vrijdag tot en met zondag. Iets in die richting.
0: Ik denk dat
2: het zo op een gegeven moment zo eruit komt. Dus niet dat het een... groot festival moet zijn, maar...
0: Maar zie jij dan een kleiner Kwaku voor je?
2: Nou, daar hoef je niet bijvoorbeeld 3 podia's te zijn.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ik vind dat wel leuk.
2: Nee, dat hoeft niet. Het kan gewoon 1 grote zijn. En dan vooral... beginnende bands. Wel misschien af en toe een hoofdact op van 8 tot 10 of zo. Maar ik denk zelf... Er zijn niet veel mensen die om 5 uur of 6 uur of 7 uur gaan zitten kijken bij het hoofdpodium, want die lopen gewoon rond. Dus ja,
0: zo'n beetje
2: met DJ. Beetje zoals, een beetje als vroeger.
0: Maar je hebt minder entertainment, hè? Want iedere keer als je op een hoofdpodium de andere act moet voorbereiden, moet je even stil liggen.
2: Ja, maar er zijn niet veel. Tenminste, heb ik de indruk, hoor.
0: Ja.
2: Je komt binnen, maar je bent eigenlijk bezig
1: Ja, die laatste is meestal wel een bekende. Dat is meestal van 8 tot 10. Maar daarvoor, om 7 uur. Er zijn weinig mensen die kijken wat er...
0: Die echt kijken?
1: Ja, misschien als een bekende scene. Hè? Dat kan misschien als de familie of
0: of dat jouw maar specifieke groep
1: voor de rest zijn ze gewoon bezig rond te lopen binnen Kwaku. Het hoeft niet vanaf 4 uur een heel programma met bekende...
0: Maar jij denkt dat in principe 3 dagen een compacter programma, niet zo lang. Maar aan de andere kant, we hebben ook gezien, er wordt druk gebouwd in de omgeving van het Mandela Park. Want zo heet het nu. De huizen die voor het Bijlmerpark worden gebouwd, die zijn volgend jaar zeker klaar. Hè? Daar wonen er al mensen. Er wordt in het Bijlmerpark, in het Mandela Park wordt er gebouwd straks.
1: Ja.
0: In de Zoom, die parallel loopt aan de weg, om het zo maar te zeggen. Dus er komt fysiek ook gewoon veel minder ruimte.
1: Dat ga je krijgen. En dat ga je wel krijgen.
0: Maar is het dan nog wel op zo'n plek om midden in de woonwijk zo'n festival te hebben?
1: Ja, nou ja, het hangt vanaf wanneer ze beginnen met bouwen.
0: Ze bouwen nu al de huizen voor het Bijlmerpark Theater, die zijn volgend jaar klaar en bewoond. Want daar staat het merendeel daarvan, de buitenkant staat er eigenlijk al.
1: Ja. Nou ja, dan moeten we kijken van qua ruimte of dat nog mogelijk is, zeg maar. Maar ik denk dat je een iets moet creëren, zeg maar, stichting of iets met cultureel erfgoed. Laten we zeggen, net als Kitty Kotti, niet echt op winstbejag.
0: Ja.
1: Want Kitty Kotti is niet op winstbejag. Het is niet dat Ninsay tonnen binnenhaalt, bij wijze van. Ik denk dat die probeert break-even. Ze krijgen subsidie, alles. Het moet niet Ninsay geld gaan kosten. Neem ik aan, Kitty Kotti. Denk ik. Toch?
0: Kijk, aan de andere kant, en dat zeg ik ook vaak. Mensen moeten zich wel realiseren, de problematiek van een deel van de problematiek van Kwaku is ook de deel van de problematiek voor Kitty Kotti. Want je hebt overal te maken met stijgende kosten. En stijgende kosten maken. Die leiden ertoe dat je dus om het überhaupt te kunnen organiseren, dan heb ik het nog niet eens over dat je daadwerkelijk aan het organiseren bent, om dat mogelijk te maken, kost steeds meer geld. Dus ja, er blijft voor het overige, blijft er ook veel minder over. Er blijft veel minder over voor de mensen om te betalen, want mensen moet je betalen als ze werken. Er blijft nog minder geld over om te kunnen programmeren, want het is de programmering die mensen ook voor een deel naar een festival trekt.
1: Ja, maar je moet het proberen dus dat het niet een ik wil niet zeggen, iets van cultuur. Ik weet niet hoe je dat gaat noemen, zo cultureel erfgoed. Dus dat het iets wordt zoals, laten we zeggen, de Sinterklaas-intocht. Ik denk dat dat aardig wat kost.
0: Ja, dat kost aardig wat, ja.
1: Met alle beveiliging, politie, en ze moeten door de stad en zo. Ja. Elk jaar.
0: Ja.
1: Maar ze doen het niet op winstbejag. Neem ik aan. Ik denk want hoe ga je winst maken
0: Het wordt gesubsidieerd. Dus het wordt binnen de subsidie worden de mensen betaald. Maar als er steeds minder te verdienen is, hè, wat voor incentive heeft dan bijvoorbeeld een producent om...
1: Nee, maar die producent krijgt wel betaald van. Die krijgt wel betaald, maar die krijgt niet een winstdeling iets in die richting.
0: Nee,
1: maar laten we zeggen, er zijn meerdere festivals.
0: Maar wacht even. Het is niet een winstdeling, want als je als ondernemer het risico neemt, neem je ook het risico voor het verlies. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar als je winst maakt. Als je verlies bent, moet je het ook dragen.
1: Maar als jij als producent bent, dan krijg jij gewoon een fee.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Of het nou regent of niet.
0: Nee, maar dat is juist in het geval van Kwaku zijn de producenten, zijn de risiconemers. Het volledige risico ligt bij hun.
1: Maar dat klopt. Maar er zijn toch ook producenten bij, laten we zeggen, Sinterklaasoptocht. Of bij Ninsay zijn er ook producenten.
0: Die ingehuurd worden. Maar dat is dan een volledige gesubsidieerde opdracht. Waarmee je kan zeggen, nou, dit is mijn fee en daarvoor ga ik het organiseren. Maar dat is dus niet de constructie voor Kwaku.
1: Ja, dus dan moet er een andere constructie komen.
0: Ja, maar er is een reden waarom die constructie zo is bij Kwaku. Omdat de gemeente al jaren laag en we zijn niet van plan om hiervoor op te draaien. Sterker nog, je betaalt steeds meer aan de gemeente om überhaupt Kwaku te organiseren. Dus om het... Kijk.
1: Behalve als je het zo ver krijgt dat het een cultureel erfgoed is. Inclusie, alle volkeren komen samen, iets in die richting.
0: Ja, maar dat betekent dat de overheid het dan volledig moet gaan betalen.
1: En dat zou kunnen, maar de overheid
0: Want als ik zodra ik instap met mijn geld, dan investeer ik. Dus dan probeer ik daar een rendement op te halen. Als de overheid zegt, ik ga alles betalen, maar...
1: Wat houdt de overheid over aan Sinterklaas?
0: De overheid houdt daar niks aan over.
1: Nee, precies.
0: Alleen de overheid maakt keuzes waar ze die bedragen aan uitgeven. Maar het is, nou, tot zover ik weet, nog niet voorgekomen dat nu een festival wat 15 jaar commercieel wordt gerund, ja, dat opeens gesubsidieerd wordt.
1: Ja, maar
0: zodat de ondernemers die dat risico hebben genomen opeens lekker betaald. Die situatie gaat niet bestaan.
1: Je moet verder denken, want die tenten worden wel betaald gewoon. Als je daar wil staan, moet je wel betalen.
0: Ja, aan de organisatie.
1: Aan de organisatie.
0: Maar het huren en het verzekeren van die tenten kost ook geld, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar,
0: en het transport daar naartoe.
1: Dat klopt, maar... Okay. Die tenten dat is wel een inkomsten die ze hebben.
0: Nee, het zijn geen. Wat voor inkomsten zijn er dan?
1: Nee, als je tenten huurt, zeg maar.
0: Ja, kijk, als ik de tenten huur, dan is het een kostenpost. Op het moment dat ik iets verhuur, pas verhuur aan derden, dan. Ik moet maar hopen dat ik genoeg tenten iedere keer kan. Kijk, je kijkt natuurlijk naar je terrein en je kijkt hoeveel tenten je er kwijt kan. En die tenten moet je proberen te verhuren. Denk bijvoorbeeld aan een benefit dinner, hè, waarbij ze tafels verkopen.
1: Maar denk je dat het moeilijk is om, als je Kwaku organiseert, om die verhuur allemaal rond te krijgen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, volgens mij is het elke keer helemaal volgebouwd.
0: Nee, er is een vaste groep van mensen die sowieso afneemt en die ook risico nemen. Want die ondernemers stappen ook in met risico.
1: Ja, dat is het.
0: Maar iedereen stapt in met risico. Maar kijk, weet je, bijvoorbeeld een benefietavond. Dan heb je een ruimte, huur je af en dan heb je 100 tafels. Ja?
1: Ja.
0: En die tafels moet ik dan kopen of huren. Dat doe ik dan, maar vervolgens moet ik die zaal vol krijgen. Dus ik ga proberen, hey Vito, we hebben een benefiet. En misschien heb je interesse om een tafel af te nemen voor 10 mensen. Ik zeg maar even waar.
1: Ja.
0: Of voor 20 mensen. Weet je, maar ik kan 100 tafels kwijt in die hele ruimte. Maar eindstand voor die benefiet kan ik tot de conclusie komen dat ik er maar 50 verkocht heb.
1: Ja.
0: Maar die tafels die ik heb gehuurd moet ik wel betalen natuurlijk. Hè? Want het is niet die manse probleem van hem. Want ik heb er om 100 gevraagd. Ik ben niet in staat gebleken om die andere 50 te verkopen.
1: Dat klopt, maar jij denkt aan ik denk aan oplossingen. Jij denkt aan problemen.
0: Nee. Dus ik denk aan de realiteit.
1: Ik denk dat die tenten, de verhuur aan kraampjes... elk jaar wel rond kan komen.
0: Nou,
1: als het niet te hoog is.
0: Ik weet niet. Dat zou ik.
1: Ik zie haast nooit gaten dat je denkt, nou ja, het zijn veel minder tenten dit jaar.
0: Ik heb daar geen zicht op. Maar dat is
1: natuurlijk altijd misschien 1 of 2 die er tussenuit. Maar het lijkt alsof er elk jaar dezelfde aantal tenten zijn. Lijkt erop.
0: Oké, dat kan ik niet staven. Ja. Maar in ieder geval, dat zou kunnen. Maar het is een risicofactor voor de organisatie.
1: Ja.
0: Ja. En het kan ook zijn dat je alle tenten verhuurd ziet, maar omdat je ze bijvoorbeeld niet kwijtraakt, dat je in de prijs moet zakken om ze toch verhuurd te krijgen. Weet je, dus het zijn meer factoren die daar een rol in spelen, want je kan wel alle tenten vol zien, maar zijn alle tenten, is daar de volle map voor betaald? Want op een gegeven moment, als jij met die 50 tafels zit die over zijn, dan zeg je van, weet je wat, ik ga deze voor 50% ga ik ze aanbieden om ze toch vol te krijgen, want ik heb mijn geld al betaald. Aan die leverancier. Ja. Dus weet je, het zijn dat soort overwegingen. Dus wat we zien is natuurlijk allemaal tenten die vol zijn. De vraag is, zijn ze allemaal tegen het volle tarief betaald, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Want wat je dus vroeger zag in de vroegere tijden op Kwaku, als er bijvoorbeeld, dan waren de tenten, ik geloof dat het bedrijf Witte Tent heet of zo, geloof ik van vroeger, dat die standhouders pas begonnen te betalen als ze geld hadden gemaakt. Want tot dat moment hadden ze alleen maar uitgaven gehad.
1: Nee, maar veel dingen, veel mensen die bijvoorbeeld net als jij, die hebben van, ja, dat is nou eenmaal een festival. Ja, en die festival, het is duur. En daardoor zie je kinderen die komen ook naar andere festivals. Zo'n 100
0: klopt.
1: Euro, 75 euro.
0: Maar dat
1: euro.
0: Is ook zo.
1: Maar die doen het niet, die festivals, die doen het gewoon om dikke winst te maken, hè?
0: Ja, maar
1: die doen het niet om oh ja, ik doe het voor de jeugd of ik doe het voor, ik ben muziekliefhebber. Die maken gewoon dikke winst, daarom testen ze elk jaar. Ze maken niet 10.000 winst, ze maken echt tienduizenden euro's winst.
0: Maar
1: ze doen het niet voor...
0: Nee, maar luister Vita, als je 10.000 euro winst maakt, betekent dat je ook 10.000 euro's hebt geïnvesteerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is niet dat ik heel weinig investeer en automatisch 10.000...
1: Dat klopt, maar Kitty Kortie bijvoorbeeld, die dag. En je hebt nog meer in Nederland dit soort dagen.
0: Je hebt een aantal, Bevrijdingsdag is daar een goed voorbeeld van. Ja,
1: Sinterklaas.
0: Ja.
1: Hoeveel zal Sinterklaas kosten? Tienduizenden, hè?
0: Ja, zeker.
1: Misschien tonnen.
0: Zeker, en dat is dan...
1: Zij doen het niet op winstbejag.
0: Nee, dat doen ze niet. Omdat dus het geld wordt volledig ter beschikking gesteld door, in dit geval, de overheid.
1: Ja, en
0: ik denk naar de gemeente Amsterdam.
1: En het is een soort cultureel
2: Ik weet niet of is Sinterklaas cultureel erfgoed? Nee, toch? Of wel?
0: Nou, misschien wel hoor. Ik denk het daar trouwens wel.
2: Nou, hier wel, ja. Dus ik vind het zo belangrijk.
0: Nu kun je hoor zeggen, want we zijn er bijna voor doodgeslagen. Dus
2: ja, dus dat wel. We hebben veel blauwe plekken ontvangen, dus het zal haast wel.
0: Dus het zal al wel, maar...
2: Maar, dat bedoel ik, maar dat is wel een soort cultureel erfgoed.
0: Ja, dat is
2: en
0: het.
2: Dan
0: dat
2: is het. Dan maken ze het er wel voor vrij.
0: Ja,
2: maar... Dus je moet eigenlijk proberen Kwaku op zo'n lijst te krijgen als cultureel erfgoed.
0: En dat gaat lukken, weet ik 100%, want Kwaku voldoet aan alle eisen. Maar dat wil niet zeggen, op het moment dat je die erkenning hebt, dat automatisch er ook een zak met geld klaar staat.
2: Nee, dat niet.
0: Dat is het niet. Sommige dingen zijn cultureel erfgoed en die mag je mooi in een boekje gaan bekijken.
2: Nee, oké. Okay, dus ja.
0: Het is geen garantie.
2: Dat klopt. Alleen, dus dan zou je moeten denken van, ik moet proberen break-even te komen.
0: Nou, staan, in het geval van de subsidie moet break je binnen even de subsidie blijven.
2: Want als ik echt een festival...
0: Wat trouwens ook wel eens fout gaat.
2: Want als ik een festivalorganisator ben, ik ben een festival, wil ik niet break-even, want dan heb ik gewoon een slecht jaar.
0: Nee, maar
2: ik ben niet voor de gemeenschap. Ik wil gewoon winst maken. Nee, maar je kan ook 10.000 winst.
0: Nee, maar je kan ook organisator zijn op het moment dat jij daar een vaste fee voor hebt. Maar dan voer je het werk uit.
2: Precies.
0: Maar dan zit dat daarin, hè? Bij inbegrepen.
2: Precies, maar er wordt heel vaak vergeleken. Dus dat, wat ik zie festivals, dan moeten ze €75 betalen of €100 betalen in de Amsterdamse Bos of wat dan ook. Maar dat zijn festivals die gewoon tonnen winst maken. Nee. Zij doen het niet voor de kinderen, zij doen het niet voor de muziek.
0: Ja, maar
2: de organisatie
0: ze maken ook verlies, hè, die festivals.
2: Ja,
0: het is niet ik begin een festival
2: meer,
0: en ik maak gegarandeerd.
2: Niet meer als één of twee. Ze kunnen altijd regen krijgen of wat dan ook.
0: Ja.
2: Dat kan. Maar
0: en daarom zie je dat er heel veel festivals stoppen, namelijk in Nederland.
2: Nou ja, maar er zijn ook een heleboel die zijn erbij. Je mag toch hier namen noemen van festivals of zo? Ja,
0: nou, voor mij als je er drie noemt en dan past het volgens mij in de...
2: Nou ja,
0: in de nieuwsgaring, om het zo maar te zeggen.
2: Nou ja, Funzige Deuntjes, Latin Village, Lowlands, bestaan al jaren.
0: Ja.
2: Volle bak. En zij doen het niet voor de kinderen of voor het muziek. Zij weten gewoon, ik draai tonnen winst.
0: Nou, kijk, ik vind het dus wel interessant.
2: De ene bekende festivalondernemer, die is nu raad van bestuur bij Ajax.
0: Ja.
2: Die deed het niet. Ja, die hield ook van de muziek en die hield ook van... Maar die maakte gewoon veel winst.
0: Ja.
2: Ja, hij zit nu raad van bestuur. Ik weet niet of hij het nog steeds heeft. Of dat hij het heeft verkocht, zijn product.
0: Ja, zijn ID&T bedoel je? Nee.
2: Ja.
0: Ja, Duncan,
2: is het nog van hem? Duncan. Ik weet niet of het nog van hem is. Maar
0: durf
2: goed,
0: je niet helemaal te zeggen.
2: Hij deed het ook, maar het is gewoon, hij heeft wel goed geboerd.
0: Ja, in de tijd, maar dat betekent dat... Kijk,
2: hij heeft natuurlijk risico genomen.
0: Want daar kijkt iedereen altijd naar. Hij heeft goed geboren, hij heeft ook het risico genomen. Dus hij heeft ook slagen gepakt.
2: Nee,
0: maar we gaan eens luisteren naar mensen die er echt verstand van hebben. Want die waren vandaag op... die waren op, even kijken, wat is het? Radio 1. En nou, het standpunt.nl. Staan Nederlandse festivals onder druk? Regelgeving wordt heigerig. Luistert en huivert.
3: Maar we beginnen met een portie feestvreugde in Stand.nl. Of nou ja, het Kwaku Summer Festival heeft gemeld dat ze door stijgende kosten en strenge regels juist niet meer kunnen voorbestaan, zoals nu. En meer festivals hebben het moeilijk. De stelling is vandaag, we moeten de Nederlandse festivalcultuur koesteren.
4: Deel uw ervaring.
5: Op 0800 1101.
6: Het zomerfestival Kwaku in Amsterdam stopt na dit jaar.
7: De kosten om een festival te organiseren zijn bijzonder hoog. En daar heb je grote aantallen bezoekers voor nodig om dat eruit te halen.
8: Meneer, bent u wel eens op Kwaku geweest?
9: Iedere jaar. Ben bijna daar geboren.
10: Hey schat, ga je mee naar Pinkpop, Down a Rabbit Hole, Douwpop, Zwarte Cross, Awakenings, Best Kept Secret, Seagate en Lowlands?
11: De tering, dat kan ik toch helemaal niet betalen.
12: Ik heb het gewoon ontzettend druk en we zitten natuurlijk midden in het festivalseizoen.
13: Ja, concerten in het park, in paleistuinen, in binnentuinen, op pleinen.
14: We gewoon lekker kunnen eten daar, gezelligheid kunnen opzoeken. De jonge artiesten, de jonge creatieve mensen een platform geven om te doen wat ze goed in zijn.
3: Spraakmaker Frans Pollux, bij jou in Venlo's een van de laatste gratis festivals. Redden die het nog? Weet je dat?
15: Ja, die redden het wel nog. Het is wel elk jaar spannend wat het weer is. Want als het weer tegenvalt, 4 dagen regen, dan komen er minder mensen, hebben ze minder bieromzet en daar moeten ze het verhaal van hebben. Dus het is elk jaar weer spannend of het dit jaar daarna nog kan plaatsvinden. Maar het is echt al 30, 40 plus jaar dat het nog elk jaar lukt. Wat mij wel opvalt.
3: Maar we beginnen met een portie feestvreugde in stad.
15: ze het verhaal van hebben. Dus het is elk jaar weer spannend of het dit jaar daarna nog kan plaatsvinden. Maar het is echt al 30, 40 plus jaar dat het nog elk jaar lukt. Wat mij wel opvalt, en misschien kunnen we het daar ook over hebben, is dat die festivals ook steeds groter worden. Mm-hmm. Het is ook, dat is het mechanisme, als je een groepje mensen bij elkaar zit en iets laat organiseren, dan denken ze het jaar daarna, ja, dat kan beter en groter.
16: Ja.
15: En, ja, wat is daar het, ja, wat is daar het einde van? Dat, misschien speelt dat ook mee bij de problemen van het organiseren van festivals.
16: Je bedoelt dat ze op een gegeven moment ten onder gaan aan hun eigen succes? Of omdat ze groter worden, er ook meer van ze gevraagd wordt?
15: Ja, dat laatste. Omdat het groter wordt, moet het ook, weet ik veel, meer veiligheidsmaatregelen. Moet het allemaal qua budget ook allemaal hoger worden? En daar zit natuurlijk een grens aan, denk ik.
16: Ja. René Rijpma, ben jij een festivalganger?
17: Ja, ik hou er wel van. En in dit specifieke geval, de aanleiding is natuurlijk het mogelijk niet meer doorgaan van het Kwakkoe-festival. Ja, dat vond ik altijd een heerlijk festival in Amsterdam. En ik ben daar lang verslaggever geweest. En dan was Kwakkoe in de zomer altijd heel leuk om over te schrijven. Want er gebeurde daar van alles. Het was eigenlijk de hele zomer lang in het weekend.
16: Ja.
17: Een mooi, heel multicultureel festival. Kwamen ook vaak Surinaamse politici of mensen van de Antillen. Die echt wel interessant en nieuwswaardig waren. En tegelijkertijd echt dat typische festival gebeuren van muziek en feest en lekker eten. En,
16: Maar ook een voorbeeld van een festival dat klein begon. Eigenlijk een
17: voetbaltoernooi, hè?
16: Voor kinderen die niet op vakantie konden. Ja. En kijk nu eens.
17: Ja, zeker. Nu is het een beetje uit zijn jasje gegroeid. En ik denk aan de ene kant bewijst dat het succes, dat het natuurlijk steeds heeft kunnen groeien. Maar het maakt het organiseren wel ingewikkeld. En het is natuurlijk, als er zulke grote mensenmassa's bij elkaar komen, is het ook logisch dat daar strenge regels aan verbonden zijn. Ja, tegelijkertijd begrijp ik wel dat die festivalorganisatoren soms het gevoel krijgen dat het een beetje overgeorganiseerd wordt. En zo streng gereguleerd. En in ieder geval niet meer appelleert aan het gevoel waar ze zelf ooit mee zijn begonnen. Maar dat is natuurlijk wel de keerzijde van het succes. Dat als je zoveel mensen op je terrein hebt, dat daar ook verplichtingen bij komen.
16: Ja, en dat als jouw festival groeit en je ziet ook dat het aantal inwoners sowieso van Nederland groeit, het aantal woningen in Nederland groeit, dat op een gegeven moment, je moet allemaal diezelfde ruimte delen. Dat ik daar
17: En het is wel interessant wat jij net ook zegt, van die festival groeien vaak omdat een groep mensen is bij elkaar en die denkt dit kan groter en beter, maar we slagen er eigenlijk zelden in om terug te schakelen.
15: Ja.
17: Van zullen we het volgend jaar eens weer iets kleiner?
15: Het geldt trouwens ook voor de politiek volgens mij, op alle niveaus. Als je een groepje mensen bij elkaar zit, willen ze het altijd dit jaar beter doen dan vorig jaar. Dus ze gaan de regels ook aanscherpen. Wat er vorig jaar fout is gegaan. Daar gaan we nieuwe regels voor bedenken. Nieuw kabinet, nieuwe gemeenteraad. Iedereen gaat steeds weer meer bedenken om het veiliger en beter te maken.
16: Ja. Ja. We gaan naar Frans de Vries. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
16: U bent de mede-organisator van het Kwakkoe Summer Festival. We zeiden het al. Het is eigenlijk ooit begonnen als een voetbaltoernooi. Inmiddels is het uitgegroeid tot het festival wat het is. Is het misschien een beetje te groot gegroeid?
18: Nou, nee, dat is het eigenlijk niet. Want het is al jarenlang zo groot dat zoals het nu is.
16: Mm-hmm.
18: Er zijn edities geweest van ver boven de 150.000 in vier weekenden, vijf weekenden. En dat is natuurlijk heel veel en dat weten wij ook. Groot, het is wat ik net ook hoorde, de druk op de openbare ruimte wordt groter. Weet je, hier ook in Zuidoost, er is een bouwopgave, er moeten huizen bij komen. Ja. Dus die druk op de openbare ruimte die is groter geworden.
16: Mm-hmm.
18: Dus het is jullie noemden het net al, het is een heel raar festival, Kwakkoe-festival. Het is ontstaan een voetbalfest. Ja, nee, dat is gewoon zo. En wij hebben anders dan bij festivals waarbij grote cateraars komen en die dan, een frontje met poffertjes naar buiten rollen, met een Chinese wok en een pokeball.
16: Ja.
18: Maar het komt allemaal uit dezelfde firma, hebben wij hier allemaal hobbykoks staan. En dat zijn mensen die van vroeger uit die voetbalwereld komen, die zelf wat eten meebrachten en dat verkochten. Daar zijn steentjes, restaurantjes uit voortgekomen. Een deel daarvan is geprofessionaliseerd in de loop der jaren. Maar er zitten ook heel veel thuiskoks nog bij.
16: Ja.
18: Nou, en het is allemaal hartstikke mooi. Het geeft ook een hele goede representatie van iedereen die hier woont.
16: Mm-hmm.
18: Maar het is tegelijkertijd ook zo dat je deze groepen en ook de doelgroep waar wij het voor doen, niet het einde van de wereld kan vragen aan entreegeld of aan staageld.
16: Nee. Dus, het is in de loop der jaren is het moeilijker geworden om dit festival te organiseren. En komt u dan ook tegen wat Frans Pollux net zei, namelijk dat elk jaar dan bijvoorbeeld de gemeente of het stadsdeel bij elkaar komt en denkt, we willen het nog beter doen, we gaan nog meer vragen voordat we die vergunning verlenen? Is dat zo gegaan?
18: Ja, dat is er zeker bijgekomen. Maar we hadden hem eerst in een balans. In de zin van, we wisten wat de kosten waren. We wisten wat de inkomsten waren. Je weet wat je maximaal wil doorberekenen. En daar hebben we zoveel duizend bezoekers voor nodig. Zoveel honderd standhouders. En die balans, die raakten we kwijt. Want het werd en duurder door wat autonome kostenstijging. Hè. Zo, na corona zijn dingen echt duurder geworden. Ja. Tegelijkertijd is daar een aangescherpte regelgeving bijgekomen. En deels is dat realistisch hoor, want dingen moeten veilig. Mm-hmm. Maar het is ook wel vaak een soort Pavlov-reactie dat als ergens een tent afgekeurd wordt op een festival, duiken alle bouwdiensten bovenop je, of je het wel goed doet, terwijl we het altijd goed deden. Maar er moeten nu meer bouwboeken, meer dit, meer dat. Als er ergens iets anders gebeurt, of er komt een storm, weet je, dan is er weer iets. Dus het is wel zo dat de regelgeving wat heigeriger wordt. Terwijl ik niet het gevoel heb dat die slecht was. Als je je gewoon aan de regels hield.
16: Ja.
18: Maar de dingen die je moet inleveren, dat wordt wel steeds meer. En dat is niet meer. Daar heb je gewoon een complete medewerker weer extra voor nodig.
16: Ja, en u zegt dus eigenlijk in deze vorm kunnen we niet doorgaan. Maar we gaan in overleg om te kijken wat dan wel. Waar denkt u dan aan?
18: Nou, wij hebben aangegeven dat de balans waar wij hem in hebben zitten, die is niet houdbaar. En wij willen niet de prijzen verhogen, omdat we denken, dan is het niet meer haalbaar voor de mensen voor wie we het willen doen.
16: Dus waar denkt u dan aan? Hoe komt het er anders uit te zien? Wordt het weer kleinschaliger?
18: Ik heb geen idee. Wij hebben gewoon gezegd van, dit doen wij niet meer. We geven hem als het ware terug. En we willen heel graag meedenken met organisatoren die dat wel willen. En met het stadsdeel die dat wel nog wil. Om te kijken of er een andere vorm is. En of je dat dan in een soort collectief teruglegt. Of dat je het dat de gemeente, net als bijvoorbeeld bij Pride hier in Amsterdam, een grotere verantwoordelijkheid naar zich toe trekt in de selectie van onderdelen. Dat je zegt van nou, ik geef een onderdeel hier, ik geef een onderdeel daar. Dat is een podiumprogrammering, dat is veel meer een markt. Er zijn meerdere vormen nodig.
16: Okay.
18: Wij hebben het gevoel dat wij dat niet meer moeten doen.
16: Ja,
18: want
16: ik snap het.
18: Onze ideale kwakkoe is deze.
16: Ja.
18: En ja, dan denken we graag mee, maar we gaan niet meer. We gaan ook niet in de weg lopen.
16: Nee. Ik snap wat u zegt, maar er moet dus nog even over nagedacht worden met alle partijen over hoe dan wel verder. Dank u wel, Frans de Vries, mede-organisator van Kwakkoe. De stelling is vandaag...
0: We gaan even terug. We hebben het geluisterd. Dit is het programma... wat was het weer? Ik zei net een naam, maar ik ben het eventjes kwijtgeraakt. Dit is standpunt.nl. Het is van vrijdag 24 juli is dit interview. En aan het woord was Frans de Vries, een van de mede-organisatoren van het Kwakkoe Festival. Het interview duurt langer hoor, maar ik denk dat we nu wel een beetje de essentie hebben geraakt. En ik denk dat Frans de Vries van de kant van de organisatie nog heeft uitgelegd, toch? Goed genoeg, waar ze tegen aanlopen. En een voorbeeld, inderdaad, Pride werd net genoemd. Hè?
2: Ja.
0: Nog een ander voorbeeld, maar dat wordt dus anders bezien.
2: Ja, dat is ook iets. Die wordt niet met een winst. Tenminste, niet dat ik weet, maar...
0: En ik moet zeggen dat de Pride heeft natuurlijk schandaal na schandaal gehad. Hè? Zeker in de afrekeningen.
2: Ja, maar ja, bestuur en
0: daar wordt nog wel eens even aan voorbij gegaan. Ik bedoel, iedereen in ieder geval een Pride, maar ik bedoel...
2: En Pride kost ook tonnen.
0: Pride kost tonnen, maar daar is, weet je, ze zullen niet alles financieren, maar er zijn dus onderdelen gefinancierd.
2: Wat zij wel hebben vaak met Pride, en dat is ook wel wat vaak misloopt dan bij Kwakkoe, sponsor.
0: Ja,
2: Pride heeft best wel sponsors hoor. Grote sponsors ook, bedrijven ook die daar meedoen.
0: Die zijn er zeker. Aan de andere kant,
2: dus dat is wel een sponsoren
0: al die bezoekers die naar Kwakkoe gaan, onderweg op de Amsterdamse Spoor sponsoren ze ook een hoop winkels.
2: Ja, dat wel. Maar
0: die extra omzetten draaien.
2: Ja, maar een organisatiesponsor zal wel heel handig zijn. Nee, want carnaval heeft dat dus ook, toch?
0: Nee, ja, natuurlijk. Maar let wel. Hè. Ik bedoel, ik zeg het nu een beetje gekscherend. Maar als je bijvoorbeeld gaat op het Museumplein, daar is een grote supermarkt bijvoorbeeld. En als het warm is, is alles uitverkocht. Hè? Dus ze profiteren eigenlijk van... 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: that he listen.
1: Tushur, na wieji reisbureau Capricho Stoers is a padetok, hartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43a. Anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari zo'n 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wantaki de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, voorzet je op een landje vrij, wa Paramaribo, na kande, is afasande. Trasef grondtapa lontu, ook toe kan na kuwan konkrutei 020-67-37-342 of kijk op www.caprichostours.nl, drapeetjes alla info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja, ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man, van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.

Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen.

0: Tja, hoor! Daarmee luidt het... ik ga ervan stotteren, dames en heren. Ik begin gewoon opnieuw. Met Shahor wordt dus het tweede en laatste uur van de Heren van Stand ingeluid. Even kijken, Vito, ben je nog wakker of niet?
1: Jawel, ik ben nog wakker.
0: Oké, je bent nog stand-by.
1: Ja.
0: Misschien moeten we wat meer commando-termen gaan bedenken. Wat is het? Romeo, Otto, nog wat? En wachtwoorden?
1: Ja.
0: Een woord dat het veilig is.
1: Oh,
0: we
1: ja.
0: moeten ons een beetje voorbereiden, want de wereld staat in de fik, toch of niet?
1: Ja, nou ja, het is weer een beetje bezig.
0: Ik
1: zie dat Iran hulp krijgt nu daar. Dus dat is niet zo best voor de benzineprijs.
0: Nee, dat is helemaal niet goed voor de benzineprijs. Nee. Dat klopt inderdaad.
1: Iran krijgt gewoon hulp van de Houthis en nog een militie uit Irak.
0: Uit Irak, ja.
1: Die hebben vandaag Saoedi-Arabië beschoten.
0: Ja, wederom. Hè, want gisteren was er al een aanslag op de olievelden. En ja, Saoedi-Arabië is...
1: Amasco of weet je die grote, hè?
0: Aramco. Is een bedrijf met een enorme beurswaarde. En gisteren is dat natuurlijk aangevallen. Wat maar weer eens blijkt, dat die rakettechnologie... die de Houthis hebben, die ze ook in samenwerking met Iran hebben... is van een hoog niveau.
1: Maar die Houthis, die zijn niet... Het is niet een... Ze zitten niet in een groot land. Ze worden continu gebombardeerd, maar ze blijven maar komen gewoon.
0: Ja,
1: dat vind ik zo raar, want ze hebben wat bomaanslagen hebben ze. Laatste jaren hebben ze op hun hoofden gekregen, maar toch blijven ze komen. Is net als eigenlijk Hezbollah ook natuurlijk. Hè? Die hebben verlies na verlies, maar die geven gewoon niet op.
0: Ja, maar dat is het hele punt. Die vechten voor hun een meer dan essentiële oorlog, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar dan zou je denken van grondbewijzen van. Maar ook, ze zeggen altijd, een heleboel raketinstallaties zijn vernietigd. Ja. Maar ze blijven schieten. Dus dan denk ik, ze zijn dus helemaal niet vernietigd.
0: Nee, in de tussentijd moeten we nu wel gaan inzien dat wat er wordt verteld door Trump, dat alles plat gebombardeerd is en uitgeschakeld. Vandaag hoor ik weer een bericht dat de CENTCOM, dat de Central Command van die de oorlog leidt, of die de oorlogen leidt, zowel in Oekraïne als in Iran, heeft gezegd van ja, er valt weinig meer te bombarderen. Alle objectives, ongeveer 10% na of zo, zijn eigenlijk al bereikt. Dus er valt niet heel veel meer effect te bewerkstelligen met bombarderen. Maar het feit dat er nog steeds beschoten wordt, lijkt mij gewoon het bewijs van dat ze zich lelijk vergist hebben, toch?
1: Ja, en het schijnt dus dat Amerika nu ook een bewapeningprobleem heeft. Want dat is natuurlijk wel zo.
0: Ja, die hebben ze, want ze kunnen dat niet leveren natuurlijk allemaal.
1: Dat is nu, en er was zelfs een incident Iran met Oekraïne.
0: Ja, in de Kaspische Zee, daar heeft de Oekraïne, die trouwens ook heel actief is in Afrika en ook betrokken is geweest bij de aanslagen van jihadisten in Mali, Burkina Faso en Niger.
1: Ja, maar is dat gewoon omdat Rusland daar ook zit?
0: Ja, precies. Dat is daarom.
1: Dus dan gaan ze daaruit vechten?
0: Ja, maar ja, dat is...
1: Over de hoofden van de Afrikaanse mensen
0: nee,
1: daar.
0: Nee, maar je weet, ze zitten natuurlijk aan de kant, want ze worden bewapend door de Europeanen en door de Amerikanen. De Europeanen kunnen niet, lees de Fransen, kunnen niet openlijk ingrijpen. Dus dan gebruik je dus een andere partij die in de schuld bij ze staat. En dat krijg je dan. Maar dat betekent dat een deel van dat jihadisme wordt en bewapend en ook nog een keer gestuurd door in dit geval dan achter de schermen Oekraïne. Maar feitelijk heb je dan over Frankrijk en een deel van de Europese Unie. Dat zijn vieze oorlogen die er worden.
1: Al moest natuurlijk wel oppassen. Dus als er heen en weer, als Oekraïne straks niet met Iran...
0: Nou, de Oekraïne heeft...
1: Er is laatst een incident geweest, beschietingen.
0: Ja. Maar Iran heeft gezegd dat daar vergelding voor gaat volgen. Ja, kijk,
1: richting Oekraïne.
0: Richting Oekraïne, ik weet niet hoe. Maar ze hebben gezegd, nou zullen we ons wat dichter richting Rusland bewegen. Om op die manier in samenwerking de mensen uit de Oekraïne ook een koekje van eigen deeg te geven, zoals ze dat hebben gezegd. Ja. Dus die oorlog die breidt langzaam maar uit. Het wordt één grote puinhoop.
1: Maar dan krijg je een wereldoorlog natuurlijk. Hè? Dat zijn de ingrediënten wat men noemt een wereldoorlog.
0: Ja, dat zijn zeker de ingrediënten. Maar ja, als je aan de andere kant, je hebt een memorandum of understanding getekend, toch?
1: Ja.
0: Dat heeft Amerika met Iran gedaan. En ja, vlak daarna bombarderen de Amerikanen door alsof het nooit getekend is. Dus dat is natuurlijk geen niet een goede basis, denk ik, om met elkaar over een wapenstilstand te gaan spreken. Dat je het maar breekt. Kijk, ik denk dat men het vooral te maken heeft met het feit dat als je zo lang superieur bent geweest en je kan alles naar je hand zetten, dat je denkt, nou, ik val aan wanneer ik kan aanvallen, want je kan toch niets doen.
1: Ja.
0: En ik denk dat het soms even wennen is, hè. Weet je wat ik denk? Ik denk dat het soms is als een klein broertje. Hè? Dus zolang jij de oudere broer bent, laten we zeggen, je verschilt 5 jaar, hè?
1: Ja.
0: Ben je ook de sterkere broer.
1: Precies.
0: Toch? En je gaat wennen aan het idee dat je sterkere broer bent.
1: Ja.
0: Maar dat broertje wordt dan wel groter, maar je ziet het nog steeds als dat broertje.
1: Ja.
0: Maar als dat broertje op een gegeven moment, laten we zeggen, de leeftijd van 18, 19 bereikt. Ja. Hè? En de oudere broer is daar ergens in de 20. Dan kan je soms lelijk met de neus op de feiten gedrukt worden. Dat broertje misschien eigenlijk wel enorm sterk is. En groot is geworden. Ondanks het feit dat hij in je huis opgroeide. Heb je niet door dat het nu een kerel is.
1: Ja.
0: Ik had dat trouwens met het voetballen met mijn zoon. Hè, die ik altijd aan de kant kon zetten fysiek. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En toen ineens...
0: Nou,
1: rond
0: 16 merkte ik wel dat ik opeens veel meer gewicht moest gaan gebruiken.
1: Ja.
0: Ja. En met 18...
1: Toen dacht je, nou, ik stop, ik coach meer.
0: Met 18 dacht ik van, ik ga niet meer zulke duels aan. Want die win ik niet meer zomaar. Hè? En als je... Kijk, dat is niet iets wat moet gebeuren. Maar als het in een 1-op-1 gevecht zo is het een serieus gevecht.
1: Ja.
0: Hè? Maar heel lang in je hoofd zijn het natuurlijk je kinderen. Hè?
1: Ja.
0: Dat blijft altijd. Ik denk een beetje, misschien een raar voorbeeld. Maar dat gevoel krijg ik er namelijk bij. Dat de anderen zijn ook groot geworden. En ze zijn niet meer bang wanneer je boer roept als je even boos bent. Dat je maar een beweging hoeft te maken.
1: Ja, en op een gegeven moment komen... Want er zijn steeds meer tegenstand van Trump. Zelfs intern dat die oorlog te lang duurt.
0: Een beetje.
1: Dat er kosten zijn. Alles gaat omhoog daar qua prijzen.
0: Ja.
1: Dus ze zijn niet heel blij met Trump die zei de oorlog gaat eventjes duren. Ja, en de midterms komen eraan.
0: Ja, de verkiezingen in Amerika. Ja.
1: En die moet je niet, als je die verliest, ja, dan heb je de heleboel wetten kunnen er dan niet meer doorheen.
0: Nee, omdat je dan je meerderheid verliest. Want nu hebben de Republikeinen in de Verenigde Staten een meerderheid in de Senaat en in het Congres, toch? Dat zijn op basis waarvan ze heel veel dingen kunnen doordrukken. Er is nu een nieuwe defensiewet, wordt er nu besproken in de Amerikaanse Senaat. En ja, eigenlijk komt het erop neer is dat het Amerikaanse leger en het Israëlische leger nog nauwer naar elkaar toe groeien. Bijna, je zou bijna kunnen zeggen, het is bijna één leger aan het worden, waarin in inlichtingen worden gedeeld, wapens samen worden ontwikkeld, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ik ga even nu naar de Houthis, want je zegt iets goeds. Want heel vaak horen we de naam de Houthis komen. Maar wie zijn de Houthis eigenlijk? Hè? En dat ze in Jemen zitten, dat is in ieder geval duidelijk. Dat er in Jemen een burgeroorlog is geweest. Of die eigenlijk nog wel woedt, maar iets minder duidelijk naar voren komt. Maar wie zijn ze? Nou, even kijken. Ik heb het er even bijgepakt. De Ansar Allah, dat is Arabisch, geromaniseerd, betekent dat de helpers van God, beter bekend onder de naam de Houthis. Zijn een rebellengroepering van Sjiïtische, Zaïdische strekking in Jemen. Bedenk even dat heel veel van de golfstaten, dat zijn Soenieten. Iran onder andere, een deel van Irak en dan ook onder andere de Houthis, dat zijn dan weer Sjiïten.
1: Hezbollah is ook Sjiïtisch.
0: Hezbollah is ook Sjiïtisch. En dat van Hamas geldt dat in mindere mate, maar die hebben dus... wel een onderstanding met elkaar. Want zoals die landen zichzelf noemen... de as van het verzet, geloof ik, noemen ze zichzelf. Maar in ieder geval, de Houthis, en dat zijn Sjiïten, en die zitten dus in Jemen. De naam Houthis is afkomstig van een machtige lokale stam... waarvan leden prominente posities in de beweging innemen. Ze beschouwen zichzelf als directe nakomelingen van de profeet Mohammed... De groepering is sinds 1992 actief en beheerst een deel van het noorden van Jemen en de provincie Saida. Tussen 2004 en 2010 vochten de Houthis oorlogen uit met de centrale regering van Jemen. Daarbij werd 250.000 Jemenieten uit hun woongebied verdreven. Ook buurland Saoedi-Arabië, want ze grenzen aan elkaar, mengde zich in de strijd, waarin meer dan 130 Saoedische militairen sneuvelden. De beweging wordt naar verluid ondersteund door het eveneens Sjiïtische... Iran en de Libanese militie Hezbollah, die al noemde.
1: Ja.
0: De Houthis maken deel uit van de door Iran geleide politieke en militaire coalitie, de as van het verzet, waar tevens Iran zelf, Hezbollah en Hamas deel van uitmaken. En tot 2024 behoorde Syrië onder het bewind van Assad ook nog tot die coalitie. Nou, er is een uitgebreide historie erover, maar even maar, we noemen wel eens die namen. En heel van, een van de belangrijke dingen is nu, want u heeft waarschijnlijk gehoord over de straat van Hormuz, hè, waarover ja, die geblokkeerd is door Iran en waar heel veel verkeer, met name het vrachtverkeer over energie, hè, we hebben het over olie, we hebben het over gas en dergelijke plaatsvindt. Maar een ander knooppunt is de Rode Zee.
2: Ja, daar zijn die Houthis.
0: En daar zijn de Houthis nu actief begonnen met het verstoren, want er zijn al, het is al geschoten op schepen. Dat heeft automatisch tot het effect dat verzekeraars die vrachten niet meer gaan verzekeren. En ook de aanvoer gaat daar dus in stagneren. En de Houthis hebben Saoedi-Arabië aangevallen.
2: Ja, want die steunen dus ook de tegenstanders van de Houthis, hè?
0: Ja.
2: De centrale regering, zeg maar.
0: De centrale regering. Ja. En alleen nu, naar aanleiding, sinds die bombardementen, heeft de Verenigde Staten dus de bombardementen op Iran ook gestaakt. Het is nu sinds vrijdag, geloof ik, of zo. Hebben er geen bombardementen meer plaatsgevonden.
2: Ja.
0: Ja. En dat gevolgen heeft voor u en ik bij de pomp, maar ook alles. Hè? Denk bijvoorbeeld aan voedsel, want heel veel. Hoe noem je dat? Kunstmest wordt op die manier ook verscheept. Dus het heeft een wereldwijde impact, heeft het. En daar wordt soms wel een beetje te licht over gedacht, toch?
2: Ja, dat klopt. En ja, wat je nu ziet dat Trump doet, want zo'n oorlog kost natuurlijk heel veel geld, dat hij alles weer verhoogt. De
0: handelstarieven worden
2: voor
0: weer
2: voor alle landen, ook van Europa, alles. En dat doet hij gewoon even. Europa vind ik altijd zo zwak reageren.
0: Israël heeft ook trouwens ook tarieven gekregen, hoorde ik.
2: Van de US.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant.
2: Ja, maar misschien bepaalde producten die.
0: Maar die krijgen ook 3 miljard of zo, krijgen ze per jaar krijgen ze sowieso. Dus ja.
2: Maar een heleboel landen die moeten ineens even verhoogde handelstarieven gaan betalen. Want ja, hij moet het toch financieren allemaal wat er nu gebeurt.
0: Is dat vol te houden? Denk je dat er niet op een gegeven moment een kantelpunt komt?
2: Dat, aan welke kant? En dan meer in de US?
0: Ja, in de US, maar ook bijvoorbeeld bij de landen die daar het slachtoffer van zijn. Kijk, bijvoorbeeld in Europa heeft men dus nu gezegd, wij willen geen Russisch gas meer, toch? Dat is gezegd.
2: Ja, ja.
0: En dat gas kwam van Amerikanen, het kwam vanuit de Golfregio het nu. Maar ja, daar zijn straks ook problemen. Of er zijn nu al problemen, niet straks, er zijn nu al problemen. Waardoor en sowieso was het gas wat ze daar vandaan haalden duurder. Terwijl er nog altijd de mogelijkheid ligt om goedkoop gas uit Rusland te halen.
2: Nou, wat je nu vooral ziet, en je ziet het ook in Afrika al gebeuren, maar je ziet het ook gewoon dat langzaam maar zeker China, die is eigenlijk een beetje, nou ja, niet derde, maar een soort lachende derde. Ik zie gewoon dat veel landen denken, dat is een betrouwbare partner.
0: Dat is het.
2: En bijvoorbeeld Spanje was, nou ja, dat was het land die echt het meeste tegen Trump inging.
0: Ja.
2: En die dat ook zei. En ook Free Palestine, dus dat eigenlijk was Spanje. Ja. Dus het was best wel pijnlijk ook voor Trump om daar de wereldbeker aan te overhandigen.
0: Spanje te moeten overhandigen.
2: En juist aan Spanje gewoon.
0: Al probeerde hij niet uit het shot te gaan. Hè?
2: Nee,
0: dus
2: nee.
0: Daar deed hij wel moeite voor.
2: Hij wilde wel in beeld blijven.
0: Dat wilde hij wel, ja.
2: Maar die had toen ook, omdat ze lieten de Amerikanen niet toe tot hun basis. Nou, meteen handelstarieven verhoogd van Spanje richting de US. En ze hadden in dezelfde week, ging de premier op bezoek naar China gewoon. Zij lieten gewoon openlijk merken van,
0: van, we zijn het er niet mee eens.
2: We zijn het er niet mee eens. En dan gaan we, als jij niet doet, dan gaan we naar de andere kant.
0: Vito, we hebben een beller volgens mij. Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Ja, goedenavond. Met Lodi.
0: Hallo Lodi.
2: Hallo. Hi.
3: Weet je wat het probleem is?
0: Wat is het probleem?
3: Nou, kijk, over 4 maanden is Trump één president meer. Dat moet verdwijnen. Want dan komt de Amerikaanse verkiezing voor een nieuwe president.
0: Nou, ze gaan nog niet de nieuwe presidentverkiezingen. Dat duurt nog veel langer. Dat duurt nog zeker 2 jaar.
3: November.
0: Ja. Dus
3: november is de verkiezing.
0: Ja, maar dat zijn tussentijdse verkiezingen, hè?
3: Ja, dat wordt één Democratische Partij president.
0: Nou, we gaan het bekijken in ieder geval. Dankjewel voor je bijdrage, Lodi.
3: We gaan het zien op het nieuws.
0: Absoluut. Ja. Oké, dankjewel voor je bijdrage. Ja, dat zijn dus de midterms. En dat zijn dus de verkiezingen voor het congres en de senaat natuurlijk. Waar ze nu een meerderheid hebben. En als je dat, Vito zei het al, als je daar dus die meerderheid verliest, dan krijg je heel veel van de wetten die je gaat inbrengen. Dat gaat een heel lastig verhaal worden. Toch?
2: Ja, dat gaat dan lastig worden, want dan verlies je de meerderheid. Dus dan kan je steeds geboycott worden. Al heeft Trump daar ook weinig mee te maken. En hij ging laatst een beetje suggereren dat hij toch misschien een derde termijn... Hij ging het een beetje suggereren. Ja. Hij maakt er een soort een beetje grap over.
0: Een grap over.
2: Je weet maar nooit bij hem. Het zou me niet verbazen hoor, maar...
0: Want ze hebben al eerder een staatsgreep proberen te plegen, dus het zou dan... het is niet te laat. We kunnen niet zeggen dat het niet eerder gebeurd is, toch?
2: Nee, precies. Dus...
0: Al noemen ze het niet zo, hè, maar ik bedoel... Nee. Als jij de zetel van de Amerikaanse regering bestormt...
2: Ja.
0: Dan is het wel duidelijk dat het is omdat je daar verandering in wil brengen... op een manier die niet de bedoeling is, toch? Laten we het even beschaafd zetten.
2: In Korea is het ongeveer hetzelfde gebeurd. Toen zijn die mensen doodstraf hebben ze gekregen.
0: Precies.
2: Was ook een bestorming toen, niet zo lang geleden was dat.
0: En het lijkt allemaal, hè, dames en heren, dat die dingen altijd gebeuren elders, toch? We zijn gewend van coups in Zuid-Amerika. We zijn gewend van coups op het Afrikaanse continent... En daarbij had men in Europa toch altijd het idee van... oh, dat kan hier niet gebeuren, toch?
2: Nee.
0: Want hier hebben we recht en orde.
2: Regels.
0: En we hebben instituten die sterk zijn. Maar in de tussentijd zien we ook dat die instituten... de macht van die instituten ook wordt afgebroken. Die afbrokkelt met instemming, nota bene... van grote delen van de bevolking. Dat is echt een fascinerend ding, weet je
2: dat? En dat de partijen het einde eigenlijk een beetje aanmoedigen. Kom in verzet.
0: Ja.
2: Weet je, maar dan... dan zeggen ze later, ja, maar ik zei geweldloos en zo. Ja. Maar wat je nu ziet gewoon van dat bepaalde rechtse partijen... die het openlijk zeggen gewoon van... als je het ergens niet mee eens bent met het gemeentebestuur...
0: Ja.
2: moet je in verzet komen. Terwijl dat natuurlijk ondemocratisch is.
0: Nou,
2: want als je de gemeentebestuur, die is gekozen door burgers... met een plan komt... Ja, dan kan je wel zeggen, ik ga in verzet. Ja, en dan gebeurt het verzet, bijvoorbeeld met die AZC's.
0: Ja.
2: Daar wordt openlijk door sommige politici gezegd... gewoon van, je moet in verzet komen als je het niet wilt.
0: Klopt.
2: Met alle gevolgen van dien, brand wordt gesticht, stenen gooien, alles en zo. En dan zeggen ze later van, ja, maar dat heb ik niet gezegd.
0: Dat heb ik
2: gewoon
0: niet gezegd.
2: Verzet,
0: nee, ja,
2: gewoon,
0: klopt.
2: Maar het is wel opruien van... van burgers. Want ze doen alsof ze niet weten de impact. Maar dat weten ze heus wel.
0: Nou, ik denk dat heel veel van de burgers het impact eigenlijk niet zo goed snappen. Hè?
2: Nou, misschien die niet.
0: Omdat ze jammer genoeg niet vaak stilstaan bij het feit waarom er problematiek is in Nederland. Waarom er geen woningen zijn. Waarom de prijzen blijven stijgen. En dus het is makkelijk om dan de schuld te geven... aan de groep mensen in die samenleving... die zich het minst kunnen verweren.
2: Ja, maar ik bedoel de impact. De mensen die dat verkondigen... sommige politieke leiders... die weten heus wel de impact als zij daar zijn... bij een demonstratie. Ja, je moet in verzet. Ja. Zij weten heus wel wat er gaat gebeuren.
0: Oh nee, die weten dat.
2: Ze weten heus wel dat ze niet met spandoeken gaan lopen.
0: Ja.
2: Ze weten dat er vrij fel verzet komt. En dat wordt gewoon toegelaten. Ja, en dan zie je gewoon dus dat het steeds erger wordt.
0: Nou, laten we even een fragment erbij halen... om te kijken hoe dat nu in de praktijk is. Hè? Want we gaan even naar Den Haag. We richten ons blik even op Den Haag. Daar is partij De Mos. Hè? Heeft de verkiezingen toch wel gewonnen, toch mogen we zeggen daar?
2: Den Haag.
0: In Den Haag, ja. En vaak in opspraak geweest, De Mos. Ja. En hij is een van die mensen die heeft gezegd... nou, AZC, dat moet weg. Hè? Want dat was in de verkiezingscampagne... is dat beloofd. Daar hebben veel mensen voor hem gestemd. Hè, omdat ze het daarmee eens zijn. Maar uiteindelijk, ja, dan kom je dus aan de macht. En hoe gaat het er dan uitzien? Laten we even kijken, dit fragment vanuit Den Haag. Een willekeurig bericht om even de barometer van Nederland te spelen. Oh, dit is nog het muziekje. Deze salsa cubano hoort er niet op de achtergrond, hoe lekker die ook is. Ik moet je wel zeggen, ik ben steeds meer in die tory te komen. Maar dus misschien is het toch een klein stukje wat in mijn DNA wordt aangewakkerd. Ik dwaal af. We gaan luisteren naar Richard De Mos. Nou, we gingen luisteren, maar er komt geen geluid van dit fragment. Dat kan toch niet, dat kan toch niet de bedoeling zijn, dames en heren? Oh, ik zie het al. My bad, we gaan het even beter doen.
4: Ik werd het symbool van het Haagse verzet tegen de spreidingswet. Onrust rond plannen om daar honderden asielzoekers te plaatsen... werd een thema in de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral voor de partij van Richard de Mos.
5: Oké, dus dat is echt een belofte die je doet.
6: Zeker,
5: dat jij
6: zeker,
5: de spreidingswet dan niet gaat uitvoeren.
6: Ja, wij gaan dus echt die spreidingswet aanvechten. Ja, wat ons betreft, als het nodig is, via een rechter.
4: De Mos won de verkiezingen met overmacht. En zette direct een streep door dit beoogde AZC. Maar nu wil hij zich toch houden aan de spreidingswet. Om aan de taakstelling te voldoen, wil de nieuwe coalitie een AZC heropenen aan de rand van Den Haag, bij Voorburg. Terug naar de Vogelwijk. We vroegen de mensen wat zij ervan vinden dat de opvang in hun wijk niet doorgaat.
7: Dat vind ik uitstekend.
8: Voor deze buurt vind ik het niet erg.
9: Ik denk dat het wel weer meer rust biedt in de omgeving hier, weet je.
10: Fijn.
11: Nou, ik vind het op zich wel goed, eigenlijk.
12: Ik vind het een moeilijk probleem.
4: Het is een dilemma.
12: Het is, ja, behoorlijk.
13: Jammer dat het niet doorgaat. Ik bedoel, iedereen moet een plek hebben waar hij kan wonen, toch?
14: Ja, ik vind het goed.
4: Goed dat het niet doorgaat?
14: Ja, natuurlijk.
4: En waarom?
14: Nou, het was een veel te groot iets.
15: Omdat het te massaal was.
16: Het waren er te veel.
8: Ja, veel. Veel te veel.
15: Beetje gevaarlijk met al de kindjes in de buurt en de scholen en de speeltuin. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij.
17: Grote concentraties die over straat zweven en dan allerlei vormen van criminaliteit zie je toch meer naar voren komen.
18: Maar ik hoorde ook wel van winkeliers dat ze toch zeggen, ja, er hangen mensen rond. En iedereen hoor ik, die zijn bang dat hun huizen minder waard zijn. Maar dan denk je ook wel, ja, jezus, jullie hebben een huis.
15: Ik heb 6 kleindochters, dus daar maak ik me dan wel een beetje zorgen over.
13: Ik vind het aanstellen allemaal, dus...
4: En nu gaat het dan mogelijk naar de Binkhorst richting Voorburg. Is dat dan niet het verplaatsen van het probleem?
14: Ja, natuurlijk is dat ook zo. Is dat ook zo.
9: Ja, het verplaatsen van het probleem gewoon. Dat heeft geen nut. Nu gaan andere mensen weer er tegen zijn in die andere buurt. En dan is gewoon uitstel van executie.
17: Ja, ik weet het niet. Ja, je moet toch naar een locatie toe. Het is een enorm probleem. Ja. Maar ja, die mensen moeten wel ergens wonen.
18: Ja, ze moeten ergens heen, denk je dan. Maar ja, niemand hoor je dan wil ze hebben, want... Ik hoorde mijn vriendin, ze gaan nu in Surinamestraat. Die prachtige straten komen ook. En ja, dat willen we ook niet. Ja, moeilijk probleem.
8: Ik hoop ja, dat ze dan toch daar ruimte vinden om die mensen op te vangen.
15: Gewoon verdelen met elkaar. Ik denk dat iedereen daar dan niet zo gek veel problemen mee heeft.
4: Probleem dus niet opgelost, maar verplaatst. De nieuwe beoogde locatie aan de Regulusweg ligt weliswaar aan de rand van een bedrijvengebied, maar ook vlakbij woningen in de Haagse wijk Binkhorst en Voorburg. Het pand biedt plaats aan maar liefst 650 asielzoekers. En ligt bovendien pal om de hoek van een bestaand AZC met 600 asielmigranten. Hoe denken de mensen in die buurt over deze plannen?
19: Zolang het geen overlast geeft, dan is het ook prima toch.
20: Ik woon hier. Als die mensen een plek nodig hebben, dan zijn ze welkom.
21: I thought there's one refugee camp by the corner here.
22: Yes.
21: I think that should be enough.
22: I'm okay with that, as long as obviously all the right amenities are put in for the asylum seekers.
23: Plaats. Oh, leuk!
22: Ja?
23: Er zitten er al 600.
22: Ja.
23: Dat is één gebouw verder, hè?
22: Ja, wat zou je ervan vinden als er daar nog een paar honderd bij komen?
23: Nou, wordt het hier druk. Veel politie, ambulances. Dat ga je dan krijgen, want dat is nu al.
22: Begrijpt u de zorgen van de mensen in de Vogelwijk omtrent dat mensen misschien op straat gaan hangen of de veiligheid?
19: Ja, enigszins. Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
23: Ik deel in ieder geval de vaststelling van de feiten. Want ze hangen rond op straat, dat zie je hier nu ook.
20: Ik vind het zelf wat flauw dat in de Vogelwijk dan dat er zoveel protest tegen was. Het is een mooie wijk daar, ik kom er ook vaak. Maar om dan te zeggen dat het heel veel slechter zou worden als daar 750 mensen bij komen, dat denk ik niet.
21: Violence, because some of them are very depressed, some are having stress of this... coming from another country.
20: Ze willen altijd dat er opvang is, maar niet bij hunzelf in de buurt.
23: Daar zitten al 600, maar daar zijn al een aantal flats waar gewoon mensen wonen. Kijk, daar wonen gewoon mensen. Hier wonen gewoon mensen. Daar wonen gewoon mensen, in die flat. En dat zijn allemaal grote flats, hè? Ja. De politie komt niet voor niks als ze komen. En ze komen hier regelmatig.
24: Het mooie is natuurlijk dat het duidelijk heeft...
0: Ik heb de verkeerde mic openstaan. Ja, is enthousiasme voor mij. Het mooie is dat hij zegt, in deze flat wonen allerlei mensen, maar in die andere flat komen asielzoekers te wonen. Daar zit dus wel een gevaar in, dat hij die mensen, die asielzoekers, niet eens mensen kan noemen.
1: Nee.
0: Dat is wel tekenend. Maar nu zie je maar weer, hè, beleid, dingen schreeuwen voor de verkiezingen, dat kan. Maar nu wordt zelf meneer De Mos wordt geconfronteerd met het feit dat hij al die dingen die hij belooft te gaan doen, dat hij dat niet kan doen.
2: Hij kan dat niet uitvoeren natuurlijk, hè? Want ja, als het Rijk hem, als het de wet is.
0: Het is een wet en je kan daarvan naar de rechter gaan en dergelijke, maar je gaat het dus niet, niet winnen.
2: Maar dat zie je wel vaker voorkomen. Hè? Dus ook toen, bepaalde partijen naar macht worden. En we gaan zo ze tegenhouden. Maar er zijn gewoon Europese wetgevers. Sommige dingen, dat kan gewoon.
0: Kan helemaal niet.
2: Dat kan gewoon.
0: Maar dat was
2: niet.
0: Toch ook met de BBB?
2: Ja. Die deden dat ook. Dus die roepen dingen. En het klinkt natuurlijk lekker, maar dat kan gewoon niet. Maar dan als een heleboel mensen zijn gewoon slecht geïnformeerd. En dan, maar ik vind ook altijd de debatten die je dat op dat moment hebt wel eens.
0: Ja.
2: Ik vind ze allemaal
0: slap.
2: Ja. Dus dat je gewoon zegt, ja, je roept het wel, maar je weet zelf dat het niet kan.
0: Ja.
2: En dat zegt er van, nou ja, maar we gaan wel. Eigenlijk moet je dan gewoon zeggen, mensen, luister, let maar op, dit kan niet. Weet je, maar... Je kan het eigenlijk van tevoren roepen van...
0: Maar mensen willen dat niet horen. Want klaarblijkelijk, als hij zegt, weet je wat? We gaan ervoor zorgen dat het AZC hier weggaat uit Den Haag. Het is een campagnebelofte van mij. En als mijn partij aan de gang is, ja, zeggen ze dat. Maar dat is al regelgevend, er zijn al besluiten. Nee, want als wij naar mag komen, gaan we dat dus terugdraaien.
2: Maar het probleem is, als het dan niet lukt... dan geven ze nog anderen de schuld.
0: Klopt.
2: En bij PVV zeggen ze, ja, hij kon het niet aan. Hij wilde het wel, hoor.
0: Ja.
2: Maar hij kon er niets aan doen. Hij tegengewerkt.
0: Hij kwam er niet doorheen.
2: Terwijl je weet van tevoren, het gaat je niet lukken.
0: Nee.
2: Gewoon bepaalde dingen gaat ze, behalve de partijen om hem heen, want hij moet ook een meerderheid halen.
0: Ja.
2: Er is gewoon wetgeving. Dus dat kan jij niet gewoon zeggen, nou, ik doe het toch. Dat kan gewoon
0: maar
2: niet.
0: Hoe zou het nou zijn dat de mensen zo goed gelovig blijven en het idee hebben? Want je geeft iemand een mandaat voor 4 jaar.
2: Ja.
0: Dus deze maloot die je dan vervolgens met leugens heeft verleid op om te stemmen, die dan het beleid niet waar kan maken, is toch iemand die 4 jaar lang het beleid gaat domineren in de stad Den Haag?
2: Ja, hij gaat ze de dingetjes voor teruggeven, weet je, bepaalde...
0: Kleine dingetjes.
2: Geeft hij voor terug. En dan gaat hij wel zeggen, ik heb het echt geprobeerd, maar het kan niet.
0: Ja,
2: ik word tegengewerkt. Zo gaat hij dan geven.
0: Maar luister, als je mij 50 euro belooft en je geeft me uiteindelijk 10...
2: Ja.
0: Nou, ik zal altijd zien dat er 40 euro ontbreekt.
2: Dat wel, maar ik zeg er van, luister, ik heb het in je zak, maar ze houden me tegen.
0: Ja.
2: Ze houden mijn hand tegen om het je te geven, maar ik wilde het wel. En de mensen, die denken, ja, hij wilde het wel echt.
0: Nou, ja,
2: hij wilde het wel geven, die 40 euro, maar
0: hij kan niet, het systeem houdt hem tegen.
2: Ja,
0: de deep state.
2: Ja, het is Gordon die Vito tegenhoudt.
0: Ja.
2: Vito wilde wel die 40 euro geven, maar hij houdt zijn arm vast.
0: Ja.
2: Dus ja, zo.
0: En weet, Gordon is natuurlijk ook kind van asielzoekers en dan wordt het nog erger.
2: Ja, dus en het is heel jammer dat veel mensen gewoon niet goed geïnformeerd
0: willen zijn, heb ik wel het idee.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Het schiet me iets te binnen. Ik ga nog een fragment delen. Dat is van Left Laser, zelfverklaard communist. Dit gaat dan over Geert Wilders en de geruchten rondom Geert Wilders. Niet de geruchten die we gewend zijn te horen, dat hij, en we weten trouwens dat het zo is, dat hij met name door buitenlands kapitaal wordt ondersteund.
2: Ja.
0: Groepje van tech-biljonairs die de hele wereld naar de rechterkant willen helpen.
2: Daarom
0: om het zo
2: willen ze
0: te
2: ook
0: zeggen.
2: Een heleboel partijen willen gewoon geen openheid van
0: waar hun geld vandaan komt.
2: Ja. En er zijn meerdere grotere partijen.
0: Ja, die geld vangen uit allerlei vreemde hoeken. We gaan even luisteren naar, trouwens, hoe heet Left Laser in werkelijkheid? Ik heb zijn naam laatst gehoord, maar...
2: Bob toch?
0: Ja, Bob is het, hè?
2: Ja, Bob. Bob, ik weet niet van zijn achternaam.
0: Bob nog iets. Maar we gaan niet het hele fragment, maar gewoon eventjes. Hij confronteert daar dus Tweede Kamerleden. Want hij heeft nu toegang tot de Tweede Kamer, hè, want heel lang werd hem toegang ontzegd. En hij treft daar Dion Graus van de PVV over chantagegeruchten rond Wilders. Nou, we gaan eens even luisteren.
3: Het zomerreces. En na afloop van het reces is ook onze time-out voorbij.
7: Ben je gevallen?
3: Ja, niet gevallen. Scheerwondje.
7: Oh.
3: Ja, ik moet nog veel leren.
7: Dacht, je hebt te veel gesopen.
3: Nee, ik nooit.
7: Dat je zou zeggen, alcohol, dat is helemaal niet schadelijk.
3: Ja, precies. Ja, nee, net als roken en PFAS. Ja. Nee, ik heb daar reacties gelezen. Ik moet me er wel beter in verdiepen.
7: Oh jee. De hele gang staat vol met boomers.
10: Hij doet niks.
16: Oh, jongens.
10: Ik doe het wel zonder niks. Hij doet het wel. Nou, van harte welkom allemaal bij het Moment Suprem. De onthulling van het schilderij
5: van Martin Bosma. Ik heb hier vaak samen met Martin gelopen en zei hij, ooit kom ik hier te hangen. Dat is iets sneller dan dat je gedacht had. We gaan het vandaag onthullen. Bijzonder moment. Je hebt zelf een kunstenaar uitgekozen, Daan van Doorn. Die gaat straks even uitleggen hoe dat schilderij zo tot stand is gekomen. Al sprekend over de uitvoering van het portret kwamen tot de conclusie dat het moest passen bij de traditie van deze galerij.
0: We gaan een klein stukje skippen, want dit is niet het punt wat we met u willen delen. Martin Bosma krijgt hier een schilderij omdat hij Tweede Kamervoorzitter is geweest. We pakken het op bij Dion Graus.
7: Wat vond u van het schilderij van Bosma?
6: Ja, ik hou van zwart-wit foto's, maar ik vond dit een beetje... ik vind het... hij staat er mooi op. Ik herken zijn mimiek en ook zijn houding. Maar ik vind het... Ja, het valt een beetje niet tussen al die kleurrijke schilderijen. Ik had het liever in kleur gezien.
7: Het gaat vandaag in de Kamer over Hawija.
11: Ja, dat klopt. Ja. We hadden vorige week echt een schrikbarend slecht debat daarover.
7: Waarom was het zo slecht?
11: Nou, omdat wij minister Yazilgus hebben geconfronteerd met een aantal feiten die op tafel zijn gekomen, waardoor weer blijkt dat wij niet de goede informatie hebben gekregen, een andere informatie hebben gekregen dan zij heeft gegeven. Dat gewoon niet klopt.
7: Mm-hmm.
11: Alweer in een dossier van Hawija, waarbij eerst al bleek, zijn er überhaupt burgerslachtoffers gevallen? Wat is de rol van Nederland geweest? Nou, dat heeft heel lang geduurd voordat dat werd erkend. Vervolgens waren er videobeelden verdwenen en die bleken dan toch te zijn. En nu blijkt er allerlei informatie te zijn over slachtoffers die wel bekend was.
7: Mm-hmm.
11: Die wel bekend zijn. Waardoor wel ook slachtoffers individuele compensatie hadden kunnen krijgen. En het ministerie heeft constant voorgehouden dat die informatie er niet was. En dat is gewoon heel erg schandelijk.
6: Kijk, dit is dan wel mooi, hè? Zie je dat? Gekroonde, dat zijn mijn... Eigenlijk de machetknopen die ik altijd draag.
0: En eigenlijk, Vito, ik laat dit fragment ook een beetje zien van over heel veel vragen die heel normaal gesproken niet aan politici worden gesteld. Hè?
1: Ja.
0: Dat Hawija gaat over een bombardement van uitgevoerd waar Nederland bij betrokken is geweest en waar heel veel burgerslachtoffers zijn gevallen.
1: Ja.
0: En dat wordt dan helemaal niet uitgemolken, maar dusdanig besproken doordat het bijna uitputtend is en je bijna vergeet wat er aan de hand is. Want pas één of twee jaar later komt er dan een rapport naar boven, maar dan is iedereen al bijna vertrokken. Maar het is interessant. Dit is een aanrader, Lef Lezer. Het is de moeite waard om naar te luisteren. Ik denk dat de vragen worden gesteld waarvan je hoopt dat journalisten ze stellen. En ik vind dat deze jongeman, die stelt de vragen, toch?
2: Die stelt die. Ze vinden hem niet altijd heel aardig.
0: Nee.
2: Want hij stelt wel... hij is altijd goed geïnformeerd.
0: Ja.
2: Hij stelt altijd goede vragen. Want hij stelt bijvoorbeeld ook... Bijvoorbeeld, je hebt partijen... Bijvoorbeeld dat had D66, waar een nieuwe stad bouwen en dat soort dingen.
0: Ja.
2: En dan zegt hij van, gaat het nog door? Ja, het gaat nog door. Ja, maar ik heb jullie partijprogramma. Je hebt het niet begroot.
0: Ja.
2: Je kan wel... Hoe dan? En dan zie je gewoon van... Je hebt het werkelijk gelezen.
0: Ja.
2: Niemand heeft dat, tenminste journalisten, die lezen dat niet.
0: Of misschien lezen ze het wel, maar ze durven de vraag niet te stellen. Omdat ze dan geen toegang meer krijgen tot die mensen, toch? Dat heb je dan.
2: Ja, dat heb je dan ook. En dan zeggen van, je hebt het niet begroot, dus hoe ga je dat doen? En dan zie je hoe ze zich proberen eruit te draaien. Terwijl, het lukt niet, want als je het niet hebt begroot, dan gaat het niet gebouwd worden. Want dat is gek. Hoe kom je dan aan het geld?
0: Ja.
2: Waarom
0: zeg je dat dan?
2: En het mooie is, hij vraagt het van tevoren, van gaat dat nog door? Zij bevestigen.
0: Ja, precies. Want ze denken het is een routinevraagje weer. Toch?
2: Ja, natuurlijk. En dat gaan we komen. En de plannen zijn al in. En dan zegt hij van, dat kan wel, maar ik zie het niet op jullie begroting. Dus... Waar halen jullie dat geld vandaan? Ja, en dan is het stil.
0: Dan is het altijd stil.
2: Maar dat betekent het
0: of ze beginnen te draaien en allerlei andere dingen te vertellen. Ja, dus
2: precies.
0: Neemt u eens een kijkje. Het is interessant. Het is op een andere manier naar de nieuwsfeiten kijken en luisteren. Dan dat u die via de normale kanalen krijgt aangeboden. Ik vind het in ieder geval een hele interessante. We gaan een switch maken. Want dat kan bij de heren van stand. We zitten op 10 minuten voor 10. We gaan even naar het voetbal. Gaan we terug. Er zijn... veel bewegingen gaande achter de schermen. Real Madrid is een nieuw team uit de grond aan het stampen. Ach, dat is niet een nieuw team.
2: Nou,
0: maar er worden op key posities worden er nieuwe mensen aangetrokken. Diomande is het volgens mij, zo spreek je het goed uit. Dat is de linksbuiten. Hij speelt trouwens als rechtsbuiten in Duitsland. Hè?
2: Ja?
0: Ja, niet te vergeten. Want hij komt van rechts, terwijl hij bij Team Ivoorkust kwam hij van links. Maar
2: Hij is wel een rechtspoot.
0: Volgens mij is hij links hoor, maar ik weet niet helemaal zeker. Oh. Maar hij speelt op rechts. Ik heb het vandaag nog even gecheckt voor de zekerheid. Want de vraag is natuurlijk, van als ze hem aantrekken, ja, wat gebeurt er met Vinicius Junior die zijn contract tot op heden niet verlengd heeft?
2: Ja, en Arsenal belangstelling heeft.
0: Arsenal schijnt belangstelling te hebben, maar zie jij dat als kenner zijnde? Zie je dat als een mogelijkheid dat Vinicius naar Arsenal gaat?
2: Nee.
0: Nee, toch?
2: Nee, nee.
0: Het lijkt me wel heel sterk. Kijk, hij heeft natuurlijk een akkefietje gehad met onze vriend, de nieuwe trainer Mourinho. In de Champions League ook nog een keer toen een... voor mij was het weer een Argentijn, volgens mij, die daar speelde.
2: En, ja, die racistische opmerking.
0: Ja, en toen maakte Mourinho toch een beetje een rare opmerking.
2: Stel je niet aan, want jij bent een beetje... Jij gaat ook altijd bij juichen in plaats dat je normaal juicht.
0: Zulke dingen in SBO had nergens last van en weet ik veel wat allemaal meer. Dus.
2: Ja, dat was niet een handige opmerking.
0: Nee, is dus geen handige.
2: Het kan zo zijn dat... Oh ja, die was ik helemaal vergeten.
0: Ja, er moet nog een gesprekje gevoerd worden, denk ik.
2: Ja, dat hij denkt van, wat zeg jij nou
0: iedere keer? Want als het erop aankomt, ga je mij ook niet bekken als het... En hij krijgt sowieso heel veel over zich heen.
2: Ja. Dus dat was niet een... dat kan wel iets zijn dat hij denkt van... ik ga niet onder deze trainer.
0: Maar gevoelsmatig, als je zou moeten overstappen van Real Madrid... voel ik niet helemaal dat je de stap naar Arsenal maakt. Ook al is Arsenal op dit ogenblik kampioen van Engeland. Er valt wel de meeste eer te behalen bij Arsenal.
2: Precies, en het is wel Premier League, hè. Premier League is toch wel een mooie competitie.
0: Ja, maar zal hij dat nou ook zo... Maar is het mooi genoeg om te zeggen, ik laat Real Madrid achter?
2: Nou, dat niet.
0: Toch?
2: Dat niet. Alleen als jij... hij is toch een... hij is toch iemand die niet zijn mond houdt.
0: Nee.
2: En ik denk wel dus dat er iets is tussen hem en nu dit zegt.
0: Ja.
2: Tussen hem en Mourinho. Want wat gaat Mourinho daarna zeggen? Sorry, ja, hij heeft het echt in de publiciteit gezegd Mourinho.
0: Ja.
2: En hij heeft echt een mening richting... Hij liet voorkomen dat hij het een beetje zelf heeft gezocht en hij moet
0: precies
2: niet zeuren.
0: Ja,
2: ja, en dat is wel ver gaan.
0: Maar is dat genoeg om te zeggen, ik laat Real Madrid achter? Maar want ik denk, kijk, een logischer aanvoelende keuze is als hij naar City zou gaan.
2: Nou ja, City, Pep is weg, hè? Dus ik weet niet wat er met City gaat gebeuren.
0: Nee, ik weet het ook niet. Maar ik bedoel, City als club met het statuur wat ze nu hebben, dan voelt dat wat logischer, zou dat wat logischer aanvoelen.
2: Nou,
0: nee, ja, denk je niet?
2: City, Arsenal. Arsenal is toch een grotere club als City, hoor.
0: Ja, maar is vooral in het verleden. Niet op basis van de resultaten van de laatste jaren.
2: Nee, maar als hij een Champions League kan laten bezorgen, dan ben je...
0: Dan
2: ben je wel groot, hoor.
0: Maar als je kijkt naar het huidige team van Arsenal, en ik zet dat even naast het Real Madrid van vorig seizoen en het nieuwe Real Madrid, daar, als het goed is, komt daar Rodri nog bij.
2: Nou, ze hebben de finale gehaald. Arsenal?
0: Ja.
2: Ik weet het niet. Als er misschien nog 1, 2, 3 versterkingen... Dan zouden ze een gooi kunnen doen naar het kampioenschap.
0: Ik denk dat ze wel iets
2: of
0: meer...
2: Of naar de Champions League.
0: Ik denk wel dat ze iets meer versterking nodig hebben bij Arsenal. En vooral in de breedte. Want op het moment dat zij gaan wisselen... dan vind ik niet dat daar gelijkwaardige spelers uitkomen. Moet ik eerlijk zeggen. Op de bank zitten er net weer even iets van spelers... die toch wat van een minder kaliber zijn. Want we hadden het vanmiddag nog even over die middenvelder, Ceballos, van Real Madrid. Wat eigenlijk een bankspeler is. En nou, die zou in 2/3 van de teams van de wereld zou die basisspeler zijn, toch?
2: Ja. Nou, ze hebben veel spelers gekocht in Real Madrid en weinig verkocht, moet ik zeggen. Ze zouden een grote selectie krijgen. Want als je ziet wie ze allemaal hebben gekocht, dat zijn wel een paar toppers.
0: Dat zijn een paar toppers.
2: Vooral fysiek sterke spelers, moet ik zeggen.
0: Ja, maar ook nog wel met de bal. Ik denk Bernardo Silva is natuurlijk een aankoop voor op het middenveld.
2: Nee, maar als je ziet naar Konaté, Dumfries.
0: Ja, Cucurella.
2: Cucurella.
0: Dat is toch een... daar staat wel een beetje een Achilleshiel, de achterhoede.
2: Maar het kan best, hoor. Het is trouwens, Diamandé is een rechtsbenige speler. Hij speelde dan op links. Een beetje naar binnen. Een beetje hetzelfde als Vinicius. Ja. Ik denk, het is een hele talentvolle speler. Maar ik betwijfel of hij zo goed wordt. Kijk, hij is nog jong, hè, dus je kan altijd zeggen tegen die tijd. Maar
0: 19 toch, geloof ik.
2: Maar ik betwijfel of hij zo goed wordt als Vinicius. Denk het niet.
0: Ik betwijfel het ook, maar je weet het nooit. Hè. Opeens kan een speler in een andere omgeving een sprong maken. En hij heeft natuurlijk minder. Want kijk, Real Madrid speelt 9 van de 10 keer op de helft van de tegenstander. Hè? Dus, en dat bij zijn huidige ploeg Red Bull natuurlijk niet.
2: Ja.
0: Ik denk ook niet dat hij. Want Vinicius is 26, geloof ik. Hè? Dus dat is ook niet bijster oud. Hè?
12: Ja, is hij al zo oud?
0: Ja.
12: Jonger was.
0: Nee, maar hij voetbalt. Hij is voor mij 26 of hij wordt 26.
2: Hij is met zijn 17e al gekomen.
0: Ja. Dat is, maar dat had ik vroeger ook met Raúl. Omdat hij al zo jong was. Dat hij, en Casillas. Die heeft echt bijna 20 jaar betaald voetbal gespeeld. Omdat hij piepjong was.
2: Ja.
0: Maar Vinicius is volgens mij niet zo oud.
2: Ja, hij is 26.
0: 26 is hij op het ogenblik. Dus dat is een beetje lastig. En je weet ook dat Rodrigo nog bijvoorbeeld geblesseerd is. Die ook nog terug zou moeten komen een keer.
2: Ook dat.
0: Al gaat dat nog wel pittig worden. Dan heb je Masta Nuono, als ik het goed uitspreek. De Argentijn.
2: Die wordt verhuurd, zeggen ze.
0: Ja, die gaat misschien verhuurd worden. Endrik moet nog terugkomen. Het wordt dringend geblazen bij...
2: Het moet ook niet te vol worden natuurlijk. Maar ook gaan er een paar teleurgesteld
0: raken. Tchouaméni en ook dingen. Camavinga zijn niet... Zijn nog niet weg.
2: Nee, dus het wordt wel een vrij druk elftal. Ik denk dat ze er wel een paar gaan verkopen, hoor. Of verhuren in ieder geval.
0: Ja, dat gaan ze proberen. Maar je moet ze ook nog maar kunnen huren. Want ze nemen ook een enorm salaris nemen ze mee.
2: En in Spanje heb je met La Liga die heb je een soort begroting. Hè? Ze hebben, in Amerika heb je dan een soort salary cap-achtig iets.
0: In Nederland heb je dat ook eigenlijk. Hè? Dat je aan financiële voorwaarden moet voldoen. Je begroting. Dus dat moet dan wel gedekt zijn.
2: Maar in Spanje heb je heel veel ploegen die er nog vrij veel problemen mee hebben. Ja. Van, ik kan hem niet kopen of ik moet eerst, dat zie je ook met Barcelona. Die kopen soms een speler en dan mogen ze hem niet opstellen, want dan moet er eerst nog iemand verkocht worden, want anders kunnen ze niet aan de begroting voldoen. En dat heeft Real natuurlijk ook, want ze hebben een paar aankopen die flink verdienen.
0: Ja, zeker.
2: Dus ze kunnen erboven komen, maar ja, dan zullen ze een paar moeten verkopen of verhuren.
0: Dat denk ik haast ook. Ik moet je wel zeggen dat Barcelona op de transfermarkt niet een hele kordate indruk achterlaat, moet ik eerlijk zeggen, tot nu toe.
2: En ik zie soms spelers komen dat ik denk, daar word je niet beter van, hoor. Dortmund ook niet. Ze hebben die donkere jongen van Dortmund.
0: Ja.
2: Volgens mij zit een Zwitser, dacht ik.
0: Zoiets. Ja, het zal wel. Tegenwoordig kunnen ze overal vandaan
2: dat
0: komen.
2: Dat is ook niet een goede speler, hoor. Maar subtop, vind ik.
0: Ja, dat lijkt me ook een beetje. Maar ja, misschien is het een waardevolle speler.
2: Die Gordon?
0: Nee, die heb ik op de WK bezig gezien. En
2: dat
0: ik moet eerlijk zeggen,
2: die 80 miljoen voor hem komen.
0: Nee, die heeft dat niveau niet.
2: En hij verdient natuurlijk veel. Hij komt van Newcastle.
0: Ja.
2: Het is een Engelse speler.
0: Hij verdient sowieso heel veel geld. Maar ik heb hem gezien en ik dacht van, nee, dat is niet... Hij scoorde dan wel in die halve finale, maar hij speelde verre van geweldig. Weet je?
2: Ja, veel wedstrijden. Speelde hij niet echt denderend. Dus ik vind niet. Ik vind dat soort aankopen. Vind ik niet. Dat je. En ze zijn achter een spits aan Barcelona.
0: Ja, maar ook.
2: Lewandowski is weg. En
0: ja, maar ik hoor geen. Je verwacht toch meer klinkende namen of zo. Ja. Richting Barcelona. Op de een of andere manier krijgen ze dat niet voor elkaar. Nou ja, blijf het volgen, dames en heren. Want dat betekent dat we.
2: En onze Nacho-speler.
0: Nacho-speler?
2: Nou, Nacho-speler, Summerfield.
0: Het
2: is geen Nacho-speler, maar...
0: Nee, alleen, het is al bijna 9 uur, dus we kunnen niet beginnen. Summerfield gaat naar Saudi-Arabië. 107.9, maar radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam. Oost, een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Mart Radio en De Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV van de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: man, op die track man.
1: Een hele goede avond voor de fans van Mart Vijf bij jou thuis. Natuurlijk, laat je gaan. Het wordt weer gezellig. Elik fe sabi if ine dans ina olo iwan tank na plek wan bobo Isaac. Nee, ik sta niet daar als een bobo hoor. Trouwens, ik ben achter de knoppen, dus min op keus.
0: Kijk je gek, vier batters op mijn tafra hier. Ik dans niet, maar kijk wel naar jou.
1: Mart Vijf is een programma die in leven gebracht is voor de zieke en de bedlegerige die eigenlijk niet meer uit kunnen, willen, mogen, wie een soort reden heeft, maar ze kunnen niet meer uit. Dus dan zorgt Radio Mart ervoor. Jij blijft lekker thuis. Ik kan niet zeggen potie Hennessy of je whisky, nee, want als je aan de tabletten bent, dan kan het hooguit een pakje melk zijn dat die kan potnessie. Om het gezellig te maken, zodat ik kan erin eens aan rusten. Voordeel is, je hoeft niet bang te zijn dat er geblazen moet worden, want in afblaas. En je mag dronken worden. Tenzij je rekening houdt met je medicijnen. Want daar hou ik hier ook rekening mee. Ik kan draaien bepaalde pokoepen, dat jongen, ik wil los.

En natuurlijk laat je gaan. Het is zo met die non-stop zool. Of een beetje discofie kan jompen doen. Maar je bent vrij om te doen of te dansen met en hoe je wil. Oké, mensen, hoe begin je dat sibitiki? Stel je voor dat hij of zij aan het werk is. Dus ze is niet thuis of hij is niet thuis om te dansen. Nou, doen we het dan even met de bezemstok. If you want, je hoort een bezemstok ondersteboven.

0: En natuurlijk, je weet het, voordat wij beginnen, die is naïeve atjoen om te zeggen dat de Asan Owarandale sta niet als een bobo. Zorg dat je dans. Want dat dansen in dansen no mek krap. No vermoor zo. Maar we weten het, voordat dat allemaal gaat gebeuren, dan gaan we even gezellig met de zieken in gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Vitata, die deed in de hemel, je nemo de santa, je kon er hem kon, je wanne hem godoro naar groot tapusoleke hemel, je weet die de naam voor je, je weet pardon voor de ogri die we doen, zo weet je pardon naar de summa die we ogri, no mek we kona in het kiesje, maar poor we naar de ogri. Y al a la conde nanga gran y nanga gloria fue. Diego, Diego. Onze Vader, die in de hemel zijt.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond. U bent in de uitzending?
0: Goedenavond met Yvonne.
1: Dag Yvonne.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ik mag niet klagen, Yvonne.
0: Met mij ook hoor. Mooi weer, dus we nemen het ervan.
1: Maar waarom hoor ik zo weinig en zuinig over jou?
0: Was het niet toch?
1: Oh, je was weer weg. Oké, kan gebeuren.
0: Ik ben net terug, dus ik luister.
1: Oké. En hij is bij jou? Want er moet gedanst worden natuurlijk, hè?
0: Ik ben al aan het dansen daarop.
1: Oh, oké. Oké, nee. Als je het gezellig thuis hebt, dan heb ik het hier hartstikke gezellig.
0: Oké.
1: Okay. Abo.
0: Ik heb een Bacardi cola.
1: Oké. Maar drink met mate, hè? Alhoewel, drink hier, want je mag er goed in.
0: Je mag thuis dronken worden.
1: Ja, toch? Ik zeg het ook, thuis mag je dronken worden.
0: Je weet drink van je. Van een vrouw die dronken is, toch?
1: Wat zeggen ze? Ik ben benieuwd.
0: Nee, ik zeg niet. Je bent toch een man, je weet het toch?
1: Ik heb het ergens gelezen. Een dronken vrouw is een engel in bed, no?
0: Oké, dat hoef ik niks meer te zeggen.
1: Mag ik je zeggen dat niet allemaal, hoor? Want een dronken vrouw is een slaper in bed, hoor.
0: Nee,
1: wat? Om in de schrijf, ik wil liever herzitten wat zie.
0: Ik praat voor mezelf.
1: Oké, dat is waar. Aboe.
0: Oké.
1: Leuk dat je er weer bij bent.
0: Ja, dank je, joh.
1: Doei. Ja, dat was de gezellige Yvonne. Die is er altijd als ze er is natuurlijk.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Ben ik in de uitzending? Goedenavond.
0: In de uitzending, goedenavond.
1: Nou, ik wil je alleen maar zeggen, alleen maar seksliederen draaien, boy.
0: maar eigenlijk dat na bedoeling eigenlijk, hè?
1: Oh, heerlijk hoor.
0: Dank je, dank je.
1: Fijne avond.
0: Dank je, doei doei. Dus mensen, je hoort het niet van mij alleen.
2: Let's just say this is ground for divorce.
3: Divorce? What's that?
4: Something I want us all to see.
5: What is this?
3: Oh, like you said, honey, grounds for divorce. I'll see you in court.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: www.fryfm.com. Oddi, oddi!
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, mensen, mijn tweede uur gaat in. En net hoe ik beloofd had, we gaan keihard verder. Not even one sad day or minute have I had since you've come my way. En natuurlijk ben ik ook benieuwd als mijn fanatieke luisteraars mij kunnen zeggen hoeveel nummers ik in mijn eerste uur afgedraaid heb. Vind ik altijd fijn om te weten als er echt wordt opgelet.

'n mens sal sowieso nie vergeet dat morgenoggend van 10 tot 12 ben ek er weer, maar dan ben ek met Prasoso Momenti. En dat want ek Prasoso Momenti, dan gaan we ver terug in de tijd van harmonie, respect en discipline. Dus uno frigiti ga vroeg slapen om dan weer vroeg wakker te worden, want na Prasoso Momenti, dan ga je ook deze soorten pokus horen, maar van ver terug, Biggie Smajuru en je grootmoeders tijd. Niet vergeten, 10 tot 12 morgen.

0: Zo mensen, en dan mag ik nou eentje voor mezelf draaien, want mijn draai alles, maar deze wil ik gewoon persoonlijk dansen.
1: Spreek ik met Elinio?

En ja, mensen, morgenochtend niet vergeten, 10 uur al mag je al voor de radio zitten. Om niks te missen. Het is dan weer de tijd. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Want mij geniet. Alhoewel, ik heb samen met jullie genoten. En natuurlijk de groeten daar in Suriname. En Jerry, het is vandaag zaterdag, dus je zal zeker onder het huis daar van die mensen gaan.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.